0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste

0: Nou is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam.

0: Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland, monster. De best.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dank u wel.
1: Want de Ieremon, de beste muziek van Friesland.
2: Friesland, non.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn.

0: om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: De best

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: meisjes, joh.
1: Het keertje.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer-evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De eerste zeven is Heitag hier. Toen haak ik hem zijn, Heit. Wij willen een politieke partij oprichten. En nu is Heit hier zoiets van... Een politieke partij, dat is net samen wat.
2: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
1: Ik ga echt verstoren van dat beleid. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
0: Snijn in Bureau de Vries.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou en

Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we af alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Friesland non-stop.
5: De beste muziek van Friesland.

0: Do is alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons 10 favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Acht uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald. En er wordt nog altijd nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse regio waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. En Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens de extreme hitte. In supermarkten werd er toen wel veel meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Prestia, die won de verkiezingen van afgelopen juni. En de Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De president zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes dat onder leiding staat van de VS. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Het left ziekse Negautotol heel oud is, maar toen zie van Jordi en Wesley bij haar metaaldetector een gouden trouwring. Veel raast het daar met Jan Jonkman en de eerste muziek is van Man at Work.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
7: Wat aan een fabriek? Dan moet je een reuze rijden te krijgen.
6: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwaargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
7: Vanuit Friesland?
6: Ja, vanuit Gisteren. Van Doorn.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voor een naaie show. Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
9: Stinstra Casino, zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut u naar je collega.
10: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
11: Zag ik op stinstra.nl.
12: Noe in Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: muziek van Man at Work, dat we Down Under.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Noi Friesland.
0: Het is 7 minuten over 8. Goedemorgen en welkom bij Noi Friesland. Op dit is nu 8 augustus 2026. De kans is goed dat het bedrijf ziek is op het internet met help van AI. Voor ondernemers is het een ramp.
3: AI gaat u verzwaren dat uw bezoekersaantal van 4.000 naar zo'n 100 komen is.
0: En het left ziekjes in de goud, dat al heel hard is. Maar van de week vond Jordi en Wesley maar een metaaldetector een gouden trouwring. Maar nou eerst, het waar in het kwart met Jan Dokman. Een goeiemorgen.
4: Ja, Jacob, ik een goeiemorgen. Nou, na een koude nacht en het oplossen van de mistbanken had de Senate jood weer volop wat zissen. Dus die had een zwakke zwabber in de wien en de terugliggende temperatuur die jood van zo'n 22 graden per waterland tot zo'n 24 graden meer de provincie in. Jong is het nog lang noffelijk en rijstig. En vannacht met een zwakke wat eerste wien hebben ze minimumtemperatuur van zo'n 10 tot 13 graden. En er weer wat kans op wat diesel. Morgen zitten we in een warmere lucht, zo wordt maar geregeld tot volop de zinnen erbij. En enkele wolk in de midden, dan is er 5, 26 graden op het water, dat zijn 8, 29 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die stelt net een soort voor, die is zwak en die komt mogelijk in de midden wat meer uit het zuidwesten. In de jong is dit nog lang noffelijk en in de nacht een minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 15 graden. Gaat de wind al wat om naar het matten daar en hebben we wat kans op deze. Maar aanst meer hoe het waar.
1: Van 8 tot 9 uur.
2: Bij Omroep Friesland.
0: Noi Friesland. Zimmer in Friesland. Omroep Friesland. De kans is groot. Dat je hoort dat hij bedrijven ziek is op het internet met help van AI. Ik op Google krijg nou eerst een AI-oesje voordat bij de website links komt. Voor ondernemers is het een ramp, want er worden maar een paar bedrijven in die AI-geverding neemt. De rest wordt volle minder zichtbaar. Zo oordeelde een curator, Kathleen, dat een bedrijf in eerste woorden 4 keer terug de AI-ziekfunctie van Google. En dat was zonder nog zo'n beetje beziekers op de website komen, doordat het bedrijf de hol net boven water hadden koelen. Verslaggever Dennis Terpstra sputs met AI Finburns specialist Jesper Daan Ploegsma en ondernemer Sietse Boy. En die leidt u tot voor impact die AI ziekfunctie had.
3: AI gaat u verzwaren dat uw bezoekersaantal van 4.000 naar zo'n 100 komen is. Dus dan ga je er last van.
5: Maar dat is zo'n heel grote skill. Waar komt dat toch?
3: Dat is doordat Google en AI samengekomen binnen en de websites oors indexeren. Waardoor je als website net voor bovenaan komt. En daardoor ja, klapt alles in, zeg maar.
5: Maar hoe weet je hem zeker dat er toch AI komt?
3: Doordat Google op een X-tiert dat besluiten had. En via mijn achterkant van de website, onder andere door Google Analytics, kunnen we dat analyseren. En kunnen we zeggen, hey, padboom. Toen is het inzetten en dan zocht die drop ik. En dan geeft ik bij orde bedrijven langs en zegt, hey, hij hem erin legt van hij hem erin en wanneer dat begon. En zat dus in eigen onderzoek natuurlijk.
5: En dat doen echt één op één gelijk met de introductie van AI through Google?
3: Ja, mijn websitebouwer die had ik naar een website ernaast en die verkeerde te fietsen. En die zei dat de bezoekersaantal direct op dat moment ik weer omran, dat de business nog net drop weer. Maar ik dat neemt gestare vormen aan, zeg maar.
5: Nou, jouw zijn al, het had een soort effect hoorn. Wat voor effect had het krijgt hoorn voor je?
3: Nou, voor u betekende dat de omzet inklapt, dat de orders minder worden, dat de aanvragen minder worden. Dat je eindelijk, ja, dan wil een bedrijf hebben, maar aan de andere kant eindelijk ik net. Het is een statisch bedrijf, je gaat een website, maar je reed net meer. En dat is, ja, dat is best wel een probleem, zeg maar.
5: Jesper aan Ploegsma, Dobist AI vindbaarheid specialist. Waarom doet Google dit soort dingen?
6: Ja, Google doet dit om, denk ik, de concurrentie om te geven met een ChatGPT, een Grok, een oren AI-machines. Want Google die had er heel veel baat bij dat mensen wel in Google blauwe ziekje, zodat ze de advertenties kunnen tonen. Want dat is het grootste businessmodel van Google binnen die advertenties. En dat zie je net de concurrentie omgeven door die AI-mode erin te voegen, dan zullen de bezoekers in Google op zich heel erg dalen.
5: Want mensen binnen wend om op die manier te ziekje en die willen gewoon die verhaaltjes hebben.
6: Ja.
5: Waarin alles kant en klaar zit.
6: Ja, precies. Mensen die binnen ouderen wend om staat te ziekje en het is makkelijker, het is super eenvoudig, krijg je nu een hele uitleg over iets. Je hoeft zelf net meer het ziekwerk te doen. Dus het is dan voor Google belangrijk dat ze dat in tap passen.
5: En dat is natuurlijk de belangrijke vraag voor ondernemers. Wat maakt nou dwan?
6: Ja, ik zou gewoon zwaardig je dat goede reviews verzamelt, goed product levert en duidelijk op die website zegt van wat doest en dat ik consistent voer door de hele website. Net als het oeral krijgt hij een wat oors omskroost, maar heldere kop in omskrooing van die product was leven, als die dienst wat levert en eindigt die na een tevreden klant een reviewtje omvregen, want dan bouwt een mooie vertrouwenskring op.
5: Want AI ziet het juist op die zinsjes en die kopieert hij dan in het AI-antwoord.
6: Ja, die ziet het dus. Die scant op die zinsjes, die scant die, get die pagina op, die scant dan van hey, oh, dit is de titel, die komt aardig goed in. Nou, dan scannen ze de website en denken ze, hey, dit is een interessant antwoord, die ging broeken. En als dat dan een beetje een vaag verhaaltje is, maar waar het ja, best net het antwoord instiert, maar er wat omheen praat wordt, zo dan denkt AI van, nou, oh, ik ga naar de volgende website. En dan wist toen net nam in de AI-zoekmachines.
0: Een bijdrage weer dat van verslaghouwer Dennis Terpstra. In Dij, voor het eind van de IFKS is het schoetje Vrouwen Jantje van skipper Jelis Banstra juist de kampioen worden in de Grote A-klasse. Treinjelien wie het skip nog een wrak. Banstra had het meisje maten ombouwd aan wedstrijdskip. Vlinders zielden ze er voor het eerst mee in de IFKS, door waren ze treden in het eindklassement. De beslissende wedstrijd in de baai van de Lemmer wie een inhaalwedstrijd. Joet op de laatste dij van de IFKS, het krijgt dus juist de zield bij de Lemmer. Nick van Prooyen en zijn zoon, Toonsi en Juster, de Alversterren toch dien in een sloep vol slijm op wetterstof. En dat dienen ze net zonder reden. Ze strijden voor een takon zonder de spierziekte MS. De vriendinnen van Nick had MS en HMMEC. Het slag in verband met de Hurwien van Toonsi net om de hele Alversterren tocht op één tank wetterstof te dwan. Nick van Prooyen krijgt voordat ze de finish in Leeuwarden bereikten juist een beetje.
7: De techniek die heeft zich bewezen. Die heeft gisteren 12 uur in één stuk gedraaid. Toen stopte die omdat de tank leeg was. Vandaag ook helemaal zonder kick gegeven. Gaat het hartstikke goed. Dus daar zijn we super blij mee. Maar het mooiste is, we zitten nu op 4.839 euro als ik me niet vergis. En wij hopen toch echt wel de 5.000 euro te kunnen halen hiermee. Dat zouden we echt fantastisch vinden.
0: Harke Masterboys, LNC Frisia 1883 en Serus de Veen winnen het Chinwaartse spielematten in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. De twee clubs uit de Woorden, Spiritus, Harke Masterboys in Excelsior 31 uit Rijssen en Serus de Veen krijgt Dovo uit Veenendaal op bezieten. Frisia speelt een Utrecht en HZVV uit Hogeveen. De winnaars gingen terug naar de tweede kwalificatieronde van een plakje in het H-toernooi. Dat begint in de laatste weken van oktober. Dan streamen ik SC Reveen en SC Cambuur in. Aasen in Noord-Friesland. Het laatste is in de goud, of naar god, dat al heel oud is. Maar toen zie je van Jordi MS Lee met hardmetaaldetector een gouden trouwring.

0: Ilse de Lange en I'd Be Yours. Het is nu 17 minuten over 8. We zijn nog met Nome Friesland ont in Jochen Oorde. Het leftziekse Nijkwot, dat al heel oud is, maar tongensdief van Jordi en Wesley met haar metaaldetector, een gouden trouwring van recentere datum, met de naam Jantje. De ring is voen in de grijn tussen Frenscher en Dwaaien. Intussen had de broer de ring op haar Facebook zetten in de hoop dat de rechtmatige eigenaar hem of haar melden zal. Onder de telefoon is Jordi Boonstra. Jordi, een goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ja, had die eigenaar hem of haar al melden?
1: Ik had nog geen bericht van, helaas. We wachten er nog op.
0: Ja, want je zoon zei, het is net zo dreig. Ik bedoel, tussen Frenscher en Dwaaien. Dwaaien is al net zo groot. Dat zou toch wel een wezen zijn die een Jantje of Jantje kent.
1: Ja, die kans is natuurlijk nog vrij groot. Maar we hadden er een moe gaan. Er zit op een ring, er zit een datum op. En dat de einddatum, dat kan geen over 2000, nou ik zeg even 15, zo. Het kan wijzen 2015, maar het kan ik Njontje 15 wijzen. Dus dan is het 100 jaar hard en dan wordt het vrij lastig.
0: Ja, dan wordt het inderdaad een stuk dreiger. Even over de feest ja. Zelfs. Kun je eens beschrijven hoe je hem die ring krijgt volhouden?
1: Ja, normaal ging ik altijd mijn broeken voort. We gingen altijd de Gerrepaard de land in. Dus ik ging eigenlijk door heel Friesland heen. Nou moest mijn broek aan het werk. Dus ik ben mijn kwartier, ben ik zijdoeren van werkgang en ja, voor die kant opgang. Dus bakje koffie zetten en broodjes mij en zo ben ik in de gang. En ja, eerst heel wat blik opgeroepen. En nou, toen een lit stukje munt van. Dus ik denk, ja, daar kunnen we wat lessen. En een stukje verder en we verder het land in. Ja, toen kreeg ik een signaal binnen. Ik denk, ja, dit kan wat leuks wijzen. En zo dwaan eigenlijk de ring omhoog.
0: Zo. En nou zit dus die naam Jantje in de ring, maar eigenlijk een datum. Die datum, exacte datum, moest even voor je horen. Waarom is dat?
1: Nou, als wij een Jantje vinden. En als die een Jantje kent, of weet ik het, of Jantje zelf is. Mij zei dat Cesar, dat die ring van haar is. En de bonnen graag van haar de exacte datum bieden. Trouwdatum, en als die datum klopt, ja, dan kan het net woord zijn dat de ring van haar is. Ja,
0: ja, logisch. En wat nou als die eigen hem of haar net meldt? Wat gebeurt er dan met de ring?
1: Dat is een hele goede vraag. Dan is het namelijk zo, dan wij hopen natuurlijk van alles dat de eigenaar zich meldt. Mocht dat net zo zijn, dan haal ik de ring zelf. Dan doe ik hem in een bakje en dan bloot ik hem mee. En ik ga de boer haak om bericht dienen. Want het is namelijk Mossa. Ik ben heel erg dankbaar dat we op het laanmaaien ziekje van de boer. En dan doen we de waardeprijs. Ik heb zijn 50-50. Dus dan krijgt de boer een beetje centen ervoor.
0: Ja, en ik begrijp dat Jim zou wel op een paard zullen met de metaaldetector. En dat zou ze geregeld doggen. Wat zou in die beleving nou echt het mooiste wijze om te vinden?
1: Nou ja, deze ring is natuurlijk wel. Dat vondst ook. Ja, zeker. Is een hele mooie vondst. Ik ga een keer eerder een Romeinse munt mij vinden. Dat voel ik helemaal geweldig. Ik vind alles mooi. Van zilver muntje tot aan Romeins. En ja, we zijn eigenlijk together, mijn broer en ik, ben helemaal wij van het middeleeuwse spul. Maar en dat is heel lastig. Dat is moeilijk. Dat is een grote ziekje en zo, dan komt dat wat naar boven. En ja, ik moet zeggen, dat vinden wij wel het leukste, middeleeuws.
0: Ja, maar dat lijkt het voor het opscappen.
1: Nee, helaas net. Dat is met een proto oeren, drie stekje. Drie stekken en ja, zo nou en dan komt er een keer een muntje te vastkien en dan kan ik hier wel even. Voor Rijnsteen, dat is leuk, een middeleeuws spul, een muntje of een, ja, het kan ik wel brons wijzen, ja, dat vind ik prachtig, ja.
0: Ja, en wat doet er mij? Is het mijn eigen museum of was het al jezelf?
1: We gaan thuis aan de trinekast. Mijn broer gaat een witte kast boven. En nou, als je mijn broeken die zie ik het nog wel eens aan. Nou, ik denk 16, 15, veel langer aantal jaren. Die had een hele grote kast met al je geschiedenis erin. Dus daar konden zien de mooiste vondsten in. En nou, ik zie je ook zo'n size hier. Dus ik heb een kast en daar zitten mijn mooiste vondsten in. Iets lichter dan zien, maar ja, aardig wat nog.
0: Oké, nou, een soort succes. En ik hoop dat de eigenaar van de ring nog voelt wordt. Ja. Dank Wolders van het heel telefoon. Wie is het? De goudring,
1: ja, helemaal
0: dus.
1: Goed. En een prettige uitzending. En nou ja, misschien dat er van komt.
0: Ja, dat hoop je. Dit ben Huey Lewis en de nieuws.

0: Joey Lewis en The News. Daar in Noord-Friesland praten we over het, ja, de wedstrijden voor Cambuur in de Eredivisie. En die voor net zat die vrienden moest. Weer het net NOS Journaal.
1: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
2: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Dus, het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
1: Dit weekend in Frieslanddok, stil aan de overkant.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Half negen, Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteren brak die uit in een stapel bouwafval. De brand die veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald. En er wordt nog altijd nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse regio waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. De Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlanders die gaven tijdens de warme periode veel... De tekst hier kwijt. Nederlanders die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat op extreem hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Dat legt deze onderzoeker uit.
13: We kunnen heel duidelijk de relatie zien tussen het verschil met code geel en dan code oranje en code rood. Dat bij code geel de pintransacties wat meer omhoog zijn. Dus mensen geven meer uit dan wat je normaal verwacht. En bij code rood echt wel onder wat je normaal verwacht.
12: En vooral op het platteland wordt minder uitgegeven. Daar wonen meer ouderen en die blijven ook vaker binnen tijdens de extreme hitte. Dan nog even naar Duitsland, want daar mogen vanaf komende zondag vrachtwagens de weg op. Normaal mag dat niet, dan is er een vrachtwagenverbod. Maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering van gemaakt. Want door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Het weer dan nog, vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen zonnig en droog bij 28 tot 32 graden.
5: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
6: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easysit.nl, dan zit hij al goed. Hast het als jongen, er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
15: Ja, mij kwartingen ontzantig procent op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, lid of ik ook in, want op is op. Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzond 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.

0: op ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
2: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
4: No in Friesland.
1: Jacob Stelwagen.
5: Zimmer in Friesland.
6: Een soere seizoenstart voor Cambuur in de Eredivisie Oostzeeuw in het Kooistadion in Leeuwarden. Daar waart mij rommelcijfers verlend van Excelsior. Nou is het daar bedocht. Jan Nokman, een goeiemorgen.
7: Ja, Jacob, ik een goeiemorgen.
6: Een prachtige opkomst van de zinnen van de morgen. Een beetje dierzoer het loon. Mooi wat lucht. Het zeggen, mooi uit.
7: Het is een prachtige, van een man hier. Ik bedoel, maar de diesel wordt langs, de zinnen droeg heen. Maar ja, we hebben gewoon koude nacht, hond. Dat ligt ook uit de temperaturen. Want die waren niet leeg. Ik bedoel, de temperaturen op in Damwoord, Laaksem, de Pijn, Akrem, die lijnt op zijn 10 graden. Hier in Egemriep, weer 9 graden. De Westerijn, Jochen en Heel. Maar in Bakkeveen, in minimumtemperaturen van 6 graden. Ja, dat bent al echt dat zijn al echt lege temperaturen. En we hebben nu de temperatuur, die ben over mooi op rond. We zitten over op rond 15 graden. En die temperatuur die gaat vanmorgen wel verder omheen. Van 6 tot 6, we hebben vanmorgen een prachtige opkomst van de zinnen wat over die groen is. Maar die is nu al opgelost. De zinnen die had gehoord bij de haatral. En dan kennen ze een enkel stapelwolkje ontstaan. Maar daar had de zinnen helemaal geen last van. En daarin de temperaturen gehoord op. Dat zijn 21 tot 22 graden op het waterland. Dat zijn 4 of 25 graden in de middenprovincie. De zinnen krijgt. Het is goed en ik weer heeg voor de tijd. Voor de tijd is ik al weer dikke size UV. Dus het wordt goed weer goed smarten. De wind is zwak. Eerst wat uit het zuiden. Letter gaat hij wat om naar het eerste. En dan kan ik nog wel eens even wat omgaan naar het zuidwesten. Waar van de midden dat er in de kustprovincie is. Het kustgebied wat zeewind effect komt. Maar jong gaat zeker dat het na het eerste nog weer op. En die is dan wordt er jong kinder nog wel eens even matig worden. Jong is dan ik nog lang noffelijk. Want jong om moeders njogen is toch altijd. Dat is zo'n 20 graden. Later in de nacht, dat zijn we mannen worden, snijden de morgen hier. Dan is het zo'n 10 tot 13 graden. Kind er is wat diesel ontstaan, maar de bloed ik wel een zwak tot matige mate eerste wind steen. Dus het wordt weer een lekkere frisse nacht. Goed voor het slepen.
6: En morgen, hoe zegt die daar eruit?
7: Nou, morgen, dan wordt de boppenlucht, die warmt al gauw weer op. Dat begint vannacht al in het warme pad van de nacht. Dan komt er een warmer lucht naar ons om jou. En dan hebben we morgen de zinnen opnieuw weer in de haatrol. Zodat de boppenlucht goed opwarmt en dan de zinnen erbij. Hebben we morgen temperaturen van zo'n 26 graden op het waterland. Dat zijn 8, 29, misschien de 30 dan wel even in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die komt morgen weer uit verskate richtingen wij. En in de midden mogelijk even matig. En in de nacht, dan hebben we een heldere nacht. We hebben wat kans op deze. En dan hebben we temperaturen om de 14 tot 15 graden.
6: En de dagen daarna, warmte of net?
7: Nou, we doen even een stapje weer om. Want men in deze komt te wien, vooral man die eerst uit het noordwesten wij. Ja, dat merken we dan aan de temperatuur. Dan hebben we 20 tot 22 graden. Dat is het zeewetter temperatuur. En er staat een matige noordwesten wien. En traaien met uitzettingen in fjouwer. En vooral in de Oudijnen was even, omdat de boppenlucht koud is, willen ze even een heel licht Noordzee-stoorke ontstaan. Steen kennen op maandag. Nou, deze dan gaat de wind wat overom van het noordwesten naar het noordenta. Zitten we nog steeds wat in de frissere lucht. Noffelijk om wat om boeten door wat te doen. Het is aan 20 tot 21 graden. Het bloed wel droog, maar een afwisseling van wolken en zinnen. Maar als we dan een wensje, gaat de wind waarom naar het eerste ta, ja, dan komt er weer warmer lucht die kant op. En vol op de zinnen erbij. Dan is het weer echt simmers 25 graden. En amper een wolkje onder de loft. En dat hebben we in de jong en in de nacht. Dan is het ook helder. Nou, mooi om om waarschijnlijk te jong, om een uur of zo even naar de zinnesverzustering te zien. Nou ja, zageer vetchen, door de droogte en het lege wetter, kunnen we de speakers op leeg wetter ik ben makkelijk vinden.
1: Nijs, sport, ware muziek.
0: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.

0: De Nijmegen, muziek van de Greene One. Het is nu 9 minuten voor Njoren. Een soere seizoenstart voor het Cambuur in de Eredivisie Eredivisie in het Kooistadion in Leeuwarden. Het waard maar net bij 0-4 van Excelsior. Bij het Schoftstadion 0-3 van de Rotterdammers. In de tweede helft kon de Leeuwarden wel wat beter staan houden, maar het smeert je doelpunt op. Excelsior maakt het terug volleyen en kreeg voor tijd wat er nog een doelpunt kaart van Excelsior vanwege boetend spul. Verslaggever Willem van Meldvoort, die praatte naar Orin van de wedstrijd met trainer Johan Plat van Cambuur. Dikke verlies en vreeg hoe groot de teleurstelling is.
1: Ja, uiteraard heel groot. We hadden er wel meer van verwacht. En we hebben een hoop geleerd vandaag.
2: Wat hebben jullie voornamelijk geleerd?
1: Nou, bijna alle facetten van het spel liepen we vandaag achter. En dat gaat over het ritme met de bal, met name in de eerste helft. Het tempo van druk zetten en het doorstappen. En ook in de spelervatting hebben we 2 goals tegengekregen.
2: Ben je zelf geschrokken?
1: Nou, het is altijd kijken hoe kom je aan de start. Maar ja, ik had het niet verwacht dat we zo voor de dag zouden komen, nee.
2: Wanneer dacht jij in deze wedstrijd, dit loopt helemaal anders dan ik verwacht had?
1: Redelijk snel hoor. Redelijk snel. Ik heb in de hele voorbereiding een ander gezicht gezien van het team. Dus ik denk dat er ook heel veel jongens wat spanning hadden. Alles is nieuw. En daar moeten we heel snel vanaf.
2: Ja, ik wil het even over dat andere gezicht hebben, Johan. Want dat viel mij ook op. Je draait een voorbereiding, speelt tegen onder andere Utrecht. Legt Utrecht de wil op. Bent beter. Je ziet een stijgende lijn in die voorbereiding. Dan komt deze wedstrijd, zie je helemaal niks van terug. Hoe kan dat?
1: Ja, dat gaan we ook bespreken. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met een bepaalde zenuwen. Alles is nieuw. Alles is de eerste keer. En nu moeten we zorgen dat we dat heel snel van ons afschudden.
2: Merkte jij zenuwen bij je spelers?
1: Nou, spanning zeker. Maar dat is ook logisch. Iedereen heeft spanning. Ik had alleen niet verwacht dat we dat zo zouden zien op het veld.
2: Nee, dan ga je met 0-3 de rust in. Is er dan een donderspeech?
1: Ja, natuurlijk. Dan ga je terug naar dingen waar je de hele 6 weken mee bezig bent geweest. Wat we dan nu anders doen. En ik denk dat ze na de rust ook goed naar buiten kwamen. Dat we wat kansen kregen. Maar als je dan weer een corner goal tegenkrijgt, dan is het klaar.
2: Dan is er heel veel gesproken over het gebrek aan ervaring in het elftal. Heb je dat vanavond gemist?
1: Ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ik weet niet of dat ervaring is. Het is wel duidelijk dat het vandaag dat het een beetje onder de indruk was. Dat wel. Maar of dat ervaring is, dat weet ik niet.
2: Moet er volgens jou zo snel als mogelijk nieuwe jongens bij?
1: Ook dat is al vanaf het begin duidelijk. Dat er nog 4, 5 jongens bij komen. En dat weet iedereen. Alleen die waren er vandaag nog niet. Dus wij verwachten die wel, ja.
2: Ik sprak je op voorhand, voor de wedstrijd natuurlijk. Toen zei je ook, ja, ik heb er echt zin in, stadion erachter. Dan kan het donderen in de wolken, zoals ze dat mooi in Duitsland zeiden. Zo zei je het zelf. Nu zie je dan iedereen weglopen voor het eindsignaal, of een groot gedeelte. Hoe is dat? Krijg je dat mee?
1: Nou, dat heb ik niet meegekregen. Ik was met de wedstrijd bezig. Maar dat is niet wat je wil. En dat is wat we moeten rechtzetten in de komende weken.
2: Hoe ga jij het komende weekend in?
1: Nou ja, niet zo lekker. Maar dat is een retorische vraag, denk ik.
0: Trainer Johan Plat van Cambuur. De volgende wedstrijd van Cambuur is Joert Oer. Een week 15 augustus om 9 uur, jongens. Dan gaat het om een Utrechtse in Fortuna Sittard. En onder de storm zullen we het eerst nog maar even net hebben.

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Dit is het oudste, maar ook het liefste museum in Jenneward, het Kokelhoes. Het oorspronkelijke wenhoes werd in Sint-Jussanus onderbouwd door een firmbaas. Hier wennen rond 1954 Jan en Schut van den Berg. Zo'n 1954, nee, 57 is het te beschermd voor het publiek. Ik verslag jouw Pelle Newman stapte even naar binnen.
1: Het museum valt eens net op als je zou doorrennen, maar dit Leidse museum, best wel een bijzonder museum, want het is een van de oudsten hier, hè?
2: Ja, en die mevrouw die je wennen had vroeger, die is in 1957 overleden. En die had ervoor zorgen dat dit via haar testament naar een stichting ging. Dat had wel wat voort in eerder gehad, want ze moesten eerst samenwerken met het Fries Museum, met Ljouwert. En later is het in gewerking met de gemeente, die Tjechtse deel. En oren meesken had ze mijn waar deze stichting oprichten.
1: Ja. Want dit is echt nog helemaal intact zoals het jaar tijds ik weer. Want ik zag naar een oude bedstee, binnen een oude balk, zelfs nog kleren. Dat is al je van jaar tijds?
2: Ja, dat is al je bewaarbleun. En daarom is het ook zo mooi dat de meesken van nu nog zien kennen hoe de meesken vroeger leven. En als je jeugd komt, dat de vorige weken weer een paar meisjes met bandjes. En die konden hun net vaststellen dat ze eronder in die bedsteden slepten in vroeger. Maar ik zei dat is toch echt gebeurd, want die meisjes in vijf ben. En die ben je ook al hier opgegroeid. Ja. Dus ja, vroeger wie het leven oors natuurlijk. Sint-Wurg had een computer en een televisie op een kamer. Maar dat weer toen niet weer. Het weer keihard werkje.
1: Ja, want als je binnenstapt, dan stap je echt even een skort waarom in het tiert. Binnen al je verschillende kamers. Als ik gewoon bied. Beetje typerend van die tiert, hè? Dat er al je verschaten hokjes
2: weer. Zo van oorsprong wie in dit twahuizen, maar hoe dat precies in me zit, weet ik net. Maar het is nou in je gebouw geworden, omdat misschien van het onderhoud beter was had. Maar vroeger had je twaggezin in wennen. En later hadden ze dat al je oors maken.
1: In wie en kreeg ik al wat beziekers. Wat zijn dan de reacties van de beziekers? Je zei al, die jongeren die begrepen dan net dat je meest niet slept, hè? Wat zijn ook heel de reacties?
2: Nou, de reacties binnen het algeheel dat ze het echt fantastisch vinden dat ze waarom in het tijd kennen en dat ze alles nog bezien kennen zat het vroeger weer. En dat een heel grote mensen, vooral oudere mensen, vinden dat geweldig.
1: Nou, kijk ik wel mensen binnenkwam. Had je met je simmers wat rokte?
2: Ja, het hing er wel eens van aan natuurlijk. Altijd heel mooi waar als de mensen een grote bootje varen en fietsen, dan is het hun ook wel eens te heet. Maar als het nou een beetje bewolkt is, dan mag je ze wel graag even omstruinen. En dan hou je toch wel wat honger in. Gelukkig al.
1: Ja. En jou binnen hier dan na een paar dagen in de week ben dus hier, dan ben je ja. Jou hier het hele jaar toch? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, ja, dat is alleen in de zomermaand. Van juni tot en met september. En dan gaat het weer dicht. Dan gaan ze nog wel eens een workshop creëren of een kleine geitje. Maar verder is het dan net even.
1: Wat vind jij nou het meest bijzondere aan dit museum?
2: Nou, ik vind toch wel dat geweldig is dat het oude spul al je bewaren blijft. En want er wordt al zo veel voortgegooid. En dan kunnen de mensen hun letter nog een keer voorstellen hoe dat vroeger wie, hoe ze leven haar en hoe ze alles meemaken haar. En ja, dat is wel, vind ik wel wat waardig.

0: Muziek van Daniel Pouter en Jimmy Gets High.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Af en Uit bij Onder Oren, Geertje de Vries en goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen Jacob.
0: Wat ga je in het programma?
2: Nou, verzels weer een heel verskaat onderwerpen. We beginnen Azen met de natuur en dan gaat het door bisten. Dat een luchtje om zit, let ik het samen even zeggen, die is tjonken. We hebben het even over het jeugdfiskfestijn, het IJstiedenmuseum. We hebben een recensie van Doet Boersma over een kunstuitstalling. Er is live muziek van Else van der Greft. En dan hebben ik nog een bijzondere uitstalling met de titel Kiev Dreams of Heaven. Nou, dat gaat over Kiev, hè? Oekraïne dus. We zien fruit naar de zinnenverzustering, komende wazie. En dan hebben we in de première het over het eerbeloftspel op de pijn van Krommels en Breien.
0: Ja, en in de zinnenverzustering is er al zo'n speciale bril gekocht?
2: Nee, die maakt nog keerpje, want ik wil er wel even naar zien.
0: Nou, ja, jong, maar zei, de shuffle flechterbakkooi, ja, ze ben haast niet meer te vinden.
2: Nee, ze ben haast niet meer te krijgen.
0: Nee,
2: dus dat wordt even speuren.
0: Ja.
2: Maar ik, ja, trouwens, cd's kennen jullie ook ik, hè?
0: Geen idee.
2: Ja, dat heb ik eens dien. Dan heb je een cd voor je eigen. En, ik weet net of dat medisch verantwoord is, hè? Maar zo heb ik het ook wel eens gezien.
0: Ja, nou ja, ik doe ook je medisch advies niet zijn. Nee. Ik heb één keer zo'n zin in het zuster en ik zie dat hier. Nou, om tattoos te hinderen, zijn we als slecht houden bij de omroep het stuk bovenop die Achmea Tour.
2: Oh, leuk. Ja.
0: Met mijn nichte vrees.
2: Ja. Dat is minder leuk.
0: Ik zie met rechts in de morgens is maar. Ja. En Rob Meesters van het Doorn, mooi mee even komen, want ik wil mee even interviewen. Maar door net dichter weer hem te komen. Maar ik heb mooi jongen. Dat wel.
2: Ja, mooi. Mooie herinneren. Maar het komt net vaak voor, hè? Dus maar er al bij wijzen waanzin.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou, een soort willen tussen Johan en Tolvoer. Geertje de Vries. Mij op en uit. Dit is nu in Friesland met de eerste editie van 8 augustus 2026. Om 12 uur willen we er nog mee een tweede editie, die door het van 12 van 3 uur. Techniek van dit programma, Björn Brouwer. Minima is Jacob Stelwagen. Graag ook nog een keer en vooral nog een noffelijke man. Dag.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden.

0: zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geertje en ik binnen heel dan kleer van een mooie morgen op en uit. Maar alle handen uitkeerstips, want je denken, waar zit daar nou weer? Nou, bekend gezicht, Geertje de Vries, wat gezellig. Ja. En dan hoest hij ook net te vervelend, want er is van alles te beleven ek in de simmer. Zo doeken we aast de natuur in en praten we over een fiskfestien van de jeugd.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De Wijnloods en de Eco-keuken en de Pompmakersvief op het Jerenveen. Des jochs de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ek voor een keuken van idee en resultaat.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Op en uit.

0: Goedemorgen en welkom bij Op een Uut. Want dan worden Jest en Sjorst wat de leukste uitgeerstips binnen voor de komende dagen en weekend. En joh, doe ik dat dus heel gezellig. Maar Geertje de Vries.
1: Ja, nou ja, wat zien we op expeditie naar de oertijd in het Eerstede Museum in Boetenpost.
0: En keusner en kenner van keust, Doet Boersma, vertelt hoe de uitstalling van een Schotse keusner en of het nevens haar een onrieder is. En boskwachter Paula Swinkels neemt jou aans mij de natuur in.
1: En we hadden hier een live optreden van Else van der Greft. Je weet wel van dat noemer Strittlissen, Lisnodie. Nou ja, dat.

0: The Beatles' Lovely Rita.
1: Ja, aan het begin van op en nu doeken we altijd de natuur in. En joh, doen we dat met boswachter Paula Swinkels. Goedemorgen, Paula.
2: Goedemorgen.
1: En we zullen het joh hebben. Heb ik ze krijg onkundigen om natuur maar een luchtje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dikke stinkert.
1: Ja. Ja. We hebben het door stjonkerij.
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou ja, ik laat me altijd een beetje inspireren de week voorafgaand aan de uitzending door wat ik tegenkom in de natuur. Dus ik ging even wandelen afgelopen maandag in de Delen. Een machtig natuurgebied bij Oldeborne in de buurt. En ik liep daar over het vlonderpad en het ritselde mij onder de voeten. En daar schoot een ringslang weg. En toen dacht ik, ja, ringslangen. Want dat zijn ongelofelijke stinkerts.
1: Oh ja?
2: En dat zou je eigenlijk niet direct bedenken. Maar geur in zijn algemeenheid is heel erg belangrijk in de natuur. En wij hebben dat als mensen niet zo door. Wij zijn heel erg visueel ingesteld. Wij maskeren onze eigen geur met deo en zeep en parfum, ja, wasmiddel. Dus voor ons is geur niet heel erg belangrijk meer. Maar geur is het is een signaalstof. En geur kan iemand aantrekken. Geur kan iemand afstoten. En geur kan een territorium afbakenen. En ja, dat zie je in de natuur heel erg terugkomen. Nou, dus ik heb een aantal dieren waarvan ik denk van ja, dit is wel even leuk om het vandaag over te hebben. En de eerste is inderdaad een ringslang.
3: Ja. Pak hem maar even bij, hoe ziet hij er ook alweer uit?
1: Ja.
2: Het is een heel mooi dier. Hij is een beetje donkergroen, donkerbruin. Met een opvallende gele ring achter zijn kop. Vandaar de naam, ringslang. Hij is niet giftig. Maar hij heeft een fascinerende afweermechanisme.
1: Okay.
2: Want als de ringslang bedreigd wordt, als je hem bijvoorbeeld vastpakt, maar als er dus ook als een dier hem op wil eten, dan gaat hij doodspelen.
1: Oké. Okay.
2: Hij acteert.
1: Ja. Yeah.
2: Hij krult helemaal raar op. Hij draait zich op zijn rug. Hij spert zijn bekkie open, tongetje eruit. Hij kan zelfs een drupje bloed uit zijn bek laten vloeien. Hij draait zijn ogen weg. Maar het meest kenmerkende is dat hij vanuit zijn cloaca, zijn opening, een soort van vloeistof afscheidt die ontzettend stinkt.
1: Oké, okay, maar wie maakt dan ontstinken? Ontzettend stinken?
2: Dan moet je denken.
1: Kerst het vergelijkje met iets?
2: Aan de dood en verrotting.
1: Oké.
2: Het is ontzettend, echt heel penetrant.
3: Door haar stuk van ze roken.
2: Als je een keer een ringslang vast hebt gehad en hij heeft je besproeid, wat je hopelijk niet meemaakt, maar als je krijgt het niet van je handen af, dat duurt echt wel een dag voordat het weg is.
1: Oh,
3: wow.
1: Oh, bah.
2: Dus het stinkt zo ontzettend. En nou ja, hè, dat hele acteer, dat hele toneelspel en die lucht erbij doet een dier, een predator eigenlijk gewoon terugdeinzen van ah, dit ligt hier al zo lang te rotten.
1: Oh, wat slim.
2: Laat maar liggen.
1: Oh.
2: Super slim.
1: Ja, heel slim.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus dat is de ringslang, dik stinkend nummer 1.
1: Ja, ja, want er binnen meer stjonkets. Want de hop, en dat is een vogel.
2: Ja. Ja.
1: Ik vind het altijd een prachtige vogel. Hij is een hele mooie vogel.
2: Ontzettend mooi om te zien. Het is een beetje sneu, want ja, hij ziet er heel mooi uit. Het is een soort die veel in Zuid-Europa, daar is hij veel voorkomend. Hij kwam vroeger ook wel in Nederland voor, is een hele poos weg geweest. En nu komt hij heel voorzichtig aan, komt hij weer terug.
3: Van meestal niet de radio, hoe shot hij eruit?
2: Hij is een beetje oranje-bruin. Zijn vleugels zijn zwart-wit gestreept en hij heeft een hele mooie kuif. Ja. Op zijn kop. Die kan die ook rechtop zetten.
1: Dat is echt het herkenpunt, hè?
2: Ja.
1: Die kuif. Ja. Ja.
2: En je zou eigenlijk niet denken dat vogels heel veel met geur doen. Maar dat doet de hop dus wel. En ondanks zijn mooie uiterlijk is zijn bijnaam drekhaan. Of stronthaan. Oh. Sneu. Als de hop zit te broeden, dan het vrouwtje die besproeit zichzelf dan helemaal ook met een vloeistof die ontzettend stinkt. Naar ammoniak en naar poep.
1: Oh.
2: Om zo ja, roofdieren zoals martens bijvoorbeeld op afstand te houden. Wanneer de jongen uitkomt, dan besproeit ze die jongen ook lekker. En dat nest, dat is één dikke bende met eierschalen en prooiresten. En dat is gewoon hartstikke vies om zomaar die roofdieren op afstand te houden. Dus zo gebruikt de hop
1: ja, en
2: geur.
1: Kerst nog steeds dat dat werkt? Dat er een soort jongen grut worden?
2: Nou ja, qua broedaantallen in Nederland, dat is echt nog zo minimaal. Nee. Dan hebben we het nog niet eens over 10 broedgevallen op dit moment. Dus ja, die nesten worden wel goed gemonitord hoor. En de afgelopen jaren zijn daar wel jongen uit voortgekomen. Dus dat is heel mooi. Maar ik vond wel heel nieuwsgierig eigenlijk hoe ze dat zo doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan heeft nog een stjonkert op het lesje steen. Dat is de otter. Nou, dat verbaasde me helemaal.
2: Ja?
1: Ja.
2: Want jij denkt...
1: Nou, ja, ik vind de otter... Ik zo'n leef bisje eigenlijk.
2: Ja.
1: Mooi.
2: Hij ziet er prachtig mooi uit. Prachtig. Hij is wel gestroomlijnd door het water heen. En...
3: Nog had ik een plaatje ervoor zet, liep het net op een otter. Ze hebben een mooi bisje, maar dit liep het wat oors.
2: Nou ja, je ziet otters bijna nooit. Want otters zijn ontzettend schuw.
1: Ja.
2: En wat je dan wel ziet van otters, dat is dit. En dat, dat is de spreend. Oftewel de drol van de otter.
1: Oh, maar dat neemt ze spreend.
2: Ja, dat noemen we spreend.
3: En wat is er zo specifiek om deze drol van de otter?
2: Nou, als je zo'n drol tegenkomt... ze gebruiken die drolletjes echt om hun territorium te markeren. Dus ze leggen dat niet in het water, want dan spoelt het weg. Maar de otter die gebruikt altijd zelfde looppaadjes... om van het ene slootje naar het andere slootje over te steken. Wissels noemen we dat. En aan die randen van die wissels, daar leggen ze dan die poepjes neer. Soms op een bultje, dan krabben ze wat zand omhoog... en dan poepen ze daar op dat bultje... En die poepjes die zijn heel kenmerkend, omdat er allemaal visgraatjes en schubjes uitsteken. En het is misschien heel raar, maar altijd als ik het veld in ga... Ik heb jou net uitgenodigd om mee het veld in te gaan.
1: Ja?
2: Ik ruik altijd even aan de poep die ik tegenkom. Dus bereid voor.
3: Dat is een gekke gewoonte van die.
2: Ja, maar ja, goed, dat is... Hè?
3: Waarom dorst dat dan?
2: Nou ja, omdat ik gewoon nieuwsgierig ben naar hoe dat wel ruikt. En die otterboekjes die ruiken op een of andere manier... ruiken die eigenlijk best wel lekker, wil ik niet zeggen. Maar het is een hele kenmerkende, muskusachtige geur. Dus ja, ik vind dat heel grappig om daar toch eens even aan te snuffelen.
3: Ja, dat vind ik een grappig.
1: Ik zie dat ik voor me.
2: Ja.
1: Dat Paula daar op knebels luidt en dan...
2: Ja. Nou ja, goed, zo is geur dus voor die drie dieren... maar eigenlijk voor alle dieren.
1: En planten en wol, toch?
2: Joh, je hebt planten als bijvoorbeeld de kamperfoelie.
1: Ja.
2: Hè, en dat zijn hele mooie bloemen. En die plant die heeft op enig moment bedacht... ik ga wel 's avonds mijn geurstoffen uitstoten... want dan trek ik nachtvlinders aan. En dan laat ik mij wel bestuiven door die nachtvlinders. Dus overdag ruik je die niet. Nee. En 's avonds als het donker is, ruik je die wel.
1: Ja.
2: Stinkzwammen.
1: Ja, precies. Ik zoek reksis. Het komt soms ik in de namen voor.
2: Ja.
1: Stinkzwam.
2: Ja.
3: Nou, we zijn alweer haast tot het einde van de tijd. Paula, hier heb ik nog een uitkeerstip voor u. Haast ik wel eens.
2: Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker erop uit. De natuur in. En even niet een wolk parfum opspuiten. Maar
3: dat is alweer misgier.
2: Geen niks. Probeer het morgen weer. En zet je neus eens even open. En ruik eens even aan die poepjes die je tegenkomt.
1: Oké. Zeven dwan. Dank u wel, Paula.
2: Heel goed.

0: difunto.
1: Heerlijke Simmerske muziek van Juanes, La Camisa Negra.
2: HSV Ljouwert organiseert in gewerking met de Fisk Federatie Friesland. Ik dit hier weer het jeugdvisfestijn van Ben van 8 oant en met 14 jaar. En dat is tak om tongsdje in Dron Riep. En dan orenwieke snijn is het in Ljouwert. Oorskoot binnen Albert Abink van Fiskvereniging De Dijnen de Dobber. Goeie namen. En Kees, oeh, jouw achternaam had ik net oefenen.
3: Anso.
2: Anso. Ja, Kees Anso.
1: Dat is een Franse achternaam.
2: Dat voelt dat. Dat voelt dat.
3: Ja. Lijkt al cadeau.
2: Ja, ja, heel makkelijk. Goed, je bent vastzitter van de HSV Ljouwert. En wat is dat nou correct, de HSV Ljouwert?
3: Nou ja, dat is als je wil gaan vissen, dan krijg je, moet je een pas aanschaffen. En die pas die correspondeert dan met het gebied waar je woont. En zo hebben wij leden. Dus het is niet zo dat wij al die leden hebben geworven. Het is eigenlijk een soort automatisme. Sommigen weten niet eens dat ze lid zijn van de HSV Leeuwarden.
2: Oh, grappig.
3: Maar wij hebben 8600 leden. Dus dat is best wel een grote club. Maar ik ken ze niet allemaal persoonlijk.
2: Nee, dat begrijp ik. Nee. En je organiseer je dit net voor het eerst, dit jeugdvisfestien. Waarom doe je hem dit elke keer?
3: Nou, we deden dat vroeger al eerder. Maar toen waren we nog lid van Nederland. We doen het nu samen met Friesland, de federatie. Ja, waarom doe je dat? Eén, om die kinderen heel veel plezier te geven. Twee, om ze te leren omgaan. Hoe vis je nu? Want er is natuurlijk best wel wat te doen over het vissen. Dat je je handen nat maakt, hoe je zit, dat je de natuur netjes in de gaten houdt, dat je de rommel opruimt. Nou, ze krijgen allemaal een goodiebag mee met een hengel en we hopen dat ze dan nog lang gaan genieten aan de waterkant. Want het is natuurlijk hartstikke genieten in de natuur.
2: En wat, waar is de kritiek op Rjochten?
3: Nou, oké, de kritiek op vissen in zijn algemeenheid. Er zijn natuurlijk steeds meer politieke partijen die dat ook aanhangig maken. Is dat de dierenleed. En natuurlijk, als je niet goed omgaat met vissen, dan klopt dat. Maar als jij gewoon heel netjes, en Albert zal daar zeker wel wat over vertellen, als je daar goed mee omgaat, dan doe je zo'n vis eigenlijk geen, ja, pijn durf ik niet te zeggen, maar dan blijft de sport netjes. Zo heb je dat je vroeger vingen we allemaal met lood. Hè? Hadden we van die loodballetjes om je dobber recht te houden. Nou, dat gaat allemaal eruit. We gaan stoppen met loodvissen. Want dat is natuurlijk heel slecht voor de waterkwaliteit als daar een loodje verdwijnt.
2: Ja, perfect.
3: Nou, en hoe eerder je dat met de kinderen bespreekt, hè? Dan gaan ze er thuis ook over hebben. Ook tegen pa en ma als ze eventueel vissen. Hè? Dus dat is hartstikke mooi.
1: Ja, want Jocelyn van, in principe hoest de visk net heel zeer te dwan. Maar ik heb wel eens bij en ik wil visken. Nou, dat zeggen ze soms gruwelijk uit.
3: Ja, maar
1: die,
3: dat is... Dat
1: die heerlijk, hè, trottel.
3: Ja, nee, maar dat ziet er natuurlijk ook allemaal heel uit. Als je hem goed aanslaat, zoals ze dat dan zeggen, dat hij in de voorlip zit en dat je hem er makkelijk uit kan halen, rustig, dan is er niet zoveel aan de hand.
1: Maar aanslaan, hoe bedoel je?
2: Ja, nou, ja, ik zorg Albert, ja. Die houdt hem al in, die had je echt van alles moeten zeggen.
3: Ja, aanslaan, nou ja, het is gewoon, als je beet hebt, ja, dan moet je hem ophalen, ja. Natuurlijk. Nou, dat noemen ze in vaktermen aanslaan.
1: Oké, okay, ja, wij
3: dat klinkt natuurlijk heel zwaar.
4: Ja, dat is
2: en Albert, als toen juist wat hoe ze het geertje visken, maar dat misschien die op een manier dat het van de fisk.
1: Ja, nou ja, ik heb wel mooi maken dat er allerlei bloed en dingen. En
2: wat leerde je hem daarbij aan hoor?
4: Sjoerd Sjoerdsburg, heel vol van die jonkjes die bijna maar snoekhengels, die Sjoerd in de stad en overal en die. Die gaan fisken en die hebben, als ze zo'n beest omkrijgen, die hebben geen flauw idee.
2: Wat mag wat er dan
4: gebeuren, Matt?
2: Ja.
4: Nou ja, als hengelsportvereniging zorgen wij dat we soort activiteiten organiseren voor jeugd om te leren. Van had je naar fisken, dat dan in ieder geval goed en dat maar respect. En natuurlijk, de sneuveld was een visje. Maar ja, die ben dan voor de zeevogels en die moet gieten. Dus, maar had je bij aan leren van hoe je dat op een goede manier doet, dat je respect hebben met voor de natuur, dan is die schade echt minimaal.
1: Oké, okay.
2: Dat is een belangrijk beginsel, respect voor de natuur. Dat is voor je, dat dragen je hem graag uit.
4: Ja, en het is natuurlijk ook nog zo van wat volle slechter voor de natuur is bij hen die het altijd maar de kap achter het beeldscherm zitten.
2: En geen connectie.
4: Die hebben geen notie van. En als ze fisking gaan, Maus, dan. Nou ja, ze zorgen vogeltjes. En dat ben ik erbij. En die gooi ik in plastic poeden en blikjes in het werk. Mm-hmm. Want die leer je ik een beetje knap maar de natuur om te gaan.
2: Ja. Ja, ja. Ja, dus, ja. Nou is het echt leuk om een beetje te weten. Ik ga iets aan de angel. maar ik weet net wat het is. Dat kan ook nog gebeuren. Dus wie gebeuren. Hebben ja. toch we ja. nog een visquiz, Albert? Ja. Ja. Het is mooi dat we Geertje hier rond tafel gaan. Want die geven eens even shit hoe het bij de kennis is. En Paula roekst vaak ondraaltjes. Maar ja. ik weet net, als ik viskdraaltjes wel eens in komst. We gaan eens even shit. Wat voor visk, en van de meest kunt u zeggen, waar de radio aan had. Albert beschreeuwt even, wat voor soort visk sjoggen we hier? Zonder te vertellen wat het is. Wat is dit voor look had deze visk. Sjost hem?
4: Okay, oh, daar is je ook. Ja, ja. Moet ik er wat op zeggen?
2: Ja, ja. Er is wat
4: nou,
2: hoor.
4: Dit is de meerval.
2: Oh, dan moest dit voor het verklappen wat het weer. Eerst beschreeuwen. Blijf, maar goed, dit is de meerval.
1: Ja, ik weet het
2: echt. Ik weet het echt. Dit is de meerval.
1: En wat is dat in het Friesk?
2: Meerval, ga ik opzocht.
1: Oh, hij stopt. Ja.
2: Maar nou, hoe shot hij eruit?
4: Nou, dit is een visk die een pak een beetje zien dat vierwielin nauwelijks voorkwam hier. En nou binnen, er komen steeds meer. We vangen ze regelmatig, bij toeval. En nou, het is een vis die heel erg aanspreekt, omdat hij geweldig grutwerk kent. Soms in het Nijs bericht naar het Nederlandse kast die op meer dan 12 kilometer.
1: Oké.
4: Okay. Dus zijn grut.
1: Maar hoe ken je het dat er heel iets meer komen?
4: Ja, geen idee.
1: Dat is net bekend.
4: Nee, het is heel bekend. Ik weet het net in ieder geval. Maar het is wel een vissoort die...
2: Kom je tjewillig vaker in?
4: We komen regelmatig, ja. En dan ben ik Jerk wel van visjes die visje dan op rivieren, op snoekbeers en andere soorten. En die zeggen, ja, we vangen eigenlijk alleen maar meer van.
2: Interessant. Je trouwt naar de volgende net voor het verklappen.
4: Nee.
2: Eerst even beschreeuwen. En dan moeten mensen thuis even denken, wat is het? Beschreeuwen me, zonder
4: ik denk
2: de
4: dat de meesten nog weten wat voor vis het is. Het is een,
2: net verklappen?
4: Nee, het is een roofvis.
2: Ja?
4: En er komt een heel soort voor. En,
1: een snoek?
4: Ik denk dat het een roofvis is wat het vaakst op vis gebeurt.
2: Oh. Ja. Paula, heb je een idee?
0: Is het de snoekbaars?
4: Mag ik het wel zeggen?
2: Ja, nou maakt het zeggen.
4: Ja, dat is een snoekbeers.
2: Dat is een snoekbeers. Ja. Nou, zie een punt. Dat is slaan. En wat is er bijzonder aan de snoekbeers?
4: Nou, ik denk dat de meeste mensen, als het vreest wat het bijzonder aan snoekbeer is, dat hij heel lekker is.
2: Oh.
3: Ja.
4: En dat is voor het beest zelf net zo fijn. Want het shock ik wel om je heen dat ik ontwetter ben. Heel veel mensen nemen ze al je mooi en die dingen verdwijnen al je in de vriezer.
2: En dat hebben jullie net?
4: Nee, hebben net. Nee.
2: Waarom ze weer mooi zwemmen?
4: Ja, meestal wel, ik geloof, 12, 13 snoekbeers en mooi nemen mooi.
2: Maar dat is de limit. Ik trouw naar de volgende. Beschreeuwen, dus wat voor vis zullen we hier nog zonder de titel? Hier komt er al.
4: Nou, dit is een vis die likert op een oorvis.
2: Oh.
4: En vaak denken mensen van, ik heb een record blank voor een vang van 40 centimeter. Helemaal trots, maar dat blikt dan net te klappen en dan blikt het om deze vis te gaan.
2: En Riedersvrouwje, wat is het voor vis?
1: Ik denk dat wij vroeger zijn, we hebben wietvis gevonden. Maar...
4: Ja, het is wel wietvis, maar dat is een verzamelnaam.
1: Ja, dat is een verzamelnaam.
2: Verklap het maar,
1: dan.
2: Hoe heet die?
4: Ja, dit is de winde.
2: De winde.
1: Nou, dat heb ik net op.
4: Het verschilt, maar de blankvoren heeft een rede iris en de winde net. Dat kan je makkelijk gewoon herkennen.
2: Aha. Nou, voor de meesten die dus helemaal slocht binnen van visken, die denken, goh, ik ga nog een paar keer scissor. Of mijn zoon of dochter, die vindt het even hartstikke mooi. Hoe kennen ze hun op, Jan?
3: Nou, je kan gewoon via de site kan je aanmelden. En je hebt jeugdpassen. En we hebben iets van 800 jeugdpassen. Hè, dus, en wat je nu ziet is dat veel jeugd in de stad gaan vissen. Hè. Dat noemen ze street fishing. En dan gaan ze met een klein hengeltje en een rugzak. Gaan ze met sneakers aan en een pet op. Gaan ze door de stad heen en dan vangen ze baasjes over het algemeen. Dat is helemaal aan het opkomen.
2: Maar we moeten naar de oorronding, hè? Dus,
4: Vissen in Friesland.
3: Oh, ja, hij weet het helemaal.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
3: Ja, dat weet ik allemaal niet, joh.
2: Dus ik niet ekken op een sneakers en de pet op. Doorwekken mij
4: www.vissenifriesland.nl.
2: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor je komst, Albert Abink en Kees Anso.
3: Graag gedaan.
1: Ja, we broezen van hem op Simmerske wijze verder hierin op en uit mijn omtinken van het Eastede Museum in Boetenpost. En Doet Boesma die vertelt wat ze vindt van de kunst. Dit ze maar haar scherpe blik en liefde van kunst. Sean had in Museum Belvedere.
0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
5: Goeiemorgen.
6: Erit, Harm en Feike praten erbij.
5: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
5: Jazeker.
6: En maar de muziek was vleurig wekker.
5: Hij zult zo wel komen.
6: Van Saison, Jochen Oren.
5: Dat is Netlo. Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, oh, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
1: En van het laatste nieuws in Friesland is je nou Jacob Stelwaag.
15: Een bestelbus bij een meubelzaak op een kredik is in de nacht van torsje Fred nodig dachten in de brand stutsen. Dat zijn ze de eigens van de zaak op basis van camerabeelden. Op de beelden is de scène dat Ian mij een vloeibare stof bij het busje stiert en daarna het busje in de brand steekt. Mensen die het wat schoen hebben of meer witte over het verval wordt vregen om contact op te nemen met de politie. Een zure seizoenstart voor Cambuur in de Eredivisie Justioen in het Kooistadion in Leeuwarden. Daar waar het laatst mij 0-4 verlend van Excelsior. Bij het schoftitel 0-3 voor de Rotterdammers. Kijk, voor het water nog een doelpunt Alkaart van Excelsior vanwege boetend spul. Trainer Johan Plat van Cambuur oor het dikke verlies van zijn team.
16: Ik heb in de hele voorbereiding een ander gezicht gezien van het team. Dus ik denk dat er ook heel veel jongens wat spanning hadden. Misschien wat... alles is nieuw en daar moeten we heel snel vanaf.
15: Harkema's Boys, Lac Frisia 1883 en FC Surhuus de Veen. Die witte Tjinwaardse spiliematen in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. De twee clubs uit de Woorden, Spiritus, Harkema's Boys, Tjin Excelsior, Jin Trilg uit Rijssen. En Surhuus de Veen krijgt Dovo uit Veenendaal op besieten. Frisia speelt een Utrechtstiet, Tjin HZVV uit Hogeveen. Nick van Plooien en zijn zoon, Tonsdie en Juster, de Alversterte toch dienen in een sloep van slijm op wetterstof. Dat dienen ze net zonder reden. Ze strijden voor een takkom zonder de spierziekte MS. De vriendinnen van Nick had MS en haar memek. Het slag in verband met de heroïne van Tonsdie net om de hiel Alversterte toch op één tank wetterstof te dwan. Nick van Plooien krijgt voordat ze de finish in Leeuwarden bereikt. Juist een beetje.
17: De techniek die heeft zich bewezen. Die heeft gisteren 12 uur in één stuk gedraaid. Toen stopte die omdat de tank leeg was. Vandaag ook helemaal zonder kick gegeven. Gaat het hartstikke goed. Dus daar zijn we super blij mee. Maar het mooiste is, we zitten nu op 4.839 euro als ik me niet vergis. En wij hopen toch echt wel de 5.000 euro te kunnen halen hiermee. Dat zouden we echt fantastisch vinden.
15: Mijn eerste ontzute eerste streaming komt warme lucht naar uw stad. Temperaturen van 23 graden op het water. Ont 24 of 26 graden verder de provincie. Morgen simmerskwaar met een tropisch warme zuidwestenwind. En een afwisseling van wolken en zinnen. 24 graden op het water. Ont 29 graden in het eerste. En daarna gaat de temperatuur weer omleeg.
1: Dank u wel, Jacob. Oeren, oeren, dan zit je weer. En dan jaren we die weer.
15: Ja, ik ook vanuit.
1: Nou ja.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Wijman van der Werf, country gitaar.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
1: We zitten hier bij mijn nieuwe gasten aan tafel. Kunstner en kunstkenner Doets Boersma. Die neemt dus mijn iemand mee in de wereld van kleuren en beelden. En vertelt wat ze vindt van de uitstalling in Belvedere. Een uitstalling van de Schotse schilderes Wilhelmine Barnes Graham. Maar eerst geven we waarom in de tijd.
0: Ja, want in het Eastide Museum in Boetenpost kun je op expeditie naar de oertijd. Daar wordt het verhaal verteld van de laatste twee Eastiden die een grote rol spelen in de vorming van heel Noord-Nederland, maar echt specifiek in het noordeesten van Friesland. Ja, het krijgt wet boetenpast is vanzelfs. Oorskoot binnen Homme Biemelt, hij is voorzitter en Wieger Vellinga. Goedemorgen beide.
3: Morgen.
0: Het museum van Jim in Boetenpast. Een expeditie naar de oertijd. Nou, dat belooft nogal wat. Wat moeten we u daarbij vaststellen?
3: Ja, wie hoop je dat ik altijd weer te meisje natuurlijk.
0: Ja, vanzelfs.
3: We ben 20 jaar lang ben wij terug een aantal mensen die destijds van allerlei samelingen hier. En toen heel nieuwsgierig waren van hoe komen dat in feite ik betere uitstallingen jou. Is die de museum is gebouwd op het terrein van de Kroethof in Boetenpost. En dat is zo langzamerhand is dat uitbreid en van andere dingen ben erbij komen. En dit jaar vieren we 20 jaar bestaan. Dus daar hopen we dan wat apart aandacht aan te besteden. Toch ik een tentoonstelling die we nu een liefste tentoonstelling in rug te hebben.
0: En weet je die tentoonstelling specifiek hoor?
3: Ja, misschien wie het beter vertellen kan.
4: Nou, dat wie je zei, wij heten het IJstijdenmuseum. En wat wij eigenlijk zelf hebben, ben al je dingen uit de steentijd. Ik ga hier een peer lezen.
0: Ja, wat ga je mijn naam?
4: Ja, dat ben ik net een betiet. Ja, maar ik moet eerst even de achtergrond.
0: Ja, we bluwen in de goede tijd.
4: Want,
0: dat is belangrijk. Ja.
4: Vaderoorlog,
0: ja.
4: Na de oorlog, kregen de meesten heel niet meer vrije tijd.
0: Ja.
4: En ze hebben een tijd voor hobby's. Sigarenbandjes samelie. Wat dienen ze nog meer? Postzegels. Maar er waren ik mensen die wonen graag het vrije veld in. En ze kwamen er extensiesiekers en stjernenziekers. Want je hebt hier, vooral in Netterpeklaai, maar hier in omkring van Boetenpost, heel Noord-Nederland, daar vond je van alles.
0: En net op een klei, maar wel op een zanggroen.
4: Ja, onder de klei bied ik wel, maar ja. Daar lag klei bovenop.
0: Oh ja, daar kun je net goed bij komen, die hurde klei, nee.
4: En dus er kwamen mensen, dat werden dus letter amateur-archeologen. En die vonden dus van alles. En de dachten van, ja, wat is dit? Dit is makker, dit is net samen als tien. En daar heb ik dus hier een en zwerfstjen. Daar meen ik mensen, die zochten dus zwerfstjen, de stjernenziekers. En stjernenziekers. En die kregen een verzameling op een sleepkamer, in het hok, op een spastiemantel.
1: En dan hingen ze dat soort
0: stjernenziekers
4: van alles.
0: Ja, je moet wel even omheen houden, want dan kunnen we het in beeld brengen. Ja, ja wat is dit?
4: Dit is, ik ken het voor het leven. Zee, ja, dit is een voestbiele.
0: Ja.
4: Die is.
0: Waarom nou maar wat omheen? Ja, zo.
4: Die is wat 110.000 jaar oud in de tijd van de Neandertalers. Dat we dus voor de laatste eeuwtijd.
1: 110.000?
4: 110.000. En dat is ook een van de uitdagingen van uw museum. Dat we bijen, mensen, ja, die hele vieren tijd. Dat we dan krijg je naar de sterren zuggen. Denk je, wat is dit eindelijk? Nou, dat is maar de tijd, ik zei.
0: Ja.
4: Nou hebben ik oordeling. Deze het uze petroloog. Dat is een. Iemand die ziet die bemoeit zich met zwerfstjen. Die zwerfstjen die ben dus uit de eestijd, ja. Maar dat grote ees ben die mooi kom. Het ees is smolten, de stjen belezen blijven. En
0: als het maar omheeg, dat is jouw verzekering beeld. En dit,
4: nou, het is eigenlijk, ja, het is mooi.
1: Maar en is hij nou brutsen of?
4: Ja, hij is trotszagen.
1: Trotszagen.
4: Oh. En dan kun je zeggen, en ik heb u ze Peter Rolf vregen, ja, wat is dit eigenlijk voor stien? En dan krijg ik het A4. Mooi. Wat weet ik erbij, Homer?
3: Dit is een landraliet. En die stien op zich is vormen 440 miljoen.
4: Ja, en waar? Want ik wilde dat hele A4 net voorlezen, nee. Natuurlijk. Maar hij is vormen bij het Sonjefjord, bij de Larvik. Dus ze kennen deze stien, die ze hiervoor hebben. Ken ze aan Peter Loof, dat duurde van daar heb ik hem daar is hij wijkom. Is hij maar het eerst hier heen komen, het eerst smolten. En wij vinden dit. En dat is dan het idee van de zwerfstjen. En daar hebben we dus een hele samenleving van.
0: Nou, ik Jerel zou bij u zo'n tafel, en dat viel ik zelf weg, dat je denken, sa oud, wat binnen wie dan ja, nog maar jong ja, en liets in deze wereld. Wat voor gevoel...
4: Een skate in de eeuwigheid.
0: Ja, een skate in de eeuwigheid. Wat voor gevoel krijgen mensen dat ze bij jullie museum binnen?
4: Nou, dat gevoel van, ja.
3: Maar ik het gevoel van dat die net beseffen is wat hier al jaren... De voorlaatste is dit, daar komt dit bij. De laatste is dit, is door Denemarken komen ongeveer de voorlaatste. Tot onze omkrieten. En dan ben je dit soort versteen bij mij komen in onze tentoonstelling die we nog hebben. Lidwijkstien, waar deze stien die lezen der, ik trotszagen, waar die wij komen. En dat is voor bijna geweldig. Maar wat mij altijd zelf nieuwsgierig, en ik neem het altijd in uw vrijwillig zit, oh, dat komt er weer. Maar dat we u onmogelijk voorstellen kennen dat je er een kilometer iets leidt. Zij heeg, zij enorm. Die al die drukwallen, zoals de Heilige Veluwe, mijn Gaasterloon en ik, ben alle jaren daar teruggekomen, toen een enorme druk. En letter is dat we omkwam. En toen ben die pingo's ben uiteindelijk gevormd.
0: Ja.
3: Maar
0: ja,
3: ik kan je eigenlijk bijna niks meer voorstellen. Ik denk, een kilometer is, wat is hier eigenlijk al net gebeurd?
0: Ja.
3: Nou, dat proberen we in uw tentoonstelling een beetje wat, ja, we beelden er neer, delta zetten.
4: Ja, maar dat vregen meestal van, ja, het IJstijdenmuseum, maar waar is dat iets dan? En wat heeft het museum te krijgen met de IJsteden? Nou, ja, dat wordt in die
0: dat hij hem uitstalling. En dat meest kan hinnekennen. Wat kunnen ze dan beleven? De ijstijden, de stien.
4: Ja, en met dit soort dingen. Dit verhaal, dit is een voorspieler, Neandertaler. Dit nemen ze het Zwitserse zakmes van de Neandertaler.
0: Zo.
4: Dat worden oorlen naar zijn broek. Je kent ik Sjen, dat dat puntje er Albertsen is. Dat is waarschijnlijk kom op... is op mijn bonkenschermatje en toen is er een stukje Albrechtsen. Ik vond het laatste...
0: Nou, heel kwaad, heel kwaad. 30 seconden.
4: Dit is een pilkpuntje. En daar nemen ze de extensiesiekers, want het is dus niet. Het is maar een heel iets begripje. Dit is ongeveer het 10.000 euro.
0: Nou, het is ongelooflijk. Van mensen die denken, ik wil je nog volle meer van weten, want je kunnen we nog oren op praten, maar dat jet helaas net.
4: Maar de Kroothof...
0: Ja?
4: En wij zijn één geheel. Ja. En ze meesten ken ik alle jaar. Tagelijk, voor hetzelfde geld. Ik in de kroeg.
0: Nou. Naar de tuin en naar de stien. Ginder vooral heen. Dank je wel voor je komst. Okay. Homme Biemelt en Wiege Vellinga van het IJstijdenmuseum.
3: Graag gedaan.

0: Michael Bublé, my everything.
1: Wat voelst ervan?
2: Ja, wat voelst ervan, Doek Boersma? Want er is nou een museum Belvedere West. En er is op dit stuit een oersjochse tentoonstelling van een Schotse schilderes. Wilhelmina Barnes Graham. Ik heb er nog nooit van gehad.
3: Ik net.
2: Nee. Maar daar is er wel in de West. En best wel enthousiast.
3: Ja, ik vond het spectaculair, ja, echt weer. Ik vond het zo hartstikke leuk. Er hing die zantig schilderijen van die vrouw. De het jedder is wat hongen. Maar dit is de eerste oersichtstentoonstelling hier.
2: Ja, en oersichtstentoonstelling van haar eerste werk ontmoet haar laatste werk.
3: En apart nog een collectie tekeningen. Wie ik spectaculair. Ja. En wat wie de. Nou, het begint de just longskippen uit de omjouwing. Just, hè, en dan beeldt ze het al. En dan is het tjerk en het hoes en de zeevogels en dat soort dingen. Wol schildert ze al heel gauw tot de essentie. De richtingen van een moerenjust, het lucht donker versterkt. En ze heeft al heel gauw in contact met orenschilders en beeldhouwers die het. Ik heel abstraheren werkje. Zij is van Jantje Tolf. Okay. En ze is toen in 2004. Dus ze heeft die hele modernistische tijd ik mooi maken. Zij ging ik naar Sint-Yves in Cornwall. En daar sluiten ze zich om bij een kunstenaarsgenootschap.
2: Ja, dat wist een meerskip weer.
3: Ja, en dan kun je mekaar versterk je. Hè? Ja. Al dat soort, dat is trouwens heel sterk werk. Gong ze in Jontje 49, gong ze naar de gletsjers. Wie gong ze heen in de gletsjers? Nou, ik leer in Zwitserland, maar.
2: Ja,
3: Grindelwalds gletsjer, ja.
2: Ja, dat is Zwitserland.
3: En dat het voor haar zo betekenisvol west. Ze jeder. Proberen ze de essentie van het landschap werd hij aan. Maar ze ging de tekening en schildering. En ze vernaam, die Ierde is net dat schildje waar we op leven. Maar zijn gletsjer en die bergen. Er zit een hele wraad onder. Die die stien omheeg verrotten.
4: Ja. En wat zoggen we in het werk?
3: We zoggen daar tekeningen en we zoggen daar een oppervlakte die het heel heeg leidt. We zoggen haast geen loft. En als just, ik ken het haast
2: just
3: vielen,
2: eigenlijk de lagen.
3: De lagen, maar ik de stien die het omheeg verrotten worden. De verticalen en de horizontalen van het longen en de verticalen van die kreeft eronder. En dat heeft haar zo ontzettend verloren. Toen daarna kreeg ze een hele serie gletsjerschilderijen. Die weer nog sterker abstraheren. Dat weer eigenlijk vlakken in verticalen en horizontalen. Maar het wel even in de jacht van die teaching, dat het heel modern weer. Waar het werk van haar collega Derkin. Barbara Hepworth, die herkent haast de beeldhouwwerken van Barbara Hepworth, maar dit is even van intimie, de rest viert het maar. Het is heel sterk werk, kwestie verticaal en horizontaal, just in griezen, blauwen, heel eenvoudig, een hoop lucht donker. Dus die dieplezende structuren in de Ierde, die lid zij op die manier zien, dat vond ik wel zo spectaculair.
2: Ja.
3: Dan in haar letterwerk. Als je op een gegeven moment, dat weet ik zelf als schilder, denk je, nou, de heu, je ging er even schilderen wat je heel graag wilde. En dan komt die kleur ik weer om. Ik heb hier een prachtig werk, maar een hele hoop reet en geel en green. Dat versoberde zich steeds meer, maar die stenen en die gletsjers. En nu komt die kleur weer om. Maar ik werd heel essentieel, de bjem, de jestbjem, dat binnen bewegingen. Eigenlijk net een vorm, maar bewegingen. En de bjem weer verticaal. En het is schitterend oranje, reet, giel, grienje werk.
2: Het is volslein oors als dat donkere, dat grieze, dat als eerst. Maar dit is dus haar letterwerk, doet ze ouder weer.
3: Ja, maar ik ken natuurlijk net die hele ontwikkeling zien litten.
2: Nee.
3: Maar dan snap je wel, dat is net van gletsjes in dat reet en giel komst.
2: Nee.
3: Er zit een beweging in. En even een liedje uitstapje. In die tekeningen die ze maakt, die ben ik heel constructief. Het vermoeden van wat gebeurt er in die Ierde kistel helemaal zien. En nu is ze weer boppen de groen. En dan die bewegingen die het eerst in die tekeningen onder de groen weer, die komen dan ik weer boppen de groen. Nou, en dan het allerlaatste werk. Echt, dat denk ik gewoon grote kleurvlakken. Misschien just nog wat strepen. Misschien tinkst. Misschien is het een gletsjer. Misschien is het een beer. Maar ik denk gewoon grote kleurvlakken. En dat is, dan verbeeldt ze jazz. Dan was dat 80 worden. Dan speelde ze nog en dan maken ze stuk werk.
2: Ja.
3: Ja, ik moet zeggen, het weer heel spectaculair.
2: Ja, maar vies het ding actueel?
3: Heel actueel. Want wij zijn nu al bezig met de natuur. En die natuur is heel erg alarmerend ontvroren. En zij wie allemaal die beweging bezig van wat leed ik zien? En ta een essentie, ja.
2: Ja, ja. Nogal toch zelf. Ik van natuur, het schilderstik. Wat spreekt die nou zo aan dan?
3: Die onderlezende structuren die spreken mij ontzettend aan. Ik schilder zelf de natuur boppen de groen en lees die relatie met de onder. Maar bij mij bleef het bij wattels en zie het en humuslagen en dergelijke. Maar zij gaat nog volle dieper. Maar het meest geweldige als je hem erin gaat, is dat je de hele loopbaan van een kunstenaar sjogge en sjogge dat die zich heel niet weer ontwikkelen kan. Dus ik zou zeggen, erin.
2: Ja, het is echt een onreden.
3: Ja, beslist.
2: Ja.
3: Het is nog on 20 september.
2: De mogelijkheid is er nog.
3: Ja.
2: Ted?
4: Naar dat mooie museum.
3: Ja, prachtig.
4: En
3: ja,
4: dan van die bijzondere keuzer een heel libberswerk te zien.
2: Nog even haar namen, ja, want die hebben we maar een keer neemt. Wilhelmina Barnes Graham.
3: Wilhelmina is net een Nederlandse. Is een Schotse naam. Ik heb het opzocht. Ik dacht, wat voor relatie dat dan met Nederland? Nee.
4: Wilhelmina. En je doet het dus even in Schotland.
3: En Cornwall.
4: En Cornwall.
2: En Cornwall. Ja. Dus, nou ja, Brittannië dus.
3: Ja.
2: Ja. En Grindelwald, ik nog.
3: Ja.
2: Oh, ja.
4: Toen wist er van alles.
2: Ja, nee, ja, dat heeft Doet net verteld. Oh, ja, die gletsjes.
4: Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, dank wel, Doet.
3: Dank
2: en ont de volgende keer. Ja, want we zijn hartstikke.
1: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
6: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
5: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen. Voor de toekomst van Friesland.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust, en wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd.

0: Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De twadde oren op en uit stiert van die kleer. Haast een leuke tip voor een voorstelling, een optreden of oren culturele activiteit. Stuur het dan nou via de Omroep app Noista. En verder hebben we hier dadelijk live muziek van Else van der Greft.
2: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw

0: bietenkant ervoor.
1: Wil stoer rijden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
3: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
4: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
3: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
5: Op en uit.

0: En zo ben je wel weer elkaar bij het tweede uur van Op en Uit, die het echt weer vol zit met hele nieuwsgierige, bijzondere mensen, met mooie verhalen in allerhande vormen, altijd nog in een tune is of live muziek. Want wie haar aan zijn live muziek van Else van der Greft, Jo Wittewol, van die geweldige plaat Street Lizard.
1: En na Jelwe Oven, dan geven we de tune in, een hele mooie tune in de Harkema.

0: Stella Lefty Wierad, mooi Boston.
1: Jan Rode en Elze van der Greft, ze zitten tegieren in de band Something Else. Maar ze binnen je nou live met z'n beiden. Want ja, we gaan net plak voor alle bandleden. Dus dit is even de selectie van Joert. Maar we binnen echt heel blij dat ze er binnen. Mij haar een eigen noemer binnen hier. Elze van der Greft en Jan Rode, mij bleef je steen.

0: Jutte van der Greft en Jan Roorda. Schoon lekker bij u, zo'n tafel. Jan die komt er zo om, want Elze is wat vlotter. Ja. Nou, dit vond ik voor toch weer piekenvel. Doe ik eerst de jongen en ik krijg voor het piekenvel.
1: Nou, dat ik dat op deze betiende morgen nog voor elkaar krijg.
0: Ja, dan had dat heel nog voor elkaar gekregen. Zo'n bekende eigen loot had toe. Ja, dat zis ik natuurlijk van de mensen die kennen van Streetlizer.
1: Zeker, ja.
0: Maar hoe lang is dat ondertussen geleden dat dat een hit weer?
1: Oeh, nou ja, een hit.
2: In Friesland.
1: Nou, in Utrecht ik nog wel. Mijn nichtje die studeert daar dan. Oh. En dan krijg ik beelden van een feestje. En dat is dan wel maar de doellezen.
0: Dat is maar de doellezen?
1: Ja, dat, en er wordt een heel protte draai.
0: In Utrecht?
1: Ja, bij de jeugd.
0: Wat leuk.
1: En van collega's krijg ik dan op feestjes. Ik ben haast bij elk dwarsfeest. Dat is echt... Heel bijzonder.
0: Dus het had een revival, of die staat oors in de muziek? Dat
1: hij bloot wel heel lang, ja. Boven van de Wal had het skreun. Hè, van toen van Briekebeck, de originele Briekebeck. En dat is uit 96.
2: Ja. Dus, 30 jaar lien.
1: Rek je maar uit. Ja. Ja, heel skoft lien.
0: En hoe wie die tijd van die als jongeres, mij dat noem maar, in Briekebeck?
1: Nou, we hadden toen hele protte spelen. Festivals, kroegjes, neem maar op. Dat wie dan opbouwen om 8 uur en 3 uur nachts ertussen.
0: Ja, het werkje.
1: Dus dat is in die tijd. Maar als 20 bent, 24, dan kist dat al je weer aan. Ja. Dan is dat prima. Ja. Hartstikke leuk.
0: En dat had Jern Dien?
1: Jern, ja. Ik geloof dat ik wel 12 hier in Briekebeck zit. Ha, zoiets. Heel lang.
0: En toen viel er even een skoft. Haast even een Iris Tien wel.
1: Ja, ik maak het toen nog wel muziek. Ik heb mij Douwe van der Werf nog een eigen cd opname. Want zo'n Briekebeck dienen we alles in het Fries. En ik skreun ik wel Engelse versjes. Ja, die koe deed natuurlijk net kwiet. En toen zit ik een keer bij Douwe. En toen wou ik eigenlijk 3 versjes opnemen. En toen zei hij van, nou, wat mooi en wat leuk en haast nog meer. En toen hiep ik nog heel... Prutlis, en toen hebben we gewoon een hele cd-opname te geren. Maar had ik net maar optreden of iets in die geest. Meer gewoon weer wel muziek maken.
0: Maar bijzonder eigenlijk.
1: Ik ga niet tijd een famke krijgen. Wij natuurlijk, dat is net alleen nog. En ik vond het wel best een skoft.
2: Daar is toch ik een noemer hoor?
1: Ja, ik heb inderdaad, het is een lullaby dat ze dat nemen. Ja. Heel lied stakkelveske. Ja, klopt. Ja.
0: En toen moest leven thuis blijven.
1: Nou ja, ik sowieso, dat ging gewoon over de tijd. Dat is dan een gezin en de best er altijd voor thuis. En op een gegeven moment dan worden ze wat grutter. En toen op een gegeven moment bellen Jan mij van haast toe zin in een reunie van Briekebeck. Dodo Festival.
3: Ja.
1: Nou, dan moest ik even nog uitdenken.
0: Haast haar oor heel je matten, Jan?
3: Nou, wij kregen een vraag. Wij wien nou dat Briekebeck stopte, wien er ook leer mooi. En dat is dan niet goed. En toen kwam er een vraag van, waarom nog een keer spelen? Nou, ik eerst vragen van de mensen, misschien wilden ze wel. Dus ik eerst rond Berlin en uiteindelijk bleek het wel te lukken. En in 2000 zontje hebben we daar spelen.
1: 18 toch?
3: Zontje?
1: 18. 18.
3: Daar ergens. Ja.
0: En wat baden er toen? Toen je hem weer op het toneel stierde bij elkaar?
3: Het is heel nieuwsgierig dat alle oude muziek gewoon eruit rollen. Het zat door het spiel is.
0: Dat zit in de laatste in dat
3: geheugen. Ja, dat is heel verrassend. Dat is ik heel bijzonder dat de machine al een doorst. En de verrassing is gewoon dat ze daar niet eens hoeft te repeteren. Dat alles gewoon er is. En dat hebben we toen dien. En toen heb ik een aantal optredens daarna dien. En in diezelfde periode die Elze mij onliet.
1: Ja.
3: En toen kwam er een vervolg. Dat vertelde om maar even.
1: Nou ja, daarom hebben we dit vestje gekozen. Want dit had ik toen skreun verleerd. En toen werd het wel een beetje oors als dat hoe we het nou maken gaan. Ja. Het werd wat snellere gitaar. En hier kom ik op een gegeven moment nacht van. Ik zei, Jan, dit met oors. Dus dan gaan we het gaan zitten. Maar dit werd mijn insturing inderdaad. En toen had ik vregen om de band van waar het zin om mij te gaan. Hè? Want alleenig vind ik maar alleenig. En toen wil iedereen voor mij.
3: Ja.
1: Dus dan hebben we daar maar zien aan het spelen. En vervolgens waar ik vregen voor een optreden voor de Jong van de Christnacht. Een benefiet van Make-A-Wish. In Kleesterkapel in Sybrande Hoes. Nou, daar woek ik net alleen in. Vind ik gewoon net leuk. Dus toen is Jan mij best. En toen moesten we natuurlijk wat meer repertoire hebben dan Ian Veske. Dus toen heb ik weer gedacht van, nou, wat ga ik nog lezen? Wat doggen we? En toen gingen we zo'n festkes. Ja.
0: En zo is dan in Iers weer onder gong,
1: en toen hebben we zo'n vierde gong.
3: Ja.
0: En wat brengt het die?
1: Nou, een hele protte. Ik ben gewoon altijd met muziek bezig. Dus had ik wandelen, dus jonge kleintjes zien. En dan zeg ik thuis wat we ermee kennen. Wij zitten elke weekend in het oefenhok. En we puzzelen met alles. Dus ik ben net een heel begaafd gitariste. Dus, maar ik ken wel muzieklijnen en teksten en dat soort dingen. Dat biedt me wel heel goed aan. Dus dan is het heel mooi dat de wat muzikanten om die heen huis die dan zeggen van nou, maar dit is leuk, dat dit betocht is, maar het ken ik zo en het ken ik zo. En dat is net alleen nog Jan Jair. Wij werk je het uit, together. En ja. dan
3: en we maken een demo feitelijk, met zang.
1: Ja.
3: In de basis, en gitaar en piano. En die sturen we terug naar onze medemuzikanten. En die zitten daar een Eron en een Gianna Mai een idee daar aan de slag. En één keer in de zaventier komen we bij elkaar. En dan gaan we de repetitie en dan gaan we mooi de versjes die wij inzien hebben hun. En dat is altijd heel verrassend.
0: Ja, en als het dus juist Elze zou, waarom nee, dat Famke begin 20 en de vrouw die snow 30 jaar later is, had muziek dan altijd nog dezelfde betutting? Of verorde dat trot leven?
1: Nee. Muziek had vooral dat ik treien weer. Ik had die onder de telefoon en ik zei, ik zong al in de zandbak. En de hele buurt die mocht het jaren. Het is take it or leave it of zo. Dus, en had ik net jong, dan ben ik net gelukkig. Zo simpel is het gewoon.
0: Dan merk je het zelf ook gewoon.
1: Ja, als ik stil ben, dan is er iets aan de hand.
0: Dan is er iets aan de hand.
1: Dus ik ken net zonder. Het hoeft net altijd voort naar alles naar boeten of optreden, maar het is er gewoon altijd.
0: Ja. Ik heb van mezelf als het gevoel dat muziek een soort verstopplakje van de tijd is.
1: Ja. Ja, het is mooi zijn.
0: Daar bloeit het hetzelfde.
1: Ja.
3: Ja, dat is wel weer.
0: Herkende je hem dan?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, het is gewoon, het is zo mooi. Vooral die puzzels vind ik mooi. Hè. Eigen noemers vind ik het allerleukst. Iets wat eigenlijk nog niks is, dat het dan uiteindelijk gewoon echt een veske is. Maar
2: zo'n eigen noemen, daar ben ik dan als netmuzikant heel nieuwsgierig naar. Hoe maak is dat? We hebben geest.
1: Nou, ik zong dus een hele prot, had ik boeten erin. Of dan heb ik een lijntje en dan begin ik te zongen. Of het is ook wel oorsom. Dan stuurt Jan me gewoon een pianopartij. En die zei het van Elze, kan jij hier... wij praten altijd Nederlands onderling. Ja, heel weird, maar... kist je wat bij betinken? Nou, en dan begin ik aan de studio, dan zet ik dat op. En dan begin ik gewoon te zongen. Uit het wilde waai, gewoon kom ik worden. Waarvan ik zelf nog net weet dat ze komen. En dan wordt letten aan oors. En dan zong ik 2-3 partijen. Gewoon zo out of the blue zong ik in op wat ik op dat moment viel. Bij die akkoorden. En dan stuur ik dat naar Jan. En ze is Jan.
3: Kijk maar.
1: Wat vies je van?
3: En als niks is, mist het maar voort. Maar dat doen we eigenlijk nooit.
0: Nee, het is altijd wel wat.
3: Ja. En vaak als ze dus 3 of 4 tracks zongen het. Dan kies je dingen combineren. En dan krijg je een meer lijn erin. En dan verhoor je natuurlijk al je dingen. En dan ging je door het proces. Maar dat is altijd heel boeiend, hè?
1: En dan maak ik daarna de tekst.
2: Want er zou eerst zong ik gewoon wudden die op dat stuit bij me opkomen.
1: Ja, gewoon wat. Dus ik zong altijd wat. Het hoek net toen uit te tinken. En dan geven ze kaven. En dan zeg ik van, oké, dit is de farm. En dan maak ik een tekst die daarin past en die klopt.
2: Ja. Ja. Want ik moet zeggen, ze kreeg maar dit noemen, dus begangst. Die eerste paar regels, die pakten mij dadelijk al. Ik dacht, wat een mooie tekst.
1: Ja. Ik had toen mijn lied net won, maar wel de tekstprijs. Dat was super verrassend, want we hier helemaal net mee bezig geweest. En we hadden al je tekst schreeuwen en dan gongen we met de Harry en gongen we van alles. En ik hing gewoon heel simpel.
0: Wat in die opkamer hier.
1: Ja. Dus toen kreeg ik die tekstprijs en dacht ik, wat nou?
3: Dat zou gebeuren.
1: Importvries.
3: Ja.
1: Maar dat is wel heel leuk. Maar dus soms is het meest logische of het gewoon de kwinkslag is dan ik wil genoeg of is het leuk om als tekst. Ja, het is wel...
0: Nou, en je hebt hier van Simmerik weer optreden.
1: Zeker.
0: Waar kennen de meesten je al je fine?
1: Nou, we gaan eerst nog naar Jester Baren. Ja. Dat is in Jestermaar. Ik zei al op de telefoon, dat is echt het leukste festival wat er is.
0: Wat is er zo leuk onder Jester Baren?
1: Het is een Lids dorp, on het wetter. En de podia die ben dus verspreid over het dorp. En dat het mooi waar is, is het gewoon eigenlijk een leukere sfeer dan dat. Lidse stritjes, mensen die het oren bij Del rennen. Er is eten, er is gewoon een bepaalde sfeer. Waardoor het alles klopt. Het is net massaal, het is net grut. Het is gewoon heel smoek en top.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ik vind het super om dat te spelen.
0: En wanneer is dat?
1: Dat is 29 augustus.
3: Sure.
1: Ja, toch?
2: Een soort zat, ja.
0: Je bent net altijd hier zo'n data.
3: Hij is de datum, ik heb net scherp.
1: En daarna geven we nog een Bourgondisch beetje zwaar. Dus eigenlijk een beetje dezelfde sfeer. Vorig jaar ben we daar ik geweest, wie super mooi waar. En met foodtrucks en de zinneskind. De meesten zitten in het park, zitten op kessens en van alles. En wat luister je wel die bloot steen? Wat denkt van ik in daar en ik in het trouw? Dus het is heel vrij.
0: En daar speel je hem dus met Something Else, met de hele band. Want dat is ook wel even leuk om de orenbandleden nog even te nemen. Waar doggen dan nog meer bij?
1: Nou, we hadden de 2 broers, Sido Wagenaar en Roelof Wagenaar. En dus bassist Jelle Visser, die hier nog west is, maar hoe heet dat duo?
3: Melle en Jelle.
1: Melle en Jelle.
0: Oh ja. Dus dan ben je hem compleet. En hoe lang spelen je hem zo'n set? Wat is dat?
1: We kennen eigenlijk alles. Het maakt het net zo volle uit, hoe lang. Maar we spelen dan een oren.
3: Ja.
1: En op Jester Barren spelen we 3 keer een jelle oren. En dan ben je blokjes.
2: Ja. En je speelt je alleen nog eigen nummers?
1: Nee, we spelen ik wel veel soms.
3: Eigen versjes zijn natuurlijk wel heel leuk voor uzelf, zeg. Maar de meesten die hebben er weinig herkenning mooi.
1: Ja.
3: Dus we hebben wel een select repertoire mooi.
0: Spelen je hem strippen in rek?
1: Nee.
3: Nee, dan niet.
0: Dus nooit we.
1: Nee, dat zou kist dat nooit helemaal zeer. Maar nee, het is orentiet en we zijn toch nog naar je ding.
0: Je hebt toch nog naar je ding.
2: Covers en wat voor soort covers?
1: Nou, we doen Amy McDonald met This Is The Life. Oh, ja. Toch Jos Veen, Carly Simon.
3: De vrouwenfeskes.
1: En
3: de
1: vrouwen
3: op eigen manier.
0: En je zullen nog een keer live voor u spelen.
1: Ja.
0: Een nummer los, dat komt ook uit je eigen repertoire.
1: Zeker,
0: ja.
1: Ja, en daar hebben we de drummer en de bassist echt een hele mooie swing. Zoals dat neemt, onjoen. En dus dat is heel mooi als dan maar een band begint te spelen.
0: Maar is toen wel vast al installeren. Ja. Want Jan die maakt op alle hier ingewikkelde technische knoppen nog en, drukken.
1: Ja, play.
0: Dus die installeert hem vast.
1: Ja, dus en we hadden dus in het oefenhok, had zij daar een beetje zo'n. Ja, ik vind het een heel lekker gevoel zit er nou in. En dat is dus als mij een prote meisje het uitwerkje geeft, is dat heel erg leuk. Dat het dan wordt wat het wordt.
0: Ja. We gaan ervan genieten, Nels. Dank je. Ik vreet je die om daar weer heen te gaan. En heel fijn dat je hem hier even oorskomen woont.
1: Super.
0: En vooral ik voor uw spielje en jongen willen, want daar genieten we hier ook griezelig van. Hier is een noemer wat van hun eigen repertoire is los. Dit is een Engelse noemer. Ze krijgt Friesk, maar ook Engels. Ze gaan alle kanten op. Dit ben Elze van der Greft.
4: Een Nederlandse
0: cover. Nog Nederlands, nog maar snijgen in. Het houdt net op. Elze van der Greft en Jan Roorda van de band Something Else, My Lost.

0: Wauw.
1: Elze van der Greft en Jan Roorde, met hun prachtige noemen Lost van de band Something Else. Hartstikke bedankt dat je hem de wien 29 augustus voor het eerst werd te zien op Jesterbaren. Dankjewel voor je komst. Hallo.

0: Fool's Garden, my lemon tree.
1: Als Nino benut een riek bloeiende tuin in de Harkema. En de uitgeerstips, die vleenen die om de eren in netstinnen erheen. En als nou een activiteit organiseerst, stuur dan nou een berichtje in de Omroep-app met de activiteit en die namen. En waar weet, bellen we die aasen om erover te vertellen.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is haast jouw wolven. En ons coach van het Frieske Nijs is Jacob Stijlwagen.
12: In een square in Minnetke is vannacht brandend brutsen in een landbouwwijn. Vanwege de beheinde beschikbaarheid van bluswetter en de onwijzigheid van een dieseltank in de square, wordt opschaald naar middelbrand. De eerste tankautospuit van de brandwacht met naam kreeg de brand gauw onder controle. Hoe de oorzaak van de brand is niet bekend. Ondernemers hebben last van AI. Ze binnen minder vindbaar op Google, omdat mensen vaak niet meer verder zieken als de persuggesties die het in het AI oezocht stenen. Kathleen oordeelde een curator dat een bedrijf in eerste woorden verhit gier toch de AI-ziekfunctie van Google. Daardoor zullen er nog zo'n beetje bezoekers op de website komen dat het bedrijf de Holland net boven wetter houden koe. AI Fimbers specialist Jesper Daan Ploegsma leidt u het was dankest om mij in bedrijf zichtbaar te bloeien in die AI-ziekresultaten.
13: Zwaardig je dat goede review verzamelt, goed product levert en duidelijk op die website zegt van wat doest en dat ik consistent voer het door de hele website. Net als het overal krijgt hij wat oors omskroost, maar heldere koppen in omskrooing van die product was leveren, als die dienst wat levert en hij dat die het niet tevreden kan een reviewtje omvragen, want dan bouwt een mooie vertrouwenskring op.
12: Het is het oudste, maar ook het liefste museum in Jennewaard, het Kogelhoes. Het oorspronkelijke wenhoes werd in Sontjen-Sarnason gebouwd door een veenbaas. Ont 1954 werden hier Jan en Schut van den Berg. Sont 1957 is het te beschermen voor het publiek. Alles in het hoes is nog, zat het jettig weer. En dat zorgt voor leuke reacties, vertelt Imke de Bruin van het museum.
14: Nou, de reacties binnen het algeheel dat ze het echt fantastisch vinden dat ze waarom in het hier kennen en dat ze alles nog bezien kennen zat het vroeger weer. En dat een heel grote mensen, vooral oudere mensen, vinden dat geweldig.
12: De KNRM had twee opvarenden van een zieljacht op het Wierumerwaard, dus nadat we eerst Friesland en de Kalkman, u te probleem holpen. De motors van het jacht viel te vallen en door het gebrek aan wien konden ze net verder varen. In vrijwilliger van de KNRM stapte aan boord bij het zieljacht en maakte het jacht vast onder reddingsboord. Ze konden zowel de boot als de opvarenden weer aan wal komen. Bij een eerste tot zuid-eerste gestreming komt warme lucht naar de stad. Temperaturen van 23 graden op het water, rond 24 of 26 graden verder de provincie. Morgen simmerskwaar met een tropisch warme zuidwestenwind. Een afwisseling van wolken en zinnen en 24 graden op het water, rond 29 graden in het eerste. Maar daarna gaat de temperatuur weer omleeg.
1: Dank u wel, Jacob. Meer nieuws vindt op omroepfriesland.nl en op uw app.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Op en uit.

0: Een van de grootste talenten in Friesland, wat mij onbelangt. Maite, wie dit zo mooi. Het doen ze het in mij.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
1: Deze zomer hebben we in Op en Uit alle weken een tuinfanaat aan tafel. Ze zijn alle jaar lid van de vereniging en het blad Groei en Bloei. En in de zomer iepen je ze alle jaar haar tuinen. En deze week is de vrouw die haar tuin iepent, Matje Borger. Zij is van de Theeroos in Harkema.
3: Ja,
1: dat klopt. Welkom, mooi dat je er bent, Matje.
3: Dank
1: je. Ja, je had de tuin tegeren met je man, Jaapik.
3: Ja, dat komt omdat we wel een grote tuin hebben.
1: Ja.
3: 50 meter breed en 100 meter lang. Dus 5000 vierkante meter.
0: Dat is een voetbalveld.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Dat is een gigantische tuin.
3: Ja.
1: Dus om dat alleen nog te doen, dat is ik daar net op te rijden.
3: Nee, dus ik zei ze mijn man, dan kan ik wel even mee komen om er op Friesland om erover te vertellen. Waar sta je dorst in de tuin? Nee, hij zei, geen doe maar hen om te praten over de tuin. Nou. Maar ik ging in te ontwerken in de tuin.
1: Hij shot hem nou net even.
3: Ja, hij shot hem.
1: Nou, Jaapik, goeiedag. Mooi, dat is wel even meisjes in alle geval. Maar hoe had je hem dat verdeeld, zo'n grote tuin?
3: Nou, de tuin is inderdaad begrut. Als je dan voor begist, dan denk je van, hoe komt het achter? Daar heb ik dan vooral last van. Mijn man had er net last van.
1: Oh.
3: Die zei het altijd aan de dag om is. Zo van, nou, dan mag je zien wat die een haast. Zo van, nou, dit hoekje is ik weer heel mooi. Maar dat heb ik net. Ik had meer van, ik had dit nou wel, maar dat moet nog en dat moet nog. En toen zijn we van wie door het oors. Wie door de tuin trouw helpen. He? Figuurlijk. En dan door het hier de achterkant en ik door de voorkant. Dus dan is mijn tuin, die is de helft.
1: Ja.
3: Dus 2400 vierkante meter.
1: Dan vind ik nog een hele laap. Ja.
3: Dus zo hebben we dat bedacht. En daarom.
1: En dat werkt het.
3: Dat werkt het.
1: Dan heb ik je spul.
3: Nee, ik maak me er net mee bemoeien met het achterheen. Want dan zei het, dat is mijn stukje. Ja. Doe maar mij die eigen.
1: Ja, zij is
0: maar, vanuit de hoes zeg je dus uit op dat stukje wat van jou is. Is maar, wat jou
3: ja, uit de hoes, wie waren je in zo'n waardhoeske. En wie waren je achter. En als dan trot raam sjoste, dan sjoste naar de achtertuin.
0: Oh.
3: En daar hebben we een hele grote vijver. En daar sjoen we dan op uit.
0: Oh.
3: En dat ik, ja, naar de zijkant. Trot raamtje, dan sjog ik op mijn eigen stukje.
1: Ah, ja, want je zit er net midden in Harkema, hè?
3: Nee, we zitten boeten aan de boetekant van het dorp.
1: Ja. Dus als je die trok in de dik bij Harkema Del haast, dan is het sinds maar aan de andere kant van het dorp.
3: Ja, het is aan de Zuisterveensterkant, zeg maar.
1: Ja.
3: Die waren aan een reet, aan een melle reet. Dus als die trog is, dan komt ze op een fietspad aan een Veensterveert.
1: Ja.
3: Dus dat is aan de boetekant.
1: Dat benemen we vast even, want dat meisje naar hem taar wollen en die rieden maar rondjes terug Harkema op ziek naar de Theeroos.
3: Dan werd het wat lastig.
1: Dan werd het wat lastig. Ja. Dus nu weten ze, het is krijgt boeten het dorp aan de kant van het veen.
3: Ja.
1: Ja, krijgt. De melle reet.
3: De melle reet, ja.
1: De tuin heb je hem dus verdeeld, maar wat is in jouw stukje, wat zijn de favoriete blommen of hoekjes?
3: Mijn favoriete blommen, ja, ik haal wel wat pistroekjes en mooie bloemen.
1: Ja, je had mooie blommen mij naar de tuin, misschien kunnen we het ergens
3: in mijn hoekje, deze bijvoorbeeld.
1: Kun je ze hier omheen houden, ja. Wat is dit?
3: Dit vind ik zelf wel een hele mooie. Die bloeit om deze tijd. Dat is Rudbeckia hirta.
1: Hoor hem nog maar iets heger. Ja, prachtig.
3: He, die,
1: Rudbeckia
3: hirta.
1: Hirta.
3: Het is eenjarig trouwens. Maar hier is wel spectaculair om deze tijd.
1: En voor de mensen die de radio aanhouden, hoe ziet deze plant eruit?
3: Dit is een mooie ronde vorm. Krijgt zo'n beetje als een zonnebloem. Maar dan ietsje lichter als een zonnebloem. Maar dan een hele mooie kleuren. In dit geval is er heel mooi donker. Donker oranje zuiver. Hier drinkt in het geel en ben verschillende kleuren. Maar het is echt een opvallende bloem.
1: Het lijkt zich haast wel van suède.
3: Ja, ja.
1: Prachtig. En wat heb je nog meer?
3: Wat heb ik nog meer? Deze vind ik heel mooi. Die op dit moment, dat is een stroek. Dat vind ik in een grote tuin ook wel handig. Dit is een fasantenbes. Of grandmother's earring, zei ze ik wel. Een Leisteria. Nou ja, die mooie bellen, dat is prachtig.
1: Ja, schitterend.
3: In de tuin.
1: Ja, dat werkt goed.
3: Dus dat is ook een favoriet.
1: Ja.
3: En wat ik zelf om deze tijd ook heel mooi vind, dat ben rozenbad. Als uitbloeide rozenstroekjes. En daar komen dan hele mooie bottels aan. En dit is een hele mooie. Dat is een flessenhals. Dit is dan Rosa Geranium. Maar die krijgt zulke bottels. Zie we razen nog wat oranje er. Maar dat vind ik zelf ook heel prachtig.
1: En ik jij jou ook voor het alle goede namen broeken. Ja. Hoe ben je ooit zo begonnen met de tuin?
3: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat wie je hier, Sofie?
3: Nou, ja. Wie dus, hè, we nou waaien. Daar ben we denk ik ongeveer 40 jaar link aan te waaien. Dan ben we eerst met hoes bezig. Maar ja, we hebben een protte groen. Zo van, nou, wat maken we daarmee? Nou, ben we hoekje van hoekje begonnen. Eerst maar aan de zitkant en dan maar een stukje voor. En nou, toen hebben we dat een beetje min of meer op orde.
1: Maar hoe begist je ermee? Ben je boeken lezen?
3: Dat begist wel in boeken te lezen. Van, om wat meer hoe de tuin te weten en hoe de planten. He, dat is wel zo van, want ja, uit een boek is ik heel mooi, maar in het echte zien. En dan, wat vind je dan mooi? Waar valt in eigen op? Ja. En oor had ik leuke ideeën. En dan denk je van, oh, dat kan misschien bij ons ook.
1: Ja.
3: He, of een mooie stroek, of een mooie plan. Dan denk je van, nou, die kan ik wel broeken.
0: Ja, joh, hebben we nou correct wat u dat prachtige boeket helle. Want ik vond dat boeket ook zo mooi.
3: Ja.
0: Zo mooie, ja, geerstalt. Ja. Ben je blombinster of zo? Of heb je dat ik onderleerd?
3: Ik ben lid van Groei en Bloei. En ik zit daar ook in het bestuur. En dan bemoei ik me met het blomskikken. Het regelen van blomskiklessen. En Groei en Bloei had verschillende niveaus. Hè. Van beginners tot mensen die het wat meer, wat handiger al binnen in het blomskikken. En dat doe ik zelf. Ik kom maar. Ik regel ik dingen, maar ik volg ik nog steeds lessen.
0: En wat voor niveau zit je nou?
3: Nou ja, ik zit nog bij de gevorderden.
0: Ja.
3: Hè, dus,
0: het is echt heel mooi. Ik vind het echt heel mooi.
1: Ja, want je ja, ik nog wat dat waar het correct op tafel zet. Ik dacht, oh, wie krijg je taart?
3: Ja.
1: Maar word je dat dus omheen gehouden? Want dat is echt een sprookje. Nog wat heger.
3: Nog wat heger.
1: Ja,
3: nou ja, dit neem ik dan een blommentaart. En dit is al je maken mijn blommen uit de tuin.
0: Ja.
3: De hortensia zit erin. Dat vult mooi. Het sedum zit erin. Een mooie dahlia. Nou, en ik die fasantenbes zit erin. En een rozenbottel. Nou, dat is heel fleurig en kleurig. En ja, dat kost eigenlijk niks.
0: Nee, de bedoeling om dat op de tafel te zetten en mooi te pronkje.
3: Ja, dat kan je in een hoes zetten, maar het is ook heel mooi op een tuintafel moeten doen.
0: Ja.
3: En wat ik nog wel even zeggen moet, er zit een rankje omheen. En dat rankje is van een...
1: Doe nog maar iets heger. Onze zit correct achter de regels. Ja, zo.
3: Dit vind ik dan zelf ook wel leuk. Een beetje een speels idee om een rankje eromheen te doen. Maar dat is gewoon van onkruid. De hagenwinde, het bekende pispotje. Als de bladjes eraf halen, dan is het een heel mooi rankje. Ja. Nou, dat maakt het heel speels.
1: Nou, als ik nou denk, goh, ik wil dat toch eens maar beginnen. Ik ben zelf daar net zo heel handig in. Maar neem u eens mij in een lesje van jou. Hoe begin je nou met zoiets? Had je nou dan net zo heel handig binnen?
3: Nou ja, je begint dus met een ondergrond. Hè. Je bedenkt even van waar wil ik dat opzetten. Dus een mooie, in dit geval een mooie platte ondergrond.
1: Zet hem nog maar weer deel. Als wordt het zo zwier. Het is een zwier.

0: Met het nog een workout.
1: Nou ja, en de basis is natuurlijk een stukje stekskom. En dan in dit geval haak ik het afwerk met boomskars.
2: Dus het begint bij eerst, waar zet ik het op? Dat is punt in je. Zie je wat leuk ziet, mee het opzetten. Ja. En dan?
1: En dan dat stekskom natuurlijk, dat maakt even weer het maaitje. En dan die ranen even aanwerken. Dat had ik nou in dit geval mijn boomskars dien. Ja. Dat hier ik mijn klimopbladjes kent.
2: Dat is net met die griene oases, Jos. Nee. Dat maar eens bedekken, ja.
1: Of mijn hostablad bijvoorbeeld, hè. Dan kerst dat ik eraan. Nou ja, en dan moest hem opvullen. En ik ben begonnen met het griene. Dat is Jos net zo bord meer, maar er zit pachysandra. Dat is een green-bluwend bodembedekker. Dat heb ik gebruikt als een beetje als basis. Zodat je net, als je erin sjoegt, dat je dat stekskom sjoegt. Want dat is natuurlijk net de bedoeling als je dat sjoegt. Nou ja, en wat heel mooi opvult is de hortensia.
2: Ja.
1: Dus de liefste plukjes van de hortensia erin steken. Nou, en de sedum in dit moment, die is nog net heel op kleur, maar is heel mooi green. En dat vond ik dan wel weer heel mooi. Dus daar heb ik toen mij opgevuld. Ja, en vervolgens had ik gezien, wat voor blomkes had ik in de tuin die daar geschikt voor binnen. Nou, en ik vond de dahlia, ja, die doet het op dit moment hartstikke goed. Dus dat is de blikvanger, dat is de eyecatcher, om zo maar te zeggen. Dus, en verder, ja, wat beskes om deze tijd. En in dit geval ben dat rozenbottels. Van de Rosa Glauca, want die ben heel mooi. Dus die ga ik er verder tussen zet. Nou ja,
2: en dan ga je samen in je sasprookje. Nou, ronden we nog even af, want je gaat een hele grote tuin.
1: Ja.
2: Dat is oors als een liets cottage gardentje, liets tuintje. Wat is nou een tip van jou van mensen die een grote tuin hebben?
1: Voor een grote tuin, ja, dan zoek ze van richt je net op een enkele plant. Hè? Je gaat misschien een eigen, die vind ik mooi en die vind ik mooi. Maar concentreer op wat sterkere planten en in grotere groepen. Dus misschien treien als vier van een en net een die vind ik mooi en die zit er mooi bij. Maar maak je grotere groepen.
2: Ja.
1: En ik vul het om mijn stroekjes bijvoorbeeld. En dat had ik al zien laten met die versante bes. Ja, en dat jouwt ik kleur. En dat jouwt wat rust in de tuin.
2: Mooi. En wanneer kunnen we naar de tuin de theerozen op een harkemata?
1: Dat kan in het weekend van 22 en 23 augustus.
2: Juist. En dan is het wel weer te vinden. Ik op een website van Groei en Bloei.
1: Afdeling Drachten.
2: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Matje Borger.
1: Oké. Ik hier nog op het kanaal.

0: Dit wie de Bluebells, my young at heart.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
3: Net stinnen, maar erhinnen. Daar ben we nou aan ta. Dat is altijd om dit tijd heen even een heel rap rondje bij verschillende activiteiten bedel. En dan ging ik allereerst naar Marcel Weijers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, want je organiseren Simmersplash. Vertel, wat is dat?
4: Ja, klopt. Simmersplash 2026. De vijfde editie alweer, een lustrum editie. Simmersplash is een activiteit voor kinderen tussen de 8 en de 16 jaar die niet op vakantie gaan of niet meer op vakantie zijn. Het is een gratis activiteit van Stichting Spotlights en daarvoor leggen wij een waterpark in het water waar de kinderen dan gedurende de dag op kunnen spelen.
3: Maar het wordt mooi waar wezen.
4: Het moet zeker mooi weer wezen, maar kinderen zijn over het algemeen niet voor suiker, zeggen we altijd maar. Dus ook met wat minder weer redden ze zich wel en het belooft in ieder geval volgende week prachtiger weer te worden.
3: Ja,
4: we hebben nog 3 edities te gaan.
3: Ja.
4: Er is wel een kleine kanttekening bij, want we zouden 2 keer in Leeuwarden gaan. Maar daar is helaas blauwalg geconstateerd op de beoogde locatie.
3: Oh.
4: Maar we kunnen 3 keer gebruik maken van de locatie in de havenkom van Grauwen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen uit Leeuwarden.
3: Ja, de strijkeer in Grauwen, kan je de data nog even nemen?
4: Ja, dat is aanstaande maandag 10 augustus. Dat is aanstaande woensdag 12 en de vrijdag 14 augustus.
3: Yeah.
4: Er zijn verschillende tijdvakken tussen 11 en 1 uur en tussen 1:15 en 2:15. En kinderen kunnen zich opgeven, of ouders van kinderen kunnen zich opgeven via de website van Stichting Spotlights. Daar staat een link naar Simmersplash 2026. En dan zijn ze vrij om te komen.
3: Ja, nog even die website, Spotlight, is dat dus?
4: Stichtingspotlights.nl, stichtingspotlights.nl. En dan zie je meteen daarbovenaan een link naar Simmersplash 2026.
3: Hartstikke mooi, dankjewel Marcel Weijers en een soort Willem die ben.
4: Ja, dankjewel.
0: Ik geef verder maar Joke van der Leij. Goeiemorgen Joke.
5: Goeiemorgen.
0: Dan bist van steeds bosbeheer Drents Friese Wold. En wat ga je morgen die share?
5: Wij hebben op 12 augustus hebben we de vallende sterren op het Etingetal. Dat is de Perseïdesferm die dan heel mooi te zien is. Dus dan wandelen wij van 10 tot 12 over het Etingetal.
0: Van 10 tot 12?
5: S'avonds.
0: S'avonds, ja.
5: Want anders valt het niet mee om sterren te kijken.
0: Nee, dat klopt. Dus het is echt een mooie jongsnachtactiviteit. En het is een bijzondere jong, hè?
5: Het is zeker een bijzondere avond. Ja, het is, daarvoor is al een zonsverduistering te zien. Dus als je 7:15 ongeveer naar buiten kijkt, recht in de zon kijken. Maar dan kun je de maan voor de zon zien schuiven. Dus dat is al heel bijzonder. En dan organiseren wij dus de wandeling om 10:00. Met de vallende sterren. Dus als je bij elke keer een wens mag doen, dan kun je prijs schieten.
0: Ja, zij is dat. En hoe kist hij ervoor op, Jan?
5: Dat kan via de website van Staatsbosbeheer, dus www.staatsbosbeheer.nl. En dan als je vallende sterren intoetst bij de zoek, dan kom je zo op de goede pagina terecht.
0: En het begint op een parkeerplaats Akingersand, zeg ik steen.
5: Ja, Akingersand.
0: Akingersand.
5: Ja, dat is ook wel bekend als de Kale Duinen.
0: Ja.
5: Een van onze bekende startplekken.
0: Hartstikke mooi. Nou, dat is voor meeske, denk ik, een prachtige nachtjoen om eens even met hem op een paard te gaan. Dank je wel van Berlien en een hele mooie vallende sterren-excursie, weeske.
5: Ja, bedankt.
3: Nou, we bloeien in dezelfde hoeken, want in Appelskeer binnen Joet en Moon de turfvaartdagen. Lenze Luinge is aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Ja, de turfvaartdagen. Wat is dat eigenlijk?
6: De turfvaartdagen is eigenlijk een tweejaarlijks evenement. Dat wij schepen vanuit heel Nederland naar Appels gaan halen. En dan met de tocht van Nijbeets naar Gorredijk, Oosterwolde, Appelscha en Smilde. En daarna hebben we allemaal een ambachtenmarkt staan. Dus we hebben van dit weekend van 1 tot van 12 uur tot 5 uur hebben we 2 markten op de zaterdag en de zondagmiddag. De zaterdagmiddag staat in het teken van denk ik heel veel volksvermaak, wat we dit jaar als thema hebben. Het is onze 15e editie in 23 jaar. Dus het gaat denk ik. Gisteravond hadden we verlichte bootjes in het dorp. Nou, het hele dorp stond vol met mensen, dat was geweldig. En ja, de zaterdag is voor de kinderen. We hebben circus, we hebben volksvermaak, van alles wat. En zondag hebben we allemaal oude ambachten tot tanen, tot en met mensen kunnen meevaren in bootjes. We hebben trekwedstrijden. Ja, er is heel veel voor een. We hebben alleen 2 van 3 euro. Maar het is geweldig om te zien. Je hebt hier compleet een museum staan.
3: Ja, het klinkt...
6: Dus, we hebben mooi weer erbij, dus dat is perfect.
3: Het klinkt ontzettend gezellig. En dan ook nog geluk hebben met het weer. Het kost wel wat, hè?
6: Ja, het kost moeite. Het kost €3, maar echt, maar die €3 gaan natuurlijk naar onze stichting. Want je ziet wat alles kost. Beveiliging, maar ook verzekeringen, maar ook vrijwilligers. We werken met 50
3: Maar €3 per persoon en voor kinderen is het, het gratis.
6: Tot 12 uur gratis, ja. En ze krijgen ook een heel leuk boekje. Dat ze allemaal vragen moeten doen. En aan het eind van het boekje, als ze die klaar hebben, krijgen ze een instellingwerk in het Nederlands. En die moeten ze aan de schippers vragen en ook aan de ambachtsmensen om te vragen van wat doen jullie? En dat we de kinderen bewust maken van de oude ambachten die er zijn, die er geweest zijn in de Zuidoosthoek. En vooral natuurlijk op de turf, op het boot.
3: Het klinkt allemaal ontzettend gezellig, meneer Luijgen.
6: Ja,
3: ik zou zeggen, op naar Appelscha vandaag en morgen dus ook nog. Dank u wel.
0: Je vindt er mij Co Raadjes Dijkstra. Goeiemorgen, Co.
1: Goedemorgen.
0: Joha, een mooie uitstalling van jouw werk in een tjerke in Wierum.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat maak je, Jo?
1: Ik maak veel aquarellen en tekeningen met potlood en houtskool van dieren in hun natuurlijke omgeving.
0: Oh. En dat is dus schilderkunst?
1: Dat is schilderkunst, ja. Veel aquarel en tekeningen.
0: En jo binnen de van de midden zelfs dat is een museumkerk Ebenhezer in Wierum.
1: Ebenhezer in Wierum, ja. Een kerkje van Nina en Sophie.
0: Ja.
1: En het is een prachtige ruimte waar al het werk heel mooi uitkomt. Mooi licht en cool vooral in deze dagen.
0: En meeske kind dus even met jou praten.
1: Sorry?
0: En meeske kind even met jou praten van de midden.
1: Ja, zeker. Ik ben aanwezig, ja.
0: En van hoe laat tot hoe laat binnen, Joder?
1: Ik ben daar van 1 uur tot 4 uur, elke zaterdag en zondag in augustus.
0: Zo, dus meestal kunnen het hele weekend even bij jou op visite komen, bij jouw werk.
1: Jazeker.
0: Wat leuk. En kan meestal even onfietsen of rieden komen, of maakt ze daar nog wat van op, Jan?
1: Nee hoor, ze kunnen gewoon spontaan naar binnen lopen en geen entree en is wat te drinken en veel te zien.
0: Hartstikke mooi. Nou, dan wens ik jou weer een hele mooie middag daar. En even op naar het tjerkje in Wierum, zou ik zeggen.
1: Ja, dank u wel.
3: Was nou zelfs ik een tip, Trojan, dan kan dat via de website van Omroep Friesland. Geen nooit kapke agenda. Je kiest de formulier invullen, mooi de activiteit. En is dat nou te ingewikkeld? Nou, stuur dan een appje via de Omroep-app of mail naar agenda, mooi de if van iets, @omroepfriesland.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
7: 20 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle.

0: Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Dag Ian Oerke, een simmeske op en uit. Mijn onderoorden om te denken voor een uitstalling. Maar meewerking van kunstenaars uit Oekraïne in Haas.
2: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en wordt uw snije collega.
5: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
6: Zag ik op stinstra.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Op en uit.

0: In de tredde oren op en uit komen er weer inspirerende meisjes en verhalen voorbij. Zo zit er nu bij u zo'n tafel kunstner Ilse Olbers. Zij zit in haar atelier in Haas de gearworking on met kunstners uit Oekraïne.
1: En waar zie je iedere grote zinnenverschustering, en dat net alleen nog, wie jij, dat krijg ik al, daar ben ik een heel soort vallende sterren. Bij het Observium in Burgum kist dat mooi sjen onder de titel Showtime in de Kosmos. Nou, na Jelwe Tolven hebben we dan ik nog over het eerbeloftspul in De Pijn, mooi de titel van Kroemels en Breeën, de regisseur en een aantal spelers Disco On. Ja, dat stik, dat neemt dus mooi naar De Pijn in de oorlogsjaren, jontje 40, jontje 45. Het is een verhaal over dealen, honger en hopen.

0: Mooi Lolita, weer dat van Alizé.
1: Kiev Dreams of Heaven is een uitstalling die te zien is bij Studio Ilse Ulbers in Haas, bij werk van trije Oekraïense kunstenaars en libbeskrutte sculpturen van Ilse Sels. Zij is direct oorskoot bij u zo'n tafel. Mooi, dat is de beste, Ilke. Ilse, ik ga even over in het Nederlands.
2: Dankjewel.
1: Dan is het voor jou even iets gemakkelijker om erover te praten. Hoe is het nou zo tot stand gekomen in jouw atelier in Harlingen, deze expositie samen met Oekraïense kunstenaars?
2: Ik heb de galeriehoudster ontmoet in Amsterdam. Zij heeft een galerie in Kiev, Blocker Gallery.
1: Mariana, hoe
2: heet zij? Zij heet Mariana Zulay.
1: Ja.
2: En zij heeft een galerie in Kiev, maar uiteraard kan dat nu niet. Ze is gevlucht 4,5 jaar geleden met haar gezin. En alle kunst, die heeft ze meegenomen en ze heeft daar besloten, ik ga dat in Nederland proberen te exposeren. Zodat wij die verbinding kunnen maken met de Nederlandse kunst, de Oekraïense kunst. En dat levend houden. Nou, en zij zocht ruimte. En ik heb een prachtige ruimte in Harlingen die ik gebruik als expositieruimte voor mijn eigen werk. Maar ik werk er ook. Het is ook mijn atelier. En zij heeft daar, ik zei van nou, hang het bij mij op. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. En we hebben met z'n tweeën dus die expositie samengesteld. Het is echt prachtig geworden. En een Oekraïns feestje ervan gemaakt. Met een Oekraïns vlag en lekkere hapjes. En als opening.
1: Ja, we gaan even kijken naar werk van jou. Ook in dat atelier. Waarin je ook die samenwerking heel direct kunt zien. Ja, wat dit zien we hier voor mensen die de radio aan hebben en die het beeld niet zien?
2: Daar staat mijn sculptuur, een Unbearable Dream. Een klein meisje van 9 jaar. Wat met de dode vredesduif in haar handen staat.
1: Och.
2: En daarachter dat beeld zie je schilderijen van Ole Tistol. Hij schildert al jaren, echt al jaren, vanaf 2014... bij de illegale inval van Rusland in de Krim, schildert hij de berg van de Krim. En dat elke keer weer net even anders, maar hij heeft er geloof ik al 400 gemaakt. En er hangt dus een aantal van in mijn studio. En we hebben dat gecombineerd met dit beeld, omdat dat zo mooi elkaar versterkt en vertelt over de oorlog.
1: Ja.
2: De Krim was natuurlijk voor hun het vakantieparadijs, wat ze eigenlijk verloren hebben. En ik stelde me voor dat dat zo is zoals wij naar de Schelling kijken. Oh. Weet je, wij gaan naar de Schelling, als het mooi weer is, gaan we allemaal naar de Schelling. Of naar Vlieland. Of naar,
1: ja.
2: En zij hebben ook een Schelling, maar daar mogen ze niet meer heen. Dat is gewoon weg. Dus die Ole Tistol heeft ook jarenlang, en dat doet hij nog steeds, de palmbomen daar, van het strand daar, geschilderd. En die hangen ook bij mij in de studio.
1: Ja, jeetje.
2: Ja.
1: We gaan nog even naar een ander werk kijken. Hier zien wij een wit doek. Met, wat zien we hier?
2: Hier zie je de beweging van Nikita Vlasov. Hij tekent eigenlijk in Chinese inkt. En hij maakt duidelijk dat de Oekraïners niet geïntimideerd zijn. Die laten zich gewoon niet uit hun huizen bombarderen. Hij zegt met zijn schilderijen, wij gaan buiten koken. Weet je wel, onze huizen worden gebombardeerd, maar wij versterken elkaar. Wij blijven bewegen om warm te blijven. Dus hij tekent dansende mensen. Dit zijn toevallig opvliegende vogels. Nou, hij maakt ook vrije vrouwen. Hij laat zien dat ze niet geïntimideerd willen zijn.
1: Zo, in de beweging die je ook
2: ja,
1: in
2: die
1: dat
2: beweging
1: werk ziet.
2: Die zorgt ervoor dat hij zegt, wij bewegen, wij blijven dansen, wij blijven elkaar versterken, wij eten buiten, we laten ons niet wegjagen.
1: En dan hebben we nog een heel mooi beeld weer van een andere kunstenaar. Wat zien we hier?
2: Dit is dan waar ik net over sprak, de Ole Tistol palm trees.
1: Ah, dit is van dezelfde kunstenaar
2: als
1: van de Krim. Ja,
2: ja, deze palm trees staan altijd op de Krim, hebben altijd gestaan en zijn voor hem eigenlijk het symbool voor vrijheid en het leven, de hemel en dat wat hem is ontnomen.
1: Ja.
2: Nu is het dus eigenlijk meer een protest dan dat het een mooie schilderij is.
1: Ja, en we hebben hier nog iets. Wat zien wij hier? Wat is dit voor werk?
2: Dit is prachtig werk ook van Sherry Ina Tiuk, moeilijke naam. Hij maakt houten sculpturen eigenlijk voor aan de muur. En wat hij ermee vertelt is dat het weliswaar een prachtig stuk hout is. Mooi glad gemaakt, gepolijst, gekleurd. Maar dat er altijd barsten in zitten. En die barsten die koestert hij. Want dat zijn eigenlijk de barsten die zij hebben opgelopen in de oorlog. En hij zegt daarmee, ik wil die barsten, de littekens die we opdoen in de oorlog, ga ik niet verbergen. Ik ga ze juist laten zien. Ja. En dat doet hij in die werken.
3: Zoals jij er nu al over vertelt, merk ik ook dat het verder gaat dan het berichtje wat je soms in de krant leest. Hè? Via de kunst komt ook het gevoel dichterbij. Ja. Wat krijg je terug van de mensen die bij jou in het atelier komen kijken?
2: Nou, een heleboel mensen zien ineens het gezicht achter dat. Nou, achter dat werk, maar ook achter dat getal wat je op het journaal hoort, ja. Hè, wat je in het nieuws hoort van er zijn weer zoveel mensen gebombardeerd, zoveel kinderen dood, zoveel mensen uit hun huis verdreven. En met dat werk maak je dat heel duidelijk. Hè. Als je dit vertelt, dan denken mensen, oh ja, er zit achter elk getal zit een verhaal. Ja.
4: En een gezicht.
2: En een gezicht, ja. Ja. Van iemand die dat meemaakt. Ja. Dus ja, en voor ons is het alweer 4 jaar geleden, wij denken, oh ja, Oekraïne. Maar voor hun is het dagelijks kost. En bijvoorbeeld Mariana Zulai, haar familie is daar nog. Ze heeft haar gezin hier en haar dochter, haar zoon. Maar haar ouders zijn daar. En elke dag als ze dat dus hoort, dan denkt ze, oh god, als het maar goed komt.
3: Jeetje. Ja, ja, en daar kom je dus heel dichtbij, bij dat gevoel en die beleving. Als je bij jou in het atelier komt, Studio Ilse Ulbers in Haas met de uitstalling, zeggen wij dan in het Fries, tentoonstelling. Kiev Dreams of Heaven. Ja. Het is nog tot
2: Eind september.
3: Tot eind september, ja. Te bekijken. En wanneer, ja, kun je er naartoe?
2: Je kunt altijd bellen. Ik woon erboven. Je mag aanbellen. Je mag me telefonisch bellen. Ik ben er vaak. Als ik er ben, staat de deur wagenwijd open. Dus iedereen van harte welkom.
3: Nou, bijzonder.
2: Ook 's avonds trouwens. Ze zitten vaak 's avonds.
3: Oh, prachtig. Ja. Nou, wat bijzonder dat je dat doet, Ilse Ulbers. En wat fijn dat je even bij ons aangeschoven bent om erover te vertellen.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.

0: Ja, de mega klassieker van Olivia Newton-John en John Travolta, Summer Nights.
1: Komende waar zie je er een heel bijzonder fenomeen in Nederland. Een haast volsleine zinnenverzustering. Theoretisch sterrenkundige Peter Polko is hier om der oer te vertellen. En ik hoor hoe ster in het Observeum in Burgum van Geniertje kist. Welkom Peter.
2: Bedankt.
1: Ik begin gewoon maar even met een hele logische vraag. Hoe zit dat ik alweer met een zinnenverzustering? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, het is eigenlijk een kosmisch toeval. De zon is ongeveer 400 keer zo groot als de maan. En staat ook 400 keer zo ver weg. Waardoor die dus 400 keer zo klein is. Dus de maan heeft precies de juiste grootte om voor de zon te schuiven. En dat kan maar twee keer in het jaar. Want de maan draait rond de aarde, maar onder een hoek. Dus de zon, de maan en de aarde moeten precies op één lijn staan. Ja. En dat kan dus maar twee keer in het jaar.
1: Ja.
2: Dus als dat gebeurt, dan schuift de maan voor de zon en wordt dus het licht van de zon op een klein deel van de aarde gestopt.
1: Want het is net zo dat wij twee keer in het jaar een zinnenverzustering hebben.
2: Nee.
1: Een sjenkinne.
2: Inderdaad, want niet alleen moet dus de maan precies in het juiste vlak staan, maar de maan moet ook nog voor de zon staan. En als hij dus aan de andere kant van de aarde staat, dan heb je geen zonsverduistering, maar maansverduistering.
1: Ja.
2: Dus elke zes maanden heb je soms en een gedeeltelijke zonsverduistering en een maansverduistering. Soms alleen maar een maansverduistering, soms alleen maar een zonsverduistering. En soms geen van beide.
1: Nee. En hoe kan het dan dat we het nou zo goed zien kennen?
2: Weer toeval, want de maan heeft dus een verschillende hoek onder de aarde. En op dit moment staat hij dus precies net iets boven de evenaar, waardoor dus op het noordelijk halfrond er een schaduw over de aarde trekt.
1: Ja, en bij u is het een haast volsleine zinnenverzustering. Ja. Maar er ben ik plakken in Europa west het volsleine zinnenverzustering heeft.
2: Ja, inderdaad. Dus via IJsland gaat hij door de Atlantische Oceaan en komt dan Spanje binnen.
1: Ja.
2: Dus dat is waar het volledig te zien is. Ja. En daarbuiten dus gedeeltelijk.
1: Dus er gaan nou een heel soort mensen naar Spanje toe.
2: Ja, inderdaad.
1: Want ja, daar schijnt de zinnen altijd, haast altijd.
2: Er staat vandaag nog een artikel over in de Leeuwarden Courant.
1: Ja. Oké, okay. Die heb ik nog net lezen. Heb je een tijd voor gehad? Maar het is der haast volboekt, die ook.
2: Ja.
1: Er is ook een Perseïdenstwarm, de vallende sterren. Dat is altijd in augustus, neppers mij.
2: Ja, inderdaad. Er zijn brokken steen die door de ruimte zweven in een grote wolk. En die draait rond de zon. De aarde draait ook rond de zon. En elk jaar op ongeveer dezelfde dag gaat de aarde door die zwerm brokken heen.
1: Ja, en dat valt dus nou te geren, mooi die zinnenverzustering. Ja. 12 augustus.
2: Inderdaad.
1: Ja, ja. Nou, toen heen je hem toch, daar in Burgum, op CVM. Daar moeten we wat mooi.
2: Inderdaad. Dus vanaf 1 uur 's middags tot 1 uur 's avonds zijn wij open. Eerst meer voor het museum. Dan rond een uur of 7 beginnen we dus met de zonsverduistering. En dan de rest van de avond hebben we de meteorenstorm.
1: Ja, want hoe laat is die zinnenverzustering precies te zien?
2: Hij begint 7:15. Dan om 7:45 ongeveer, eigenlijk 7:55, is het maximum.
1: Okay.
2: En dan rond 9:00 is het weer voorbij. En dan gaat de zon ook onder.
1: Ja. En Sjustono als sterrenkundige alle dagen even naar de waasversissing? Want ja, had er al wolken binnen, dus is je niks.
2: Precies, ja. Ik heb gisteren nog gekeken en de voorspelling is goed. Zowel woensdag als donderdag, want ja, we zitten dus ook in de nacht met van de sterren. Ja. Lijkt het volledig helder te zijn.
1: Wauw.
2: Ja. Kan natuurlijk nog veranderen, maar tot nu toe ziet het er goed uit.
1: Oké. Want als het bewolkt is, dan... Ja, dan is er wel met een shuffle.
2: Precies, ja. Dan gebeurt het allemaal achter de wolken. Dus dat zou dan heel jammer zijn. Ja. Dan hebben we wel een scherm in de filmzaal waar we het allemaal op laten zien.
1: Oké. Als nou naar die vallende sterren sjen was, hè? Ik stel me dat ze voor en ze is de hele tijd omheen te sjen.
2: Ja, inderdaad. Dus het is heel handig
1: dus
2: om...
1: Dus daar krijg je Steven Ecker van.
2: Precies. Om of een stoel of zelfs een soort stretcher mee te nemen.
3: Ja, lekker liggen.
2: Precies.
3: Een liggenstoel.
2: Ja. zo ver mogelijk naar achter, zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien. Want ze lijken allemaal uit één punt te komen, maar het is niet dat ze allemaal aan één kant van de hemel zichtbaar zijn. Oh. Dus ze zijn over de hele hemel zichtbaar, maar stel dat ze van de linkerkant komen, dan kun je ze dus rechts zien, terwijl ze nog verder naar rechts vliegen.
1: Ja.
2: Dus het is wel handig om zoveel mogelijk tegelijkertijd in je ogen te hebben.
1: Nou, hij hier met op zijn VM hier besteld hebt, dus daar is het heel mooi zien. Maar nou, de tickets die gaan best hut en de verwachting is ik wil dat het uitverkocht trekt. Ja. Als er dan net hinnen kerst, waar kerst dan goed zien? Waar mag hinnen? Ergens wat goed zuster is of zo?
2: Ja, dat helpt. Dus geen lichtvervuiling van lantaarnpalen of een stad, want helaas, er is enorm veel licht in steden. Maar ook een plek waar je dus een goed zicht op de hele hemel hebt.
0: Niet alleen maar bomen die in de weg staan.
2: Precies, ja. Dus een veld of iets dergelijks. Zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien.
1: Ja, maar als dan ik nog die zinnenverzustering mooi pakken was, dan moest wel goed zicht helpen het westen, liet het
2: maar. Ja, precies. Ah. Ja, want het gebeurt terwijl de zon dus aan het ondergaan is.
1: Ja.
2: Dus de zon staat dan al behoorlijk laag in het westen. Dus daar moet je goed zicht op hebben.
1: Is dat ik oors als dat het middags om 12 uur is?
2: Jazeker. Want goed, wanneer die zonsverduistering is, is ook een beetje willekeurig. Dus voor ons is het nu heel laat. Maar dat hangt er nou vanaf waar op aarde je bent. Dus als het overdag is, dan staat hij mooi hoog. En dan zou je een prachtige zonsverduistering kunnen zien waar je ook eigenlijk bent. Mm-hmm.
0: En moet je ook nog iets doen? Een brilletje, een dingetje? Heb je nog iets nodig?
2: Inderdaad, want de zon is verschrikkelijk fel. Dus kijk er nooit zonder goede bescherming in. En
1: maar die bril ben haast niet meer te krijgen, hekken.
0: Ja, want dat is net een gewone zinnebril.
1: Nee, dat is een eclipsbril.
2: Ja, dus eclipsbrillen zijn er specifiek voor ontwikkeld om zoveel licht weg te filteren dat je veilig naar de zon kunt kijken. Inderdaad, ze zijn bijna uitverkocht. Maar ik zou toch aanraden om in ieder geval door een eclipsbril te kijken als het kan. Want door cd's bijvoorbeeld, dat werkt niet.
1: Ja,
2: dat kan nog steeds oogschade opleveren.
0: Oh, nee. Dat waren we net aan.
1: Nee.
2: En ook bijvoorbeeld polarisatiebrillen van films, van de bioscoopzaal, zijn niet goed genoeg.
1: Oh, nee.
2: Dus het enige andere wat nog veilig is, is een camera obscura, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk een doos waar je aan de ene kant een gaatje in maakt. Een heel klein gaatje. Dat is gewoon een speldenprik. Die richt je op de zon, waardoor het licht door dat gaatje valt en dan op de achterkant van de doos een beeld projecteert.
1: Oh.
2: En dat zorgt ervoor dat er voldoende licht weggefilterd wordt, dat je dat veilig kunt bekijken.
1: Ah, oké. Nou, goeie tip. Dan nog eventjes naar het Observeum. Mensen die nou denken van ik wil dat in Burgum zien, in het Observeum, wat maakt ze het wel?
2: Ze kunnen naar de webpagina gaan en zolang daar nog kaartjes online beschikbaar zijn, kunnen ze nog komen.
1: Kerst bestellen. Ja. Maar dan mag je dus van tevoren wel een ticket bestellen.
2: Ja.
1: Het kost het €8 voor volwassenen en €4,50 voor ben en jongeren.
2: En we zorgen ook voor brillen. Dus als het mogelijk is, dan is het ook mogelijk om gelijk een bril te bestellen. Met het kaartje.
1: Ah, prima. Dank wel. En wij hopen alle keer op een wolkenlezen waanzin. Dank wel.
2: Graag gedaan.
0: Een wolkenlezen waasje. Ja. Nou, het is toch, het allitereert weer fantastisch. In het laatste jaloerke van Op en Uit zullen we het haar over het Iepelofspul in de pijn, over de oorlogs hier en der, maar een haatrol voor meeselijkes.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: De eerste is even naar Heid gaan. Toen had ik hem zijn, Heid, wij willen een politieke partij oprichten. En is Heid hier zoiets van een politieke partij, dat is net samen wat.
5: Femke Wiersma, hoe haar lippen en de kontelingen daarin.
4: Ik ga echt verstommen van dat belied. Dat werkt te zezen. Dan kan iedereen zezen wat de wol. Maar dat zil wel.
3: Snijn in Bureau de Vries.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is 1 minuut hoe Jelve Tolven. En oorscoach van het regio Nijs is Jacob Stelwagen.
16: De mobiele flitspeel onder stadion Weijen op het Jereveen is waarom. De flitser keerde de laatste 2 jaar al meerdere keren waarom op deze locatie. Vorig jaar waren er zo'n 18.000 automobilisten bekeurd. Dit jaar zit de teller intussen al op zo'n 14.000 bekeurings. Ondernemers hebben de lijn van AI. Ze binnen minder vindbaar op Google, omdat mensen vaak net meer verder zieken als de peer suggesties die dan in het AI oesjosteren. Quatlin oordeelde een curator dat een bedrijf in eerste woorden viergeert door de AI-seekfunctie van Google. Dat was zonder nog zo'n beetje besieken ze website te vinden dat het bedrijf de Holland net op een wetter harde koeën. AI Fienberens specialist Jesper Daan Ploegsma laat u dus dwangkest om mijn bedrijf zichtbaar te blijven in die AI-ziekresultaten.
17: Zwaardig je dat goede reviews verzamelt, goed product levert en duidelijk op die website zegt van wat doest en dat ik consistent terugvoer door de hele website. Net als het oeral krijgt hij een wat oors omskroost, maar heldere koppen in omskrowing van die product was leven, als die dienst wat levert en hij dat die het niet tevreden kan een reviewtje omvragen, want dan bouwt het een mooie vertrouwenskring op.
16: In een squally minuutje is vannacht brand ontbutsen in een landbouwwijn. Vanwege de behinde beschikbaarheid van blusretter en onwijzig iets van een dieseltank in de squally, waar het opschaalt naar middelbrand. De eerste tankautospuit van de brand wacht u op mijn naam, kreeg de brand gauw onder controle. Hoe de oorzaak van de brand is niet bekend. Een zure seizoen staat voor Cambuur in de Eredivisie. Justioen in het Kooistadion in Leeuwarden. De waard heeft 0-4 verlend van Excelsior. Bij schopstitel 0-3 voor de Rotterdammers. En kreeg voor tijd had er nog een doelpunt orkaat van Excelsior vanwege bloedend spul. Trainer Johan Plat van Cambuur oor het dikke verlies van zijn team.
18: Ik heb in de hele voorbereiding een ander gezicht gezien van het team. Dus ik denk dat er ook heel veel jongens wat spanning hadden. Misschien wat... Ja, alles is nieuw en daar moeten we heel snel vanaf.
16: Mijn eerste zuideerstelijke streming komt warme lucht naar je stad. Temperaturen van 23 graden op het water. Ont 24, ont 26 graden verder de provincie. Morgen simmerskwaar met een tropische warme zuidwestenwind. En een afwisseling van wolken en zinnen. 24 graden op het water, ont 29 graden in het eerste. En daarna gaat de temperatuur weer omleeg.
1: Dank u wel, Jacob. Als ze om tolle woorden, dan jaren we die een uur lang in No in Friesland. En meer nieuws vind ik op omroepfriesland.nl en de Omroep-app.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
23: Op en uit.

0: Dit weer Riesgraten, maar mij jong volk ha willen.
1: De première. Oer trein hele wieken. Dat is de première van het Iepeloftspel in De Pijn bij Drachten van Krommels en Breeën in de titel. Het is een stuk dat skreun is troch Karin Itzinga en zij regisseert het ook. Ze is hier te gast, welkom.
2: Dankjewel.
1: En du hast nog een paar mensen mooi genomen, hè?
2: Klopt.
1: Ja. Greetje van der Wij, van de, het bestuur van Violeria.
3: Dat klopt, de toneelvereniging Violeria.
1: Ja. Ja, dat is de toneelvereniging van De Pijn.
3: Dat klopt, ja.
1: En Hebbejam Kramer, hij speelt een Duitse officier. Ja. En dan zit hier ik nog, Sitsi-Jan van der Molen. Du bist...
4: Willem.
1: Ja, du speelt Willem in het stik. Du bist jong, heel jong. Hoe oud bist?
4: Ik ben 12.
1: 12 jaar. En du speelt Willem en Willem is in het stik. Zie je niet, nevens mij, of net?
4: Njochen
1: hier, zelfs nog jonger. Ja. En hoe is dat om... Mooi te dwaan om zo'n groot stik?
4: Ja, het is super gezellig. Het is hartstikke leuk, machinaal en zo.
1: Ja.
4: Het is, ik ben soms wel spannend. En soms als ik wel een hele volle ding dwaan, maar het is altijd wel leuk.
1: Ja.
4: Machinaal.
3: Maar ik heel veel de tekst leren, denk ik.
4: Ja, maar na een dag of draaien, als alles dan heel iets leert, dan haast het wel weer.
3: Nou, dan doe je dat snel draaien daar. Dat vind ik echt knap.
1: Ja, maar dat hing het ik ervan af hoe volle tekst dat er had. Maar laten we eerst even naar, dat, naar de titel van het stukje van Krommels en Breeën. Waar komt dat, die titel bij?
2: Ja, die heb ik bedacht.
1: Ja.
2: En het stuk gaat over een tafel met heel veel eten. Daar zit een dame aan van 85. Die heeft allemaal gasten. En zij zijn aan het eten, waaronder brood. En dat delen zij met z'n allen. En, maar ja, het stuk is ook een oorlogsstuk. Dus in de oorlog had je natuurlijk niet heel veel brood. Had je meer kruimels. Dus vandaar de titel van Krommels en Breeën.
1: Ja.
2: De dame van 85 heeft herinneringen over die oorlog. En zij was ook de dochter van een bakkersknecht. Vandaar de titel op verschillende lagen.
1: Ja. En dus als die vrouw van 85 die heeft herinneringen aan de oorlog. Maar dan, als dat in no speelt, dan heeft ze herinneringen van doet ze ben weer. Want ze weer ben in de oorlog.
2: Klopt. En dat, Sitsion die speelt Willem van 9. En dat is het vriendje van haar van vroeger, toen zij ook 9 was.
1: Yeah.
2: En zij zit aan een tafel, een hele grote tafel, decor Jaap Groen, echt prachtig. En daar zitten allemaal gasten bij haar aan tafel uit die oorlog. Een Duitse soldaat, een Engelse piloot, de dominee, de dokter, een boer... Zijn huishoudster, die komen allemaal uit die oorlogstijd. Die zijn er natuurlijk niet meer in het nu, maar die zijn in haar herinnering.
1: Oh, okay.
2: Zijn die er nog? En die zit op dat moment bij haar aan tafel. En in de voorstelling gaan we met haar terug in die tijd aan de hand van die personen. Dus uiteindelijk stapt zo'n personage van de tafel af, een Duitse soldaat, heeft een monoloog, gaat vertellen en stapt zo een scène in. Er komen andere Duitse soldaten bij, waaronder deze Duitse officier. En in één keer zitten wij in dat dorp, in De Pijn, en worden ze ingekwartierd bij de mensen gewoon in het dorp.
1: Ja.
2: Nou, zo gaan die scènes.
1: Klinkt... Theatraal, heel
2: Hij is heel theatraal.
1: Maar waarom een stuk over de oorlog in De Pijn? Het pijn een bepaalde skeertnis?
2: Zeker, en dat is dus, laat ik even aan jou over, omdat jij gewoon in het hele voortraject zit van waarom over de oorlog.
1: En aan jou, dat is dan Greetje van der Wij van de toneelvereniging. Jim woont graag een stuk over de oorlog?
3: Nou, wie hier in het eerste stoontje, wie ben 2 jaar lang hier al mee begon.
1: Ja.
3: Toen waren we in de voorbereiding van ons 100-jarig bestaan. We bestaan dit jaar 100 jaar als Violeria. En toen hebben we eigenlijk op de ledenraadpleging de leden vregen van... hoe willen wij nou ons 100-jarig bestaan dan eigenlijk in het dorp vieren? Mm. En toen kwam al heel gauw van, nou, het ligt dus zo mooi om één keer in een loft te spelen.
1: Oh.
3: Nou. En dan ging je verder met de leden van, hey, wat willen we dan? Nou ja, we zijn ook 100 jaar, dat is een heel grote geschiedenis. Hè, van willen we dan wat over de geschiedenis van Violeria doen? En toen kwam eigenlijk al heel gauw uit de leden van, nee, we willen wat over ons dorp. Want ons dorp, Opijnde, had in de oorlog best wel een heel grote geschiedenis. In heel veel fronten. En nou ja, dat kwam naar boven bij de leden. En toen hadden we een raadpleging met dwarpsmeesken dienen. En nou, en daar kwam al een hele grote meesken. Ik mijn verhaal en mijn ding van. En nou, toen ontstond er eigenlijk een heel iets vlamke van, hey, misschien gaan we dan toch wel weer rond naar die geschiedenis. Hè? We hebben een historische vereniging die heel warber is in het dorp. We hebben een betinkingscommissie elke jaar in het dorp. Hè? En die wordt daarmee bezig binnen. Nou, dan hebben we nog biedentoneelvereniging binnen nog aansluiten. Max Veenstra en een Ipi Heida. En dat zijn meesten die daar heel mooi heel prutten van wieten. En die gaan eigenlijk input leveren. Ze hebben gewoon het leven. En dan gaat het in het dorp eigenlijk een beetje roen op een gegeven moment. En als Justin hier is, dat een heel dorp eigenlijk tot leven komt.
1: Ja, maar dus die hebben input leveren om Karin. Je hebt Karin een opdracht, ja. Jong. Schreeuw een stik over de oorlog in de pijn. Een beloftestik. Ja.
3: Ja.
1: En hoe ja. Is dat dan, Karin? Dan krijg je die input.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan moet daar een verhaal uitkomen.
2: Klopt. En de verhalen zijn inderdaad, stel over 5 jaren verspreid. Hè? Zo lang heeft die oorlog geduurd. Ja. Dus je hebt allemaal sprongen in de tijd. Dus hoe ga je dan daar een hoofdpersoon... en hoe verbind je al die gebeurtenissen? En op een gegeven moment kwam ik uit op een dame aan een tafel. Ik heb ook wel inspiratie, of ja, misschien kennen jullie dat ook wel. Dinner for One. Dat is echt volgens mij uit de jaren 50 een theaterstuk. Er zit een dame aan een tafel en die tafel is leeg, maar die is wel gedekt voor allemaal mensen. En dan komt de ober en die ober gaat iedereen bedienen, maar er zit niemand. Dus die ober moet elke rol gaan spelen.
3: Grappig, hè?
2: Maar die moet ook van ieder. Oh, ja. Ze vraagt allemaal drankje.
1: Oh, ja.
2: Dus hij moet voor iedereen gaan drinken. Dus die ober was op een gegeven moment helemaal dronken. En die valt elke keer weer over hetzelfde kleedje. Nou, dat is dan dat theaterstuk.
1: Ja,
2: de gedachte van...
0: Jij dacht, dan zet ik daar echt meesken bel.
2: Ja,
0: leuk.
2: Dus ik dacht...
1: En meesken uit het verliezen.
2: Dus die dame op leeftijd, die zit daar. En die mensen uit dat verleden, uit de oorlog, zitten bij haar aan tafel.
0: Als dat soms ik gewoon wel feel, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Je had soms nog hele peteren met die skiernis in je eigen rollen. Ja.
2: Maar, en dat is eigenlijk wat je nu zegt, dat is een gedachte.
0: Ja.
2: Ondertussen heeft ze ook echt bezoek in het nu. Dat is haar kleindochter.
0: Oh ja, leuk. Ja.
2: Want haar kleindochter die gaat de oorlog in het nu. Die moet een vredesbestand handhaven. Elders, ergens. We gaan niet in op waar.
0: Nee.
2: En dan gaat Beppe vertellen, de dame.
1: Ja.
2: En dan komen die personages allemaal tot leven.
1: Ja.
2: En Sitsian, die dus Willem speelt, die zit onder de tafel.
1: Ja.
2: Met zij zelf, die dame, van toen zij 10 jaar oud was.
1: Ja, want toen zit dus onder de tafel. En wat doet er onder die tafel?
4: Ik ben bezig met een... ik krijg iets verzet. Dus ik ben bezig met een mitrailleur om te bouwen. Maar dat wordt het helemaal goed en dat lukt heel niet net. En dus dan ga ik... Ik haal een geweer bouwen van hout. Maar ik wil graag een echte. Hè? Dus dan ben ik heel niet aan het tekenen en zo. Mij dus Antje. En dan ben ik al die tekeningen op mij te doen. Al die dingen wat... Die al gebeurt binnen. Maar... Of die gebeurt, of gewoon iets fantasie.
1: Aha.
4: Dus en daar ben ik al mijn dingen op tekenen en zo. En soms ga ik nog een stukje balen, die ga ik stellen. En die eet ik dan daar.
1: Stellen?
4: Stellen van de.
1: Van de tafel?
4: Nee, van mijn mem.
1: Oh.
4: Want hij had heel weinig eten.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
4: Dus en ik wil graag in het verzet, dus ik moet. Oh. Ik moet goed eten.
0: Ja. Yeah.
4: Dus ik heb. Stel, soms wat ballen.
0: Want en ik had die kracht nodig.
4: Ik had die ballen nodig.
0: Ja.
4: Als iedereen had bijvoorbeeld wat nodig, maar ik had meest nodig. Want ik had iets verzet natuurlijk. Dus ja. Ja.
1: En we hint ze krekkel even hoe de tekst leren, maar hij is een soort tekst. Maar is het een soort zezen?
4: Ik had wel een soort zezen, maar het valt wel een beetje mij.
1: Oké.
4: Ja, het is net heel moeilijke tekst of zo. Nee.
1: Dat slaagt het goed. Want Karin, dan heeft het stik dus kreun, maar de regisseerste tik.
2: Klopt.
1: Er zit, doe er dus ik ben al mooi.
2: Klopt.
1: Hoe is dat om te regisseren?
2: Ja, ik heb veel lesgegeven, ook aan jongeren en kinderen. Dus nou, ik hoop nog een goede aansluiting te hebben met deze leeftijd. Maar dit is gewoon wel een natuurtalent. Want dat kan je misschien ook wel merken dat je het wel pratende weet te houden.
1: Ja.
2: En dan hebben we nog Antje en dat is Doutzen. Nou, dat is ook een natuurtalent. Dus daar heb ik gewoon mazzel mee. Want als jongeren tekst krijgen soms, gaan ze natuurlijk in het hoofd zitten.
4: Ja.
2: Gaan ze precies al die regeltjes doen. En dan klinkt het heel gemaakt.
3: Ja, uit het hoofd.
2: Uit het hoofd.
3: Ja.
2: Niet alleen kinderen doen dat.
3: Ja.
2: Volwassenen doen dat allemaal ook.
1: Ja.
3: Nou, oh dus, ja, doe je dat?
2: Dus mijn taak als regisseur is om het zo natuurlijk mogelijk over te laten komen.
1: Ja.
2: En daar zit ik heel erg op, ook bij die kinderen.
1: Ja.
2: En daar heb ik gewoon mazzel met ook hun karakter. En daar heb ik oefeningen voor om hun dat zo natuurlijk mogelijk uit te laten
3: spelen. Wat voor oefening was dan die? Hein? Wist dat nog? Dat stond, oh ja, toen moest ik dat even doen.
4: Ja, al je spultjes met elkaar. En dan moest die inleven in die karakter. En moest het ding dwam. En dan moest dat in de. In, zoals ik het nou in Willem dwam.
3: Ja.
4: Dus moest ik iemand naar zussen van. Thomas, hier komen. Maar dan was ik in zus als een Willem.
3: Ja.
4: Of ik ben heel eigenwijs. En dan was ik dus een beetje eigenwijs werden, maar dan hoe Willem het zo dwam.
3: Ja, ze wist een beetje om die rol.
4: Ze was een beetje inkroepen.
1: Dan wist een beetje Willem.
4: Ja. Ja, zo eigenlijk een beetje.
1: Ja. We praten dadelijk even verder over het stuk, maar we draaien even een stukje muziek van Bob Marley. Iron Lion Zion.

0: Ja, we praten even verder over het Eerbelofspul in de pijn van Krommels en Breë. Ik wil eens net meer al te volle over de inhoud vertellen, want dan jouwe ik te volle voort. Maar nog wel eventjes over hoe het libbet in het dwarp. Want je zijn als toneelclub Violeria, wij willen een Eerbelofspul. En toen heb ik zijn, dat wilde ik mijn spielers uit het dwarp dwan.
1: Ja, het, wie echt letterlijk dat wie ik vanuit de leden is dat ik droegen hè, van vaderpijn, troddepijn en meidepijn.
0: Ja.
1: En dat is ik letterlijk wat er gebeurt. Hè. Van alle gelederen, van opbouw tot het ziekje van attributen, alles wordt door pijn, meestal moet u de pijn oppakt, mij dienen en onze spielersgroep mik. En goed, wie ga ik wel aanbod horen van orenspielers, hè, maar wie ga grotendeels eerst alleen nog uit de pijn selecteert.
0: En dan krijgt dus hebben Jan Kramer. Dat is die niet een maidost om een Eerbeloftspul, wil ze nog nooit op toneel staan heeft.
2: Nee, daar kom ik weer op uit. Want je waren nog. Ze voeren graag figuranten ha. En dus er weer meer. En dus doe ik mee. Nou, ik zei, als we het doen kunnen, dan kunnen we dat wel doen. Dus van harte welkom en dan zit je daar. En op dat moment speelde Karen een scène met een groepje mensen van dat toneel. En toen vregen ze van, ja, wie maakt dat dus de soldaten, wie maakt nou een officier? Ha? En dan ga je krijg dat boek krijgen en dan zit je daar zo wat in te zien en iedereen is dit er. Daar zit toen al een naam bij, alleen dat mijn naam is die Duitse soldaten achter. Nou, ik denk het heel goed. En nou, zo zei ze op een gegeven moment van, ik wil nog één keer die scène even doen, maar dan spelen ze zelf de officier. En dan geven we dat nog een keer oefening. En toen zei mijn tegenspeelster of Janke dan van, nou heb je aan dat kastoe wel even doen. Ja, wat mij dan? Die kijk ook goed. Zei ze nee. Nou ja, vooruit dan proberen we dat even. Nou, zat we aan de rol je erin.
0: En dan ben je een Duitse officier.
2: Dan ben je die keer die Duitse officier. Ja.
0: En heeft een soort tekst of is het alleen maar van Raus en.
2: Ja, dus, ja, nou inderdaad, dat. Dan ben ik erop.
0: Ja.
2: En dan later nog eens een keer naar Sjoze Minet, maar dan mag ik nog een keer wat van de ochtend erop.
0: Oh ja.
2: En op laatst dan komen wij nog een keer, met een bepaalde scène, komen wij nog een keer weer in beeld als met de oerval. Nou ja, daar is net een prototype bij, Sanne.
0: Nee. Maar hoe is het nou om als inwenner van de pijn mooi te doen om zo'n iets? En iets wat ik al van tevoren dus al heel goed omslaat, want
2: ja.
0: Gaat me in samen voort.
2: Dat ik, ja. En dat is onvoorstelbaar.
0: Yeah.
2: Maar ja, dat is kijk wat Greetje al zei. Je wilde daar graag je wijn op een en je viel je daarbij betrokken. En dan komt zij iets. Nou, en dan denk ik van, ga ik eerst en eerst toch van, ik moet zo'n suggerant wijzen. Er was toen een informatie, Jon met de West. Daar ben ik even heen gegaan om te denken van, er zo op parkeerwachters nodig. Of misschien worden vrijwilligers ergens voor, of weet ik het, wat er gebeurt. Maar op mijn decor bouwen, zeg yeah. Maar.
0: Ja. Yeah.
2: Als je dat we die budgetten kennen en je kent dan, nou, dan prima. Maar ja. Ja, nou zit ik dan in steek, maar dat was de heerlijke oordelingen niet. Dat maakt het niet uit. Nee. Nee.
0: En hoe is dat nou in de pijn, als het ergens op een jiddyfeestje is? Geert het alleen nog maar hier, hoor?
2: Nou, alleen nog maar dat wordt wel een product.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, dat wel.
0: Ja.
2: Het leeft vol.
0: Ja. En geldt dat voor die ik? Heeft het er een soort oor, mijn jongere band?
3: Nee, ze weten wel dat het er is, maar we hadden net zo'n volle oor. Nee, het hele volle, maar dan merk je wel dat het echt heel erg in het dorp is. Want dan komt er iemand bij ons op school en dan zei hij van... Ja, hé, hey, wist je dus van het Eerbelofspul? En dan denk ze wel van, ja, het is wel echt heel erg bezig.
0: Ja. Want ik zei, ze kregen al alle kaarten weer een samen voort. Je hebt vier voorstellingen. De officiële kaart ben uitverkocht, maar je hebt gezegd van...
4: We laten wel een ronde.
0: Nou al,
4: ja.
0: Maar ik woon nog wel sinds dat er nog kaarten
4: dus
0: binnen.
4: Dus dat vooral.
0: Greetje die het verteld, ze krijgt het is duidelijk de wurre stroom bijzet. Dus hou goed de site in de gaten, want er komt op een bepaald moment komen er weer tickets beschikbaar. Nou, een heel soort succes met de laatste repetities en dan de voorstellingen.
4: Ja, dank je. Nou, dit wie op een uur toch weer van jou het orenwieken ben we er weer, maar al je kunst, cultuur en muziek. En dan zit Geertje, ik ben gezellig, Bibi.
0: Ja. Goed, wie kan je nog?
4: Doeg!
5: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
6: Zinnebril?
5: Check.
6: Badkleren?
5: Check.
6: Slippers?
5: Check.
6: En Friesland?
5: Dat vier ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
6: Omroep Friesland.
5: Past dus altijd in de koffer.
7: Hast het al
6: alles jongen. Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, met kwartingen ontzettend % op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
8: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
10: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
9: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: BBB Politica Femke Wiersma is morgen bij het Radio.

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en shop op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: De Wijnloods en de Eco-keuken aan de Pompmakkerfief op het Jerenveen. De juist de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
1: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Noe Friesland.
1: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in Nou in Friesland, wie van London Beat, I've Been Thinking About You.
1: Van Tolvo, in Oren, Nou in Friesland.
0: Goedemiddag en welkom bij Nou in Friesland met de tweede editie van 8 augustus. Joet is de laatste IFKS.

0: Siet. En die is gek als juster op de lemmer. Maar de eerste kampioen, die ben al bekend. En BBB-politica Femke Wiersma is morgen bij het radioprogramma Bureau de Vries. En zocht waarom op haar jeugd in Dokkum. Haar dealname om boer zoekt vrouw. En verzelfs haar starmige politieke carrière. Nou is het waarbeeld in kwad. Jan Jonkman, een goeie middje.
1: Ja, Jacob, ik een goeie middje. Nou, na het oplossen van een mist en deze hebben we van mijn voet al volop de zinnen erbij. En die is er nog steeds bij en die bloed er vanmiddag bij. Daardoor rinnen de temperaturen op naar zo'n 22 graden bij Waterland tot zo'n 24 graden meer de provincie. Noffelijk simmerwaar dus. Nou, en het noffelijke simmerwaar horen we jongen nog wel even. Want jongen om jochen hoor is ik altijd naar zo'n 20 graden. Vannacht gaat de wien heel onstaar gewoon om naar het. Maar het eerste taal hebben we minimumtemperaturen van zo'n 10 tot 13 graden. Mogelijk komen ze op wat deze. Maar morgen zitten we weer in een warmere lucht. Zo wordt het geregeld te zinnen. Een enkele stapelwolk. Ja, en dan 25 graden. Bij Waterland tot zo'n 28, mogelijk 30 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Dus dit een zwakke zuidwestenwind. In de jongen is het nog lang noffelijk. En in de nacht hebben we minimumtemperaturen van 14 tot 15 graden. Eerder wat komen ze op deze. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, de kampioen binnen bekend van de IFKS. En dat wielste Guttenfinale nog verzield door de mat in de baai van de Lemmer. Is de Vries die volgen tot Fruzietse. Goeie met je.
2: Ja, goeie met je, Jacob.
0: Nou, het belangrijkste maar als eerste de kampioen van de Gutten A.
2: Ja, de Grutte A, daar had de vrouwen Jantje woen van skipper Jillis Banstra. Dat zeg er al heel lang nu dat hij inderdaad winnen zoet. Ja, ze matten zoet nog zielen, maar ze lezen al Safië voor dat ze net meer inhellen willen kennen. Dat komt omdat ze juster twee wedstrijden zielt ha achter mekaar. De eerste waren ze tweede en de tweede waren ze eerste. De grote concurrent van de vrouw Jantje, dat wie de grote Pier. Die waart in die eerste wedstrijd van juster eerste, maar in die tweede eindigen die ergens in het midden. En ja, dan ben je dus kampioen. Wie hier dat je op een wal direct in de gaten, maar om boord van de vrouw Jantje, wie dat nou net zou. Want ja, ik zei dus al, ze voeren twee wedstrijden, de ene wie een inhaalwedstrijd, vlak achter mekaar. En dan maak je dus rekken je ondertussen. Contact met de wal, dat is verbeerd in de IFKS. Dat mij je net had. Dus ze koert net een walmanche in rekken je litten. Om boord die in zijn het net dienen. En ja, dus zeggen we bij IFKS TV dat die skipper Jillis Banstra net in de gaten hier dat hij kampioen waard.
3: Nee, wij hier net alle wedstrijden we bereiken, want we waren heel dit met Sion bezig. En die andere wedstrijd kwam Rick Hutt achter ons. En toen hier was Sion dat de tweede wedstrijd Grutte Pier heel slecht ziet. Maar ja, dan wist ik heel dit bezig met in eigen wedstrijd. Dus we hier net helemaal in de gaten.
4: Hoe wie die ontlading toen je hem jette dat je hem kampioen binnen?
3: Ja, machtig mooi. Achje Nielin, ben ik begon. En nou kampioen in de A. Nou, wat was dat meer?
4: Hoe is het als dit skip zou aan de praat heeft? Want Vlien hier weer strijd op het podium, nou kampioen. Hoe heeft dat ervaren?
3: Ja, echt. Voor mijn gevoel rint er beter als vorig jaar. En de starten wie nou ik Allegaard perfect. Echt perfecte starten. Dus daar hebben we nog nooit starten zoals we dit jaar starten.
4: Nee, dus je bent maar als team ik beter op een Corine spelen nog wel?
3: Ja, volle beter. Volle beter. Wij kennen heel goed de controle horen over zijn eigen start. En daar hebben we wel heel veel soort winst mee pakt.
2: Ja, dat zei het skipper Jillis Banstra dus. Het zijn dus collega Maaike van der Hoek van IFKS TV.
0: Ja, dat is dan de Grutte A-klasse. Hoe zit dat in de orenklasse?
2: Nou ja, in de C-klasse, de eerste klasse die Jort Sielt had, hebben we Jort een kampioen kregen. Eus Nieuwenhuis is dat, de skipper van de Vrije Vogel. Dat weer nog een hele spannende strijd, want het verschil met de nummer 12 dageraad weer bij de start in het ziende punt. Dus ja, waar van die twee scootjes dan als eerste over de finish komt, dat hoeft net als eerste van het veld. Dat maakt gewoon als eerste voor de tjinstander. Die wordt dan kampioen. En in dit geval vier dat dus de Vrije Vogel, mijn Eus Nieuwenhuis. En die wien daar hartstikke blieert mij.
4: Hey, hoe viel dat nou? De overwinning?
5: Nou, volgens mij wel goed.
4: Ja?
5: Ja.
4: Wie het een spannende wedstrijd?
5: Ja, ongelooflijk. Want we waren natuurlijk... we moeten even kijken hoe het gaat.
4: Ja.
5: Gaat het goed? We waren natuurlijk... Oh, wat een moeilijke wind. Iedere keer... hou op met die onzin. Iedere keer was het een soort wak waar we in kwamen. En dan lagen we... Volgens mij op kop in het begin. Toen lagen we achtste of zo. Ik weet het niet hoor.
4: En toen weer even niet.
5: Toen weer even vierde. Toen weer even tiende. En toen konden we toch aan de wind konden we het wel aardig doen. Maar voor de wind was het heel moeilijk.
4: Oké, en Joen even goed vieren?
5: Ja, maar ik vier het leven altijd. Dus het is niet anders. Het is gewoon heel mooi, dit. Okay. Dus we gaan lekker zo meteen even genieten met z'n allen een biertje. En knuffelen. Dat gaan we doen.
2: Ja, hij had zijn plan nog leer. Eus Nieuwenhuis dus, de skipper van de Vrijvogel. De winnaar van de C-klasse.
0: Ja, de B-klasse, de hebben just al Oeran, de Engelsman.
2: Ja, die binnen nou op het wetter. De B-klasse, die Silo nou. Maar de kampioen is al bekend, dat is de Engelsman. Misschien ik maar goed dat hij al kampioen is. Misschien gaat het ook wel viert. Want ik zeg correct, hij startte vals. Hij weer te betiert bij de wedstrijd van Joert. Ja, dat hindert dan niks, had je al kampioen binnen. Ort Nota had hij namelijk alle wedstrijden won. Dan zou je zeggen, het is appeltje, eitje.
6: Nee, appeltje, eitje niet. We hebben er wederom weer mooi voor mogen strijden. En heel succesvol geweest. Dus dat is hartstikke mooi.
4: Ja, een clean sheet, alleen maar eentjes vast. Ja, dat kind het beter. Hoe is dat voor me gekregen?
6: Goed zeilen. Bemanning die heel goed zijn werk doet. Zijn nu ook goed aan het eten, is ook belangrijk. En af en toe moet het een beetje meezitten. Dus, en dat zat het. Ja.
4: Heb ik wel eens even mooi een spanning in de buik zitten? Want het leek eigenlijk heel makkelijk te gaan al jaren.
6: Het lijkt altijd makkelijk, maar het is niet zo makkelijk als het eruit ziet.
4: Nou, geniet van je overwinning. Jim ging in elk geval volgend jaar nooit de A-klasse. Ja, en dat is dus nou over een uur, denk ik.
6: Jazeker, we kunnen alvast even naar de concurrentie kijken. Dus we gaan een mooie middag gaan we tegemoet.
4: Nou, gefeliciteerd. Geniet ervan. Lokwees, Calliere.
6: Dankjewel.
2: Ja, al een heerschop is dat, de skipper van de Engelsman.
0: En dan nog in klasse 3 in de Lietse A. Is daar al een kampioen?
2: Nou, ik ken die verklappen. Ja, daar is ek al een kampioen. Die matte Joert ek nog zielen. Of misschien zielen ze Joert net als er net genoeg winnaars mist. Dat maat waast nog maar even jaren van Jan Jonkman. Maar er is al een kampioen. Dat wie je juster lang nog net duidelijk. Die Lietse A, die moest nog een wedstrijd inhelden. Die hielden ze misschien wel Joert inhelden matten. Dan had je Joert 2 wedstrijden. Ja, dan kennen het zinstanders dus nog 2 keer lege punten helden. Dan kan je zelf nog 2 keer heeg scoren. Had je om kop van het klassement gaan. Maar ja, die inhaalwedstrijd van Joert, die komt er net. Dat is juster bekendmaken. Juster Joen om 8 uur. Hè, dat is dan het tijdstip dat ze ont wanneer ze dat nog bepalen kennen. En dat de IFKS dan niks zei, dan komt die wedstrijd er net.
0: Ja, dat is eigenlijk omdat er niet bekendmaken is.
2: Bekendmaken, ja, dat is eigenlijk de saaiste manier dat je iets jaren kennen. Maar ja, dan kom je er toch achter. En de vriendschap die leidt Safië voor dat ze, als ze nog in je wedstrijd zielen matten, wat ze dus Joert nog matten. Dat ze dan kampioen binnen, maar met 2 wedstrijden net. Nou ja, er komt dus nog maar in je wedstrijd. En dus is het duidelijk, de vriendschap van Sander Meter is kampioen. Ja, hij kwam de juster Joen dus achter om 8 uur. Ja,
7: ik was gisteren wel een beetje laat. Toen ik om 8 uur hoorde dat we geen inhaal hadden, toen wist ik op zich dat we kampioen waren. Nou, toen heb ik wel even een balletje opgenomen, ja.
4: Ja, dat is te jern, of niet?
7: Ja, dat is wel iets beetje te jern, ja.
4: Lokweeske, ik voor alle bemanning, een hartstikke goed dien. Hoe is het waarom op deze weken?
7: Ja, beter kan niet, denk ik.
4: Heb ik oorzield?
7: Mooiste week van mijn leven.
4: Mooiste week van je leven? Nee, wie is dat serieus?
7: Ja, want ooit moet de eerste keer zijn. Hè? Dat was deze week. Dus we hebben niet zo heel veel getraind, maar wel fantastische bemanning. En we hebben het gewoon gered. Nou, daar gaat het nou eens om.
4: Wat is er zo mooi, hoor?
7: Ja, winnen, dan slaap gewoon lekkerder. En alles smaakt lekkerder, alles is gewoon beter. Ja, het is gewoon zo.
2: Ja, dat zei het Sander Meter. Hij is dus de skipper van de Vriendschap. De winnaar van de Lietse A-klasse. Hij imiteert mij Maaike van der Hoek van IFKS TV. Daar ken je al die wedstrijden. Ek die Joert nog binnen live volg je.
0: Ja, toch wel bijzonder. Omdat de IFKS niks zei, weet je dat je kampioen winnen.
2: Ja, zij get het.
0: Ja,
2: ja, ja. Also, ja, een goed verstaander heeft aan geen enkel woord genoeg.
0: Ja, dat is maar dat wezen. Jester de Vries, dank u wel. De mobiele flitspelen onder Stadion Wijn op het Jereveen is waarom. De flitser keerde de laatste 2 jaar al meerdere keren waarom op deze locatie. Vorig jaar waren er zo'n 18.000 automobilisten bekeurd. Dit is de teller intussen al op zo'n 14.000 bekeurings. Het is het oudste, maar ook het liefste museum in Jennewaard, het Kokelhoes. Het oorspronkelijke wenhoes werd in 1970 gebouwd, trog een veenbaas. En rond 1954 wen hier Jan en Sjurt van den Berg. Zond 1957 is het te beschef voor het publiek. Alles in het Kokelhoes is nog, zat het jet in zwieën. En dat zorgt voor leuke reacties, vertelt Imke de Bruin van het museum.
8: Nou, de reacties binnen het ogen hiel dat ze het echt fantastisch vinden, dat ze zo waarom in het tijd kennen. En dat ze alles nog beschenken kennen, zat het vroeger weer. En dat een heel protomeesken, vooral oudere meesken, vinden dat geweldig.
0: De KNRM had opvarenden van een zeiljacht op het Wiermerwaard tussen Natterfriesland en de Kalkman uit het probleem geholpen. De motor van het jacht wierd van en toch het gebrek aan wien kon ze net verder varen. Een vrijwilliger van de KNRM stapte onboord bij het zeiljacht en maakte het jacht vast on de reddingsboord. En ze konden zowel de boot als de opvarenden weer on de wal komen. Dadelijk nog in Noord-Friesland. BBB-politica Femke Wiersma is morgen bij het raadsprogramma Bureau de Vries. En dan zult ze waarom op jeugd in Dokkum haar deelname om boer zoekt vrouw. En zelfs op haar somtijds stormige politieke carrière.

0: Pharrell Williams, je dat mij happy. Het is nu 8 minuten voor jou, Wien. We binden nog ontieren met dit programma No in Friesland. BBB-politica Femke Wiersma is moordgast voor het simmerpartij van ons radioprogramma Bureau de Vries. In een Iepenhertig-partij zocht ze daarin waarom op haar jeugd in Dokkum, haar deelname aan Boer zoekt vrouw en zelfs haar stramige politieke carrière. Hoe succesvol vindt ze Bigrik zelfs haar werk als landbouwminister?
1: Wat is succesvol? Ik denk de hele infrastructuur waar dit kabinet op vierde bouwt, die high deadline. En in die zin, ja, is dat succesvol. Ik denk het wel. We hebben echt een heel soort stappen zet. Maar tegelijkertijd dat je naar over mannen demissionair worden. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar nog een PWet voorstellen die binnen bij de Raad van State was. Maar dan ben je op een gegeven moment demissionair. En dan is dat gewoon ek binnen het kabinet, maar ek in de keer. We worden dingen controversieel verkleerd. Ek in het kabinet merk je, eerst gaat één partij eruit en vervolgens de tweede. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk, want dan wordt er ek weinig gunt. Je zit in verkiezingen tiert. Dus er is ek een heel soort wat ik wel al levert ha, maar wat dan vervolgens net meer in de kamer agendeerd wordt. Dus ja,
2: ook de hele kritiek is van Femke Wiersma had ooit niks dingen als op een remsteen.
1: Ja, dat is onzin. Dat ben meesten die lezen net wat verkeermebrieven er de kamer binnen en wat voor wetsvoorstellen al te lezen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een algemene maatregel van bestuur, een hele grutte waar mijn heel soort partijen ontwerken is, dierwaardige veehouderij. De kamer neemt die vervolgens net in behandeling. Die zei, wij verklaren dit controversieel. Ja, daar ken ik niks van doen. Dat werk is wel dien en dat leidt kleer. En dat haak dien mij alle partijen, ek mij de dierenbescherming en mij alle sectorpartijen in de landbouw. De leidt een achteractieprogramma nitraat. Ja, dat dan uiteindelijk dat ik vanwege politieke motivering net vierde git. Dat had iedereen lezen kind. Dus dat vind ik echt wel heel. Ik ben daar in de hagel achterkant. Ik ben er uiteindelijk toch heen gegaan. Omdat ik dacht, ik weet op de inhoud, weet ik echt een soort van mijn dossiers. En ik ga gewoon terug inhoudelijk te wijzen. Ga ik op die manier, op de inhoud, integer en eerlijk, wil ik daar gewoon mijn functie dwan.
2: Maar de vechter gaat er ik wel eens mijn gestrekt been
1: nee,
2: in. En dat is zo eigenlijk nooit.
1: Ik denk dat wat ik leerd haar, met name in die periode dat ik minister was, dat beeldvorming heel volle belangrijker eigenlijk is in Den Haag. Beeldvorming is belangrijker dan de inhoud. En daar ben gewoon krachten, machten, partijen die zetten een beeld del en die corresponderen net met de werkelijkheid. Maar over het beeld wordt skreun alsof dat de weerhit is. Ja, ik vind dat een heel fascinerend fenomeen.
2: Dacht hij dat ik zeer?
1: Ik vind het heel ingewikkeld om dit van mezelf te zeggen, maar het docht me wel echt te kwad. En dat vind ik net omdat ik de eer strieken maat. Helemaal net, want nogmaals, daar zit ik net in een koersje. Ik weet wel werk van steen en daar hoef ik echt geen applaus van. Maar als je wat voor werk de verzet is, dan is dat gewoon net fair. En dan kom ik echt op een stukje van, je mij dingen vinden, je mij in discussie geen maal koor, daar zal ik nooit van weigeren, maar het moet wel eerlijk wezen. En ja, dat is gewoon net per definitie het geval daar.
0: En dat zei ons landbouwminister Femke Wiersma. Het verslijnen is in mijn partij met Femke Wiersma. Het is morgen om 12 uur te hebben in Bureau de Vries en dan ik te vinden als podcast. Een motorrijder is van de morgen slim voorrekken na een oordeling op de Zeedijk bij Verwaard. De motorrijder kwam in de bocht langs de dijk in botsing met een bestelbus. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In de scoring Minneke is in de nacht van vreed op sneeuw vannacht dus brand blutsen in een landbouwwijn. Om 10 uur fjouden hinnen waar de brand melden. Vanwege de beheinde beschikbaarheid van bluswetter en de onwijzigheid van een dieseltank in de scoring waar het opschaalt naar middelbrand. De eerste tankautospuit van de brandwacht uit met naam kregen de brand gauw onder controle. Nadat de bluswetter van de wijn opwierp, nam de tweede tankautospuit van de brandwacht in Zitan het bluswerkoer. In de scoring zien ik nog meerdere houten kubuskisten. De brandwacht is zwart gekomen dat het vuur daarna oorsloeg. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En Harkemasse Boys, Lak Frisia 1883 en FC Soruste Veen, die witte Tjewaardse spielmatten in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. De twee clubs uit Woerden, die spelen thuis. Harkemasse Boys neemt het op Excelsior Jin 30 uit Rijssen. En Soruste Veen krijgt Dovo op bezitte. En Dovo komt uit Veenendaal. En Frisia, dat speelt een uitwedstrijd in HZVV uit Hogeveen. Als we toch wel voetbal hebben, dadelijk zullen we toch nog even naar praten hoe die minder seizoenstart van Cambuur, Juste Jong, dus Tsin Excelsior waard mij 4-0 verlengd. Veel dadelijk het waar met Jon Jonkman naar het Nijs van de NOS.
3: Bisto op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio, in goeie midden.
5: Pieter en Ankie hier.
6: De groeten uit Dubrovnik.
5: Ex speciaal voor Beppe Tine.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
6: wat oors als een kaart.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Het is 12:30, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het schietincident in Den Haag van vannacht. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Het gebeurde in een woning in het zuiden van de stad. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later aangehouden. Ook het mogelijke wapen is gevonden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Bij de woning in Den Haag wordt nog onderzoek gedaan. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds tankvrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. De ruzie tussen Spanje en Italië over grenscontroles is verder opgelopen. Spanje heeft per direct grenscontroles ingesteld voor Italianen. Die duren tot begin september. Eerder besloot Italië de Spanjaarden te gaan controleren na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met de AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bjuster baarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed kwot en het joer.
15: Hast het al sjoen? Er is opbromming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
17: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
18: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
19: Is jouw keusgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties aan het Kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06-83-2521-62. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied aan Huis.
20: Bist u aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
21: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
20: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
22: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
12: No in Friesland.
23: Jacob Stelwagen.
24: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: 30 Sjöde Boelbaan. Lezen kleer in Oudskoort voor 74 teams. Het waarbeeld nou, Jan Jonkman, een goeie middje.
25: Ja, Jacob, ik een goeie middje.
0: Zullen we vrij vuren? Wat kunt vermidden? Wat noemt aan?
25: Ja, prachtig. Maar dat weer vanmorgen, ik al de dag begon ik prachtig mooi. Maar wat deze en de zinnen die er doorheen kwam, voor de meest niet wat letter van Bertha kwam, even een resume. En ja, dan hadden we al vol op de zinnen erbij. En de temperatuur, die ben ik al mooi oprong. Hier we vanmorgen al minimum temperatuur, die lijn tussen de 6 en het 10 graden. Nou, oordeel we hebben nou even zoeken bij de waarnemers waar plukt haar, is dat ze wat 21 graden, nou noem ik maar op, de pijn, dan wordt laag zijn bakken veen kwijt, al op Vlieland binnen. Ze zitten al, ze zijn al 21 graden aan. Nou, we kunnen ook wel stellen dat we vanmiddag weer een noffelijke simmerdij hebben. Het lijkt het wel een mooie sneeuw in de middag krijgen. En die temperaturen, die liggen samen de 21, 22 graden op het waterland. Dat zijn 4, 25 graden meer de provincie. Ja, de zin in de haalt er al UV-index van 6, dus er moet wel weer even wat smart worden. En de zinnen die krijgt vanmiddag een gezelschap van een enkel stapelwolkje. Het zal net een soort voorstellen. De wien, ja, die dat het ik reis gewoon, die komt nu nog wat uit het zuideesten, zuidenwaai, zwabbertrong, die is al maar wat, en die gaat vanmiddag wat om naar het eerste dag, en het bloed zwak, ja, en daardoor viel dat ik nog wat noffelijker en warmer aan. De zielerij die hier wel even een knoopje meer wien hebben, maar ja, ik heb voordeel, ze hoeven je het net te reven. En als we dan een jongsje, is ik nog lang noffelijk, want jong om een uur of njogen is ik altijd naar zo'n 20 graden. Nou, dat is prachtig, als je boeten doorwaait binnen en je sjogger even naar de Sint-Delgong. Vannacht dan kwalt het al naar zo'n 10 tot 14 graden. De heetste temperaturen want in het kust- en in het watergebied. Wel zorgen we dat de wind al omgeet naar het maatheersten. Het hege drukgebied, het loopt al wat fut naar Duitsland daar. En de kind uit en toch kent het even wat diezig wijzen.
0: En dan zorgt Dijn Vermoorn, Ruud, want hij heeft het idee dat er hegere temperaturen omkomen.
25: Jazeker. Want we zorgen morgen dat die wind wat meer omgeet naar het zuiden. Dan komt er nog wat warmer luchtiskant uit. Ja, en morgen hebben we op nijt aan de zinnen waarin de haat er al. En in de midden kan er een enkele stapelwolkje voorkomen. Maar dat nemen we op een keer op taal. Dat maakt de pret net drukker, zeggen ze dan. En dan zorgen we naar de temperatuur. 26 graden bij Waterland. Dat zijn 8, 29. Mogelijk dan de 30 graden. Ergens in het eerste, in het zuideerste. Dan krijgt de grens over. Nou, de wind, die komt dan ik weer uit verskate richtingen wij. En in de midden komt die giet die wat meer naar het zuidwesten toe. En die wordt dan mogelijk even wat matig. Nou, daar zullen we dan nog wat verkwalling van hebben. En in de nacht, dan hebben we een heldere nacht. En dan kan het wat diezig zijn. En hebben minimum temperaturen van zo'n 14 tot 15 graden.
0: En dan, de dagen erin zullen soort mensen in de loft zijn. En vooral de bewolking met die verzustering van de zin die er komt.
25: Ja, maar dan hebben we een tijdje, dan hebben we de bewolking vol. Maar ja, dat hindert dan niks, want dan hebben we dan die zinverzustering dan net. Vervolgens zoeken we dat man die de wien omgeet naar het Westen daar. Dat merken we dan ook aan de temperatuur, zo'n 22 graden. Zit een matige noordwestenwind, een krijgt treien. Misschien eens even vlaagjes van fjouwen erin. En maar ik ken er zitten trouwens even van oude Noordzee. Daar kennen ze even een enkel buiken ontstaan. Zo'n Noordzee-stoort, nemen we dat dan. Ja, breng je een wetter om, maar je wilt er krijgt even weer het van. Nou, daar hebben we deze geen last van, want dan is het droog. Zitten we wat meer in de nattelijke streaming. Is het ook nog lekker fris om het boeten door te doen? 20, 21 graden, noffelijk warm om te werken. Maar een afwisseling van wolken en zin het bloed droog. Maar ja, zullen we dan een waan zien? Dan gaat de wind, al waarom nou het eerste taal. Komt er warmer en droger lucht, dus komt op. Dan hebben we, wordt het alweer Simmersk. Zijn 26, misschien wel zo'n 20 graden. De bewolking is net onwijzig, de zinnen volop erbij. En in de jong, of in de nachtmiddag, wanneer we die zinnen verzusteren. Hem ongeveer om een uur of zo. Het zal net zo lang duren. Je moet er wel raar bij wijzen, want als je hem net eens. Dan is het lekker het helder te wijzen. En dan heb ik nog temperaturen die altijd nog om de 23 graden liggen. Nou ja, sageer vetjend. Maar een donkere bril op, dan komt er net meer bewolking.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Und 1 uur.
1: Nou in Friesland.

0: Dream Amerikaans, wie dat van Grimtosk. 30 Sjöde Boelbaan, lezen kleren in Oudskoort. 30 baan voor het jubileumtoernooi. 30 hier Sjöde Boelverdiening. De blijde boelers uit Mildaan. Vierde zegt het teamsbinder en verslaghouder Nienke Tunstra giet de jam bij de sport.
1: Nou, had je goed, harkje, dan jij hier al je Sjöde Boelbaan op een groen van. En dat is net zomaar. Want de vereniging in Mildaan bestiert 30 hier en een van die oprichters, Katrien is Nieuwlaan. 30 jaar al. Hoe is die vereniging begonnen?
2: Wij zijn 36 jaar geleden binnen wij begonnen bij de Boelnocht in Heerenveen. En door omstandigheden zijn we na 4 jaar dus wijgegaan en hebben wij een baan maken in mijn Sandjemeesken. Hebben een baan in water maken en vereniging oprichten. En Helene en ik hebben dan het oprichtje op u namen. Hier mijn maat Jan Lolkema, die had dus mij de machinerie. Dus hele dikke bemmer uithellen en alles uitgroeven en punt erin. En ja, dat weer een geweldige klus. Had hij hier trouwens ook aan hoor. Maar daar ben ik nog altijd heel erg dankbaar voor. Want we hebben dus een hele goede baan aanlijn. 30 jaar lean aanlijn en het is nog altijd dezelfde baan.
1: En ja, Jo bent vanzelfs het eerste lid van de vereniging. Lokema zit naast Jo, dat is ook lid. Maar Jo heeft dit voor de koorbox, hè? Wat zien wij hier?
3: Een toernooi van Sjöde Boelers. En toch 64 teams aan mij.
1: En dat is nou onderleiding van het jubileum van de vereniging?
3: Ja, ze is vreemd dus op een vereniging hebben we dus net een toernooi organiseren kon. En in Mildaan hebben we dus eigenlijk te weinig ruimte om een knap groot toernooi te organiseren. En toen heeft de meester van de vereniging mij naam hierheen en toen zei ik, hoe ligt het Jim Ditta?
1: Ja, want waar ben je nou correct?
3: We zijn nu op het terrein van Lokema BV.
1: In de Oudskoort?
3: In Oudskoort, ja.
1: Dus eigenlijk, ja, daar ben nog bult, maar zo, ik zie hier alles tien. Eigenlijk is dit een bedrouwe trein, maar Jim, heb je er hoeveel velden daar al?
3: 35 velden is het er nu.
1: En het zit er strak op, dit is net in één hoek die, hè?
3: Nee, ik ben de hele week bezig geweest om het kleren te krijgen.
1: 64 teams, is dat samen kleren? Is de inscrowing dan samen vol?
3: Nee, het begon heel langzaam. En, maar op een gegeven moment kwam er in de sfeur in. En toen, eigenlijk een volle bak. En zelfs nog oer. Er stonden nog mensen op de reservelijst.
1: Staal op z'n ze gooien de ene bal op de oren dus. Ja, ik zie mezelf al tegen nu. Want ik wist net eerst dat gewoon van die magneetjes zo'n touwtje hier om die band van de groen. Dat worden ze even poetst. Dan werd ik weer gegooid. Maar het budget wel in een organisatie zitten dat je zelf net mooi kan kennen.
3: Nee, maar nou. Ja, als je het straks organiseren, dan moet je tijd insteken. En als je dan zelf mooi door. Dan steen je dus eigenlijk een beetje boeten de organisatie. En daarom hebben we zelf zijn we toch als organisatie net mooi.
1: Ik brek even hier heel gauw in. Hoe steen je hem ervoor? Hoe steen je hem ervoor?
4: Sta maar even, moet ik hem kijken hoor. Het is hier nu 8-3.
1: Het niveau is hoog hoor ik hier.
4: Ja, klopt. Daar doe ik hele goede spelers mee hoor. Dat is, dat gaat heel goed.
1: Scheids, wat heb je nou krijg die in? Mijn wasknippers?
5: Ja, mijn wasknippers even vastzetten, dus blokkeren.
1: De bal?
5: De bal, want als hij gaat rollen op zo'n terrein met zo'n ondergrond, ja, dan weten we het wel, hè. Dan is de meting niet eerlijk. Dus je moet hem fixeren en dan kan je dus de precisie meten doen.
1: En waar het woon?
5: Dat weet ik niet. Ik heb op een gegeven moment een bal aangewezen. Dat is de bal die dus lag. Alleen dat was, ze hadden al één punt, maar ze hadden, begreep ik nu, niet de tweede punt erbij. Het had twee punten kunnen worden.
1: En om hoeveel een millimeter ging het?
5: Niet meetbaar. Minder dan een halve millimeter. Vandaar de passer. En dat is echt precies. Kan zelfs nog erger, kan ook nog met een voelermaatje. Daar ligt het zo dun als een, zo dik, zo dun als een vloeitje.
1: Je moet hier de hele dag dit soort dingen doen, want dat komt heel krek.
5: Ja, dat komt echt krek. Ja, de hele dag.
6: Van Tolve ontieren horen
7: bij Omroep Friesland.
8: Nooit Friesland.

0: Muziek van Rigera en Vamos a la Playa. Cambuur hier juist doen net in te brengen in de eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Excelsior. De Leiders leren lefst met 4-0 van de Rotterdammers. Dat is net het begin dat je hebben willen. Trainer Johan Plat die het botten losstelt en niet weten dat er nog een soort werk onder winkel is voor de wedstrijd Takam Weekend in Fortuna Sittard. De spelers zijn zeker in de gaten door de doorsmaat. Verslaghouder Willem Vermeld voort impeteert mij Jamal Amova naar Orin van de wedstrijd.
1: Jamal Amova, je hebt er op voorhand een heel goed beeld bij wat voor wedstrijd dit ongeveer kan worden. Hoe groot is de teleurstelling dat het hierop uitdraait?
2: Ja. Ik val er gewoon stil van, maar dit is niet de manier waarop je wilt beginnen aan het seizoen. Je maakt op een verkeerde manier welkom in de Eredivisie. Als team heb je bepaalde onderlinge afspraken, je hebt bepaalde manier hoe je het wil aanvliegen. En persoonlijk ook. Ik weet wat ik moet doen, ik weet dat ik door moet stappen. Maar dat gebeurt niet altijd op de hoogste tempo. En daar maken zij gebruik van. Je weet dat ze in de diepte gevaarlijk zijn met die lange ballen van de keeper. Dat zie je een aantal keer gebeuren, waardoor je denkt, ja, laten we naar achter stappen. Maar daardoor krijg je ook geen druk op de bal. En komen zij maar. En dat is het jammer ervan. Maar ja, aan de andere kant begin je ook gewoon helemaal niet slecht. En heb je ook een paar kleine mogelijkheden. Eentje van Hamas, als je die... Je scoort, dan is het ook een hele andere wedstrijd natuurlijk. Dus zonder ook individuele fouten helaas. Maar een zure welkom.
1: Je zegt ook, je maakt afspraken, die zie je dan niet terug op het veld. Hoe kan dat?
2: Je ziet het in momentjes, maar dat is niet genoeg op dit niveau. Het moet sneller geregeld worden. Ook ik vanuit achteruit. Neem het volledig op mij. Ik moet sneller en agressiever de jongens doorsturen om druk te zetten. En iets meer ballen.
1: Maar er moet heel veel ook van jou komen dan qua leiderschap. Hoe is dat?
2: Het is wat het is. Ik kan excuses zoeken, wat dan ook. Maar wat gevraagd wordt, dat moet gewoon gebracht worden. Uiteindelijk heb ik ook de meeste ervaring. Dus wil ik gewoon graag opstaan voor de ploeg. En het aansturen en het neerzetten. En dan begint het ook bij mijzelf dat ik goed sta. Waardoor de jongens ook misschien sneller en beter in positie staan.
1: Het zag er heel machteloos uit. Voelde dat op het veld ook zo?
2: Ja, in momenten wel. Maar we kunnen het heel negatief houden. Maar de tweede helft staat toch gewoon hartstikke goed. En dan hebben we gewoon 100% kans. En dan wordt het gewoon een heel andere wedstrijd hier met de supporters achter ons. Dus dat is ook iets dat... ook zo is. Maar ja, daar gaat natuurlijk geen aandacht naartoe. Want op het scorebord staat nu gewoon 4-0 of 0-4. Dus balen.
1: Ja, dan sta je in een rust 0-3. Wat zeg je dan in de kleedkamer?
2: Dat je gewoon meer lef moet tonen. En op zich, als ik dan kijk hoe na de rust het veld opstappen. Met heel veel meer bravoure. En creëer je toch 100% kansen. Dus dat is nog een sprankeltje hoop. Die je eraan kan overhouden.
1: Er werd vooraf veel gesproken over het ontbreken van oudere spelers. Wat ga jij het weekend doen? Bel je met Lars Lamboy van haal alsjeblieft een paar dertigers?
2: Ik zeg altijd vanuit bovenaf zien ze wat nodig is. En zijn ze hard bezig op de achtergrond met wat er nog bij moet komen. Maar we kunnen ons focussen op wat erbij moet komen. Maar op dit moment is de competitie gewoon gestart. Dan moeten we het doen met wie er nu zijn. En dat kan hartstikke. Dus het is een goede taak om komende week te analyseren. En ervoor te zorgen dat we tegen Fortuna uit een hele andere start hebben.
1: En hoe ga je daarvoor zorgen?
2: Door op training. Alles wat we neerzetten. Echt nog duidelijker de puntjes op de i zetten.
0: Zei Jamal Amova naar de wedstrijd Cambuur Excelsior. En hij liet het al Trotsky meneer Nijwieken. Het zal wijzen op sneeuw. 15 augustus om 8 uur de jongens speelt het Cambuur in Utrecht in Fortuna Sittard.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Sneur in Friesland, mij Geert van Thun, een goeie middag.
4: Ja, goeie middag Jacob.
0: Nou, wat is dat jij?
4: Nou ja, wij hebben natuurlijk alle verste dingen die van die zwem binnen. Maar eerlijk even met de zaken beginnen die daaromheen draaien altijd. Dat bedoel ik net vervelend. Maar Helco Broersma, die is Joert in Burgwert. En dat is natuurlijk als keersleefhouder bekend met de Keetpartij in Burgwert.
0: Ja, is dat de laatste deze keer?
4: Juist, dat is de laatste. Die is mooi. Dat gaan ze dienen omdat de organisatie, ik word uit de hoorn, het verder steeds een feest. Ik snap het echt wel. Er werd nog wat concurrentie van Vjels Riep, want die had op hetzelfde moment ook een Kate-partij. Zelfde doelgroep, zelfde opzet, zelfde idee. Dus ze zei, nou, dan is dat de laatste keer. Maar in de slipstream van die Kate-partij hadden ze echt de vrouw die te keerst. En die keerste de Joert. Nou, dat is heel grappig. Dat hebben ze oppakt. Neffens mij, maar als ik mis ben, kies me corrigeren wie dat in de coronatijd of krijgt na de coronatijd, dat kaartsvereniging Sparta zijn het. Kom maar op maar die partij. Dan doggen wij dat. Zoiets. Nou, er zit een verbinding in. Helco Broers, maar
0: ja, er is ook een verbinding met Bidgam nog wel eens.
4: Ik dat nou? Ja, dat
0: ja de vrouw is die altijd.
4: Ja, die zit.
0: De vrouw die woont een keer in Bidgem, maakt de KNKB in afspraak met Burgers voor 4-4.
4: Ja, oh, zit het zo.
0: En dan kon die vrouw niet meer in Bidgem natuurlijk.
4: Nee.
0: Maar ja, nou vallen Bidgem en Burgers net eigenlijk. Misschien nee. De vrouw is nog net in Bidgem.
4: Waarom net? Want nou, heeft, nou moest daar op sneeuw een keer in Bidgem.
0: Ja.
4: Ik bedoel, wat de ramp in dat ze is. Nou, voor mij dan bedoel ik.
0: Ja, nou, voor de meeste
4: zeven voor die maand.
0: Dus wat heeft ze oorlog?
4: Zij is het, ja. Ja. Ja, en ik vind dat wel spietig dat Bidgem dat dan weer net had. Want dat had ja, direct wel een stevige partij in Bidgem al in dat
0: eerste
4: die gang, hè? Nou, oké, daar hebben wij niks over te zeggen. Maar dus vandaar, Helco Broers, maar die peilt alles. Kate-partij, vrouwenpartij, et cetera. Dat komt helemaal goed. Er is gisteren koers op Wolvegeer, dus zullen we het eventjes over hebben. Jan Jonkman is er maar uit Wiekoijn Waber, die ook verzeld. Ze hebben een prachtig pronkje in de aanbieding, 2x2 simmersingles. Maar wat het belangrijkste is dat de mensen bij u platen onfreguteren, 60, 70 en 80. Want daarmee creëren wij het nostalgische gevoel wat we alles net ermee graag los maatje willen. Dus broek ervoor, de app die is Finekist. Pak eventjes gewoon een WhatsAppje erbij. 0620 van jou en Jochen, 1 Jochen, Jochen. Of ja, die app dus. Nou, dan komt het al hier helemaal clear.
0: Hartstikke mooi.
4: Dat doen we dan. Nou, nog vooruit. 4 woorden lang.
0: Oké, okay, ja. Nou, succes en een soort willen.
4: Yep.
0: Dit is die nooie Friesland. Vierwoord, graag. Tot nog een keer. Dag.
3: Krijgt u allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Krodi Nooi, omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is heerlijk warm waar en er past precies lekkere muziek bij u dieren 60, zondag en 80. Dat is werd wij versteren op de sneur te middie 4 uur lang. Kistbuis jongen Freekje Nilsenhuis, 20, Fjouwenjongen, of de app van de Omroep. Daarnaast hadden we wat actuele sport in de gaten. Ben we fleurig van toon en zit alle verste ingrediënten erin. In. Wat wil een mens nog meer, zo ik zei ze. Nilsenhuis, 20, Fjouwenjongen, of de app van de Omroep. We binnen er over 3 minuutjes.
16: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
17: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse of de elektrische EQA.

0: thuis in de regio.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Sneeuw in Friesland.
9: My Geert van Thun.

0: eind september doe ik aan Barry Gibb. Maar dit is een prachtige compositie. Het wordt een enorme hit van de Bee Gees. Op de ronde van de herfst, Jootje Sijzen zegt zich Spicks en Specks.
1: Sneur in Friesland.
0: Ja, dit is Sneur in Friesland. Het is 8 augustus 2026. Dit is de Simmet, wordt het nog eventjes. En wij binnen er gewoon weer 4 woorden lang. Maar heerlijke, nostalgische, sfeervolle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Wij nodigen je uit om weer met u op muzikale reis te gaan. En die reis zelf zien te vullen. We doen het uiteraard, Joerik, weer in combinatie met de actuele sport. Je wordt ontdekken van de laatste dive van het IFKS Scootjesielum. De Floor die is dwanden op de IJsselmar bij De Lemmer. We zorgen er aan het eind van deze uitsturing op waarom. En Helke Broersma is ook weer onderwijs. Hij is in Burgwerd bij Keersvereniging Sparta. Met de Sanium de Kate-partij voor haar klasse Frawley houden werd. Een Kate-partij voor haar klasse Frawley. Dat klinkt op je meest, Helco, heel gezellig.
2: Dat klinkt ook heel gezellig. Het is hier nogal gezellig, maar ik denk dat het morgen nog volle gezelliger is. Want voor de laatste keer werd de Kate-partij voor, ja, net voor haar klasse Frawley dan verkeerd. Maar Els ziet mij het wel wel. Er is trouwens ook een Kate-partij in Welsriep. Dus ja, het botst een beetje mooi, maar het is net alleen een Kate-partij Burger. Dat ik maar ik hard werd erbij nemen. Maar die man die zo'n 8 man sterk en Frawley erbij vanzelf. Nou, 15 jaar vinden wij het genoeg. Maar ze hadden in coronatijd wel hun nek uitstutsen om een Frawley's partij haar klasse te organiseren. Die hoort voor de 6e keer. Nou, en letter dan Joort. Een grote verrassing wijzen. Louise Krol, Jeske Terpstra, Jeanette Wienia. Ze hebben de grootste kans hebben ze op de 50ste PC daar in Weidem over Oorlwikken. En dan sneuvelen ze op eerste list met 54 en 62. En Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. En Roelie Kroondijk, Lisa Anders Karringa en Noah Elzinga. Die staan ook op het 2e list. Ja, het is hier een prachtig plekje. Want je naast de IJsbaan, dat lees ik al vol mooie perken. Want ja, dat kan op dit keersveld alleen net houden worden. En daarachter laat je Aren Zeediek. En dat is juist dat mooie Friese landschap. En een pleats van mijn rijder op. Nou, wat wil je? En onder een BM, in het skaat, apertuur, kan het warm worden. Nou ja, dan kom ik de middag wel terug.
0: Ik zou zeggen, stek u de gek even aan. Helke Broersma, maar dit is die van harte gunst. Dat mag duidelijk wijze even krijgen. De berichten van Ouder Keersveld van Keersvereniging Bur Sparta uit Burgert. Hans Zinnige, die is echt bij ons in het programma aan de tijd van In het Lijst te horen. We praten met hem nou over de koersen dit weekend op Victoria Park in Wolvegeer. Ja, Jonkman is direct. Hij komt om Lieken al Jelvershuizen met het weekend waarbericht. Maar wat er altijd is, en enorm variërig, die heerlijke muziek. Mooie platen in onze rubriek De Simmer Single. We hebben ook weer een schitterend pronkje. De ombering. Maar het gaat dus vooral om die westek met bis, maar dit prachtige waar. Lid het u zitten, wat dorst, hij is die lekker del, jongens, zit in de hoes een beetje in het kaart. Luist ergens op het wetter te dobberen in het zoal, die samen kennen. Maar lid u eventjes in de kunde komen met die favoriete plaat uit de jaren 60, 70 en 80. Dat mooie plaat wensen voor die zelfs, voor een oor, samar of mooie bijzondere reden. En als toch een leuke herinnering hast uit de jaren 60, 70 en 80, deal het eventjes met u. Nou ja, geef maar u op muzikale reis, wat we alles nu in de middags doggen. Het noemer west is op Rikkenkist is 06 20 4 Jorgen, even een bericht sturen. Kist eigen broekmaatje van de app van de Omroep. Dit is Ontsaizoer op radio, televisie en internet. Sneuren in Friesland. We zien het een niet krijgt aan het begin van het programma in Jorgetje Saizen 60. We scrollen tien hierop en Jorgetje Saizen 60. Dit is mooi. Basten, Marlin the Feeling.

0: mooi, hè? Tom Scholes, skleurtnummer van Boston. Het had hem 4 weken kosten om die tekst helemaal clear te krijgen. Het is een herinnering aan hem die er net meer is. Wat dat precies is, dat bleef een beetje onduidelijk. Maar hij heeft er een grote werk verdiend om het tot dit prachtige compositie te krijgen. More Than a Feeling van Boston brengt de titel op 16 minuten naar in.
1: De Zimmer Single.
0: Ja, ja, het is tijd voor de Zimmer Single. In deze Zimmer-periode dan draaien wij platen uit een lang verliezen. 2 platen achter elkaar, een echte onvervalste dubbeldraai. Echt zo'n rubriek uit de historie van Omroep Friesland die het maar net uit mijn hoofd verdwenen wil. En dan komt u de hitparade van doen en waar komen we uit? Van een week, we komen uit in week 32, dat we het doen ook, van Jordi Suijs en Sonter. En in die week, op nummer 3... Ja, die heerlijke slijpert, Kiss and Say Goodbye van de Manhattan. Jongens, jongens, jongens, jongens, wat weer dat een heerlijk noemer voor de mensen die verheerlijk begonnen. Dat doen we dadelijk trouwens. Want nou eerst noemen we dat nog, krijg net in die list hier. Ja, dat is bijzonder, maar dat zou net lang worden. Maar het gaat om een iconisch noemer. Het weer de definitieve troopbraak van die groep uit Zweden. Je weet wel, niet een jongetje van jou zondag het Eurovisie Songfestival won. ABBA. Dit liertje, dat had ABBA uiteindelijk definitief op de kaart zetten. Het is een liertje wat je fleurig maakt. Het is een liertje dat je uitnodigt om te bewegen. Het is een liertje om uit te zingen. En het is een liertje om vooral even te letten op dat heerlijke introotje met die piano. Wee!

0: In het Fries vertalen ze Tiet en Ruud, maar dat is juist zo voor die mensen. Kiss and Say Goodbye van de Manhattan zit jongetje Size Santer. En ik uit hetzelfde weekend haast een hit en wat soort een knoepert van een hit werden. Die prachtige plaat van ABBA en Dancing Queen. Dat brengt de tijd op, wat is het jongens? Oh, het is alweer 5 minuten voor jou, Twaan, jazeker.
1: Twaan jongen op punt, Twaan FM.
2: Omroep Friesland, simmer in Friesland.
0: Dat is het, Simmer in Friesland. En in Simmer in Friesland doen wij eigenlijk precies wat we in de winter en in de jerst en in de Mighty Deck doen in dit programma. We draaien platen uit de jaren 60, 70 en 80. Er zit één groot verschil in. Als de, ja, wij zitten in een airco-koelde studio hier in het boetentecentrum, een liet ritje. En dan zeggen we dat het werkelijk prachtig waar is. En Jaatje had dan altijd zoiets van, wat zo'n meester nou dwan maar dit mooie waar en hoe zo'n ze nou naar de radio luisteren? Ja, nou net hoe, maar de heren, dat snap ik dus echt wel. Maar dat bedoelst dan meer van, in wat voor omstandigheden leuk, hè?
3: Ja, zullen ze op een bootje zitten, of op een camping, of gewoon achter in de tuin.
0: Ja, of gewoon in de hoes, dat ken ik in het ja. De warmte wat ontrinnen.
3: Nou ja, maar of via eerkers dat ze aan het fietsen binnen, of...
0: Ja. Oh ja, dat zou ik nog kennen. Ja, nou, dat soort dingen. Dat is de vraag die het eigenlijk even valt. Dus wij roepen die eigenlijk op om bij u zijn plaat ondervregen die hier 60, 70 en 80. Dat doen we alle weken. Maar we vinden het wel leuk als er even bij zes van nou, waar zit rinst of fiets dan naar u te luisteren? Let dus dat vooral eventjes weten. Het is vrij eenvoudig. Het kan mij de mobiele telefoon op de WhatsApp 06 20 4 1 1 1 1 1. En op die telefoon zit ik wel een icoontje met de omroep. En als die onder is, dan kist een appje sturen. Dat gaat al hier razend snel. Wij zijn heel benijd. Beste bij u te gast bist. Hoest bij u. Hoe wij bij jou binnenkomen. Op welke manier? Nou, liet dus dat weten. Beetje moeilijke zin, Geert. Ja, ik weet het, jongen. Nou, maakt niet uit. Wat krijgen we binnen van Johan uit de Tienje? Die is er altijd bij. Wet die zit, weet ik net. Maar hij zei Geert en Maaiwerkers. Dit is een plaat die bedoeld is van de manning van het Zwarte Wief. En dan gaat het om een plaat van Splitsing, Wind en Zeilen. We komen uit in de jaren 80. Dankjewel, Johan uit de Tienje. Splitsing is hier. Ja.

portie stevige rockmuziek in de jaren 70, hè? En dat draaien we net zomaar. Nee, er is hier die git hier helemaal, maar dan ook helemaal vanuit de plaat. Hij heet Willem en hij heeft er een geweldige herinnering om. Willem die zei, ik schuld mij het volgende. Ik wil even een verzoeknummer, het heeft heel wat losgemaakt in de jaren 70. Plat heb ik hem gedraaid, deze plaat. Was de B-kant van Long Train Running van de Doobie Brothers. Nou had ik een zware installatie, zal dit Willem weten. Ja, dat was een beetje masculine macht. Hij had een sfeer audio-installatie in. Dat was heel mooi. En die, zegt Willem, dat moet gewoon keihard. Nou, waar was mijn toenmalige buurman bepaald niet van gediend? Nog één keer die rotplaat, zei hij, en ik kon persoonlijk die hele installatie in 1000 stukken slaan. Voortaan het nummer maar wat zachter gezet. Maar zo nu en dan, zegt Willem, en dan op YouTube bijvoorbeeld, dan gaat die keihard. Al ben ik al dik in de 60, dit gaat niet veranderen. En gelukkig woon ik nu vrijstaand, bijvoorbeeld dank. En geniet altijd van sneeuw in Friesland. De groetjes komen van Willem. En hij zei hem hard. En draai hem hard, Geert. Ja, dat mag al jezelf wel tussen Willem, want wij draaien hier alles op. Daar zorgt de technicus voor. Meer 5 dB, daar zit het ongeveer op. En dan, ja, hudder Geert het net wat door, dan is het net meer te verstaan. Bedankt voor die geweldige herinnering aan deze prachtige plaat van de Doobie Brothers Without You. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, Willem, ik vond Long Train Running echt een fantastisch noemen. Terechtkeerend tot de haakkant, als het mij vreugd is. Maar dat is geheel persoonlijk. Wat hebben we hier? Harm die zei, oh ja, ik wil even een plaat omvregen van Dave Brubeck. Golden Brown. Groetnis van Harm dus. Ja, Golden Brown, dat is oorspronkelijk van de Stranglers. Harm Brubeck konden wij even net echt lekker bijkomen. Dus we denken, het melodietje is zo significant. Des is het vers van tevreden mooi wezen. En dus is je verduid, jongetje 81. De Stranglers, my Golden Brown.

0: The Stranglers en Golden Brown. En dan werd hier iets binnenbracht in deze studio, maar een prachtig verhaal erbij wil ik dadelijk even over omkomen. We hebben er allemaal zin in, letterlijk en figuurlijk, maar daar vertellen we dadelijk even iets meer, hoor.
1: 92.2 FM.
2: Simmer in Friesland.
0: Het is 20 minuten voor 12. Helco Broersma, die zit bij het Keertsen, bij de Keertsvereniging Sparta in Burgwert. De Keertsen, de vrouw, die een vrije formatiepartij. 8 partoeren op de list. Helco zei, die schrik al, ja, je krijgt zo'n confrontatie op de eerste list. En dan weet je, de mat een kans partoer hoor. Vlieden Wieke, wie ik in Wiet Massem, Arun de Snijn, Helco. Toen Keertsen de beide partoeren, die stond niet schrik neemt, dus Annette Haan. En Louise Kral, Excelkoor. Net voor ze, hè? Het is mijn tekst, hè?
3: Oké, oké.
0: Ze beginnen al beleven. En
3: ah ja, ik was er even niet.
0: En toen woon het partoer van Louise Kral maar 5 met rijden. Hoe werd het nou precies?
3: Het weer 4 en 4 waren net aan Haan, Gerda, Liekema Nijholt en Jenny Terpster dus terug. Dan ik in de hele eerste les blijven pakken. Want Roelie Kroondrik, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Die mooi dadelijk opnemen in dat partoer van Annette Haan. Die wonnen met 5 om 12 keer in de 6 van Gerberg, Koster, Rick Blanke en Noelle Hiddinga. Ja, Noelle Hiddinga die kwam ik al zien toen ik hierheen rond uit het veld van Sparta Burgert. En ja, dan ging de hoes, want de Heuvel en Iris Veldman, Rick Winia en Jaldo Koopmans. Ja, die dienen dadelijk wel verrassend. Ze kwamen met 5 om 12 achter zien Lara Smink, Anouk Smink en Sandy Tsadi. Die gingen 5 om 12 voorsprong, zou ik al. Maar ja. Zoals eerst nu zo, dat we de Aron de Waanzie bevreugelijk zijn hier in Burg, wat ik. Het waren uiteindelijk nog 4 wedstrijden, zoals jou, toch een mooie boppenslag van Jaldo Koopmans. En zij mooi het aas opnemen zijn Brit Joustra, aan het Joke Dijkstra en Elske van Straten. Die gingen peken won op de eerste klasse en dan promoveerde hij weer naar de haatklasse. Het is hier trouwens de laatste plaatsingswedstrijd voor de Vrolijs PC, maar dat is helemaal net van belang. De betoeren Ian Antemuit zien, die binnen al plaatst. Het gaat alleen nog tussen 11 en 12 nog. Wie maakt dan de keers af? Of ben je nummer 11 de mooi nog naar Waarden rechtstreeks? Wat wel duidelijk is, het is net al een vrouw keer in je joert, maar morgen een grote Kate-partij met 80 partoeren van de Kate van Burgwert en Hartwert. Mathies Streker daar. Het is wel de laatste keer, hè?
4: Ja, het is helaas de laatste keer. Ja.
3: Waarom?
4: Nou, het evenement is inmiddels nou, best groot geworden. En wij hebben nou, dat, ik nog voorbeeld, we hier een vergadering en dan wien er maar 12. Nou, en dat zou het eigenlijk zo genoeg dan keer zo'n evenement eigenlijk net meer organiseren. Dus daarom is de 15e keer, dan hebben we het 15 keer draaid. En dan ben je hartstikke grootskop, maar dan wist ik mooi best.
3: Je bent jong en over 15 jaar ouder en hij hoort verplichting.
4: Ja, inderdaad. Toen we betachten in de keer, toen gingen we Alex alle jaren nog geen bijen. Dat was 15 jaar geleden. En nu inmiddels hebben we haast alle jaren een gezin. En Justin moet klaarzetten, denk ik, wie prachtig alle bijen die draaien weer op het veld. En wij zijn hier aan het werk. Maar de verplichtingen lezen inmiddels even ergens anders, ja.
3: En toen ging je ook nog het idee, die MS Lidse Vereniging in die coronatijd zijn van, hey, wij maar toch keertsen. En toen hebben deze vrouwenpartijen onvrede bij de KNKB.
4: Ja, ik ben toen benaderd toch de begeleiding van Wiljo en Nienke Sibrandi. Toen in de coronatijd van, nou, wolle je dat ik voor u dwan. En wij, nou, wij als bestuur van de K-partij, nou, wij ben net benauwd. En wij zeiden, dat keer wij, dat doggen wij. En wij hebben die handschoen hebben wij oppakt. Maar we hebben een voorwaarde gesteld. Dan moeten we zich houden, de vrouwen. En sindsdien ben de vrouwen hier een onderdeel van het K-partij Wiekoen.
3: Ze wonen hier graag in, hè?
4: Ja, de vrouwen ben volgens mij hartstikke wiesmuis. En het is hier hartstikke gezellig. En we hebben altijd mooi van me geworden. Dus hartstikke mooi.
3: En achter dus mooi, maar afvallen nog een keer zal mijn trede prijs zijn. Maar ja, deze partij, bloot die wol in Burgwert nou je mee op horen, maar de K-partij is nooit?
4: Nou, ik heb in het keerbestuur hem deadline en waar ben van doel om de partijen te houden, ja.
3: Dat heeft zelf een groot invloed, maar ben je nog een voorzitter van de keersvereniging Sparta?
4: Ja, zeker. Dus het, ik denk, ik krijg het er wat doorheen.
3: Dan krijg je het wat doorheen. Ja, dat ben je niet een infantino, hè, maar dat gaat wel democratisch. Maar in elk geval, morgen is die partij van het lijst, maar je hebt ook wel ja, de feeste gasten. Pieter Wilkens is altijd feest, hè?
4: Ja, Pieter Wilkens die komt hier Alex al jaren. We hoeven Alex niet eens meer te bellen, want hij zei dat Alex altijd zelf wel in de agenda. Ja.
3: Je merkt nog wat stunties. Ik lees topless bediening. Ken dat wel?
4: Ja, dat is een verrassing, man. We hebben morgen wat jonge mannen. Die staan achter de bar, de jongens.
3: Topless.
4: En die hebben een mooi vlinderstrikje om en op leert de buk. En dat is de topless bediening morgen.
3: Ja, hier is toch een heel hoor idee bij Helco.
5: Ja, ik denk, ik ken dat in Burgwert, maar dat is dus op die manier gebeurt het dan. En de kop van Jut, mensen kennen hun ook al reageren.
4: Ja, kop van Jut, dit hierbij, ja, we vinden van alles uit. En dit hier, maar deze editie, ja, een kop van Jut erbij, gezellig.
3: En iedereen wordt er wel mooi, want het is 80 toeren een record.
4: Ja, wij... we hebben een concurrent in Jels Riep, de Nazareth-partij, die heeft mooi niks mooi druk. Maar omdat wij de laatste keer hebben, binnen toch een heel soort mensen die wil je toch nog even bijwijzen. Dus 80 per tour is voor u een record, ja. Ja.
5: Je bent net boos op Jels Riep, je hebt een traditie, hè?
4: Ja, zeker. Ja. En zij goed rucht om ik op deze dag de laatste snor van de bouw vaak die partij te organiseren, zeker.
5: Hey, waarom dat deze partij, het perk is online, al Wien is er amper, maar het besluit dus dat men nu richting de tenten boppen slaan kan. En ik zie het al verschien. Waarom maar dat lege kratje bier erop in je tenten?
4: Nou, dan kunnen vrouwen in het perk, die kunnen als ze de bal boven slaan en als ze dan het kratje eruit zien, dan na de wedstrijd, dan vullen wij hem vast en dan krijgen ze van ons.
5: Toch, ik even een moment van stilte. 2023, ja, dat was eigenlijk wel dramatisch. Hè? Die editie is net uitgekeerd.
4: Nee, dat was verschrikkelijk. Toen, tijdens de start van de dag van de kerstpartij, toen zakte Shirley Bates in mijn koor en die had het net meer aan. Nee.
5: En je hebt een hartje hierheen, hè?
4: Ja, we hingen een hartje op het plak waar het gebeurd is en daar hingen wij, elke keer hingen we daar een krans bij en de mooiste krans is Joert Weff van Shirley. Ja.
5: En de krans is wel voor de winnares, maar voor Shirley is er ook een hele mooie krans.
2: Mooi man.
5: Nou ja, ik hoop dat je morgen toch een mooi feest hebt en een mooie afsluiting.
4: Ja, daar zit ik net doorheen. We hebben waar mooi en ik verwacht dat hier morgen een heel soort mensen komen die boeten die net mooi kids, maar die er heel graag even zien willen. Ja.
5: Ja, maar er is wel 7-up, hè?
4: Er is zeker 7-up, ja.
5: Oké, nou, dan laten we het erbij. We beginnen dadelijk maar bij de hele finales hier.
2: Dank u wel, Helco Broers. Maar ja, dat is een roerige geschiedenis van die keetpartij van Keertsvereniging Sparta in Burgwijk. Er is van alles gebeurd, maar ze staan op alle dingen goed op de juiste manier stil. Nou, leuk man om te zien dat er al die mensen binnen die het vertellen wat ze binnen en wat ze doggen. De ginnen vooral maar terug had je mijn plaat bij je zoon vregen. We vielen het heel grappig om daar een inkijkje in te krijgen. Maar op het moment dat wij daar echt wat mee dwars doen, en dat doggen we dadelijk. Ik zeg dat liet dat duidelijk wezen. Komt hier een collega binnen met een doos. Dat is onmiskenbaar een gebaksdoos. Ik zal hem even zien. Dit is een gebaksdoos. Dat kan je zien uit je televisie showen.
6: Ik hoor hem net op een kop horen bliksem.
2: Ik hoor hem net op een kop.
6: Oh, dan haast de deksel erop.
2: Nee, ik heb de deksel erop.
6: En met een hosm scheef. Dan gaat
2: dat... Scheet je beef, niet erg.
6: Jawel, dan moet je een
2: hosm scheef. Dan moet je een
6: geliede man.
2: Nou, dan weet je hem nou weet je me even hoe het hier alles neurt en met die stak in. Ik krijg alle keer een pak op mijn bullen. Had ik in eervol. Kijk je handje.
6: Nou, Chris.
2: Wat is juist al?
6: Ja. Oranjekoekje.
2: Oranjekoek. Nou, en daar zit een heel verhaal al vast. Dus dat zal ik even voorlezen. Deze heerlijke doos mooi gebakken is afkomstig van Peter Halbersma. En vrienden Wieken, toen had hij u zijn bericht gestuurd over de oranjekoeken uit Snits. En dat weer de allerbeste oranjekoeken uit Snits. Toen had ik zijn, en ik ken dat, en hij reageerde er op. Hij zei, Geert reageerde met de opmerking dat de ploeg van sneunt en middies, wij dus eigenlijk, daar het beste van wie om daar een oordeel over te vellen. Dat wie zelfs al iets uitdaging. En ik moet zeggen, Halbersma die geert hem aan. Hij zei, nou, ik ging die uitdaging net uit de waai. Dus ik dacht, laat ik dat maar eens proberen. En daarom heb ik hier persoonlijk een oranje koek gebracht. Hij heeft hem hier persoonlijk bij de omroep gebracht. Collega het hem aan. En er zit, ja, dit mooi geert ook Geertje. Want hij hier een verhaal over Geertje. En zoeker en dat soort dingen. Net kweer bedoeld, dus ik kan dat wel vertellen. Er zit zelfs, zei hij, een stukje bij voor Geertje. Zonder de zoekerkes. En zo de opmerking van Arjen de Boer over Geertje. Hoe de wind waait haar rokje. Zou ik het prachtig vinden om de band normaal het noemen. Dames, laat je rokje niet meer waaien, Jaren te letten. Ik weet net of die precies uit de T-track is wat wij de platen nu draaien. Maar wat kan het dus schelen? Voor een oranje koek gooien wij alle principes aan de kop. Dat is geweldig, Peter Helbers, maar dankjewel. Het is sneurtemiddag bij de omroep. Dat betekent dat wij een tamelijk liedse bezetting hebben hier op de omroep redactie. En dat betekent dat we elke keer dit jaar is een stukje van die heerlijke oranjekoep gaan kennen. En wij zullen, Peter, uw staak werkelijk zeer serieus nemen. Terug goed te proeven of dit nou inderdaad de allerfijnste oranjekoek is die er besteedt. Hij komt uit Snits van een bakker uit Snits. Ik mag daar verder niks meer van zeggen, je begrijpt dat. Maar wij hopen dat al hier hartstikke lekker smaakjes zult. Jaantje die pakt straks een mes en die snijdt hem in 4-6 stikjes en dan komt het heel goed. Maar dus, dames, laat de rokjes dan maar waaien. Boente, ja, dat is wat hij vreest. Heb ik kleerst in, hè? Ja, nou, normaal dan maar.

Dames, laat die rotjes dan maar waaien van normale fysiek van Peter Halbers. Maar Peter, ik vertelde je dat de dozen Maaike Bak ondertussen onze redactie bericht had. Er zit een panel van een man of zo, zo'n kleer om ek mij te prillen. Wij doen dat hier dadelijk in de studio ek. En dan krijgt van u een heel eerlijk oordeel. Er zit ook een snitser bij. Collega Ronald van der Pal is een echte snitser, dus die zal daar met extra kritische blik naar Sjen en prillen. Dat is dat. Even Sjen, wij luisteren in de auto via CarPlay. We komen vooral in Duitsland. Dat zou het hielkje van de Kamp Trom, dat is leuk. En weekend van Earth and Fire. In het Antonius ziekenhuis ben we druk aan het werk dit weekend. Dus een plaatsje voor al mijn collega Toppers en Annie Dijnem-Galema vregen dat aan. Ach ja, Johnny Kamerman. Vrienden wieken verstoren op 29-jarige leeftijd. Icoon van de Nederlandse popmuziek en ster van de band Earth and Fire. Weekend.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Biesterbaarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed god en het joer.
9: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
10: De jongens van Venema die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
11: Venema Energy. Vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op venemaenergy.nl.
9: Maak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
12: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op de redactie van deze fijne omroep vindt op dit stuit een enorme oranje koektestplaats. Ja, ze zitten te smullen om het bureau. Maar kom er dadelijk zeg maar kritische opmerking. Want we hebben een echte sneker. Het is sneker oranje koek. Even vregen dat hij even een verslag uitbrengen wil. Dat komt heel erg goed. We krijgen een mooi beeld van wat je hem ongeveer dwenen binnen. Wat je hem doorgeeft en wat je hem dwanden binnen. Hartstikke leuk. En geen daar vooral mee terug. En door daar dan weer die plaat bij uit de jaren 60, 70 en 80. Het is een feest van de media op de radio en televisie. 06 20 jou en Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. Of de app van de omroep. We winnen er over 3 minuutjes.
16: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: Oudste Museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Stinstra Casino, zieke Dij als casinomonteur. Kom Del voor een kop koffie en word uw snije collega.
5: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
6: Check ik op stinstra.nl.

0: bietenkop ervoor.
1: Wil stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjoch op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De Wijnloot zijn de eco-keuken aan de Pompmakker 5 op het Jerenveen. Je sjocht de mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
3: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
4: Sneeuw in Friesland.
5: My Geert van Thun.

0: Tja, tja, tja, Neil Sedaka en Oh Carol, I Am But A Fool.
1: Friesland.
0: In dat plaatsje draaiden we net samen, want we kregen een, we kregen toch wel interessant. Ja, hoe mag ik dat nou zeggen? Ja, een beetje zielig bericht eigenlijk van Tini, die zei dat geert in de oren. Ja, dan vregen ze het wij binnen. Nou ja, wij zitten thuis een beetje te bekommen van een fietsongemakje van een wieken. We hadden knibbels wat iepen. Ik had hechtings in mijn boppenlippen en een kin. En het kind, daar heb ik ook een hechting in. Maar het hier al je slimmer kin. Maar wat mooie muziek is, dat is dan altijd weer welkom voor zelfs. Hello Josephine of Oh Carol, dat binnen de favorieten van Chris. Dus had je die draaien willen, dan zou dat werkelijk super wijze. Tini en Chris, Betterschip, maar je ongemakjes. En wij draaiden ook Carol speciaal voor je natuurlijk. Het is 10 minuten nu 12. Dan geven we mooi 12 uur van Sneun in Friesland. Fijn om er binnen. We krijgen leuke berichten binnen van alles en nog wat. En dat zijn leuke dingen om eventjes mee te nemen. Er komen bijvoorbeeld ook reacties van. Dat is even shame. Wat er kwam er net. Dit komt binnen van Betje uit Fijnse. Mag ik even mee nemen? Dan gaat het over oranjekoeken. We hebben van Peter Halpers dus oranjekoeken kregen uit Snits. Omdat hij vindt en vond dat daar de allerlekkerste oranjekoeken maken waren. Toen hadden wij vrienden weekendprogramma zijn van nou, eigenlijk komt het. Ja, nou, Peter Alberts, maar dat maken wij wel uit. En prompt werd er hier een doze oranje koeken van die bakker uit Snits bezorgen. Die werd op dit stuk test op de redactie. Ik ga je rekken stikje lezen, zult dadelijk zeggen, beziek je. En we komen maar een eerlijk oordeel. Maar, dan komt Betje uit Fijnse met die zei oranje koeken. Ja, Elsie smaak van bakker de boer uit Drielst. Hij hem zeker net prum. Ken je mij nachts voor wekkermaatjes uit Betje uit Fijnse. Ja, die liet ze Bart van BNN vader die dier dat vroeger. Die kent het al een buurt om ze wekker te maken. Wij zitten dat bij daar net van, Betsy. Maar wel heel diep. Ja. En keer hield hetzelfde adagium. Betsy, dat maken wij wel uit. Dus ik zou zeggen, viel die vrij om actie te ondernemen. We zitten hier na een week sneur weer. Nee, onkrijgen. Nee, niet waar dan. Knapke. Mooi, dat is clear. Lekker oranjekoek. En die zit lekker tussen. En die binnen van de wonden om het herstellen. Kortom, wat door wij het komen doen. Nou, we hebben twee prachtige simmersingles van hem in de opbiering. En we hebben natuurlijk Helke Broersma. Die op dat heerlijke smoeke keersveld van keersvereniging Sparta in Burgwijk zitten zijn. Naar het Fralies keersen. Is hij er wel met?
2: Helco? Dan liever de rooie koek altijd waai. Dus,
0: Bert, dat ja, ho, dus. Ho, wacht even. Nee, ho, dit gaat net goed, Helco. Wij, ik maak ik geen verkeerde knap in druk. Dus ik heb de begintekst van hij mist.
2: Ik zei van...
0: Begin even
2: de rooie koek, want hier staat het oor. Hè? Dus ja. Vandaar zei ik van... Hey, wij winnen waas hier wommels bij de Vreulen. En daar zit ik een lekkere bakker. Daar hebben wij de rooie koek altijd waai.
0: Oh.
2: Vroeger op het dorp gong dat oor. Dan gingen er drie bakkers in het liefste dorp Littens. En onbaar gongen ze de laatste zuurling. En onbaar bestelde ze een rooie koek. Ja. Ik ging een jongetje. Ik vroeg die bakker eens keer, hoe maak je dat? Ja, jongetje, dat is het geheim van de bakker. Net van de smid, maar van de bakker.
0: Van de bakker, ja.
2: Dat krijg je net die jaren.
0: Ja, nee, maar nee, maar ik zit me aan te vragen, had je hem nou oranje koek herrie, dan herrie hem dat stevast bij dezelfde bakker, hoor?
2: Ja, meestal wel nou wel uit de wonnels. Had ik wel toen er nog de SRV-kar kwam. Die kwam nog uit Wergie, boy. En dan hier die bakkerspul van de bakker van Wergie. Dat die ik al een lekkere oranje koek. Dus dat bestelde hij dan echt speciaal. Ja. Nou ja, ze kwamen aan de gong blauwe. Douwe Alvering, ja. Uit Sint-Anne komt ik dan heel dit misschien gringen.
0: Ja, maar die komt met fruit in gedienten,
2: ja. Ja, precies. Maar dat oude tijd. Maar de historie Fijsem, Elske van Straten, komt ik uit Fijsem.
0: Ja.
2: Die keert me aan de Djoke Dijkstra en Britt Joustra. Ze keert in de hele finale zien betoer van Iris Veldman, Rex Winia en Jelda Koopmans.
0: Ja.
2: En bij Saïs Lik, hier is een hele vier bobenslag. Hij kwam net op het kratie, dus dat had ze net verteld. Oh. Maar in elk geval, ze hebben wel een bliksemstartje door dat betoer van Iris Veldman. Ze staan voor, maar misschien in het rij eerst.
0: Zo.
2: Hier zie je het. Maar... Dan Roelie Kroondrik, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Nou, denk je, hup, drie keer een finale plakje. Net drie keer, net won in die finale. Die doog het nou zijn net aan. Gerda Likkelma en Nijal, Jenny Terpstra. Ik al liggen inzijdig. Dat is het skinne voor jou eerst. Dus twee hele finales. Ja, werd de Telegraaf aardig geschreven. Maar ik zei dat Janette Haan, Gerda Likkelma, Nijal en Jenny Terpstra ken op die PC in Wijnum. Ik wil eens ja, de angstgekenden zullen van Louise Kral, Jeske Terpstra, als je net winnen.
0: Ja,
2: en dat liet ze, trouw die wenst op de eerste omloop, liet ze dat dus nou ik duidelijk zijn op het twaddenlist. Ze staan voor mij, schindig voor jou eerst neer. En dan ja, ben zij één keer winnaar geweest, twee keer een tweede prijs. Louise Kral zo'n keer, maar die kende wel bang van wezen.
0: Ja, nou ja, dat maakt het, San. Want het is een beetje... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat betoer is een beetje het betoer van Tjesse Steenstra bij de Malië. Dat betoer van Louise
2: ja,
0: Krol.
2: Ja, ik het stellen. En dan vlak voor het begin, misschien is niet of twee keer verliezen. Want ja. Het betoer van Larissa Smink, dat won in het begin van het seizoen. Twee keer, maar het is helemaal uit vorm. Dus die misschien wel in het eerste maar. Ja, ze doen wel mooi, maar net om de prijs. Dat weet je net. Lottingen baalt ik weer een soort.
0: Zo is dat. 19 augustus, dan is het vooral iets per se. Het is de 50ste editie. Wij doen ervan verslag op radio en televisie van almiddags 12 uur. En Helco en ik maar er beide weer bij. Het is een genot en een genoegen. Zeventje Sam, wat hebben we hier? Dit is afkomstig van Willy Boonstra. Die zei goedemiddag, Geriaanse technicus op een sterdij van Elvis. Speelt het grut fan Erwin Nijhoff in Gleenstra-Staten in Burgum om dit maar het publiek te betinken. Op snijdenmiddag, 16 augustus om 11 of 14. En er binnen nog kaarten. Waar wit vreugt er nog een van Elvis om? Dan kan dit combineerd worden. En oors dan zie ik hier maar wat moois van de King uit. Fijne middag. Wij zitten met de band en Bernds Band op de camping in Ternaat. Willy Wennet in Holvert, gaat naar de camping in Ternaat. Ik vind dat werkelijk. Zo maakt je vakantie via de Tegbehoes. Het is de voetafdruk in. Het is toch belangrijk. Geniet je ervan, Willy Boonstra, want ik op de camping in Ternaat is het nevens mij heerlijk waar. Wij draaien de allermooiste van Elvis in de ghetto. Speciaal voor jou.

0: 16 augustus 1969 verstoor Elvis Presley op 42-jarige leeftijd. Dat is 49 jaar verleden. En hij bleut maar onder is en bleut maar onder is. Dat hij met grote mensen en Erwin Nijhoff. Dat is de man die de betinkensil in Gleenstra staat in Burgum. Op die sterdooi van Elvis om jou of jou in de middag. Als er heen was, bist van harte welkom. 18 minuten nu 12 is
1: the summer is magic.
2: De Zimmersingel.
0: Ja, de zimmerperiode broeken we dus om lekkere zimmersingles te draaien. Dat is een knotje, want dan zit ik een beetje om te strunen in die top 40's van, in dit geval week 32 van Fiskate hier. En ik kwam uit in jongetje zone 60 en in die week op nummer 3. En ik weet dat ik helemaal gek van dit plaatje weer, dus ik kom er net omheen. The Death of a Clown van Dave Davis, eigenlijk de Kings, maar Dave Davis zit er net als mij op het label. Ja, die zien we dadelijk zeker voor die draaien. Nou, eerst de nummer 10 van die list, dat is werkelijk een onvervalste jank voor de Kenny hem ze nog, de heikregels. En waarom? Heb jij mij laten staan? Oh, wat een jeugdsentiment. Nu het je zo'n 60.

0: Dave Davis of The Kinks, ja, dat mooi beide. Maar wat een heerlijke. Ik vond Sam prachtig noemer en eigenlijk nog wel. Njoggetje Son en 60, de noemer treien van de top 40 van die weken. En daarvoor draaiden we, ja, wat een heerlijk hit weer dat de hei kregelt. Ze gaan me nu het geld erop. Weer een razend populair Johnny Hoesnaams onder de heren. Bracht een aantal singles uit, grutte successen. Nou ja, en een Iris 4, dit letter weet ik al. We kleren maar de populariteit van de hei kregelt. Maar dat hier niet wel vaker, maar die stemmingsorkesten. Dit is weer in elk geval een goed voor de noemer 10 en weken 32 van Son en 60. De hei kregelt. En waarom heb jij mij laten staan? 4 minuten voor jouw trein.
1: Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Nou, wij van alles bedaan hier bij de omroep op de, deze prachtige sneutemiddie. Er komen berichten binnen van Tine. Die zei, ja, die wie valt met de fiets. King kapot in Lip in Hechtingen. Maar we hebben ook Carol van Nielsen Daken voor gedraaid. Dus alleen eens weten dat ze haar al een stik better voelt. Dat vielen wij hartstikke mooi voor zelfs. Dan komt er ook een bericht binnen van hem die zei, ja, maar wacht even. Die oranjekoek uit Heeg, dat is toch wel de lekkerste oranjekoek. En dan zitten we dus in de afdeling oranjekoek. We kregen dus van Peter Halbertsma van een bakker uit Snits en oranjekoek. Koek. Ik vind het uitlijn. We hebben dat wat triggerd. Die hebben een beetje uitlokking. Ik jou dat wel ta. Maar die oranje koeken, die had hier. Nou, ik moet zeggen, de redactie ruimschoots passeert. En dan komen er toch vragen van u, van ja, en wat vind je hem er al van? Nou, we tochten de school even hier naar voren. Dat is Ronald van der Pol, uw goede collega uit Snits.
3: Nou ja, ik wil al haar zissen van... Dan is een jurylid neder van de midi, maar ik ben een snitser, hè? Ja. Objectief ging wijzen.
0: Nee, ja, inderdaad niks. Het mooie subjectief namelijk, dat is dan weer het leuke van dit verhaal. Ja. Litten we even... Ik moet toch even iets bij de onkaart, Ronald. Want ja, de bimmeesken die zeiden van ja, maar ik hoor net zo van de crème. Oranje koek, je hebt mooi crème. Dat ja, jet, dat jet.
4: Dat is wel.
0: En dit wie ik mooi crème.
4: Absoluut.
0: Maar dan binnen, hoe neemt het zo dat? Hier is er een prachtige Engelse term.
3: Ja, een soort dealbreaker. Dealbreaker. Of in dat wol of net wol.
0: Ja, precies. Bist dan van de crème of bist dan van de... Want dat mag gewoon zijn.
3: Ja, ja, het maakt het mij niks uit. Bij mij zit alles erin.
0: Ja, ja, daarom hebben die ook een jurylid keer. Dat is maar duidelijk wijs. Dus, ja, wat is het oordeel eigenlijk over het algemeen op de redactie? Hoe is het? Want we moeten Peter Halbers me toch even een beetje wat feedback aan zeggen.
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, we zijn journalist, maar zijn wij echt culinair recensent?
0: Nee.
3: Dat is dan de vraag. Nee. Maar hoe het algemeen wien wij zeer tevreden bij deze verrassing.
0: Ja, nou, dat deel ik vooral. Jaansje is net van de crème, heb ik begrepen, Jaansje?
5: Nee.
0: Nee. Nou, zeg, dat kan ook een beetje minder.
5: Nee, maar ik zei nee, ik ben echt van de slagrem. De crème, ja, dat... Maar de koeken vond ik wel lekker.
0: Denk je dat...
3: Absoluut, die lekker sweet.
0: Ja, en de vulling, want ik vond het paste precies bij elk, vond ik. Echt heel goed.
5: Ja, en het
0: goed goed geheel.
5: Het laagje glazuur, ja? Dat is soms extra verschrikkelijk sweet weer.
0: Wie het net.
5: Dan plakt het erover.
0: Ja, wie het
5: en
0: net.
5: En dat weet ik net.
0: Nee, dus eigenlijk komt al net zo'n... Je bent voor of in de crème, dat snap ik wel.
5: Dus maar... ik ga gewoon een stukje koken zonder crème.
0: Ja?
5: En dat weer prima.
0: Dus dan, ja, nou... Dan komen we toch in de buurt van Peter Halbersma. Want ik neem aan dat als je het in de bakker in kwestie zegt... van nou, doe maar even een stukje mooie slagroom, dat hij dat doet, toch? Nou, kist de bakker wel, denk ik. Of
3: nou, hij zit onder de reek van de wetterparten, dus... dat is een hele bekende in de stad.
5: Maar Geert, hij was van orensnitzer bakker.
0: Ja...
5: Oranjekoek gewoon.
0: Ja, die heb ik wel gewoon. En die week...
5: Die week lekker.
0: Die week lekker, ja. Nou ja, het is wat een zinloze discussie. Dat realiseer ik net wel. Want niks is persoonlijker dan smaak. Toch?
3: Ja, dat is wel zo, ja.
0: Ja.
5: Maar dat jouw juist de variatie in oranjekoeken.
0: Ik wist, man.
5: Toch?
0: Zaten we er hier nou over praten, dan klinkt dat eigenlijk best wel zaakkundig, vind je net?
3: Absoluut, maar klinkt weer ontwerp nou? Of?
5: Nou, fruit.
0: Ja.
5: Kruisvrij.
0: Er
3: komt een fantastische tv-uitsturing van de jong.
0: Hartstikke mooi, daar ben ik blij om. Ja. On de slag, Ronald.
3: Joe.
0: Dank voor die mooie werking. Lekkerste oranjekoek van bakkerij Iepma uit Heeg dus. Zuid Herman Peters van de Pol, is dat familie van Dij?
3: Herman Peters. Alles uit de buurt van Hege, Snit, Wort, Sein en Tiet van de Pol, dat jet bij mij.
0: Oké. Dag Ronald, goeiemiddag. Ken je hem dit liedje gerlitten? Het is een song met de broekophouder. Die doet mij aan de IFKS. Alvast bedankt, groetjes van Griet.

Ja, we vlegen hem, wat ben je nog zo aan het wandelen? Het is een warme simmerdij. Nou, ze zei Jelle Komrij, ik ben in een tunnel aan het werk. En Man at Work past er wel bij, vinden wij. Jongetje 81 van Man at Work en Down Under. Mooie plaats, mooi fysiekje. Dankjewel, Jelle Komrij. Ja, we dan toch weer het wandelen binnen. Maar waar ben je hem dan al die jaar? Nou, even zien. Petra Posta van Aalsum, die zit op het Tjoekemar. En ze wil graag Sailing van Rod Stewart overregen. Let op, want dat componeert ze werkelijk op fabelachtig mooie manier. Far, mijn broer Douwe van Aalsum, die van Scootje zielen had. En van mijn broer Sjoerd, die zielt mij een preem. En van mijn vriend Douwe Adema, die de soort zielt had onder oren mij de IFKS. En van uw popcore The Four Seasons. Dit nummer staat op uw songlist. Nou, dat wie het, zei Petra Posma. Succes met je programma en de groetnis van oude boer op het Tjoekemar. Petra Posma van Aalsum, dit is speciaal voor jou. Voor al die mensen die sneemt, heeft die prachtige song van Rod Stewart. I am sailing.

0: Ja, lekker. Lekkere plaat voor Rod Stewart. Sailing of fysiek van Petra Postma van Aalsen van Oorde. Boord op de Sjoekemar. 20 minuten voor trein is het. Dit is Sneur in de Friesland. Dan wordt Keerst in Burgwert. De Keerstvereniging Sparta die organiseert de Keetpartij. Nou, alweer in het lucht van die Keetpartij die het morgen is. Keert ze nou de Fraldi een H-klassepartij? Ja, en de grote kanshouwer op de oerwinning. Ja, tochten wij al die jaar natuurlijk. Dat is dan toch dat partoer van Louise Krol, Jeske Terpstra en Jeanette Winia. Want die winnen zo'n beetje alles. Maar dat Helco Broers maakt hier dus even oors in de eerste omloop al.
1: Ja, zien Annette Haan, Gerda Liekema, Nijholt, Jenny Terpstra. Dit nou dwanden binnen zijn Roelie Kroon, Lisanne Skaring en Noah Elsinga. Het weer samen vlotsk in de vier. Eerst ondertussen is het vier om het twaalf. Maar de skinner Sijs hangt weer aan de kant van Annette Haan. Trouwens, dat is in de oorpartij. Ik zag Breed Joustra, die kwam voor. Maar je schijnt het rij eerst en ondertussen is het rij eerst gelijk. Louise Krol, ja, Rens McGeers, maar we zeggen ze dan altijd. Die partij van hem, ja, ik ging alle kanten. Ik bedoel, net in de goede kant, want je hebt alle functies haast wel verdeeld op een mooie manier.
2: Ja, klopt. Ik ben het perk nog instapt. Jeanette en ik kan nog even op de bomen staan. En ja, het mocht helaas net baten hoe we gingen bijschakelen. Het lukte gewoon net, Joert.
1: Is dat zo'n dooi dan?
2: Ja, nou ja, wist je kind het elke rij goed was. En Jessica, je noemt misschien aan die net. Maar soms keer het bij elkaar omheen helpen dat het wel lukt. Maar dat, ja, Joert lukt het gewoon krek net. En dan keert je eigenlijk mijn net sterke kids en wel vier vier. Dus ik denk dat je Jim had naar de positieve dingen. En daar werd op vierde bouwen matten.
1: Ja, want in het begin van zo'n kladje wat te min vrij van maas en dat soort dingen. Je kwam net op gang. Maar ja, de laatste regen, die al hier in je vadiel.
2: Klopt, maar hoe de vrije formatie vind ik het dan nog wel te min. Want de kids nou eigenlijk sinds binnen het keer maar één keer in de week. En dan zoals Joert dan keer de eerste omloper al en dat is zonde. Dus we hebben gewoon onze eigen wedstrijd georganiseerd om toch die omloopminofotten te krijgen.
1: Wat doe je hem dan?
2: Ik geef mijn 2020 team gewoon twee omloopjes kidsen.
1: Want ja, die PC die komt er ook om, maar dan maak je die lopen ik wel draaien.
2: Ja, daarom. En het kind zou wijzen dat ze een paar hele zware omlopen haast. Dus dan kun je beter een zware doepel week in haar. En dan, nou, zien hoe ster op herstel en wat ster mij dost. En dan ja, denken wij dat hij kleer binnen voor de PC.
1: Maar is het net zo dat bij Annette Haan en Jenny Terpstra, Gerda Liekeman, hij had per week beter wordt?
2: Ja, nou ja, het perk draait natuurlijk heel erg op Gerda. Gerda is heel vliegend op de boven. Dus tuurlijk, je maakt haar net op ziekje. Nou, Jenny sloeg Joert goed van haar al. En ja, aan de andere kant, maak je daar bang voor worden, weet ik net. We maken het bij jezelf voor. En dat wij zelf de bal onderin haar kids lezen, dan ben wij hartstikke goed.
1: Ja, maar had je net in paniek?
2: Nee, net zo maar. Nee, we weten gewoon dat je altijd net scoren kan. En dat je net altijd met de kroons naar huis kunnen gaan. Dus ja, dit jaar erbij.
1: Hier hebben we het CSS-Instra-effect. Ja, vlak voor die PC even een paar keer verliezen. Is misschien wel goed. Dan zien we met beide voeten op de grond.
2: Ja, misschien wel. Tuurlijk verlies je net graag en wil je elke wedstrijd winnen. Dus daar steunen we direct voor. Van elke wedstrijd willen we gewoon maar die kroons naar huis te gaan. Maar ja, je bent geen robot en je kan net altijd size gooien. Dus ja, dan lukt het helaas net. En misschien is het ook wel goed vlak voor de PC, maar misschien ook helemaal net.
1: Nee, wat kennen we van het partoer van Roelie Kroon? En de Sminkie is die 12 partoeren die het kans hebben binnen Verwatie?
2: Nou ja, die ben natuurlijk, komen ze steeds beter in de wedstrijd. Anouk en Senne ben gewoon ook heel goed en heel stabiel dit jaar. Ik denk dat Roelien die een hele gevaarlijke outsiders binnen. Maar dat ben het partuur van Annette ook. Dus ja, dat ben echt om verschillende kanshebbers voor Oorlobieke.
1: Nou ja, je bent de absolute kanshebbers, hè?
2: Ja, maar dat zag ik er net naar. Ik denk wel echt dat een...
1: Doelbewust?
2: Nou, weet net, maar we hadden gewoon een paar keer heel zwier gewoon dat het gewoon krijgt u zijn kant op voel. Dus er ben echt nog wel, ja, de maat voor u is nog wel wat gebeuren om echt goed te worden. En ja, die horen kind ik zelf voor een verrassingswaardigje, maar die ben ik gewoon hartstikke goed. Er ik alles voor om die daar goed te wijzen. Dus ja, dat moet je al wachten. Ja.
1: Ik stapte even naar details, zei van nou, kan ik even met die praten. Maar toen zat Beppe Leid nog op bed.
2: Ja, Beppe Leid tussen de media altijd op bed, maar ze zat altijd hele dag om er op Friesland aan. Dus ik denk net dat ze dit mij krijgt.
1: Ja, ja, ze kent heel lang een keer al hard.
2: Ja, daarom. Ik zat bij me naar het tasje hoor.
1: Maar TMC is ongeveer 20 voor trein.
0: 20 voor trein. Ja.
2: Ik ben benijd als het tweede kind dan, maar dat ja. Misschien het paken ja. Wel lust het, maar we zullen zien.
1: Ja. Maar, oh ja, niet in wedstrijd, zwaai zin als generale, dan meer heim ik net, denk ik.
2: Nee, helaas net. Nee, het is echt een denne van mij naar de PC nog maar traaie wedstrijden. Dus ja, het seizoen viel dat nog maar krek begonnen is. Maar eigenlijk is dat weer bijna gebeurd, helaas.
1: En je hoort even taskouwen gaan nog.
2: Ja, nou ja, dat jij er soms ook bij. En ja, zin blik vooruit en dan gaan we er gewoon vol voor. En dan zien we het weinigje.
1: Nou, in je punt nog, als ze er al is, door de groeten maar even naar Bebben.
2: Ja, dat ik even doen. Komt goed.
0: Ja, die groep is door wij erbij. Ja, die groep is door wij erbij natuurlijk.
1: Ja, oké,
0: ja, komt helemaal goed.
1: Dat is Karster dus.
0: Ja. Goedemiddag, Geert, smaaiwerkers. Aron de Wieke Wangers, die weer Griet Wiersma voor een optreden in VP-hoes. De Ierlanden, verpleeghoes is dat VP-hoes. De Ierlanden in Snits. Het weer prachtig. Een moedige vrouw en sa sterk. Graag het vesken van het Fries Kinder van Leo en Anneke van de Poolhofstee uit Snits, die erbij wienen. Tieke Tankelfest en een mooie uitsturing. Maar ja, we kregen echt nog wat binnen van Orne en Maaike Visser uit Langwaar. Hoi, Geert en Jaasje, wel is hier fijn op het wetter te genietsen op je boordje. En wat zou het nog fijn zijn als we de Frieske Mar van Griet Wiersma bij jaren kennen. Dat klinkt mooi hoe het wetter. Succes, maar je altijd gezellig uitsturing. En de groetnis dus van Orne en Maaike Visser uit Langwaar. Jaatje, die had eventjes de uteurootje omheen gegeven. Het komen uit op de Frieske Mar en daar heb ik een verhaal bij. En dat wil ik checken bij Griet Wiersma. Maar Griet neemt de telefoon net op. Griet, als ik mijn op hier worden manier juist of wat er in de buurt is van Griet Wiersma. Let Griet de telefoon even zetten. Dan kunnen we nog even checken. Dan kom ik dadelijk zo mijn het verhaal. Dit is in alle gevallen voor Orne en Maaike en voor Leo en Anneke van der Pol. Griet Wierska, maar de Frieske Mar.

0: Kenny Rogers en Dolly Parton in Islands in the Stream draaide ik op fysiek van Ida de Jong uit Dokkum. Die vregen de plaatsje om voor Wilma, Ray en Imke die wennen in Australië, Queensland. En ze willen graag dit nummer verdraaien. Nou, dat hebben we graag gedaan. Jappie die liet dus weten dat de officiële Friese oranjekoek wordt niet met slagroom bewerkt, maar met crème, botercrème. Zo heb ik dat leerd vroeger op de Suwelskwallen, zei Jappie. Nou, wij hebben die kennis ondertussen. Ik wil even deelt Jappie, maar dieke tank. Er komt Willem Brils met mij een heel lang verhaal over. Nou ja, Jiddisch, IFKS, ik mag het even een beetje inkwatsen. Fokker de Jong, 64 jaar, wat noemen we drummer van Normaal. Tom en Dick, 82 jaar, althans Dick Zwaneveld. Zij stingen, ze zei hij, 69, 3 weken op nummer 1, maar Bloody Mary. Nou ja, ik mag het even combineren, want we kregen dit ook binnen van Frans Bakje. In Frans Bakje zei we staan op alleen maar nooit scootjes hier om te zien. Dan hebben we een fysiekje van Joets, Gerard Wiersma, Siebe, dus Keuker. Ik ken even net goed bij komen, Frans Bakje, dus ik mag het even wat oors van. Want dit komt ook binnen van Marijke Bosma. Ik ben, nou ja, zees. Ik ben komkommerpikkels aan het lezen. Zoet-zuur, liedje van het cocktailtrio. De man die het bier uitvond, daar is het allemaal waar voor. En de groetnis komt van Marijke Bosma. Het cocktailtrio met Badje 4 ontdekt. 3 uur, ondanks.
1: Wij zijn de man die het bier ontvangt van je hippe de biep. Hey!

0: Hip, hip, hip, hip. Hoera!
1: Bisto op vakantie.
2: Doch de groeten op de radio in Goeiemidje.
3: Hoi hoi, dit binnen Marije.
4: En Hielke.
3: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
4: En Dom Jouwing.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 4 en Jochen Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dan zwerven ze wat door zoals een kaart.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Bierster balijke opbromming. Bellen Rieden.

0: Nee.
1: Findema Energie. Vanzelfsprekend jouw van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergie.nl.
2: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word uw snije collega.
3: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
4: Check ik op stinstra.nl.
5: HWO hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2.
3: Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis.
5: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: De garage in jou omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Els.
7: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan mij is het treinminuut aan uw treinweer. Dit is Sneun in Friesland. We binden er ons huis over. Maar de heerlijkste muziek is uit de jaren 60, 70 en 80. Kist bij uw jongen, vregen. We krijgen leuke bedochten binnen. Van wet, mensen kunnen al hier met dwanden binnen. Wet ze zitten en wet ze verbleeuwen. Vinden we leuk. Geen er mij terug. En dochter een leuke plaat bij uit de jaren 60, 70 of 80. 06, 20, 4, jongen, jongen, 1, jongen, jongen. Of de app van de omroep. Oh ja, het is treinoerenwest. Dat betekent een prachtig pronkje dadelijks. We binden er uw trein hele minuut.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit je al goed.
6: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de voor Elsen hier.
4: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit je al goed.
13: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent, tijd voor de volgende stap.
14: Bist toe aan een uitdaging? Die Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
15: Bijsterbaarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het joer.
14: Pak je koffie? Bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
0: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een

0: Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren-slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Sneeuw in Friesland.
7: My Geert van Tumme.

0: Ja, machtig mooi. De ragtime opera Trimonicia is kreunt door Scott Joplin, een Amerikaan. Die die al in 1900 in Alwe. En Dinah has blown the horn. En dat is een plaat die ik net samen draai.
1: Sneur in Friesland.
0: Want er kwam een prachtig bericht binnen van Siet Hielkema. Lekker lang uit in de stoel achterhoes. Wat een wilde, de kranten is lezen. Straks de Tour de Femme en verder heerlijk lustrie. Nou weet ik, Geer, dat je al sjocht bist op al Dinah has blown the horn. Dus zullen we daar even met alle harkens naar lustrie. Geniet je met een groet van Siet Hielkema. Dankjewel, Siet. Leuk om het noemer weer eens even uit de kast te visken. Nou, dan geven we mijn tredoeren van Sneur in Friesland op deze busterbalijke 8 augustus 2026. Heerlijk waar is het geweldig. Geweldig waar om lekker boeten te wijzen, ergens te zitten in het skaat onder een beam op het keertsveld van keertsvereniging Sparta en Shendai, de hardklasse vrouw die het wandelen binnen om te keertsen om de prijzen. Helke Broersma.
2: En een vier wezenlijke zorgelijk. Iris Veldmansje en Britt Joustra. Ze stien schijnt rijst voor met z'n Iris die slaagt nou op. Wat docht ze? Ze brengt er bal er heeg op achterin. En ja, dat is Elske van Straten. Die let hem vallen. Maar de karmaster die wiest in. Dus schijnt rijst achter Iris Veldman, Rex Minia en Jeldau Koopmans. Maar ze winnen dus Wolf van Britt Joustra aan de Duke Dijkstra. En Elske van Straten met vier wezenlijke en zorgelijk. Dat nou een grote achterstand. Maar ja, die lijst wat punten. Dan gaat het uiteindelijk om vier wezenlijke en zorgelijk. En zij en dus naar de finale. Ter eerste van Britt Joustra is dat ze daar nog maar tred of niet mooi. Ja. Ja, die orenpartij liep eerst. Ik zie ziet dat het mijn koe Annette Haan die is in voor mij schijnen vier racen. En daar zit het ondertussen. Hij zou een bordje erbij halen. Vijf. Maar de vier aan de andere kant, Roelie Kroonduk. Dus vijf om mijn vier en zij liep. Nou, laten we die opslag dan ook maar even nemen. Want dat kan voor dadelijk ik die wezen. Annette Haan met de dwan. Gerde Liekelma en Nijholt, die zit er op de boppen. En de perk zit ik kleren aan de andere kant met Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. En dan komt de opslagster van Liaut. Oorspronkelijk van Sint-Anne, mooi haar oren en ze brengt hem daar achterin. En volgens mij is het een zitbal. Ja, het is een zitbal. Hij komt natuurlijk bij vijf om vier en cycling is de orenfinalistiek bekend. Dat is dus Annette Haan, Gerda Liekeman Nijholt, Jenny Terpstra. Ze mag dus aanstap opnemen in Iris Veldman, Rikst Winia en Jelda Koopmans. En de verliezers gaan nog om het treden of niet.
0: Dat nemen ze op die het keerklied. De regie in dit programma is in handen van Jaans Jolijsma. Vanuit mijn eigen welnestun naar de omroep Lustrie. Goeie uitsturing te wensen. En wat betreft Griet Wiersma, misschien had ze wel even siesta. Ze zei Linda. Ja, het is wel mooi natuurlijk. We hebben zocht Griet Wiersma met de berik en telefoon. Is nou bij de noemer die we van haar hebben slagen dat helaas net. Dus dat mag we dan maar eventjes wacht, zodat dat nou gelukt. Hey Geert, ik mocht je eraan herinneren om Harry Canal te draaien van Bruce Springsteen. Dat is een bericht dat ik kreeg van Theo Kupers. Ja, hij vreeg het vriendelijke aan. En hij weer wat verbaasd, verbjusteren dat ik dat noemer koe. Nou is dat net zo'n verschrikkelijk groot probleem, Theo Kupers. Want ja, ik ben best een grote fan van Bruce Springsteen. En die opnames bij de Session Band live in Dublin. Want van dat album komt dat noemer. Ja, dat is magisch, dat is geweldig. Zit bij mij al, wanneer is het opgenomen? In november 2006 in de Point Theater in Dublin. Zit er bij mij ook in de kast. En het is werkelijk een heerlijke plaat. Weer een mooi prachtige traditionele songs. Noemen ze van Pete Seeger. Maar het is een heel bijzonder Bruce Springsteen project. Maar die geweldige Sessions Band. En Eric Canal, dat is Ian. Maar die bijzondere noemers, All Your Life dus in Dublin. Voor die Theo Kupers, Bruce Springsteen.

0: Ja, ik vind het prachtig live in Dublin. Het prachtige album van Bruce Springsteen in de Session Band. Steve Cooper's vregen, Eric Canello. Ik hier de Sanne of jou wat nummers van draaien kennen die werkelijk prachtig binnen met die getank, Theo Cooper's. Het brengt de tijd op njoggetje minuten op draaien.
1: Het pronkje.
0: Niet van het pronkje, dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die dus krijgt een beetje meer rights, die kim. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die het goed en lekker goed plakje nemen kan in dus muzikale geheugen. Het pronkje dat ik wel eens wat hoor is vaak wel wat bijzonder en bleef dus meestal wel bij. En dat pronkje dat zit alle weken om deze tijd in sneeuw in Friesland. Het is weer een kwestie van een beetje surfen over het internet en dingetje en komen we van je denken, ach wat is dit toch indrukwekkend mooi. In Saruni Koontje, een noemer van Raoul Malo. Ja, hij is verstoren op 8 december 2025. Maar hij had ooit op een tribute voor Kris Kristoffersen, Libert Ek net meer, verstoren op 28 september 2024, had hij steen in een nummer van Kris Kristoffersen zongen. For the Good Times. Het is een indrukwekkend mooi nummer. Ze kunnen toch Kris Kristoffersen dus. Die zit ik in de ziel. En Raoul Malo, zichtbaar, werkelijk zichtbaar nerveus om dat lied te zongen. Maar hij doet het op een fantastische manier. En als je dan weet dat Kris Kristoffersen alleen nog maar van die prachtige verhalen vertellen kan, is je liedjes en je lid de uitviering oor aan die geweldige jongen Raoul Malo, we kennen van de Mavericks, dan weet je, dit is een pronkje. En of het een pronkje is, hij is aan de beurt voor de Good Times van Raoul Malo. Stit Jesse Wieke, officieel promoveert. Ta!
1: Het pronkje.

staat in de vorm op het podium. Chris Christoffersen komt uit de stoel, zie je al de hoorn. En de blik die ze ook hoort, dat weet je, die is werkelijk briljant. Twee muzikanten onder elkaar, Chris Christoffersen en Raoul Malo. Christoffersen schreeuwt nummer in 1968 en in juni 1970 stierd op zijn eigen debuutalbum. Maar dit weer de bijzondere uitvoering van Raoul Malo van de Mavericks, die dit nog het pronkje wist te bevorderen. Dat is toch een prima prestatie, zo'n wc te kennen. Dit komt binnen van, ja, dit is echt heel mooi. Dit vinden Jaansje en ik leuk, dat moet ik even voorlezen. Beste Geert en Jaansje, graag het plaatje Best Genoeg van Pieter Wilkes van mijn leer Wiefke Gerritje, want die wordt morgen zo'n 60 jaar en die had al 48 jaar voor die zwaardige. Dus, ik hoop dat dit van mij dwang is, want dit hier ze van mij nooit verwacht. De groetnis komen van Teunis van de Graaf. Eerlijk zijn Teunis, in mij teken van die verwacht. Ik vind het wel geweldig dat ze dost. Ze stiert onder het douchelijk, maar de radio, nou geniet ze ervan. Hier is Pieter Wilkes en Best Genoeg.

0: Nostalgie op de sneuntemiddag.
1: Mijn muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Op die muziek.
2: 0620, 4, 9, 9, 1, 9, 9.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die bericht naar de omroep-app.

Johnny Tillotson zong het in Jongensje 58. Send me the pillow that you dream on. Ik lig op een kussen stil te dromen van Heepje en Heepje. De vereniging de Nederlandstalige uitviering. Wij draaiden hem op fysiek. Far Albert van Fokje. Ja, dat is natuurlijk weer een bijzonder verhaal. Want ze zei Fokje het jou van mijn man Albert. Die toontje die hij mij onder de jukebox van Arjen Overmaat. Nou, hij twaalf kwartjes zei er. Nou, doch die maar. Want aan dan zou ik er gewoon komen. En ik dat Heepje en Heepje voorbij komen. En dat maar we eens net hebben. Onder het eind van de uitsturing docht hij altijd de jiddies van bekende mensen. Arjen dan. En een van de heepies was 60 jaar. Hij draait een plaat van Heepie en Heepie speciaal voor Albert. En Fokkie vreelt het er nou nog maar eens een keer in. Ik lig op mijn kussen stil te dromen, dan nu nog maar even. Ja, dat is toch heerlijk in zulke dingen. Wat muziek kan het mijn meisje dwanken in. 12 minuten 0 of jou, dan is het. We waaien alle kanten nu. Want dit is een leuk bericht. Komt van Johnny van Hes, die zei het hoi Geert. Ja, dat zit terecht. Ik ben dwars door de gevel. Ik ben zo'n kwart een busterbarig vereerlen op een ontiegelijk mooi famke. En dat is van weerskanten. Graag het noemer Loverboy van Supertramp. En de groetnis komen van Johnny van Hest. Het is toch prachtig, hè? Van Fokje, die houdt van Albert natuurlijk. En Teunis houdt van Gerry. En ja, de Loverboy van Supertramp is eigenlijk van Johnny van Hest en zijn vriendinnen. Het past al hier weer precies in Sneuren of Friesland. We zijn er nog aan het saai worden met dit programma. En ik kist ik die plaats bij u zo'n vregen.

0: Dat gevoel van Jettiets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al jaar weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneun in Friesland.
1: My Geert van Thun.
2: Omroep Friesland.
3: This is my island in the sun. Where my people.

0: We schreeuwen een jongetje 57, Harry Belafonte, wie een van de mooie auteurs van dit prachtige nummer. Het is bedoeld voor de film met dezelfde naam, Island in the Sun. En we draaien het op fysiek van Joke en Marit, die zei ze, hoi Geert en Kroe, het koetsje schil in zijn haren. En dan kennen we het land wel even uit de koffer is inpakt, nou nog even met de stofzoeker terug het hoes en hoppakee, we zullen op verkenning naar de Duitse en Deense waadeilanden. En hopelijk gaat waar wat pluvius het koets mijlkoor. Ken je hem, Island in the Sun van Harry Belafonte, al vers dranken. Dat hebben we Griek dingen. Joke en Marit, tegen dank en heb een mooie vakantie, zo ik zei ze. Wij skakelen om 20 minuten van vrouwen naar Burgwert. Naar die keekpartij, de Vralie, de vrije formatie, werd de finale. Nou, misschien een los is, weet ik echt net, Houko.
1: Nee, ze zijn nog helemaal niet slaan. Iris Veldman, Rick Swinia en Jaldo Koopmans. Hè, die dat wonen op 4-1 en Zwijgelijk. Die moet daar eens opnemen. Zien Annette Haan, Gerda Liekema en Nijholt, Jenny Terpstra. Maar een patoer, wat ik wat toch eigenlijk op wenst hier zien Iris Veldman, Larissa Smink, Anouk Smink en Senit Sari. Ja, ze zien ik 4-2 voor. Maar ja, Anouk, zal ze eerst naar Zuid, hè?
2: Ja, dat is toch goed schoen inderdaad, ja. Ja.
1: En de rest van die partij een kist naar Duitsland rijden?
2: Nee, dat klopt inderdaad. En het ging denk ik wel heel goed. Eerst voor jou racen, gewoon lietse keersen. Dus dat is natuurlijk makkelijk om voor u dan om dat voorbij te slaan. En dat ging krijg je wat minder in de laatste periesten.
1: Ja, is het dan een dikke teleurstelling dat je hem dan al verliezen of?
2: Ja, natuurlijk, want je stinkt gewoon voor jou nu voor volgens mij. En in principe, dan ben je het bij, hè.
1: En een blokje, wat je zei, we kennen de finale, Helly.
2: We hier nou eigenlijk een keer voor het eerst dat we in een mooi blokje zitten. En dan een keer saau. Dus dat is wel, dat is net leuk.
1: Nee. Begin van het seizoen gewoon goed. Je hebt twee gewonnen, één keer een finale van Len. Maar het gaat de laatste tijd wat minder. Ja, dan zit ik in de verkeerde blokjes misschien. Maar ja, je mag ze winnen.
2: Ja, we zitten natuurlijk heel dicht tegen het patroon van Louise Kroll. En als je die elke keer laat zien in de eerste twee omlopen eigenlijk, dan wist het is gewoon 50-50. Ik heb beide kanten niet. En het valt gewoon krijg onze kant net uit.
1: Wat jou dan het verschil krijgt in het laatste moment? Zijn we wat volder of?
2: Nee, ik denk dat we dat wel hetzelfde is. We hebben beide gewoon heel voel als het erop omkomt. Ja, hun hek gewoon ik een goed perk. En wij natuurlijk ik. Dus ja, misschien steen en krek een keer aan de verkeerde kant.
1: Eenmaal dat persoonlijk. Ja, ik zie het altijd maar knibbelapen en banden en dergelijke. Maar nou best vrij. Hoe gaat het man in voer?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb natuurlijk mijn kruisbanen als kwot. Maar het gaat nou goed. Ik ben net geopereerd. En eigenlijk de spieren die eromheen zitten, die pakken dat goed op. Dus ik heb er duizend keer en sowieso ook geen last van.
1: Je hebt toen een gok? Wolf geen operatie of?
2: Ja, zeker. Ja, want iedereen kiest natuurlijk voor een operatie. En nou hoor ik sowieso net van ziekenhuizen en dokters. Dus ik heb de keuze maken om dat net te doen. En op zich, ik ben er nou heel blij mee dat ik dat dien heb. Ja.
1: Nou, als je verder op een dag bent, krijg je net een tikje weromslag?
2: Nee, het wordt net wurg of zo. Ik heb er eigenlijk helemaal geen last van. Ik heb wel eens op het einde van de dag dat er misschien eens wat dik is, maar dat is een kwalie en dan is dat ik wel even fut.
1: Deze PC, die in Weiden is voor de 50ste keer voor Dij en Larissa, kan speciaal niet worden, hè? Want er heeft al won de Art Meijers, de Jong Fam, de Moespartij. Ja, die wimpel, die zit er rond te komen misschien.
2: Die is misschien wel dichterbij als ooit inderdaad, ja. Dat ik in.
1: Ja. Je had dat extra druk, of?
2: Nee, want in principe wie het vorige jaar natuurlijk ik zat, kom ik winnen. De PC is natuurlijk altijd een dag op zich. Dus, en we hebben nu wel een goede steady hoofdklasse, denk ik. En iedereen kan van kan winnen. En dat is juist eigenlijk nou ik al weer. Dus dat wordt een mooi dag.
1: Ja, iedereen denkt, vind je het een beetje spietig? Want Senit Sari, die verknalde de kansen op Jong Fam. Maar zie je zij bij die PC, die Wimpel Harry kende, van Trorriep.
2: Klopt inderdaad, ja. Die hem inderdaad dan ik in Harry. Ja.
1: Dat hier je mentaal misschien nog volle sterker maken.
2: Nou, dan heb je eigenlijk maar je trein in een groot doel natuurlijk. En, maar het wist de PC hoe iedereen graag winnen, dus dat doen we dan net minder om.
1: De 50ste, zou je dat iets extra's dat je die pakken kennen?
2: Dat is natuurlijk helemaal leuk hè, als die dan pakt. Jubileumeditie. En ze doen er nou heel vol om, dus dat is wel echt leuk als die zo's kunnen pakken.
1: En het feestje maken is nooit verkeerd, hè?
2: Nee, de feestjes die maken in het algemeen hartstikke best. Dus dat klopt.
1: Nou, succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, de feestjes die maken die kennen wat van die maken. Ik ben net hoeveel dagen
0: in legendarische feesten in maken.
1: Ja, dat is altijd prachtig. Nou ja, we zullen zien hoe de oerwinnaars van Har, Iris Veldman, Rick Swinia en Jaldo Koopmans dwars zullen zien. Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Iris Veldman, die heeft één keer een finale spelen. Verlijn en Annette, die heeft één keer een finale won. En je twee keer een tweede prijs, maar Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Dus die ben favoriet, maar je De blootkeers en geerden.
0: Zo is ja, jongen, je kent er, je weet er nooit hoe het rent. En het zit dan toch ik weer redelijk dicht bij elkaar, maar die treipentoeren dat je dat ziet, dus dat maakt het de street alleen nog wel mooier. Jochentje Augustus, nog een keer. De 50ste aflevering van de Frollies PC. Bij juist de jaren op de radio, de hele dag en vanuit waar hoor ik de scène op televisie. Lineke Hoekstra, die zei wat ik bij het eind had, glazen hemel. Graag Easy Living van Uriah Heep. Groetnis uit Boeleslane van Lineke Hoekstra. Ja, dit is lekker uit jongetje 12 centen, Lineke. Uriah Heep en Easy Living.

Live bracht dus even voor om in het Ian Jongetje in 180, My Number One. En wij draaiden hem op speciaal fysiek van André Barwegen. Die zei de goeiemiddag hier in Jansi, zo'n je My Number One van Live draaien willen. Hij zei erbij, oh ja, ik ga de omroep op de Peltor tijdens het werk. André Barwegen, ik wist niet wat het Peltor wie, maar gelukkig is uw technicus Monte de Bruin zo verstandig en handig om mij dat even te vertellen. Dat is zo'n harinak die op je hallen hebben om rare geluidsinvloeden te decimeren, zal ik maar zeggen. Nou, dat ongeveer, hè. Goedemiddag, Geert Jansi en technicus. Zou je Blue Eyes van BZN willen draaien? De groetjes komen van Peter. Zoek in de beschrijving van het nummer, dan kom je erachter dat Blue Eyes van BZN uit 1982 is, dat om te beginnen. Maar dat het een Engelstalige tekst is met Oosterse muzikale invloeden. Dat is helemaal correct. Vandaar Peter, BZN, Blue Eyes.

0: BZN weer dat, als laatste plaat in dit oeren van Sneur in Friesland. De tijd die vlucht werkelijk voorbij, moet ik zeggen. Het is een prachtige sneur te midden in augustus. Ik heb contact met Helco Broers, wie dat de finale al begonnen is. Half minuutje nog, Helco. Kismin, dan krijg ik even naar de eind te helpen.
1: Een heel minuutje. Nou, het is Annette Haan, die favoriet is in de finale. Ze pakt het eerste woordje bij Sois Fjouwer terug een zitbal. En nou is daar weer een Fjouwer hing in, dus ze binnen op wooi naar het spul.
0: Ja, heel goed dit uitzetten. Nou, dat volgt weer de zek. Dat is die finale van de Kate-partij die in werd gehouden in Burgwet. Annette Haan, Gerda Lieklema, Nijhult, Jenny Terpstra, Jean Iris Veldman, Rick Swinia en Jeldo Koopmans. Dat pikken we al die mooi. Ek in het Commodore, Likas de fysiekjes in. Die kist nog altijd bij zo'n vreegje. We krijgen prachtige verhalen binnen. Weet je wel, hier met wandelen binnen. Ginnen vooral met terug. Niels Seis, 20, Fjouwen, Jogen, Jogen, Ian, Jogen, Jogen of de app van de Omroep. Ek van het Commodore, Sneun en Friesland. Graag ondaliks.
2: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
3: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
2: Dit weekend in Friesland Dok, stil aan de overkant.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
8: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Stinstra Casino zie ik jij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en word eens naar je collega.
12: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
13: Zag ik op stinstra.nl.
14: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
15: Wat aan een fabriek, dan moet je reuze rij te krijgen.
14: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
15: Vanuit Friesland?
14: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
16: De jongens van Venema, die leveren heel de week. Brandstof en olie, ze zitten in sneeuw.
17: Findema Energy. Vanzelfs ook jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Check op findemaenergy.nl.
18: Bijsterbaarlijke opbromming.
19: Bellerie de Boer. Goed kwot en het joer.
20: Dit is Omroep Friesland.
21: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
22: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal.
1: De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Het is 12 minuten of jou, er nog 12 uur te gaan in Sneun in Friesland. En we zitten er nog volop in en er kan nog meer bij. Omplaten bedoel ik dan. Die fysiek is 06-20-4-9-9-9-9-9 of de app van de Omroep. We binnen draaglijks weer bij die. Liet ze 3 minuten, ben we het weer. Tot zo.
22: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
23: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
24: Ik doe het voor gezonde nieren.
25: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
26: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
28: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088-0767-3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
29: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsunien.
30: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
31: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
32: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
33: De Weinloods en de Eco-keuken en de Pompmakker 5 op het Jerenveen. De sjoste mooiste meubels en keukensysteem. De broeren van Holtrop voor een meubel op maat. Ik voor een keuken van idee en resultaat.
34: Sneun in Friesland.
35: My Geert van Thun.
36: Het is

0: Ja, ja, ja.
1: Voor de 1 minuut en 41 seconden, maar het is een legendarisch nummer worden van een legendarisch album. Cube in the Blizzard van dat prachtige album Groeten uit Grollo in Joghurtje Zonesext.
2: Sneeuw in Friesland.
1: Betochtenwek net zelf, dit plaatsje. Het fysiek is al komstig van Jan, Jaap, Piet Weiss. Hij zei het goeie middenteam. Gerik zit lekker binnen met de ruten in het warm ticht en de tv op Omroep Friesland. En voor jou het is graag een other day, een other road van QB in the Blizzard. Vers, tieke tank en een good weekend te weesken. Dankjewel Jan, Jaap. Mooie platen uit hier 60, 70 en 80. Daar gaat het om in dit programma. Alle weken ben we er van Ian Ontzuis Oer op radio, televisie en internet. En we vinden het hartstikke leuk als het lekker mooi is, maar dus, dat we maar zien allen dit programma maatje. Het is een soort collectiviteit die het us bindt. Zal ik maar zeggen. Hier een 60, 70 en 80, dat zit centraal. En het nummer West is op berikkenkist is 0620 voor jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. En er is ook altijd die actuele sport die het bij ons maaidraait, dat is Juwet Nethoos. Wij schakelen hier naar Burgwert, naar de keersvereniging Sparta Alder voor de finale van de Vrolijksvrije Formatiepartij. Die gaat dus aan Annette Haan, Gerda Lieklewa aan Nijholt en Jenny Terfstra. Zijn Iris Veldman, Rick Stvinia en Jaldo Koopmans. En waarom denk ik nou maar, Helco, dat dat een eenzijdige partij is?
0: Nou, dat is de goede tocht. Want Iris Veldman is niet in de eerste omloop. Of in de tweede omloop. Misschien het rij is naar achter. Dat steeds nog op een ei. Maar we zien nog eens een ander. Annette Haan, Gerda Lieklewa, Nijholt en Jenny Terfstra. Die liggen mij net. Die jongen, die dat weer uit handen aan zullen. Nee, die het vrij vlot. Nou, die is in het rij is. En zijn eerste, Gerda Lieklewa, Nijholt. Die zit wel eens even achterin vanwege wat maar opslag aan de andere kant. En dan Jenny Terfstra voorin. Die bal die kwam bij de Keester uit het Heinskip die te vromkom is na een langdurige blessure. Hij ging over de bobben heen op dat tensie. En er staan twee kraties. Eén van de rijkste vrouw van Nederland. Die had een bepaald biermerk. En een figuur uit het verliezen. Een hertog. Welke deze weet ik niet. Maar in elk geval daar kwam hij in. En dat besluit dus dat ze Nederlanders straks de kroon op Helly kent, denk ik. Mooi haar beide maten. Maar ik een kratie. Maar ja, dan net meer leeg, maar gevuld. Ik hoop net voor haar dat ze zal erop drinken. In elk geval. Nou, ben je een lange mensen niet wel alleen maar gaan patten wollen. In elk geval een dubbelgejuich. Ik van het publiek. Ja. Want die zegt dat ik dat die bal erdoor heen ging. Ja, in het kratje. Ja, ja. Dat is de vereniging kwijt. Maar ze zeggen, mooi zetten we saffelijk kratje. Om. Ja. Dat kan, maakt het niks uit. Dat, wij draaien wel weens, dus dat ja. Komt goed. Dat kan altijd uit.
1: Ja,
0: maar ze liggen dus op naar de wees. Annette Haan, Gerda Lieklewa, Nijholt, ja. Jenny Terpstra. Want zij ook alweer een skinner 2 onder
1: de
0: Telegraaf.
1: Ja, de vraag werd het om Geert de Cavaglio en de hertog Geert Jan, zullen we maar zeggen. Dan hebben we alles wel zo'n beetje. Ja, zo komt het, hè.
0: Ja, dat is kijk, maar voor even ja.
1: We denken bij die mooie. Helco Broers van bij het keertje daar in Burgwert. We blijven dat ik volgen in deze oren verzels. Dan gaan we naar de platen niet binnenkomen binnen. Broers Springs, die werd om vregen. I'm on fire. Tot de Betters Cup. Ik houd sa volle van die Dien Alberto. En dat zei dit in Sandra. Ja, Bruce Springsteen hebben al draait. Maar Eric Canal. Dus ik combineer hem eventjes Alberto. Maar verzels is deze plaat ik voor Sandra. En dan komt Dirk uit Vraneker even langs. Die zei ik zit voor het scootjesiel. Maar ik heb het voorbereid werk al deen. Hij docht de platters met de Great Pretender. Al een heel skof niet hoort, zei Dirk. Ja, verhoor je dat Dirk? De platters.

Zou je voor Martin een plaat van Bob Dylan kunnen draaien? Hij wordt vandaag 26 jaar. Dat is Van Paken en Beppen. To Make You Feel My Love draaiden wij speciaal voor die Martin. En van het ook wens ik hem die 26e jiddy. Ik zit dit recht, jongens? Ja, het zit recht. Medigeert een team. Ik ben al in het hok om in Batavus twatakt uit jongetje 81 kleer te maken van een retro gastelon. Maar je vreunenploeg, Hollands glorie, maar je linnig in Nederland maken brommers. We starten in Oudemarm, omdat de benzine boppen de 268 euro zit, tocht ik onvast mezelf. Met kiele Koeweit en noem maar u dat brommers nog hip vinden. En de groetnis komen van Lute Bosma. Koeweit, Koeweit, Koeweit, kiele Koeweit, dat wie van de oliecrisis.

0: draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om maar de app van Omroep Friesland.
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4 en Jochen Jochen.
0: Van Ian Nonsijzen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.

0: Goedemiddag, heren en dien. Het mooie weer blijft eraan houden. Het is werkelijk onvoorstelbaar. En er zitten weer heerlijk op de camping bij boer Nico op Spannenburg. Dus dit is wel een toepasselijk nummer, dachten wij zo. Live I Live van Q65 en de groetjes komen van Jopie Sikkers. Zo'n minuten van jou voor Vieven is het. We beginnen hij de keersvereniging Sparta en Burgwerd Vrouwli, Vrije Formatiepartij, Helco Broersma.
1: Ik doe een versissing. Het is van jou 4 minuten. Want Annette Haan, Gerda Ligama Nijholt, Jenny Terpstra steen voor mij Skinnevieweesten. En Fjouwer Twaar. Gerda Ligama Nijholt. Die achterin is het nog een paar keer bezocht. Nog een voor het ware kerkenkrat ziet eruit. Maar oh, hij skeert er doorheen. Of krijgt Njonken in elk geval. Zie haar wat bobbeslagen. En ze waren merkwaardig nog. Ik hield niet opzocht in het perk. Maar goed, de orenpartij die wie op lied misschien. Maar het finale plakje. En nou een zitbal van diezelfde Annette de Haan. Ze binnen bijna. Het was een seizoensoorwinning. Dat besjeurt dus. Schinnen 4 wezen. En 6-2. Ik streed om een tredje prijs. Dat wil eigenlijk dan net meer dat je voor dadelijk achterkomen. Nou, dan kan je stellen dat die tredje prijs. Zal gaan naar Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Die in de hele finale maar 4-4 verleden van de letteren winnaars. En die hoor ik nog maar 2 puntjes. Dus ze kennen eigenlijk tagelijk U2S. Nou, en net te gaan. Ja, ik ken zij van een verrassingswaardigheid op die Vrouwelijks PC. Dat zou ze maar kennen. Ze moeten dus nou ik van Louise Kroll, Jeske Terps, als je net winnie maar 4-4 en 6-2. Annette zou alweer opslaan, maar ze let even de eer daar aan diegene die van me treden prijzenkeert, Elske van Straten. Maar het is de laatste slag in die partij. Dus de beschutte treden prijzen van Roelie Kroondijk, Lisanne Skaringa en Noah Elzinga. Nou, zo Annette Haan, ik voor de laatste slag zwaardig. Dan komt ze mooi haar oor in. Ze brengt hem, ja, dan zeker. Ik zei voor de laatste slag zwaardig. Nou, in elk geval, nou nog net, want ze smiet een boete. Maar ja, de weenstel gaat net meer ontgaan.
0: Nee.
1: Even regie, maar een plaatsje dan je maar weer hinnen.
0: Ja, dat stel ik voor. Ik zoek even naar de regisseur. Ja, die knikt. Als zij knikt, tik ik. En als ik,
1: ja,
0: als
1: dan knikt toch ik.
0: Nee, als zij knikt, tik ik. En als ik tik, knikt zij nooit weer. En dat is...
1: Nee, dus we knikken maar terug.
0: We knikken erin. Komt helemaal goed, Helco. Dank u wel. We komen zo weer bij die waarom. Wel een leuke plaat trouwens. Hier met Onvrede Trotjaldi. Die zal ik wel graag. Reparata in de Del Rons, my captain of your ship, Jaren. Zomaar omdat je eigenlijk nooit meer hoort dit plaatje op de radio. Dat is Glikon, Charlie. Jaren, dit net meer. Komt dit jongetje in 68. En dat is een hele leuke plaatje. Captain of your ship. Oh,

0: Mooi, mooi plaatsje even nu de Vergeet Lied Helle. The Captain of Your Ship. Nou, is die een helkomen in Burgwet?
1: Nee, Bert Kalter die zei van Holland die plaat, want het werd nog even gesteld. Nou ja, ik zei 60, 70, 80 keer. Nou, de plaats is vrij kwaad.
0: Ja, zeker.
1: Dus nog wel hield het dat ze op het eerste in het patroon van Iris Veldman, Rick Stwinia en Jallo Koopmans staan. Dus maar schinnen vier wezen en saai achter. Maar het is ondertussen schinnen vier wezen en saai lik. Maar ja, Annette Haan het nou wel het eind in de hand. En wat doet ze? Ja, er wordt een stuit toch gepakt daar nog. En dan is het in die Jenny Terpstra die de bal keert voor de keert. Nou, dan gaan we dus nou over de boarding. Ja, stap voor stap. En dan gaan we even naar de winnaressen.
0: Zeker.
1: En die toch een mooi slagje slaan. Ze winnen dus van het patoer van Louise Krol. En ze pakken Erik de Krans. En ze pakken...
0: Oei. Dit is even een beetje een verbindingsprobleem, Helco. Dus ik denk dat het handig is als het waar Steven Vreeg is, als die even mij neemt, maar het plak wist waar hij komt. Dan hebben we een goede verbinding.
1: We krijgen nog even verbindingsproblemen. Maar we daar even staan, Gerda.
0: Ja, Gerda
1: is het nog beter reageert?
0: Ja, dat is prima. Als we staan hier eerst, dan kunnen we die goed verstaan.
1: Oké. Ja, nou, we staan hier met de kweerpeel. Maar meestal sloegen ze tussen de beide kweerpeelen terug. Gerda liggen me naar want hier staan bobberslagen en vieren. Mikte ze echt op dat krat.
2: Ja, extra motivatie. Nee. Het ging gewoon lekker. En als het wol, dan wol het. En dan giet het ik. Ja.
1: Het merkwaardige is dat ze eigenlijk wel heel vaak opzochten. Hè?
2: Ja, maar ze zien ze eerst ik wel echt jip. En daar heb ik wel moeite mee. En op een gegeven moment, ja, dat hou je misschien net een wedstrijd lang vol. En dan wil ze wat kwatten, dan kun je instappen. En dan ben het op zich een lekkere bal. Ja,
1: want naar links en rechts koers dan nog wel goed.
2: Gelukkig wel, ja. Het ziet er nog in.
1: Ja. Zit er nog in. Dan gaan we in het weekend ligt het wel eens toch beter bewust.
2: Ik krijg wat meer wedstrijdritme. Ik ben blij dat we nou wat omlopen pakken. Ik vind het heerlijk.
1: Ja. En zijn eerste omloop een tik u delen. De beurs nog even feliciteert Ronoa Elzinger die de tweede prijs helpt. Zien het patoer werd het misschien ontdraaid Miami op een PC?
2: Ja, weet ik net. Ik denk wel dat we iets meer naar contact loeken qua hoeveel het dan ook alweer gebeurt. Maar alsnog bloos hij topfavoriet. En wij doen gelukkig mooi.
1: Ja, maar je mensen die wordt wel een beetje tuk in feite. Want zij alle functies zijn zijn handelen. Weer zien perk op een bob. En het rolleerde nogal wat. Jeska, weet je net helemaal?
2: Nee, klopt. En dat helpt dus misschien een beetje in de partij. Maar wij hebben, denk ik, degelijk keerst. En wat meer tactisch keert. En we hopen al dat we ze ooit een keer zullen pakken. En dat is goed lukt. En daar ben ik heel blij mee. Ja.
1: Die hele finale liep een appeltje eitje. Maar dat ging ook even de night dreeg.
2: Ja, dat is troef. En dat weet je het in het bedoel van Roelie. Ze komen wel weer rond. Dat viel ik de hele partij wel. Je stift jou nu voor. Maar toch heet het die druk dat ze wel weer rond komen. En dat kwam ze. Dus dan is het net zo eenvoudig.
1: Nee, je bent net absoluut de favoriet, zou je staan. Maar ja, wat moet je nog meer doen om hun van buiten te gaan dan?
2: Ik denk het hele hier. Dus ik ben natuurlijk letterlijk instapt. Moest meer onder kop wennen. Ik vind mezelf gewoon nog geen topfavoriet. Nee.
1: Jij persoonlijk? Heb je helemaal nergens mijn last van?
2: Nee, helemaal nergens last van. En ik denk dat ik wat te shen is. Maar,
1: vrij en blij.
2: Ja, gelukkig hoor. Ja, dat is het weer. En nou is het omlopen pakken. En ik heb nergens last van. Nee.
1: En dat een krans pakken en zijn krat. Nou, wat is lichtiger?
2: Nou, toch wel die krans. Nee, het is echt top. Echt fijn dat we deze nog even mooi pakken vlak voor de PC.
1: Hier een puntje nog even. Louise die klaaide wat over het aantal vrije formatiepartijen. Ja, je hebt alleen nog de generalen nog in Swans. Ja, die agenda volgens die goed of net goed?
2: Ik vind het jammer dat we heel weinig wedstrijden hebben. We zien we altijd dubbel weekend en natuurlijk is dat ik wel een soort. Maar ik ben natuurlijk halverwege instapt wel de cyclus en ik heb gewoon heel weinig wedstrijden aan. En dat je dan in omloop er ook is, zoals vorige week, ja, dan kunnen we een week wachten tot de volgende. Dus het is zo mooi best dat we daar weer wat ontwikkelen kunnen, dat we wat meer krijgen.
1: Ja, want je hebt concurrenten geen onderlinge wedstrijden van Omoan, hè? Wat doe je hem nog tot de generaal in de PC?
2: Nou, ik denk dat we Joert wel genoeg dienend hebben, dus dat het mooi net nodig is. We moeten gewoon hopelijk eens omlopen en training wel lekker terug.
1: Ja. Lokwensen maar doorwinning.
2: Dankjewel.
0: Dat is Gerda Lieklema aan Nijholt van het winnende patroer. Ja, er is dus wat te doen. Hoe de agenda van de vrouw die sommigen vindt te volle, sommigen vindt te min. Het is wat ziek. En hoe dan ook, de vrouw die PC bleef bestaan in de kalender. 19 augustus, ik zeg het nog maar een keer. Te jaren bij de omroep op de radio, te zien op televisie van 12 uur aan. Er komt een bericht binnen van Marinus Westerdijk. Dat is een leuk bericht. Hij zei, joh, kreeg ik een verrassingsrit van zijn dochter om binnen naar Zoutkamp. Wie een vrachtwijnshow. Wat een prachtige positieve verrassing weer dat. Oh, de tijden kan me wet al hebben. En ik ga met mijn oude chauffeurs praten dat ik hier net mee mee praat hier. Het weer een prachtige dag. En de groetenis komen van Marines Westerdijk. Dank u wel, Marines, als dat even mooi deelt hebt. Wij waarderen dat. Dan komt Ie Boersma van de Jouw, die site Kenny hem ek home van Bonnie Raid. Skreunt toch Carla Bonhoff draaien voor de mensen die het is komen van vakantie. De groetenis van Ie Boersma van de Jouw. Voor wat het ik is, Ie Boersma, Bonnie Raid is bij u altijd welkom in het programma. Hier is home.

0: nostalgie op de sneunte midden.
1: Mijn muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: Wel 26, 24, 24, 24.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep.

Ja, zo eindigt dat gewoon. Dat is een heerlijke plaat. Het thema van de film Going Home draaiden wij op speciaal verzoek van Klaas uit Wommels. Dankjewel, Klaas. Dit komt binnen van Abele Bergsma. Die is wat goeie medegeert. Jaantje en Ormeijwerkers. Aaltje en ik zitten mooi op het bankje onder de oerkapping. Door de wico's, maar dat is nog niet alles. Maar PS, al een beetje de teleurstelling genegeerd van Justerion. Abele Bergsma vreeg met het. Ja, zeker Abele Bergsma. Wij lezen er net echt meer van wekker. Docht even zeer en dan ziek helle weer drie keer. En wie snot er niet twee keer. En dan ben we direct weer kleer mee. Op naar je wieken zijn we wel, maar zeze. Dan komt dit binnen van Siem. Siem, die zei goeiemiddag. Ik krijg een plaatsje draaien voor Johannes Andela. Hij is 69 jaar geworden. Jeder eerste klas keertser, jazeker. En grijtboer. Het boetjesbankje van de wico's. Jettiets is dit nummer opname op de pleets van Sibylle Jorna. Kobus al gravier, de jonger van de wico's. En die kobus wie een grijtboer. En de beide man die komen hartstikke goed bij elkaar. Dat we dat even weten. Groetnis komen van Siem. Nou ja, dan kun je maar niet een plaat draaien natuurlijk. Kobus, de wico's en het boetjesbankje.

Shaken Stevens en Oh Julie draaiden ik op fysiek van Andries Jellema. Alsjeblieft, Andries. Goedemiddag, Geert en de rest. CC is Reinder in Bouwkie. We hebben 12 zonen en we hebben ze allemaal Bob genoemd. Dus één keer roepen en ze komen allemaal tegelijk. Draai maar even Bob Marley. Het Steer It Up. Dat was de eerste single die je kocht. Groetjes van Reinder in Bouwkie. We draaien live versie altijd in dit programma Reinder in Bouwkie. Maar die vinden we geweldig. Jongetje, 79, Bob Marley.

0: mooi, hè? Don't Throw Your Love Away van de Searchers. Komt dit jongetje in traaien, zegt ze, dat jou de omvragen van de plaatsje komt. Dat is Matsie ten Boom, die zei ja, wat wij onder dwang binnen. Nou, dat zul ik je precies vertellen, Geert. Ik zit werkelijk heerlijk boeten met de radio op tafel en we te geniertje van de uitsturing. Dick, die is bij de autocross in Bantegeer. Bij deze dit fysiekje voor elkeen die het mooi zit, te geniertje van de sneurtemedie bij Omroep Friesland. De groetjes komen van Matsie ten Boom, Don't Throw Your Love Away van de Searchers. Bracht dus waarom in jongetje in traaien, zegt ze. Het is heerlijk. Dankjewel. Matchie voor die mooie fysiekje. Het is een mooi verhaal wat je binnenkomt. Dat is ook komstig van Aldert Prins. Die wennet in Zeebrugge in België. Dat we dat even goed in de holle hebben. En wat zei hij nou? Hij zei, ja, Joen, dan treedt DJ David Guetta bij ons op. Dat doet hij op het strand van Zeebrugge. Nou ja, wij zullen er net bij wezen. Maar het zullen griffel jaren kennen bij ons in de hoes. Nou is David Guetta vissen te jong voor dit programma. En dat komt dan wel weer goed uit. Het is namelijk net mijn smaak van muziek. Nog mij maar het Flakkelon van Jacques Brel. Troch Douwe Heringa. En de groetjes komen van Aldert Prins uit Zeebrugge. Ja, dat Flakkelon van Brel. Dat zongen we troch Douwe Heringa. Is een bijzonder natuurlijk, bijzonder project wie dat. Brel een Vries. Hitte dat. Dat is uitkomen in 1988. Uw collega Douwe Heringa maken een hele cd met oerzetten, lieden van Jacques Brel in het Friesk. En scoren daar landelijk werkelijk fantastisch mee. Hij kwam op de televisie. Hij wie even mij bij Sonja Barend op televisie. Ja, hem boente, daar staat ik nog in Holle. Ja, ik zie dat eigenlijk nog voor me prachtig mooi. En Douwe weer toch nog zo'n mooi, vrijel jonkje, zal ik maar zeggen. Die ter mij vol uitjoeging Brel stierde, jongen. Dat weer echt geweldig om te zien. Nou, en dan werd dat nou toch al dat Prins uit België nog weer eventjes weer omhellen. Wij vinden het prachtig. Douwe Heringa wordt het slotstuk van dit oeren van Sneuren in Friesland. Het Flakkelon van Jacques Brel in het Friesk. En wij zien ze nog een keer. Douwe deed het werkelijk fantastisch. Graag dagelijks nou in 4 woorden voor het laatste oeren van dit programma.
1: Mooi het Noordzee stroom als luisteren vielt. En het weergen dun dat hege zeeën viel. Mooi vele blokken steen die onder water rinnen en die altijd triest.

en zwart het worden, mooi duvels gezichten, die het wetter in de lege wolken zwaait, die telt ze daar, dezelfde reis waar maaitje, maïs kwast in een wiet van rein, hastelijk rood, maïestrin had het loon, mijn loon maar andere moed, dat is mijn loon. Mijn vlakke loon, mijn loft zal leeg.

hoofd zo gries, dat alles nu verschijnt. Maar een zwier is het warm, dit in het noorden zit. Dat is mijn noord.

0: Alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
3: Biesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer. Goed God en het Jour.
4: Voor een nieuwe Opel. Heima. Service en auto's. Is de Var Elsen hier?
5: Kompas Reclamewerk is de reclamespecialist van Friesland. Advies, ontwerp, productie en uitvier. Kompas regelt het. Waar elke reclameuitering. Kompas.frl.
6: Stinstra Casino zieke dij als casinomonteur. Kom del voor een kop koffie en wut uw snije collega.
7: Stinstra Kozijnen, die maken mij zo blij. Stinstra Kozijnen, mooi en onderhoudsvrij.
8: Zag ik op stinstra.nl.
5: Kompas Reclamewerk zet als eerste in Friesland in op 100% worsen van de toekomst van Friesland.
9: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden, fietsen.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
14: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klem gereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: 12 minuten of 5 is het. Nog een oerke sneur in Friesland op deze sneurtemiddag. Derin verzels de koersen van Wolvergeer. Hans Zinnige praat is bij. Jij Jonkman komt om blikken nog Jelbe Suizen met het Wiekoin Waberjocht. En collega Jitse de Vries die zocht voorom op het IFKS Scootsie Shield kampioenschip van 2026. En daartussen droog de heerlijkste platen. Kies dan krijg bij zo'n vreegie. 06, 20, 4, Jochen, Jochen, 1, Jochen, Jochen. Platen nu tieren 60, zondag en 80. Daar draait het om. We binnen roer een paar minuten.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
24: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
3: Bjuster Balijke opbromming. Bellerie de

0: kop ervoor.
1: Voor stoorrieden in de bietencampagne? Kom op de meet and greet en sjog op werftalent.nl voor de data en locaties.
2: De jongens van Venema die leveren heel de week brandstof en olie, ze zitten in sneek.
3: Venema Energy, vanzelfsprek jouw partner van levering van alle duurzame en fossielvrije brandstoffen. Sjog op venemaenergy.nl.
4: Sneeuw in Friesland.
5: My Geert van Tuin.

0: Ik moet je midden keer theatje, maar voor ik dus graag zo ik sniffen de tears jerrenwollen. My driver's seat van die Spaak en Beppe sister Dilana C. is van een week als Santje jerrigen van het eerst slagen van Harry Louise. Dat is geweldig. En de groetnis in de lokwezen gekomen van Lies Visser.
1: Friesland.
0: Kan dat kloppen of net? Want dan ros ik er een koptelefoon in. Ik denk dat, ja, oké. Okay. Ik ben er wel dus, begreep ik. Nou, dan ben ik er wel. Ja, ik ben even alles kwijt op mijn koptelefoon. Die gooi ik even aan de kant en die zit er dadelijk snel erin proppen. Mooi zo. Ja, er gebeuren rare dingen in deze studio. Had ik mij verpleerd op mijn stoel. Dat is ook een heel gewicht voor een Sint-Wurg. 10 minuten of 7 is het. Welkom bij het lesdoeren van Sneun in Friesland. We zijn rond 6 uur met dit programma. En wij zullen daar eens contact maken met Hans Zinnige. Die vertelt dus over de koersen van Wolvengeer van dit weekend. Just er weer een koers. En dan komen we van jou bezwijzen Jan Jonkman. Die had het weekend waarbericht voor is. Ik denk dat hij prachtige berichten had. En uw collega Jitse de Vries zit rek. Die zal iets vertellen over het IFKS kampioenschap. Dat zit erop. Na een goede week zielen. Alle kampioenen bekend. Wij zetten de zaken op een rietje. En we draaien de platen die Jim Buijs onvregen hadden. Dit is er bij Gleek Zingen van. Hij zei het volgende. Jon Jeen van Kammen. Goeie Geert, prachtige zaterdagwerk. Kist een plaatsje voor u draaien. Save all your love songs for me van George Baker. Speciaal even van Nienke Miedema. En de groetjes komen van Jon Jeen van Kammen.

0: meest bekende nummer van George Baker, My Sun Selection. Maar toch wel leuk om het even te draaien. Jon Jane van Kammen, die bracht eens even in de kunde. My Save All Your Love Songs. Eens eventjes, Jem. Het is, ja, het is 4:15. We dan we stappen op het hinder. Ja, het is net alle weekend dat we contact hebben met onze Hiense sportcorrespondent Hans Zinnige. Maar zo nou en dan is er weer eens wat te dwang bij het drafcentrum in Volvergeer. Goedemiddag, Hans.
1: Goedemiddag, Gert.
0: Ja, dat weer juster een lunchmeeting. Maar ik wil het eerst even met je hebben over het oor. Het weer 22 juli. En ja, die eigen hinder, Mercedes Star. Nou ja, vertel het maar. Het is bijzonder.
1: Nou, we gingen naar Parijs en daar gingen we wel vaker heen, maar ja, daar win je niet altijd.
0: Nee.
1: En dit keer lukte het wel. En ik heb met Appie hier zitten kijken, je kent Appie.
0: Appie Bosgrij,
1: ja. Ja, Appie Bosgrij is tegenwoordig niet meer het lichtgewicht van Action Squad wat er vroeger achter zat. Hij is ietsje zwaarder.
0: Ja.
1: Maar toen Mercedes daar over de streep ging, toen kwam die 1,5 meter van de grond.
0: Ja, ja,
1: en we lagen een lengte voor.
0: Ja. Niet te geloven, ja. Dat was een zeer onverwachte overwinning, mogen we constateren.
1: Ja, hij stond 27-1 in Frankrijk.
0: Oeh.
1: En je mag in Frankrijk van tevoren bij de aangifte mag je ook zeggen of je denkt dat je kans hebt of niet. Dan moet je een smiley geven en die kan 3 verschillende kleuren hebben. Groen, en dan denk je ik kan winnen. Geel, dan denk je ik ben bij de eerste 5. En rood, dan denk je ik ben kansloos.
0: Ja.
1: Dus ik denk nou ja, we doen een groene smiley, want we gaan niet voor Jan Lul heen.
0: Nee, ben je gek.
1: We waren de enige met een groene smiley in een veld van 16 en hij wint aan 27-1. Maar het had er ook mee te maken, de laatste koers die hij won was in Jouwre. En Frankrijk weet niet waar Jouwre ligt. ze dachten, wat is dat voor een baan? Ja, dat zal wel.
0: Ja, ja. Die hadden ze zelfs in dat paadjes gekke Frankrijk niet op het netvlies dus.
1: Nee, Jouwre kenden ze niet. En de voorlaatste overwinning was in Alkmaar. En daar hadden ze ook nog nooit van gehoord.
0: Nee, dus kijk, dat kan helpen.
1: Ja, het zal wel, ja.
0: Ja, het leverde wel het een en ander op, hè?
1: Ja, dit was een hele beste. Dit was 20.000 voor de winnaar.
0: Zo.
1: Ja, dat tikt wel aan. En dat is nou de tweede keer dat hij het gedaan heeft op diezelfde baan. Die vindt hij heel mooi. En we gaan de volgende week woensdag gaan we er weer heen.
0: Ach, nou, wij volgen dat mooie belangstelling. Ja. Maar het is, ja, Mercedes Star, dat is toch leuk. Ik denk dat we al even mooi nemen. Het is wel even alleen, maar toch even,
1: ja,
0: even mooi pikken.
1: Ja, het sportief hoogtepunt. Het kan in het frisse jaar overzicht.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. En hoe is nou mijn appie naar die enorme Polonaise over dat balkon?
1: Nou, hij is weer een beetje bijgekomen, maar de stal draait aardig goed. Hij had gisteren ook weer wat starters en had ook weer een winnaar. Nee, het loopt allemaal wel lekker. Hij heeft 20 paarden, dat vindt hij genoeg.
0: Ja.
1: Hopelijk had hij er veel meer, maar 20 is mooi.
0: Mooi zo. Lunchmeeting, juster op Victoria Park. Is dat leuk? Is dat oké? Okay? Is dat goed bezet?
1: Nou, het is in ieder geval oké in zoverre dat de mensen die er waren, die waren blij dat ze weer een keer konden komen. Want 3 weken lang geen koers, dat is voor de meesten wel heel lang.
0: Ja.
1: Zeker als je Wolfgang gewend bent. Dan ging je altijd iedere week en nu ineens 3 weken ertussen. Daar waren ze blij mee en we hadden een pracht van een programma. Want de beste 3 jaar geliepen. De laatste voorbereidende koers voor de derby, dat was de Fokkers Trofee. En we hebben een paard in de jaargang, die heet Rolleman Flevo. En dan denk jij, Rolleman, waar komt dat vandaan?
0: Ja.
1: Zal ik je die vraag even uit de mond nemen? Rolleman, als je het gaat zoeken, kun je het ook vinden. Vroeger gingen de reizigers, zeg maar de kampenwoners die nu vaste plaatsen hebben, die gingen met een Rolleman door het land heen. Dat was zo'n oude Pipo de Clown auto.
0: Oh ja.
1: En daar woonde ook een hele familie in.
0: Ja.
1: En daar is dat paard naar vernoemd, want deze mensen die komen uit die cirkel en die vonden het mooi om hun paard te vernoemen naar Rolleman. Dus mooi. Rolleman Flevo, die was gisteren de favoriet, die had 10 keer achter elkaar gewonnen. De volgende start wordt de derby en hij moest nou alleen nog even de Fokkers Trofee winnen. Nou, dat deed hij ook met overmacht. Dus wat er was aan publiek stond op de banken.
0: Ja, ja. Nee, nou, toch hartstikke leuk. Want ja, zo'n lunchmeeting, komt het dan? Want ja, dan doe je een lunchmeeting. Heeft dat een reden of is dat ook weer Frankrijk wat erachter zit?
1: Alleen maar Frankrijk.
0: Ja.
1: Alleen maar Frankrijk. Ze hebben gezegd tegen ons, jullie koersen op 7 augustus en jullie beginnen om 11 uur. Nou,
0: ja,
1: dan mag je ja knikken. En als je zegt, we doen het niet, dan zeggen ze, nou, dan zoeken we een ander.
0: Ja, zo simpel is dan ook weer. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, vandaag ik wel even lekker, want ja, een week geen koers is een week niet geleefd, Hans, toch?
1: Nou, maar de tussentijd ging ik lekker door naar Berlijn. Dus ik was vorige week in Berlijn. En ja, en komend weekend hebben we in Berlijn, volgend weekend dus eigenlijk, de derby finales. En als de schijn niet bedriegt, gaat de winst naar Friesland. Want er waren 3 series die zijn vorige week verreden. 2 daarvan zijn gewonnen door Paul Hagoort uit Olde Treinen.
0: Ja.
1: En de andere door Dion Tesselaar uit Willemsoord. Nou,
0: ja,
1: als je iets te laat remt, dan zit je nog net in Friesland. Je schiet er net doorheen. Dus je mag zeggen, 3 Friese favorieten voor de Duitse derby. En dat zijn volgende week.
0: Oké, nou dan zit de woordijn net in. Dat komt al hier goed. Dan is hij wel Sjen en dan zie ik het wel op. Hartstikke mooi. Ja, 29 augustus heb ik een Grand Prix meeting hier staan op het Victoria Park.
1: Ja, dat is echt een topmeeting. Want we hebben in Europa een circuit met hele goede Franse paarden. En die maken een rondje door Europa. 5 verschillende banen. En ze zijn 29 augustus zijn ze in Wolfga. Dat is een mooie grote koers. En wat we ook nog hebben is onder andere een koers voor 2-jarigen. Daar hebben we er gisteren ook eentje van gehad. De eerste van het jaar. Ja, dat was ook weer genieten. Want daar loopt een hoop kwaliteit in. Er was een paard uit Frankrijk. Die is speciaal overgekomen. Die blijft ook in Friesland in training. Want die moet een uitvalsbasis hebben naar Denemarken. Daar komt hij eigenlijk vandaan.
0: Ja.
1: En dat paard won gisteren. Ja, dat soort paarden zie je dan ook allemaal in actie. Ja, het is voor de liefhebber is het genieten. En voor de leek ook, denk ik.
0: Ja, dan ik wel. Ja, dat liep het mij ook wel. Mooi, mooi, mooi. Nou, helemaal gerustgesteld. De successen benoemd. 20.000 euro in de pocket. Het kan al hier net op. Dan hebben we nog een plaat again. Ik moest even zoeken, maar hier is Malo Mitroyo. Don't Stop Believing. Leaving van Journey.
1: Ja, een heel mooie live versie. Want ik was laatst aan het varen in het Westland met een vriend van mij. En toen hadden we zo'n mobiele installatie mee waar je ook mee kon zingen. Daar zat een microfoon bij. Dat hadden ze beter niet kunnen doen.
0: Nee,
1: en toen kwam deze plaat langs. En toen voeren we door Delft. En toen heb ik hem even live meegezongen. En dat sloeg zodanig aan dat de studenten die op de kant lagen begonnen mee te dansen. Dus ik denk dat als ooit het paardensport stopt, dan ga ik zingen.
0: Ja, Hans Zinnige ook wereldberoemd. Komt in Delft, begrijp ik nog wel. Dus, ja. Hij is wel mooi. Hij komt dit 1981. Het is een live opname in Houston van dat hier.
1: Ja, hij roept het af en toe ook even tussendoor. Houston. Hello Houston.
0: Hello Houston. Ontjen Hans Zinnige en tot 29 augustus.
1: Ja, en een fijne vakantie, Geert.
0: Dankjewel, jong.

0: Sneuntemiddie van Ian Nonsijzen.
1: Pure nostalgie op de radio.
2: Bij muziek u die 60, 70 en 80.
3: Sneur in Friesland.
0: My Geert van Tunen.

0: Hoi Gideatje, we zijn vanmiddag even naar Leeuwarden geweest om te winkelen. Nee, we zijn zeer goed geslaagd. Nu wel lekker in de tuin met Omroep erbij. Voor ons graag Any Song van John Denver. Waar de groetens komen van Rina en Anna Visser uit Sint-Anna. Dankjewel, het is krap om je overzijzen. Maar eens even contact met je mooie zwaarman. Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
1: Ja, een goeiemiddag.
0: Het zeggen trol de Ruten er fantastisch uit.
1: Ja, toch is dat met het beste plak net. Want dat is wel een beter plak uit Sikiken. Want dat weer boeten ik heel, heel mooi simmers kwaad.
0: Ja.
1: De wind die kwam uit alle hoeken en gaten. Wat wij uit verschillende richtingen waren. Maar de temperatuur. Hier in Egemariep werd naar 24 graden. Dat ding kwam dan wat ik. Maar Bakkeveen en De Point, die gingen zelfs naar 25 graden. Nou, wat een noffelijk simmer waar, kan je nog stellen. Ja, en jong bloed dat ik nog wel even noffelijk. Want jong... Om mijn oren is niet jongen, is ik altijd naar Bosan, liet 20 graden. Dus dat is dan wel even prachtig. De wind die er haast net. Dus dan is ik wel even noffelijk om boeten te wijzen. Vannacht kunnen ze even die zo ontsteken. Nou ja, en dat is dan alles. Dan hebben we morgen weer een prachtige zinsopkomst. Voor de mensen die er op tijd al binnen en die dat beleefje willen. En we zijn er nog wel foto's mogen te krijgen om dat even te aanschouwen. En dan hebben we morgen weer een prachtige dag. Want er komt warme lucht dus kant op. En dat merken we morgen aan de temperatuur. Die gaat dan weer richting de, nou ja, zo'n 20 tot 22 graden. Nou, die 26, 24, 25 graden bij Waadeiland. Tot zo'n 8, 29 graden met de provincie. En er zit een zwakke wind. Nou ja, dan kan je het wel met wand, denk ik.
0: Nou, mooi deze.
1: Ja, het had slechter gekund.
0: Het had slechter gekund.
1: Ja.
0: En dan de naaie wieken, Jan. Wat kan je met
1: nou, de wind die gaat even om naar het maandag, meent die en deze.
0: Oh.
1: Ja, en dat kunnen we dan verder merken onder de temperaturen. Vooral maandag, dan hebben we, ja, wel een afwisseling van wolken en zin. En goed 20 graden. Ach, Christine, natuurlijk wel eens even wat dwan. Wel eerder komen ze op een enkele matzeestouwer. Zaten we dan in een liets buiken van Oudzee. Maar dat lost de droogte net op. Daar moeten we langer op wachten, denk ik. Over wat water komt, want deze is dat we droeg. En dat zullen we dan... nou, dan heb ik nog zeg maar, maar de wien heb ik altijd naar temperaturen om de... Nou ja, 20, 21 graden heen. Dus ik niks mis mee. Zullen we dan wel aanzien? Dan gaat de wien. Waarom nou? Het eerst dan zitten we weer in de warmere lucht. Nou, dan hebben we de geregelde zin erbij. Is de simmers met zo'n 26 graden.
0: Zo.
1: Ja, en dan hebben we eens in de midden, of in het nachtmiddag, nog wat speciaals.
0: Ja?
1: Dan hebben we de zonsverduistering.
0: Oh ja, ik heb er niet zo lezen, ja.
1: Oh ja, nou, klaar. Dat is dan om goed zo'n uur. Het duurt het maar een paar minuten. Maar ja, het schijnt een heel mooi fenomeen te wijzen. En als je de nachtmiddag wil, moet je een speciaal briltje op
0: hebben. Ja, een briltje op hebben, ja.
1: Zo'n briltje op hebben, ja. Je moet net een roze bril op een neus hebben, maar... Maar ik bedoel, maar dat zijn je oren dingen. Maar ik bedoel meteen een briltje voor hebben. En dat is, dan is het een prachtig fenomeen om dat even te bewonderen.
0: Ja,
1: dat is wel even speciaal. En het leek het ja, vrij goed. Je hebt ik zend te wijzen, vooral als je wat buiten uit ben je. Want dan ga je de rondte en dan kun je de zin. Nou, dat zit ongeveer om mijn oren zo begint dat, meen ik. En dan, dan kun je dat mooi even zien. En je hebt de zin erop, dan duidt het wakkerfut.
0: Ja. Nou.
1: En letter gaat er dan keer echt onder.
0: Ja.
1: Nou, ja. Ja. Nou, wat een feest toch?
0: Ja, nee, het is fantastisch.
1: En het kost niks meer.
0: Nee, dus zo is het. Er is ooit een legendarische plaat, een legendarisch programma maken, toch Jan Blazer. En die hier, daar een conferentie, die heette de Zonsverduistering. Is die?
1: Nee, maar ik ken Jan Blazer wel.
0: Nou, het komt hierop wel dat aan het einde van... Dus de ene vertelt het aan de oren. Dus het is een verhaal dat heel iets verder gaat. Het begint bij de kapitein en uiteindelijk bij de soldaat. En dan blijft zo de soldaat, zien iedereen op last van de commandant... wordt de zon verduisterd in de kantine, gevuld... de koeken en kano's gratis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat ging je vroeger in de kantine, nou?
0: Ja, gevulde koeken
1: en kaas. Pensees en gevulde koeken. Ja, voor een dubbeltje.
0: Ja, maar op.
1: Ja.
2: Dit is waar. En nou de plaat van Jan Jonkman.
0: Ja, leren we naar de plaat gaan, Jan. Want dan komen we toch in vroegere tijden erom.
1: Ja, maar ja, als dat zo correct is. Dat we, zonder dat we het weten, hebben we er even... Geven we even heel vroeger daar. Ja, wat leuk. Ja, en iedereen heeft het sinds weer gehoord over meidengroepen... en herengroepen of jongensgroepen. Maar die winnen in het begin 60er jaren, ik al wel in 50er jaren, ja, winnen net zo heel bekend. Maar dat ik aan het zes water binnen. Het winnen eerst wat nichtjes, wat bij zusjes en een bij broertjes en een nichtje. Nou ja, dat weer dat ging net helemaal goed. En toen ben je dat lijst waar zusjes werden en een nichtje. Veronica en Estelle en er weer nog een nichtje bij. Nou, dat Estelle weer het nichtje. Veronica en Ronnie, dat waren de zusjes. Ja. Ja, en hoe jetten ze? De Ronettes.
0: De Ronettes.
1: En ja, dat weer, ja, ik vond dat... wel een mooi plaatje, een jongetje 63 ik al bij. Ja. Dus dat weer een gouden ouwe.
0: Ja, dat moest toch zeggen. De productie Phil Spector, hè?
1: Ja, maar wat had die man net? Die zit in die tijd gestoeld achter.
0: Ja, joh, prachtig mooi. De Wall of Sounds, ja. Heerlijk. Ja, nou, het is een heerlijke plaat.
1: Een heerlijke plaat. Ja. En als die foto's zegt, ja, dat is echt die ernstig zegt. Ja. Maar die vrouw, die mag...
0: De toepeerde haren.
1: Ja, maar we zijn er vroeger, hij kon wel liefst op een holle hes. Ze hij opstutsen, nou.
0: Ja. Ja, schitterend, ja, echt.
1: Ja, mooi. Maar wat mooi, omdat, nou ja, dat, ik denk, die materie hoort maar eens even in.
0: Wij zijn de blied, Marjan.
1: Ja, je moet de groeten even hebben van Maaike, die heb ik vanmiddag gezongen bij de IFKS.
0: Dus collega Maaike even.
1: Ja, gewoon hartstikke goed. Die mooi waren op een lemmer. Mooi op een boord zitten, ja. Geweldig.
0: Nou, super deluxe. Wij draaien de plaat voor jou en voor Ruus, want we vinden beide mooi, Jan.
1: Hartstikke mooi.
0: En we zien ze ont naar je week.
1: Ja, Deo Valente, het beste maar weer.
3: De plaat van Jan.

0: Hij is er in verschillende soorten en maten, deze plaat, Shout. Maar dit moest hem worden, die Isley Brothers, of muziek van Jan, die dat noemer heel graag jaren wil. Het is 20 minuten voor 6.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Simmer in Friesland, dat rent ze staren gewoon nooit zien eind. Want ja, als het scootiesiel erop zit, dan heb je toch het idee dat je naar de jaarsdag gaat. En het scootiesiel zit erop. Een wieke IFKS hebben we een krijgt achter de reg. Joert, de laatste wedstrijd op IJsselmar bij De Lemmer. Bij u is Jitse de Vries, de man die dat al je volgt. Ja, matten we zezen dat er al een hele plotte bekend weer voordat we Joert begonnen? Of hoe weer dat eigenlijk?
2: Nou ja, dat ken je toch haast wel zezen. De meeste kampioenen die werden al bekend voor de start van de wedstrijd. Dat wil net zezen dat je dan een saaie wedstrijd had, hè? Want bij de IFKS gaat het om meer als de kampioen. He, de Wister werd zield in vier klassen. Ja. Die hadden A, de B, de C en de Lietse A. En bij die A en die B en die C, daar kan je echt promoveren.
0: Juist.
2: En degraderen.
0: Degraderen, ja.
2: Dus voor de skippers, benamen in het achterrijd van de wedstrijd, is het dan natuurlijk extra spannend. Want zul je volgend hier nog wel in de grote A, of had je in de B beginnen, zul je takom hier misschien wel in de grutte A. Ja. Nou, van een peerskippers ga ik dan toch wel min nijs te melden. Nou, ja. Daarmee beginnen mij.
0: Ja, ja, ja.
2: Namelijk Luc Elzinga, Age Banstra en Sietse Broersma uit de grutte A. Die zielen daar, daar kom hier net meer in. Nee. Dat is mijn liets slagje om de jerm, omdat er nog wat,
0: wat protesten nog?
2: Vierden. Ja. Okay. En omdat het toch echt wel zijn wijze kan dat er nog een orenskipper besluit op te houden. En dan is het zo, de gin altijd treeën voort, is maar. Dus als er iemand uit hemzelf wel ophoudt, ja, dan gin er nog maar twee van die onder zijn treeën voort. Maar goed, ik denk toch dat deze treeën man wat minder goed sliepen. Onder boppenein, ja, misschien mag dat als eerste sissen. De kampioen van dit hier, de vrouwen Jantje, Jilles Bandstra,
0: Jilles,
2: die had uitstekend sield. Had haast alles won. Alleen nog die laatste wedstrijd, ja, waard het ziende. Toen hoefde het echt net meer.
0: Hij
2: begon met een valse start en hij had dat net meer goed maken. De nummer 2 is de Grutte Pier in de Grutte A-klasse. Tim Roosgeurius had het echt uitstekend dien. En op 3 vinden we Pieter Jilles Tjulker met de sterke Jerke.
0: Ja,
2: dat betekent dan dat de nummer 1 van vorig jaar, het dwarp Jestermar van Gele Tarema, boeten het podium valt dit jaar.
0: Dat is toch opmerkelijk.
2: Ja, die had,
0: het begon eigenlijk direct al net goed, helemaal het dwarp Jestermar.
2: Nee, die hadden al de eerste wedstrijd een ziende plak hellen. De tweede wedstrijd waren ze 8e. Ja, dan begin je net goed. Dan ken je dat nog wel ophelden. Je had echt nog wel een aardige opmars. Maar ja, had je net één keer winnen en wel een paar keer Zo leeg of zo middenmotorig, wat van een kampioen leeg is, zo leeg eindig je, ja, dan kom je er net.
0: Nee. En ja, werd degradanten binnen en kampioenen in die A-klasse, ben er dan ook promovendi.
2: Ja, zeker. Dan komen we bij de B-klasse. Arne Heerschop van de Engelsman is een promovendus per sang. Hij is vorig jaar ook al promoveerd van de C naar de B en gaat nou dus in één keer erop. Ja, hij had echt alles won, Geert. Ja, echt alles. Behalve, dus is het net hier, hè?
0: De laatste
2: wedstrijd, want hij hier een valse start.
0: Okay.
2: Ja, ik denk toch dat die kampioen, die het juist al wisten dat ze kampioen waren, die haar feestje viert.
0: Ja, feest
2: ja, die hoefde net meer zijn nedig, Joert. Maar ja, daarachter wie het naar wol spannend. Ik zal die oren twee promovendi dan ook even nemen, die het van de B naar de A gaan. Dat binnen Johan van As van het Zwarte Wief en Jochem Tadema van de Lietse Lies. We vinden de Lietse Lies takken hier dus weer waarom in de A-klasse.
0: Ja, ja.
2: Het skip wie van Tony Brundel. Hè, dat is de squanheid van de skipper die er nou op zit, Jochem Tarema.
0: Tony Brundel, jongens, dat binnen valt wel de legendarische naam die Tony of Kerstiel.
2: Tony Brundel en Sikke Heerschop, dat is echt zo'n legendarische naam. Daar is Orne dan weer de zoon van. Dus we zal ik hem een Brundel nemen, Jochem Tarema? Misschien kennen we dat toch onder mekaar wel sissen. Ja. We hebben een Brundel en een Heerschop takken hier in de grutte A van de IFK.
0: Ja, geweldig.
2: En ja, helemaal onderaan in die B-klasse. Ja, daar binnen dan dus de meesten die ter uitwij vallen. Dat binnen Gerrit de Vries. Met het scootje Gerrit de Vries. Dat is altijd makkelijk dat het scootje en de skipper dezelfde namen hadden.
0: Ideaal.
2: Daar binnen net een protte van. Hè? Klaas van der Meulen kennen we uit de SKS.
0: Ja,
2: die zielt op de Klaas van der Meulen.
0: Wat zijn,
2: En dat is het dan ook. Maar Gerrit de Vries, die zielt dus stakken meer in de leegste klasse van de SKS, van de IFKS, de C-klasse. Dennis Landman met de Freunskip, die is ek net Kwegje in stand houden in de B-klasse en Mark de Koe maar de hoog op zegen, die koer dat echt net, die vinden we dus stak hem hier weer om in de C-klasse.
0: Van wat gaat er dan weer van die C-klasse naar de B-klasse?
2: Dat is.
0: Weten we dat ook?
2: Ja, dat weten we zeker. Dat is Eus Nieuwenhuis, met het scootje de Vrije Vogel, uit Balk. Rijn Wierbeleenstra, ek, met de dageraad. Die had er nog echt om strieren, matten trouwens. Je hoort ja net per se om die promotie naar de B-klasse, vanuit de C-klasse. Dat weer wel duidelijk, want zij wierden echt met zijn beiden de koprinners in die onderste klasse. Maar ja, onder het begin van de wedstrijd, je hoort, scheelde het maar één ziende punt. En ja, dan zie je dus echt nog om het kampioenschap, waar het dan wint. De wedstrijd, ja, die wint echt direct het kampioenschap. Of tenminste, die hoeven net te winnen. Je mag alleen maar faaien het instander eindigen.
0: Ja.
2: Dat had Eus Nieuwenhuis dus dien van de Vrije Vogel. Rijn Wierbeleenstra van de dageraad waar treden. En op het waard. Ja, hij waard je treden, maar kwam daarmee op het twarde plak. Ik maak het heel ingewikkeld, Geert. En de treden in het klassement, dat is Niek de Jong van de Lonneke.
0: Ja.
2: De Lonneke,
0: ach, de Lonneke,
2: wat het scootje is, dat we nog kennen van Jilles Bandstra.
0: Ja,
2: die kampioen waard hier in de A-klasse. Maar die dus nou een nijscootje had.
0: Ja. Ik, de bewonderenswaardige Westertalie Weihelles,
2: IFKS.nl.
0: Het is,
2: zo makkelijk is het.
0: Oh, zo makkelijk is het dan wel. Ja, nou, oké, hartstikke mooi. Even in algemene zin. Zijn kampioenschap, hoe zit de IFKS, hoe zit je stouw, waarom op dit kampioenschap, dit een goed kampioenschap?
2: Nou, je, bij de SKS, Jerry en de Wallis, dat is 12 weken lang, dat is eigenlijk wat aan de lange kant. Dat ben soms zielers die dat zeggen, of fans, want 12 weken lang zielen is het. Maar in je weken is dan wel weer heel kwartje,
0: kwart,
2: he? Het vleent voorbij, vooral had je dan nog een dij aan mij. Eigenlijk te volle wien.
0: En ik heb
2: net zielen kennen. En dan een letter te min wien. Ja. Dat je weer net zielen kennen.
0: Ja.
2: Ja, dan worden de dagen natuurlijk wel lang dat je inhel je matten.
0: Ja.
2: Maar ja, dan haal je echt wel alles aan. Dan haal je die hudde wien aan. Dan haal je die zachte wien aan. Je hoort hier echt weer van die wien. Dat je zegt, ja, is het wel echt de... Ken je dan nog wel mijn zielen? He, is het gelok of is het wiesheet? Nou ja, ik kan die echt verklappen. De winnaar, die zegt altijd... Het is wiesheet.
0: Juist.
2: Maar de verliezer, die neemt het pech.
0: Ja. Ja, dat komt omdat de winnaar een plan heeft en de verliezer een excuus.
2: Zij is het.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja. En je maakt al die massarekening. Vader Abraham zong het al in de C-klasse. Daar kun je klaverjassen.
2: Nou, misschien... Ja, had je klaverjassen kennen. Ik zou het net kennen, hè? Nee, ik
0: dat
2: maat.
0: Het gaat niet helemaal naar wat ik nou zeg.
2: En een boer?
0: Het skipt me opeens te binnen naar een plaats.
2: Ja, in de C-klasse kun je klaverjassen, ja.
0: Oké, het zit erop. Het scootje Sion.
2: Zij is takken hier weer.
0: Toch wel, hè?
2: Ja, het scootje Sion gaat nooit verloren.
0: Juist.
2: Ik weet net wat Faber Abraham dat ooit zijn had, maar dit was zo.
0: Nee, daar heb ik ze gewoon geen platentitel bij.
2: Oh.
0: Dank je wel, Jitsen, van die mooie verhaal van de scootje Sionerij van de IFKS. Het kampioenskip zit erop. En dan hopen wij nog op een prachtige augustusmaat. En dan geven we staan nog op naar die jas, want zo viel het dan toch wel een beetje. Het is 13 minuten voor Sijzen. Dit is Sneunen Friesland. Hey Geert, kist een mooie plaat draaien van Earth and Fire. Seasons, Goodness, komen van Jarno en Jeannette uit het zonnige Jesterzee. Ja, Jarno en Jeannette, die hebben al draaid. Die hadden in dit programma. Dus kom ik uit bij het volgende verzoekje. Dat is al komstig van Ingrid en Haven. Die zei The Osmonds en One Way Ticket to Anywhere. This is voor jou, Ingrid.

Mary. Wij kregen de groet naar Discipel van Appie. En hij wil graag Jim Reeves, Jeremiah Distant Drums. Dat is de valleste plaat die ik draai. Ik in de Bee Gees werd er gewoon vregen terug. Jannie de Wit Kooistra hebben we al draaid. Dus dat geven we net met van. Glenn Campbell, de Rhinestone Cowboy. Op fysiek van Auken kom ik helaas net ontaan. Merillion werd er onvregen terug. Jan de Boer, ja, wat met name. Die kist al vers nog wel, zo zei hij. Absoluut, Jan. Dat klappert. Shanita O'Connor, de Jack Hoofwijk vanuit Hulsberg. Helaas kom ik er net meer ontaan. De Blue Diamonds, maar Ramona, Wouter Koenen, Woengraagherre. We komen er net meer ontaan. En de Cliffs of Moher van Gurbe Deestra. Gauwster waren onvregen uit Ierland van Sikke en Helena. Dat binnen platen die het al hier net meer redden. We hebben de volle platen voor de mentiet, zegt ze. Maar we binnen wie is dat je muziek zo geweldig stiepen hebben. Tieke, dank ervoor voor al die leuke reacties die we van de media gekregen hebben op dit programma. Wij hebben nog één plaat, dat is Disse Hoijgeert. De merken in Wietmassum is weer voorbij. Maar we hebben prachtige herinneringen aan de merken van Jochtje Fjouwer, Sontag, maar Big Mouth en Maggie McNeil. How do you do? Die graag nog één keer en dan gaat de radio werkelijk kei en keihard om onze Seze Klaas en Ineke. Nacht voor Seze Blazen, maar die hap. Techniek van Disse Allevering van Sneunen Friesland weer in handen van Boente de Bruin. Regie Jaantje Olijnsma. Uw stank is gruts, Ojemalia, voor de prachtige reactie die we krijgen. Nije wieken ben we er wel om hier te horen, maar steunen in Friesland. En dus zeggen wij graag ont Nije wieken. Dag!

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Bierster balijke opbromming.
5: Bennerie de Boer, goed kwot en het joer.
6: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Bist toe aan een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland binnen we op zoek naar gemotiveerde collega's. Al veel generaties lang hebben we kwaliteit hoog in het vaandel. Kijk voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
8: Wat een naaie Peugeot! Heima, service en auto's is er voor elsen in.
7: Pak je koffie, bekijk de vacatures op onze website faber-wijnberg.nl.
9: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis. Dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Nu bij Dirk, Red Band Bytes. 99 cent. Ja, 99 cent.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: De Jong van Friesland.
8: Non-stop muziek.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen trolli hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En ik jij in 1 keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
0: Omroep.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Een liter boerke, box aan stik als 15 kei. Ik hiek een narke waasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn mijn liet blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jou, wij zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de een in de bek?

Nachts ging haast net sliepen, haar altijd met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter Elzebeen. En achter Bormans haren

0: Cambuur had een fantastisch nieuw stadion. De overgang van oud naar nieuw is meer dan zomaar een verhuizing.
1: Er zijn heel veel oude vrijwilligers ook weggegaan. Het is allemaal meer een bedrijf geworden dan een club.
0: Dit weekend in Friesland-Dok, stil aan de overkant.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Eén agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De landskampioen van het vorige seizoen, PSV, is de eerste speelronde van de Eredivisie begonnen met pijnlijk puntenverlies. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Eerder op de avond won Go Ahead Eagles met 4-1 van Willem II en zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. AZ en ADO spelen nu nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joe.

0: Een soere seizoenstart voor het Cambuur in de Eredivisie Justitieun in het Kooistadion in Leeuwarden. Waar men is mij 0 Fjouwer Flen van Excelsior. Bij het Schoftstitel 0 treien voor de Rotterdammers. In de tweede helft koelde de Leeuwarders wel wat beter staan houden, maar het smeer je doelpunten op. Excelsior maakt het er nog wollingen. En kreeg voor tijd wat er nog een doelpunt ook had van Excelsior. Vanwege boetend spul. Verslaggever Willem van Meldvoort, die praat in orde van de wedstrijd met trainer Johan Plats van Cambuur. Dikke verlies en vregen hoe groot de teleurstelling is.
1: Ja, uiteraard heel groot. We hadden er wel meer van verwacht. En we hebben een hoop geleerd vandaag.
2: Wat hebben jullie voornamelijk geleerd?
1: Nou, bijna alle facetten van het spel liepen we vandaag achter. En dat gaat over het ritme met de bal, met name in de eerste helft. Het tempo van druk zetten en het doorstappen. En ook in de spelervatting hebben we 2 goals tegengekregen.
2: Ben je zelf geschrokken?
1: Nou, het is altijd kijken hoe kom je aan de start. Maar ja, ik had het niet verwacht dat we zo voor de dag zouden komen, nee.
2: Wanneer dacht jij in deze wedstrijd, dit loopt helemaal anders dan ik verwacht had?
1: Redelijk snel hoor, redelijk snel. En ik heb in de hele voorbereiding een ander gezicht gezien van het team. Dus ik denk dat er ook heel veel jongens wat spanning hadden. Alles is nieuw en daar moeten we heel snel vanaf.
2: Ja, ik wil het even over dat andere gezicht hebben, Johan, want dat viel mij ook op. Je draait een voorbereiding, speelt tegen onder andere Utrecht, legt Utrecht de wil op, bent beter. Je ziet een stijgende lijn in die voorbereiding, dan komt deze wedstrijd, zie je helemaal niks van terug. Hoe kan dat?
1: Ja, dat gaan we ook bespreken, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met een bepaalde zenuwen. Alles is nieuw, alles is de eerste keer en nu moeten we zorgen dat we dat heel snel van ons afschudden.
2: Merkte jij zenuwen bij je spelers?
1: Nou, spanning zeker. Maar dat is ook logisch. Iedereen heeft spanning. Ik had alleen niet verwacht dat we dat zo zouden zien op het veld.
2: Nee, dan ga je met 0-3 de rust in. Is er dan een donder speech?
1: Ja, natuurlijk. Dan ga je terug naar dingen waar je de hele 6 weken mee bezig bent geweest. Wat we dan nu anders doen. En ik denk dat ze na de rust ook goed naar buiten kwamen. Dat we wat kansen kregen. Maar als je dan weer een corner goal tegenkrijgt, dan is het klaar.
2: Dan is er heel veel gesproken over het gebrek aan ervaring in het elftal. Heb je dat vanavond gemist?
1: Ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Ik weet niet of dat ervaring is. Het is wel duidelijk dat het vandaag dat het een beetje onder de indruk was. Dat wel. Maar of dat ervaring is, dat weet ik niet.
2: Moet er volgens jou zo snel als mogelijk nieuwe jongens bij?
1: Ook dat is al vanaf het begin duidelijk. Dat er nog 4-5 jongens bij komen. En dat weet iedereen. Alleen die waren er vandaag nog niet. Wij verwachten die wel, ja.
2: Ik sprak je op voorhand, voor de wedstrijd natuurlijk. Toen zei je ook, ja, ik heb er echt zin in, stadion erachter. Dan kan het donderen in de wolken, zoals ze dat mooi in Duitsland zeiden. Zo zei je het zelf. Nu zie je dan iedereen weglopen voor het eindsignaal, of een groot gedeelte. Hoe is dat? Krijg je dat mee?
1: Nou, dat heb ik niet meegekregen. Ik was met de wedstrijd bezig. Maar dat is niet wat je wil. En dat is wat we moeten rechtzetten in de komende weken.
2: Hoe ga jij het komende weekend in?
1: Nou ja, niet zo lekker. Maar dat is een retorische vraag, denk ik.
0: Trainer Johan Plats van Cambuur. De volgende wedstrijd van Cambuur is Joert Oer. Een week en 15 augustus om 9 uur, jongens. Dan gaat het om een Utrechtse in Fortuna Sittard. En om de stans, of het is, nog maar even net hebben.
3: Alles wat je op dijn is, hebben, jongens, tussen zin en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
0: De kans is groot dat je de bedrijven ziek is op het internet met help van AI. Ik op Google krijg nou eerst een AI-oersjoch voordat bij de website links komt. Voor ondernemers is het een ramp, want er worden maar een paar bedrijven in die AI-gear verder neemt. De rest wordt volle minder zichtbaar. Zo oordeelde een curator, Kathleen, dat een bedrijf in eerste woorden 4 gear terug de AI-ziekfunctie van Google. En dat was zonder nog zo'n beetje beziekers op de website te komen, dat het bedrijf de Holland net boven water hadden koeien. Verslaggever Dennis Terpstra sputs met AI Finburns specialist Jesper Daan Ploegsma en ondernemer Sietse Boy. En die leidt u wat voor impact die AI ziekfunctie had.
5: AI had u verzwaren dat uw bezoekersaantal van jou een heel toevend naar zo'n 100 gekomen is. Dus dan ga je er last van.
6: Maar dat is wel een heel grote skill. Waar komt dat toch?
5: dat is doordat Google en AI samengekomen binnen en de websites oors indexeren, werd door je als website net voor het bovenaan komen. En daardoor ja, klapt alles in, zeg maar.
4: Maar hoe weet je hem zeker dat het toch AI komt?
5: Doordat Google op een X-tiered dat besluiten had. En via mijn achterkant van de website, onder andere door Google Analytics, kunnen we dat analyseren. En kan ik zeggen, hey, pat, boom. Toen is het inzetten en dan zocht die drop ik. En dan geef ik bij orde bedrijven langs en zegt, hey, hij hem erin gelegd van, hij hem erin en wanneer dat begon. En zat dus in eigen onderzoek natuurlijk.
4: En dat doen echt één op één gelijk met de introductie van AI door Google.
5: Ja, mijn websitebouwer die had ik naar een website ernaast in die verkeerde te fietsen. En ik die zei dat de bezoekersaantal direct op dat moment ik waarom ran, dat de business nog net drap weer. Maar ik dat neemt gestare vormen aan, zeg maar.
4: Nou, jouw zijn al, het had een soort effect hoorn. Wat voor effect had het krijgt hoorn van Jim?
5: Nou, van u betekende dat de omzet inklapt, dat de orders minder worden, dat de aanvragen minder worden. Dat je eindelijk, ja, dan wil een bedrijf gaan, maar aan de andere kant eindelijk ik net. Het is een statisch bedrijf, je gaat een website, maar je rijdt net meer. En dat is ja, dat weer best wel een probleem, zeg maar.
4: Jesper aan Ploegsma, dat bist AI vindbaarheid specialist. Waarom doet Google dit soort dingen?
6: Ja, Google doet dit om, denk ik, de concurrentie om te geven met een ChatGPT, een Grok, een oren AI-machines. Want Google die had er heel veel baat bij dat mensen wel in Google blauwe ziekje, zodat ze de advertenties kunnen tonen. Want dat is het grootste businessmodel van Google binnen die advertenties. En dat zie je net de concurrentie omgaan door die AI-mode erin te voegen, dan zullen de bezoekers in Google op zich heel erg dalen.
4: Want meesten binnen wend om op die manier te ziekje en die wollen gewoon die verhaaltjes ha.
6: Ja.
4: Waarin alles kant en klaar zit.
6: Nee, precies. Meesten die binnen ouder om wend om te ziekje. En het is makkelijker, het is super eenvoudig, krijg je niet een hele uitleg over iets. Je hoeft zelf net meer het ziekwerk te doen. Dus het is dan voor Google belangrijk dat ze dat in tap passen.
4: En dan is natuurlijk de belangrijke vraag voor ondernemers: wat maakt nou dwan?
6: Ja, ik zoek gewoon zwaar je dat goede reviews verzamelt, goed product levert en duidelijk op die website zegt van wat doest en dat ik consistent terugvoer door de hele website. Net als het oeral krijgt hij een wat oor omskroost, maar heldere koppen in omskrooing van die product was leveren, als die dienst wat levert en hij dat die het tevreden klant een reviewtje omvraagt, want dan bouwt het een mooie vertrouwenskring op.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Kiev, Dreams of Heaven is een uitstalling.

0: Wie te zien is bij studio Ilse Ulbers in Haas, bij werk van trije Oekraïense keusners en libbeskrutte sculpturen van Ilse Sels. Zij is direct oorskoot bij u zo'n tafel. Mooi, dat is de beste, Ilke. Ilse, ik ga even over in het Nederlands.
1: Dankjewel.
0: Dan is het voor jou even iets gemakkelijker om erover te praten. Hoe is het nou zo tot stand gekomen in jouw atelier in Harlingen, deze expositie samen met Oekraïense kunstenaars?
1: Ik heb de galeriehoudster ontmoet in Amsterdam. Zij heeft een galerie in Kiev, Blocker Gallery.
0: Mariana, hoe
1: heet zij? Zij heet Mariana Zulay.
0: Ja.
1: En zij heeft een galerie in Kiev, maar uiteraard kan dat nu niet. Ze is gevlucht 4,5 jaar geleden met haar gezin. En alle kunst, die heeft ze meegenomen en ze heeft daar besloten, ik ga dat in Nederland proberen te exposeren. Zodat wij die verbinding kunnen maken met de Nederlandse kunst, de Oekraïense kunst. En dat levend houden. Nou, en zij zocht ruimte. En ik heb een prachtige ruimte in Harlingen die ik gebruik als expositieruimte voor mijn eigen werk. Maar ik werk er ook. Het is ook mijn atelier. En zij heeft daar, ik zei van nou, dan hang het bij mij op. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. En we hebben met z'n tweeën dus die expositie samengesteld. Het is echt prachtig geworden. En een Oekraïns feestje ervan gemaakt. Met een Oekraïns vlag en lekkere hapjes. En als opening.
0: Ja, we gaan even kijken naar werk van jou. Ook in dat atelier. Waarin je ook die samenwerking heel direct kunt zien. Ja, wat dit zien we hier voor mensen die de radio aan hebben en die het beeld niet zien?
1: Daar staat mijn sculptuur, een Unbearable Dream. Dat is een klein meisje van 9 jaar. Wat met de dode vredesduif in haar handen staat.
0: Och.
1: En daarachter dat beeld zie je schilderijen van Ole Tistol. Hij schildert al jaren, echt al jaren, vanaf 2014... bij de illegale inval van Rusland in de Krim, schildert hij de berg van de Krim. En dat elke keer weer net even anders, maar hij heeft er geloof ik al 400 gemaakt. En er hangt dus een aantal van in mijn studio. En we hebben dat gecombineerd met dit beeld, omdat dat zo mooi elkaar versterkt en vertelt over de oorlog.
0: Ja.
1: De Krim was natuurlijk voor hun het vakantieparadijs, wat ze eigenlijk verloren hebben. En ik stelde me voor dat dat zo is zoals wij naar de Schelling kijken. Oh. Weet je, wij gaan naar de Schelling, als het mooi weer is, gaan we allemaal naar de Schelling. Of naar Vlieland. Of naar,
0: ja.
1: En zij hebben ook een Schelling, maar daar mogen ze niet meer heen. Dat is gewoon weg. Dus die Ole Tistol heeft ook jarenlang, en dat doet hij nog steeds, de palmbomen daar, van het strand daar, geschilderd. En die hangen ook bij mij in de studio.
0: Ja, jeetje.
1: Ja.
0: We gaan nog even naar een ander werk kijken. Hier zien wij een wit doek. Met, wat zien we hier?
1: Hier zie je de beweging van Nikita Vlasov. Hij tekent eigenlijk in Chinese inkt. En hij maakt duidelijk dat de Oekraïners niet geïntimideerd zijn. Die laten zich gewoon niet uit hun huizen bombarderen. Hij zegt met zijn schilderijen, wij gaan buiten koken. Weet je wel, onze huizen worden gebombardeerd, maar wij versterken elkaar. Wij blijven bewegen om warm te blijven. Dus hij tekent dansende mensen. Dit zijn toevallig opvliegende vogels. Nou, hij maakt ook vrije vrouwen. Hij laat zien dat ze niet geïntimideerd willen zijn.
0: Zo, in die beweging die je ook
1: ja,
0: in
1: die
0: dat
1: beweging
0: werk ziet.
1: Die zorgt ervoor dat hij zegt, wij bewegen, wij blijven dansen, wij blijven elkaar versterken, wij eten buiten, we laten ons niet wegjagen.
0: Dan hebben we nog een heel mooi beeld weer van een andere kunstenaar. Wat zien we hier?
1: Dit is dan waar ik net over sprak, de Ole Tistol palm trees.
0: Ah, dit is van dezelfde kunstenaar
1: als
0: van de Krim.
1: Kunstenaar. Ja, deze palm trees staan altijd op de Krim, hebben altijd gestaan en zijn voor hem eigenlijk het symbool voor vrijheid en het leven, de hemel en dat wat hem is ontnomen.
0: Ja.
1: Nu is het dus eigenlijk meer een protest dan dat het een mooie schilderij is.
0: Ja, en we hebben hier nog iets. Wat zien wij hier? Wat is dit voor werk?
1: Dit is prachtig werk ook van Cherie Ina Tiuk, moeilijke naam. Hij maakt houten sculpturen eigenlijk voor aan de muur. En wat hij ermee vertelt, is dat het weliswaar een prachtig stuk hout is, mooi glad gemaakt, gepolijst, gekleurd, maar dat er altijd barsten in zitten. En die barsten die koestert hij, want dat zijn eigenlijk de barsten die zij hebben opgelopen in de oorlog. En hij zegt daarmee, ik wil die barsten, de littekens die we opdoen in de oorlog, ga ik niet verbergen. Ik ga ze juist laten zien. Ja. En dat doet hij in die werken.
0: Zoals jij er nu al over vertelt, merk ik ook dat het verder gaat dan het berichtje wat je soms in de krant leest. Hè? Via de kunst komt ook het gevoel dichterbij. Ja. Wat krijg je terug van de mensen die bij jou in het atelier komen kijken?
1: Nou, een heleboel mensen zien ineens het gezicht achter dat. Nou, achter dat werk, maar ook achter dat getal wat je op het journaal hoort, hè, wat je in het nieuws hoort van er zijn weer zoveel mensen gebombardeerd, zoveel kinderen dood, zoveel mensen uit hun huis verdreven. En met dat werk maak je dat heel duidelijk. Hè. Als je dit vertelt, dan denken mensen, oh ja, er zit achter elk getal zit een verhaal. Ja.
2: En een gezicht.
1: En een gezicht van iemand die dat meemaakt. Ja. Dus ja, en voor ons is het alweer 4 jaar geleden. Wij denken, oh ja, Oekraïne. Maar voor hun is het dagelijks kost. En bijvoorbeeld Mariana Dzulai, haar familie is daar nog. Ze heeft haar gezin hier en haar dochter, haar zoon. Maar haar ouders zijn daar. En elke dag als ze dat dus hoort, dan denkt ze, oh god, als het maar goed komt.
0: Jeetje. Ja, ja, en daar kom je dus heel dichtbij, bij dat gevoel en die beleving. Als je bij jou in het atelier komt, Studio Ilse Ulbers in Haas, met de uitstalling, zeggen wij dan in het Fries, tentoonstelling Kiev Dreams of Heaven. Ja. Het is nog tot
1: Eind september.
0: Tot eind september te bekijken. En wanneer kun je er naartoe?
1: Je kunt altijd bellen. Ik woon erboven. Je mag aanbellen. Je mag me telefonisch bellen. Ik ben er vaak. Als ik er ben, staat de deur wagenwijd open. Dus iedereen van harte welkom.
0: Nou, bijzonder.
1: Ook 's avonds trouwens. Ze zitten vaak 's avonds.
0: Oh, prachtig. Ja. Nou, wat bijzonder dat je dat doet, Ilse Ulbers. En wat fijn dat je even bij ons aangeschoven bent om erover te vertellen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: De dij voorbij.
3: Omroep Friesland.
5: Het lefstukje Nijgwot, dat al heel oud is, maar tongens die van Jordi en Wesley met haar metaaldetector een gouden trouwring van recentere datum, met erin de naam Jankje. De ring is vond in de grijn tussen Frenscher en Dwayne. Intussen hadden Borden de ring op haar Facebook zetten in de hoop dat de jeugdmentige eigenaar hem of haar melden zal. Onder de telefoon is Jordi Boonstra. Jordi, een goeie morgen.
6: Een hele goeie morgen.
5: Ja, had die eigenaar hem of haar al melden?
6: Ik had nog geen bericht van, helaas. We wachten er nog op.
5: Ja, want je zoon zei, het is net zo dreig. Ik bedoel, tussen Frenscher en Dwayne. Dwayne is al net zo groot. Dat zou toch wel een wezen die het een Jantje of Jantje kent.
6: Ja, die kans is natuurlijk wel vrij groot. We hadden er een moe gaan. Er zit op een ring, er zit een datum op. En dat de einddatum, dat kan geen over 2000, nou ik zeg even 15, zo. Dat kan wijzen 2015, maar kan ik njontje 15 wijzen. Dus dan is het 100 jaar hard en dan wordt het vrij lastig.
5: Ja, dan wordt het inderdaad een stuk dreiger. Even een oude feest zelfs. Kun je eens beschrijven hoe je hem die ring krijgt van houden?
6: Ja, normaal ging ik altijd mijn broer kapot. We gingen altijd tegen op paard de land in. Dus ik ga eigenlijk door heel Friesland heen. Nou moest mijn broer aan het werk. Dus ik ben mijn aan het kwartier, ben ik 6 uur van buitengang en voor die kant op gang. Een bakje koffie zetten en broodjes mij. En ben ik in de gang. En eerst heel wat blik opgeroepen. En toen een lid stukje munt van. Dus ik denk, ja, daar kunnen we wat lessen. En een stukje verder en wat verder het land in. Ja, toen kreeg ik een signaal binnen. Ik denk, ja, dit kan wat leuks wijzen. En ze dwaande eigenlijk de ring omhoog.
5: Zo. En dan zit het dus die namen Jansje in de ring, maar eigenlijk een datum. Die datum, exacte datum moest even voor je horen. Waarom is dat?
6: Nou, als wij een Jansje vinden en als die een Jansje kent, of weet ik het, of Jansje zelf is. Mij zei dat César, dat de ring van haar is en de wolvengraaf van haar, de exacte datum bieden. Trouwdatum. En als die datum klopt, ja, dan kan het net woord zijn dat de ring van haar is. Ja,
5: ja, logisch. En wat nou als die eigenaar hem of haar net meldt? Wat gebeurt er dan met de ring?
6: Dat is een hele goede vraag. Dan is het namelijk zo, dan wij hopen natuurlijk van ons dat de eigenaar zich meldt. Mocht dat net zo wezen, dan haal ik de ring zelf. Dan doe ik hem in een bakje en dan bloot ik hem mee. En ik ga de boer een bericht dienen. Want het is namelijk Wossa. Ik ben heel erg dankbaar dat we op het landmaaierziekje van de boer. En dan doen we de waardeprijs. Ik kan zijn 50-50. Dus dan krijgt de boer een beetje centen ervoor.
5: Ja, en ik begrijp het, Jim. Zou we op een paard zullen met de metaaldetector? En dat zou ze geregeld doggen. Wat zou in die beleving nou echt het mooiste wijze om te vinden?
6: Nou ja, deze ring is natuurlijk wel. Dat vondst, ja, zeker. Is een hele mooie vondst. Ik ga een keer eerder een Romeinse munt mij vinden. Dat voel ik helemaal geweldig. Ik vind alles mooi. Van zilver muntje tot aan Romeins. En ja, wie ben eigenlijk together? Mijn broer en ik ben helemaal wij van het middeleeuwse spul. Maar en dat is heel lastig. Dat is moeilijk. Dat is protesiekje en sano, en dan komt dat wat naar boven. En ja, ik moet zeggen, dat vind wij wel het leukste, middeleeuws.
5: Ja, maar dat leidt het voor het opscheppen.
6: Nee, helaas net. Dat is met een proto-oeren, drie stekje. In stekken. En zo dan komt er een verkeerde muntje te vast in. En dan ging hier wel even voor Rijnsteen, dat is leuk. Een middeleeuws spul, een muntje of een. Ja, het ken ik wel bronswijze, hè? Dat vind ik prachtig, ja.
5: Ja, en wat doet er ermee? Is het mijn museum of was het al jezelf?
6: We gaan thuis gaan strienkast. Mijn broer gaat een witte kast boven. En nou, als je mijn broer die zie ik het nog wel staan. Nou, ik denk 16, 15, veel langer aantal jaren. Die had een hele grote kast. Maar al je geschiedenis erin. Dus daar komen ze de mooiste vondsten in. En ik zie je ook zo'n size hier. Dus ik heb een kast. En daar zitten mijn mooiste vondsten in. Iets liefste dan zien, maar aardig wat nog.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Tritig Zuiderboelbaan, lezen Clarien Oortskoort. Tritig baan voor het jubileumtoernooi. Tritig hier Zuiderboelvereniging. De blijde boelers uit Mildaan. Vierde zegt de Tiesbinder en verslaghouwer Nienke Toenstra giet de sjem bij de sport.
2: Nou, had je goed harkje, dan je hier al je Zuiderboelbaan op de groen van. En dat is net zomaar. Want de vereniging in Mildaan bestiert 30 jaar en een van die oprichters, Katrines Nieuwlaan. 30 jaar al. Hoe is die vereniging begonnen?
3: Wij zijn 36 jaar geleden binnen wij begonnen bij de Boelnocht in Heerenveen. En door omstandigheden zijn we daar na 4 jaar dus bijgegaan. En hebben wij een baan maken in mijn Sandjemeesken. Hebben we een baan in water maken en vereniging oprichten. En Heli en ik hebben dan het oprichten opgenomen. Hier mijn maat, Jan Lokema, die had dus met de machinerie en dus hele dikke bemmer uithellen en alles uitgroeven en punt erin. En ja, dat weer een geweldige klus. Had hij hier trouwens ook aan hoor. Maar daar ben ik nog altijd heel erg dankbaar voor. Want we hebben dus een hele goede baan aanlijn. 30 jaar lean aanlijn en het is nog altijd dezelfde baan.
2: En ja, Jo bent vanzelfs het eerste lid van de vereniging. Lokema zit naast Jo, dat is ook lid. Maar Jo heeft dit voor de koorbox, hè? Wat zien wij hier?
4: Een toernooi van Zuiderboelers. En toch 64 teams aan mij.
2: En dat is nou onderleiding van het jubileum van de vereniging?
4: Ja, ze zijn vreden dus op een vereniging hebben we dus net een toernooi organiseren kon. En in Mildaan hebben we dus eigenlijk te weinig ruimte om een knap groot toernooi te organiseren. En toen heeft de meester van de vereniging mijn naam hierheen en toen zei ik, hoe ligt het Jim Ditta?
2: Ja, want waar ben we nou correct?
4: We zijn nu op het terrein van Lokema BV.
2: In Oortskoort?
4: In Oortskoort, ja.
2: Dus eigenlijk, ja, daar ben nog bult, maar zo'n, ik zie hier Ayerstien. Eigenlijk is dit een bedrouwe trein, maar Jim, heb je er hoeveel velden deel aan?
4: 35 velden is het er nu.
2: En het zit er strak op, dit is net in één hoek die, hè?
4: Nee, ik ben de hele week bezig geweest om het kleren te krijgen.
2: 64 teams, is dat samen kleren? Is de inschrijving dan samen vol?
4: Nee, het begon heel langzaam. En, maar op een gegeven moment kwam er in de sfeur in. En toen, eigenlijk een volle bak. En zelfs nog oer. Er stonden nog mensen op de reservelijst.
2: Staal op ze als ze gooien de ene bal op de oren dus. Ja, ik zie me sowieso al tegen uit. Want ik wist net eerst dat gewoon van die magneetjes zo'n touwtje hier om die bal van de groen. Dan worden ze even poetst. Dan werd ik weer gooid. Maar het betekent wel in organisatie zitten dat je zelf net mooi kan kennen.
4: Nee, maar nou... Ja, als je zo organiseren, dan moet je tijd insteken. En als je dan zelf mooi doet, dan steen je dus eigenlijk... Een beetje boetende organisatie. En daarom hebben we zelf zijn we toch als organisatie net mooi.
2: Ik brek even hier heel gauw in. Hoe steen je hem ervoor? Hoe steen je hem ervoor?
5: Staan we ervoor, moet ik hem kijken hoor. Het is hier nu 8-3.
2: Het niveau is hoog hoor ik hier.
5: Ja, klopt. Daar doen hele goede spelers mee hoor. Dat is, dat gaat heel goed.
6: Dank u wel.
2: Skijs, wat heb je nou krijgt die in? Mijn wasknippers?
7: Ja, mijn wasknippers even vastzetten, dus blokkeren.
2: De bal?
7: De bal. Want als hij gaat rollen op zo'n terrein met zo'n ondergrond, ja, dan weten we het wel, hè. Dan is de meting niet eerlijk. Dus je moet hem fixeren. En dan kan je dus de precisie meten doen.
2: En waar het woon?
7: Dat weet ik niet. Ik heb op een gegeven moment een bal aangewezen. Dat is de bal die dus lag. Alleen dat was, ze hadden al 1 punt, maar ze hadden, begreep ik nu, niet de tweede punt erbij. Het had 2 punten kunnen worden.
2: En om hoeveel een millimeter ging het?
7: Niet meetbaar, minder dan een halve millimeter. Vandaar de passer. En dat is echt precies. Kan zelfs nog erger, kan ook nog met een voelermaatje. Daar ligt het zo dun als een, zo dik, zo dun als een vloeitje.
2: Je moet hier de hele dag dit soort dingen doen, want dat... Deze komt heel krek.
7: Ja, dat komt echt krek. Ja, de hele dag.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
6: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
2: Komende waarschijnlijk er een heel bijzonder fenomeen in Nederland. Een haast volslaande zinnenverschuistering. Theoretisch sterrenkundige Peter Polko is hier om daarover te vertellen. En ik hoor hoe ster in het Observeum in Burgum van Geniertje kist. Welkom Peter.
8: Goed.
2: Ik begin gewoon maar even met een hele logische vraag. Hoe zit dat ik al weer met een zinnenverschuistering? Wat gebeurt er dan?
8: Ja, het is eigenlijk een kosmisch toeval. De zon is ongeveer 400 keer zo groot als de maan. En staat ook 400 keer zo ver weg. Waardoor die dus 400 keer zo klein is. Dus de maan heeft precies de juiste grootte om voor de zon te schuiven. En dat kan maar twee keer in het jaar. Want de maan draait rond de aarde, maar onder een hoek. Dus de zon, de maan en de aarde moeten precies op één lijn staan. Ja. En dat kan dus maar twee keer in het jaar.
2: Ja.
8: Dus als dat gebeurt, dan schuift de maan voor de zon en wordt dus het licht van de zon op een klein deel van de aarde gestopt.
2: Want het is net zo dat wij twee keer in het jaar een zinnenverschuistering hebben.
8: Nee.
2: Een sjenkinne.
8: Inderdaad. Want niet alleen moet dus de maan precies in het juiste vlak staan, maar de maan moet ook nog voor de zon staan. En als hij dus aan de andere kant van de aarde staat, dan heb je geen zonsverduistering, maar maansverduistering.
2: Ja.
8: Dus elke 6 maanden heb je soms en een gedeeltelijke zonsverduistering en een maansverduistering. Soms alleen maar een maansverduistering, soms alleen maar een zonsverduistering. En soms geen van beide.
2: Nee. En hoe kan het dan dat we het nou zo goed zien kennen?
8: Weer toeval, want de maan heeft dus een verschillende hoek onder de aarde. En op dit moment staat hij dus precies net iets boven de evenaar, waardoor het dus op het noordelijk halfrond er een schaduw over de aarde trekt.
2: Ja, en bij u is het een haast volslaande zinnenverschuistering. Ja. Maar er ben ik plakken in Europa west het volslaande zinnenverschuistering heeft.
8: Ja. Inderdaad. Dus via IJsland gaat hij door de Atlantische Oceaan en komt dan Spanje binnen.
2: Ja.
8: Dus dat is waar het volledig te zien is. Ja. En daarbuiten dus gedeeltelijk.
2: Dus er gaan nou een heel soort mensen naar Spanje.
8: Ja, inderdaad.
2: Want ja, de skinterzinnen altijd, haast altijd.
8: Staat vandaag nog een artikel over in de Leeuwarden Courant.
2: Ja. Oké. Oh, dan, die heb ik nog net lezen. Heb je een tijd voor? Maar het is der haast volboekt, die ook.
8: Ja.
2: Er is ook een Perseïdestwarm, de vallende sterren. Dat is altijd in augustus, neppers mij.
8: Ja, inderdaad. Er zijn brokken steen die door de ruimte zweven in een grote wolk. En die draait rond de zon. De aarde draait ook rond de zon. En elk jaar op ongeveer dezelfde dag gaat de aarde door die zwerm brokken heen.
2: Ja, en dat valt dus nou tegeren, maar die zinnenverschuistering, 12 augustus.
8: Inderdaad.
2: Ja.
8: Ja,
2: nou, toen heen je hem toch, daar in Burgum, op z'n veeën, daar moeten we wat mooi.
8: Inderdaad. Dus vanaf 1 uur 's middags tot 1 uur 's avonds zijn wij open. Eerst meer voor het museum. Dan rond een uur of 7 beginnen we dus met de zonsverduistering. En dan de rest van de avond hebben we de meteorenstorm.
2: Ja, want hoe laat is die zinnenverschuistering precies te zien?
8: Hij begint 7:15. Dan om 7:45 ongeveer, eigenlijk 7:55, is het maximum.
2: Okay.
8: En dan rond 9:00 is het weer voorbij. En dan gaat de zon ook onder.
2: Ja. En Sjöstono als sterrenkundige alle dagen even naar de waasversissing? Want ja, had er al een wolken binnen, dus is we niks.
8: Precies, ja. Ik heb gisteren nog gekeken en de voorspelling is goed. Zowel woensdag als donderdag, want ja, we zitten dus ook in de nacht met de van de sterren. Ja. Lijkt het volledig helder. Dus
2: wauw.
8: Ja. Kan natuurlijk nog veranderen, maar tot nu toe ziet het er goed uit.
2: Oké. Want als het bewolkt is, dan... Ja, dan is er wel met een shuffet net.
8: Precies, ja. Dan gebeurt het allemaal achter de wolken. Dus dat zou dan heel jammer zijn. Ja. Dan hebben we wel een scherm in de filmzaal waar we het allemaal op laten zien.
2: Oké. Als nou naar die vallende sterren zien was, hè? Ik stel me dat ze voor en zit de hele tijd omheen te zien.
8: Ja, inderdaad. Dus het is heel handig
2: dus
8: om...
2: Dus daar krijg je Steven Ecker van.
8: Precies. Om of een stoel of zelfs een soort stretcher mee te nemen.
9: Ja, lekker liggen.
2: Precies. Een
8: liggenstoel.
2: Ja.
8: Ja. zo ver mogelijk naar achter, zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien. Want ze lijken allemaal uit één punt te komen, maar het is niet dat ze allemaal aan één kant van de hemel zichtbaar zijn. Oh. Dus ze zijn over de hele hemel zichtbaar, maar stel dat ze van de linkerkant komen, dan kun je ze dus rechts zien, terwijl ze nog verder naar rechts vliegen.
2: Ja.
8: Dus het is wel handig om zoveel mogelijk tegelijkertijd in je ogen te hebben.
2: Nou, heb je het op zijn VM hier besteld, hè? Dus daar is het heel mooi zien. Maar nou, de tickets die gaan best hut. En de verwachting is, ik wil dat het uitverkocht trekt. Ja. Als er dan net hinnen kerst, waar kerst dan goed zien? Waar moet hinnen? Ergens met goed zuster is of zo?
8: Ja, dat helpt. Dus geen lichtvervuiling van lantaarnpalen of een stad. Want helaas, er is enorm veel licht in steden. Maar ook een plek waar je dus een goed zicht op de hele hemel hebt.
6: Niet alleen maar bomen die in de weg staan.
8: Precies, ja. Dus een veld of iets dergelijks. Zodat je zoveel mogelijk van de hemel kunt zien.
2: Ja, maar als dan ik nog die zinnenverzustering mooi pakken was, dan moest wel goed zicht helpen het westen. Liep het
8: maar. Ja, precies. Ah. Ja, want het gebeurt terwijl de zon dus aan het ondergaan is.
2: Ja.
8: Dus de zon staat dan al behoorlijk laag in het westen. Dus daar moet je goed zicht op hebben.
2: Is dat ik oors als dat het midden om 12 uur is?
8: Jazeker. Want goed, wanneer die zonsverduistering is, is ook een beetje willekeurig. Dus voor ons is het nu heel laat. Maar dat hangt er nou vanaf waar op aarde je bent. Dus als het overdag is, dan staat hij mooi hoog. En dan zou je een prachtige zonsverduistering kunnen zien waar je ook eigenlijk bent. Mm-hmm.
6: En moet je ook nog iets doen? Een brilletje, een dingetje? Heb je nog iets nodig?
8: Inderdaad, want de zon is verschrikkelijk fel. Dus kijk er nooit zonder goede bescherming in. En
2: maar die brillen zijn haast niet meer te krijgen.
6: Want dat is net een gewone zinnebril.
2: Nee, dat is een eclipsbril.
8: Ja. Oh. Dus eclipsbrillen zijn er specifiek voor ontwikkeld om zoveel licht weg te filteren dat je veilig naar de zon kunt kijken. Inderdaad, ze zijn bijna uitverkocht. Maar ik zou toch aanraden om in ieder geval door een eclipsbril te kijken als het kan. Want door cd's bijvoorbeeld, dat werkt niet.
2: Ja,
8: dat kan nog steeds oogschade opleveren.
6: Oh, nee. Dat hebben we net aan. Hek
2: positieën.
8: En ook bijvoorbeeld polarisatiebrillen van films, van de bioscoopzaal, zijn niet goed genoeg.
2: Oh, nee.
8: Dus het enige andere wat nog veilig is, is een camera obscura, zoals ze dat noemen. En dat is eigenlijk een doos waar je aan de ene kant een gaatje in maakt. Een heel klein gaatje. Dat is gewoon een speldenprik. Die richt je op de zon, waardoor het licht door dat gaatje valt en dan op de achterkant van de doos een beeld projecteert.
2: Oh.
8: En dat zorgt ervoor dat er voldoende licht weggefilterd wordt, dat je dat veilig kunt bekijken.
2: Ah, oké. Nou, goeie tip. Dan nog eventjes naar het Observeum. Mensen die nou denken van ik wil dat in Burgum zien, in het Observeum, wat moet ze dan?
8: Ze kunnen naar de webpagina gaan en zolang daar nog kaartjes online beschikbaar zijn, kunnen ze nog komen.
2: Kerst bestellen. Ja. Maar dan mag dus van tevoren wel een ticket bestellen.
8: Ja.
2: Het kost het €8 voor volwassenen en €4,50 voor ben en jongeren.
8: En we zorgen ook voor brillen. Dus als het mogelijk is, dan is het ook mogelijk om gelijk een bril te bestellen. Met het kaartje.
2: Ah, prima. Dank wel. En wij hopen alle keer op een wolkenlezen waanzin.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: BBB-politica Femke Wiersma is mondgast voor het simmerpartij van ons radioprogramma Bureau de Vries. In een iepenhettig partij zocht ze daarin waarom op haar jeugd in Dokkum, haar deelname aan Boer zoekt vrouw en vanzelfs haar stramige politieke carrière. Hoe succesvol vindt ze Bigrik zelfs haar werk als landbouwminister?
4: Wat is succesvol? Ik denk de hele infrastructuur waar dit kabinet op vierde bouwt, die high deadline. En in die zin, ja, is dat succesvol? Ik denk het wel. We hebben echt een heel soort stappen zet. Maar tegelijkertijd dat je naar alve mannen demissionair worden. Ik heb bijvoorbeeld ook vorig jaar nog een PWet voorstellen die bij de Raad van State was. Maar dan ben je op een gegeven moment demissionair. En dan is dat gewoon ek binnen het kabinet. Maar ek in de keren worden dingen controversieel verkleerd. Ek in het kabinet merk je, eerst gaat één partij eruit en vervolgens de tweede. Ja, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Want dan wordt er ek weinig gunt. Je zit in verkiezingen tiert. Dus er is ek een heel soort wat ik wel al levert ha. Maar wat dan vervolgens net meer in de kamer agendeerd wordt. Dus ja,
5: ook de hele kritiek is van Femke Wiersma had ooit niks dingen als op een remsteen.
4: Ja, dat is onzin. Dat zijn mensen die lezen net wat verkeermebrieven de kaam binnen en wat van wetsvoorstellen al te lezen. Ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een algemene maatregel van bestuur, een hele grutte waar mijn heel soort partijen omwerken is, dierwaardige veehouderij. De Kamer neemt die vervolgens net in behandeling. Die zei, wij verklaren dit controversieel. Ja, daar ken ik niks van doen. Dat werk is wel dien en dat leidt kleer. En dat haak die in mij alle partijen, ook met de dierenbescherming en met alle sectorpartijen in de landbouw. De leidt een achtste actieprogramma nitraat. Ja, dat dan uiteindelijk dat ik vanwege politieke motivering net vierde git. Dat had iedereen lezen kind. Dus dat vind ik echt wel heel. Ik ben er in de Haag wel achterkant. Ik ben er uiteindelijk toch heen gegaan. Omdat ik dacht, ik weet op de inhoud, weet ik echt een soort van mijn dossiers. En ik ga gewoon toch inhoudelijk te wijzen. Ga ik op die manier, op de inhoud, integer en eerlijk, wil ik daar gewoon mijn functie doen.
5: Maar dan vechter Git er ik wel eens mij een gestrekt been
4: nee,
5: in. En dat is zo eigenlijk nooit.
4: Ik denk dat wat ik leerde haar, met name in die periode dat ik minister was, dat beeldvorming heel volle belangrijker eigenlijk is in Den Haag. Beeldvorming is belangrijker dan de inhoud. En daar ben gewoon krachten, machten, partijen die zetten een beeld del en die corresponderen net met de werkelijkheid. Maar over het beeld wordt skrun alsof dat de weerhit is. Ja, ik vind dat een heel fascinerend fenomeen.
5: Dacht hij dat ik zeer?
4: Ik vind het heel ingewikkeld om dit van mezelf te zeggen, maar het dacht me wel echt te kwad. En dat vind ik net omdat ik de eerstrieke maat helemaal net, want nogmaals, daar zit ik net in mijn koersje. Ik weet wel werk van steen en daar hoef ik echt geen applaus voor. Maar als je ziet wat voor werk de verzet is, dan is dat gewoon net fair. En dan kom ik echt op een stukje van, je mij dingen vinden, je mij in discussie geen maar akkoord, daar zal ik nooit van weigeren, maar het moet wel eerlijk wezen. En ja, dat is gewoon net per definitie het geval daar.
3: En dat zei oud landbouwminister Femke Wiersma. Het verslijn is in mijn partij met Femke Wiersma. Is morgen om 12 uur te hebben in Bureau de Vries en dan ook te vinden als podcast.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
2: Alles wat er

0: Daar is alles mooi om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6... die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Crackdealers die op klaarlichte dag hun gang gaan in een park of woonwijk.
7: Het zijn zieke mensen die zoeken een dokter. Als je een goede medicijn hebt, heb je tevreden mensen.
6: Waarom stoppen de gemeentes en politie dit niet?
8: Kijk, ze gaan nu gelijk weg.
9: Oh jee, dat is fucking gimmer.
6: Stream Caro en Servais Pointer Special over crack nu op NPO Start.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Nederlanders geven op hete dagen 4% minder geld uit dan normaal, blijkt uit onderzoek. Mensen blijven dan binnen en uitjes worden geschrapt. En dat is toch goed nieuws met weer een tropische week in aantocht. Want nog even en je hebt een extra vakantie bij elkaar gespaard. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. De VS heeft in Iran zoveel raketten afgeschoten dat er nu Amerikaanse wapentekorten dreigen. Welke gevolgen heeft dat? Verder is Japan op zoek naar een backup hoofdstad voor het geval Tokio door een aardbeving geraakt wordt. De F-site van Ajax bestaat een halve eeuw. En in onze zomerserie met jonge denkers gaan we het hebben over de toekomst van liefde en seks met AI-robots. Dat allemaal het komende uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 8 augustus.
1: Door de warme zomer hebben veendijken het moeilijk.
3: Deze veendijken die drogen op dit moment uit door de hitte.
1: Steeds meer van deze dijken hebben scheuren.
3: Het water kan dan tegen de veendijk aanduwen en kan eigenlijk, net zoals in Wilmis in 2003, zo'n hele veendijk opzij duwen.
1: Vooral in Zuid-Holland zijn nu extra inspecties nodig, maar
3: als er een heel nat najaar volgt, dan kan het dus zijn dat we ook weer moeten kijken, is die dijk ook nog weer voldoende op sterkte om de hoeveelheid waterdruk die er dan ontstaat, om die tegen te gaan.
1: En door de hitte en droogte hebben ook ongediertebestrijders het druk. Onder meer met het verwijderen van wespennesten.
4: Er zit een wespennest in de grond of in de struiken. Vorig jaar bijvoorbeeld had je ze alleen op zolders en dat soort dingen die goed beschut zaten. En dat is de reden waarom we wel meer meldingen hebben nou.
1: Niet zelf doen is het advies.
4: Het is gewoon gevaarlijk.
1: De professional heeft namelijk een speciaal beschermingspak en de juiste spuitmiddelen. Nederlandse supermarkten zijn volgens instituut Klingendaal niet goed voorbereid op crisissituaties.
5: De noodvoorzieningen en de stroomvoorzieningen in tijden van crisis, daar is echt nog wel een wereld te winnen.
1: Ook vindt het instituut dat supermarkten te weinig voorraad hebben. En dat betekent
5: dat er snel het eten op zal zijn. Dus dat het echt verstandig is voor mensen om wel thuis wat voorraden aan te houden.
1: Maar de helft van de Nederlanders doet dat nog niet.
6: Voelde ernst nog niet zo.
7: Ik heb wel allemaal losse items. Heel veel blikken tonijn en sardine.
1: Als afsluiting van de World Pride in Amsterdam was er een mars.
8: Transgenderrechten staan wereldwijd onder druk. En met deze mars vragen we op een positieve manier aandacht voor onze zichtbaarheid.
1: Duizenden mensen uit allerlei landen liepen mee om te laten zien dat er wereldwijd nog veel te winnen valt voor de LHBTQ+ gemeenschap.
9: We have to yell for our rights, to fight for the right to be who we are, to love who we want.
1: Zo droegen sommige deelnemers vlaggen van landen als Afghanistan en Pakistan, waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is.
10: Waarom is liefde verboden? Waarom is het verboden dat jij bent wie je bent? Of je nou vrouw bent, man bent, non-binair, transgender. Wat moet het eigenlijk uitmaken?
1: En het zou zomaar eens kunnen dat we morgen een Nederlandse toerwinnaar hebben. Want op de voorlaatste dag pakte Demi Vollering haar kans bij de Tour de France Femme.
11: Camille Dali de Larietaar demareerde Demi Vollering.
12: Op jacht naar dat gele kleinood.
11: De tanden zichtbaar.
13: Ze gaat het gewoon pakken vandaag.
12: En Vollering is nu los en die gaat het geel overnemen.
14: Morgen gaan we er weer alles aan doen om dat geel te houden natuurlijk. Maar eerst moet ik vandaag even hiervan genieten. En daarna gaan we gauw weer een plannetje maken voor morgen.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, en dat was dus vanmiddag. Morgen is die laatste etappe van de Tour de France Femme ook in Nice. En de belangrijkste vraag is natuurlijk, houdt Demi Vollering die voorsprong vast? Goedenavond Marijn de Vries, wielerjournalist en natuurlijk ook in Nice. Jij was erbij vandaag.
15: Ja.
1: En het was een spannend slot van de etappe, begrijp ik.
13: Goh, en het was gisteren al zo spannend op de Mont Ventoux. En waar Ksenia Doma en Polsen eigenlijk best wel onverwacht de gele trui pakten. Omdat de andere twee topfavorieten, Demi Vollering en Malin Reusser, naar elkaar aan het kijken waren. En net niet op tijd met het dichtrijden van het gat begonnen. En vandaag pakte Demi Vollering die gele trui gewoon van haar af. Ze heeft nu 8 seconden voorsprong in het algemeen klassement. En ja, om daarmee dan zo'n laatste etappe in te gaan, ja, dat is wel echt zeldzaam spannend.
1: Ja, en dat is dus allemaal morgen. 99 kilometer met 4 beklimmingen. Is dat iets waar zij goed in is?
13: Ja, daar is ze heel goed in. Dat heeft ze al het hele jaar laten zien. Ze is ook echt wel aan een ontzettend goed seizoen bezig. Maar Ksenia Doma, haar uitdager dus, die is daar ook ontzettend goed in. Dus het spel is absoluut nog niet gespeeld. Die beklimming waar ze overheen moeten, de Col d'Aise, die biedt allerlei aanknopingspunten om hinderlagen te leggen. Dus ja, het wordt morgen nog ontzettend spannend hoe dat uiteindelijk af gaat lopen.
1: Ja, met

0: Dus er spelen nog allerlei dingen uit het verleden. Ja,
1: Ja.
0: het zou toch wel heel mooi zijn als Vollering nu deze keer wel
1: Oké,
0: uiteindelijk
1: dus
0: met
1: we
0: een
1: moeten
0: gekleed
1: echt
0: trui naar
1: gaan
0: huis gaat.
1: kijken of luisteren. Hoe laat begint dit allemaal?
0: Om 4 uur begint de etappe. Dan wordt het ook meteen live uitgezonden op televisie. Ik zou er echt voor gaan zitten, want dit belooft spektakel te
1: Gaan
0: worden.
1: we doen. Oké, dankjewel, Marijn de Vries.
0: Graag gedaan.

0: Dat was Calexico met Alone Again Or. Door de oorlog tegen Iran lopen de Amerikaanse wapenvoorraden razendsnel terug. Van enkele belangrijke wapensystemen zou nog maar zo'n 20% voorraad over zijn. Die tekorten zouden zelfs tot een schreeuwende ruzie hebben geleid tussen president Trump en defensieminister Hegseth. Wat de gevolgen zijn van die tekorten ga ik bespreken met Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoeveel wapens heeft Amerika in Iran nu al verschoten? Heeft u daar een beeld van?
1: Ja, het gaat eigenlijk om verschillende soorten wapensystemen. Als je gaat kijken naar de Tomahawk, Tactical Land Attack Missile, zoals dat die in Engelse termen, Amerikaanse termen heet. Dat is een kruisraket. Kan 1000 kilometer ver weg komen met grote precisie en grote explosieve lading op een doel brengen. Daar zijn er meer dan 1000 van verschoten. En de Amerikanen hadden er 3000 of minder aan het begin van het conflict. 28 februari van dit jaar. Dus daar is nog maar 2/3 van over. En dat is een van de favoriete wapens om aan het begin van een eventueel conflict te gebruiken. Omdat je zelf op grote afstand blijft. En eigenlijk je eigen mensen ook niet in gevaar brengt. En een andere categorie belangrijke wapens. De zelfbeschermingswapens. Dat zijn de Patriot-raketten. En daar is van zijn een heleboel verschoten. Niet alleen door Amerika, maar ook door de bondgenoten van Amerika, de Golfstaten. Om eigenlijk vrij goedkope Iraanse drones onschadelijk te maken. Ja, en dat heeft bij president Zelensky van Oekraïne natuurlijk

0: weer. Ja, de fetus als het ware kropen uit zijn schoenen daardoor. Want hij heeft juist die Patriot-raketten heel hard nodig tegen ballistische raketten die Rusland op Oekraïne afvuurt.
1: En hoe weten we dit allemaal zo precies? Want het lijkt me op zich geen openbare informatie.
0: Nee, in principe is dat natuurlijk geheime informatie, maar dat is strategisch belangrijke informatie, zeker voor een land als Amerika. Maar voor verschillende bronnen hebben we dit al gehoord. Ook in de Senaat zijn al hoorzettingen geweest, de Amerikaanse Senaat, met de minister van Oorlog, Pete Hegseth. Maar ook over dit probleem, maar ook generaal Kane, de voorzitter van de chefs van staven, de hoogste militair en militair adviseur van de president daardoor, heeft ook al dit soort signalen aan zijn defensieminister Pete Hegseth laten horen. Maar ook de commandant van CENTCOM, Central Command van Amerika, admiraal Bradley Cooper, heeft ook al dit soort geluiden laten horen van, ja, we kunnen wel doorgaan met bombarderen van Iran, maar dan gaan we heel hard door onze wapens heen en straks hebben we niks meer.
1: Ja.
0: Van verschillende bronnen en ook CNN heeft het al bevestigd in verschillende berichten.
1: En dan is toch ook een beetje de vraag van, hoe komt het nou dat er zoveel is afgeschoten, dat ze dan nu kennelijk in de problemen raken?
0: Nou, tegenwoordig zie je dat kunstmatige intelligentie heel veel gebruikt wordt om doelen te bepalen. En dat zagen we eigenlijk al op 28 februari, toen op basis van kunstmatige intelligentie ook die meisjesschool geraakt werd, daar bij Teheran. Dat heeft natuurlijk tot een groot, en terecht, tot een grote ophef geleid. Maar die kunstmatige intelligentie, ja, die genereert zoveel doelen. En alle doelen wil je eigenlijk bestrijden, alleen... het is voor de Amerikanen heel erg onduidelijk wat nou, of het is voor ons eigenlijk heel onduidelijk wat nou precies de Amerikaanse strategie er is geweest. Want het heeft bepaald niet geleid tot de doelstellingen die president Trump aanvankelijk had. Nou, dat is een andere discussie, maar ja. Al die doelen die bestookt zijn, en ook vorig jaar al in juni 2025 was ook zo'n 2-weekse oorlog tegen Iran, ook duizenden doelen bestookt in 2 weken, maar nu ook in deze 9 maanden duizenden doelen. Ja, daar is, kun je niet industrieel tegenop produceren gewoon, en zeker niet hoge geavanceerde wapens zoals zo'n Tomahawk Tactical Lentatech missile of een Patriot onderscheppingsraket.
1: Ja, dus dat AI wijst eigenlijk mega veel doelen aan en mogelijk als gevolg van een gebrek aan strategie. Trump zegt zelf overigens dat er helemaal niks aan de hand is en dat ze nog altijd grote klappen aan Iran kunnen uitdelen als ze dat zouden willen. Daar blijft hij ook mee dreigen trouwens. Maar dat gebeurt vervolgens eigenlijk niet. Of kunnen ze het ook gewoon echt niet meer?
0: Nee, ze kunnen het nog wel, maar je zou zeggen, ze kunnen nog maar 1 of 2 keer. En dan zijn ze echt door alle wapens heen. En ja, Iran is eigenlijk maar een kleine opponent, een klein probleem als je het hebt over geopolitieke problemen. Want kijk naar China. Die heeft natuurlijk ook nog steeds de ogen op Taiwan gericht en wordt agressiever en agressiever in de Zuid-Chinese Zee. Kijk naar Noord-Korea, die doet nu oorlogservaring op in Oekraïne als hulpje van Rusland en doet oorlogservaring op en produceert en ontwikkelt ook betere wapens daardoor. En uiteindelijk is ook Rusland nog steeds een probleem, want dat kan ook een probleem zijn voor Amerika. En ja, je wilt niet dat je op een gegeven moment met lege handen staan als die andere drie tegen je in het geweer komen, want dan heb je helemaal niks meer om terug te staan. Dus je hebt in ieder geval wel wat nodig. En ja, als Amerika nu nog een keer heel hard tegen Iran gaat inslaan, ja, dan hebben ze niks meer over. En je ziet dat Iran hier eigenlijk gebruik van maakt, want die leveren helemaal niks in aan eisen. Want ze weten eigenlijk wel dat Amerika heel erg terughoudend is om nu opnieuw weer in de aanval in te gaan, omdat ze juist zo laag in de wapenvoorraden zitten.
1: Ja, en u noemde al een paar keer Oekraïne. Is het feit dat Oekraïne dus nu ook al bijvoorbeeld grote moeite heeft met zich te weren tegen die aanvallen van Russische ballistische raketten, heeft dat ook direct met die geslonken voorraden te maken al?
0: Ja, absoluut. En je ziet ook dat Rusland daar gebruik van maakt. Nou, Oekraïne, we hebben nu al 1 week of 2 gezien dat Oekraïne eigenlijk geen enkele ballistische raket die afgevuurd wordt meer onschadelijk kan maken. En om dat onschadelijk te maken heb je de PAC-3 interceptorraket van de Patriot-systeem nodig. Nou, die zijn eigenlijk op voor Oekraïne. En Nederland heeft ook dat soort raketten geleverd aan Oekraïne, maar ook de Nederlandse magazijnen zijn leeg. De Amerikanen, die willen het niet leveren, die willen wat overhouden. De Golfstaten, daar heeft Zelensky geprobeerd van, ja, als je nou onze drones inzet tegen de drones van Iran, lever ons dan PAC-3-raketten. Nou, Ik heb niet gehoord dat dat gebeurd is. Maar het feit dat die PAC-3-raketten er niet meer zijn in Oekraïne betekent dat Rusland nu gebruik maakt van dat tekort door enorm veel ballistische raketten op Oekraïne af te vuren met heel veel burgerslachtoffers tot gevolg.
1: Ja. Dus dat heeft grote gevolgen nu al. En Amerika is tegelijkertijd de grootste militaire macht van de wereld. Dus je vraagt je ook af, hoe kan dit nou? Zijn er niet militaire vuistregels voor het bewaken van de voorraden en dat dit soort situaties niet kunnen ontstaan?
0: Ja, die zijn er wel. We hebben binnen de NAVO daar afspraken over. En het Adams software systeem en het Eve software systeem, die bepalen eigenlijk hoeveel voorraden de verschillende lidstaten moeten hebben. En dat is gebaseerd op het ambitieniveau van de NAVO. Dat wordt dan omgerekend naar het soort operaties wat je doet en het gemiddelde wapenverbruik wat daarbij hoort. En dat kun je dan zo afpellen en dan weet ieder land ongeveer wat voor voorraden die moet bijhouden. Alleen de verbruiken blijken nu veel groter te zijn dan in die berekening. Wat uit die berekeningen komt. En aan de andere kant hebben ook met name de Europese lidstaten 30 jaar lang bezuinigd op defensie. En waar bezuinig je dan het eerst op? Op middelen die je eigenlijk niet inzet. Want dit soort hele zware wapens en ook de Patriot-raketten, we hadden niet verwacht dat we met een oorlog geconfronteerd zouden worden op ons eigen continent. En de Amerikanen hadden waarschijnlijk ook niet verwacht dat Iran zoveel raketten en drones zou afvuren waarvoor zoveel tegenmaatregelen zijn. Ja, dan kan je berekeningen hebben en dan kan je voorraden hebben. Alleen als je er zo hard doorheen gaat en de industriële capaciteit om die voorraden weer op te toppen, die loopt heel erg achter bij het verbruik. Ja, dan kom je de bodem van het magazijn er wel te zien. Ja.
1: En tot slot, meneer Bolder, het is dan nu aan Amerika en ook aan andere NAVO-landen om die voorraden weer op peil te krijgen. Maar hoe lang gaat dat duren?
0: Ja, ik begreep, als je nu een bestelling doet bij Amerika voor PAC-3 interceptorraketten, ja, dan ben je niet voor 2030 aan de beurt. En dat betekent dat Amerika die wil eerst de eigen voorraden gaan opvullen natuurlijk. En dan komen de partnerlanden, de Europese NAVO-landen aan de beurt. En dan die kunnen dan kopen bij Amerika en dat doorsluizen naar Oekraïne. Nou, je ziet nu ook dat niemand wil daarop wachten. En Oekraïne is nu ook zelf bezig met haar eigen ballistische raketten onderscheppingsmogelijkheden. En dat is het Vrija systeem. En toevallig las ik vanmiddag al dat de eerste proefexemplaren, daar is Oekraïne al mee bezig. En dat is natuurlijk wel goed nieuws voor Oekraïne als die goed blijken te werken. Ja. Want dat soort dingen hebben ze heel hard nodig.
1: Ja, heft in eigen handen nemen. Goed, dank voor de duiding. Patrick Bolder van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Graag gedaan.

0: Dat is onmiskenbaar. Bob Marley met Three Little Birds. Het is 50 jaar geleden dat een kleine groep Ajax-supporters de F-Side oprichtte. Een fanatieke harde kern die er door dik en dun voor de club wil zijn. Maar een halve eeuw verder rijst toch wel geregeld de vraag of die harde kern niet te veel grip op de club heeft. David Ent werkte jarenlang als perschef en teammanager van Ajax. En hij komt net van een verjaardagsfeestje van Louis van Gaal. Goedenavond, David.
1: Goedenavond ook.
0: Hoe was het daar? 75 kaarsjes uitgeblazen.
1: Ja, en veel volk. 250 mensen aanwezig aan het strand in Noordwijk. Grote blijdschap en vreugde.
0: En misschien ook nog wat Ajax-herinneringen opgehaald?
1: Dat is onvermijdelijk. Er waren zoveel mensen uit het verre en minder verre verleden die aan Ajax gerelateerd zijn, dat je, ja, daar kon je vergif op innemen.
0: Ja. Nou, die F-Side, die is natuurlijk vaak in het nieuws vanwege wangedrag, vuurwerk gooien bijvoorbeeld, bedreigingen van bestuurders. Maar ooit, in de beginnen, in 1976, was dat wel anders. Jij speelde toen zelf nog bij wat nu Jong Ajax heet. Hoe was dat toen?
1: Nou ja, weet je, als je daar zelf voetbalt, dan heb je daar niet zo heel veel kijk op. Maar het begint nog wel wat eerder wat mijzelf betreft. Toen ik een jongen was van 11, 12, 13 jaar tot mijn 16e. Toen stond ik wel op de tribune op vak F, maar dat heette nog geen F-Side. Hmm. Dus ik weet wel een beetje wat voor adrenaline erdoor je kan gutsen wanneer je daar staat en een groep vormt en je club supportert. Alleen in 1976 werd dat dus gebundeld tot een begrip, de F-Side. Iets wat tot een begrip is uitgegroeid. En ja, dat
0: en waren
1: was
0: dat dan
1: eigenlijk
0: ook meteen andere supporters dan, zeg maar, de gewone supporters?
1: Nee, dat waren gewone supporters. Maar die gewone supporters waren wel een beetje geëvalueerd tot harde kenners. Mensen met een fanatieke inborst. En dat werd ook gestuurd door wat er aan de andere kant van het kanaal gebeurde. In Engeland bestonden dergelijke groepen al. En die golden als voorbeeld voor wat er dan ook in Nederland zich ontwikkelde. En zeker ook bij Ajax via de F-Side. Daarom hebben ze natuurlijk ook zo'n Engelse term gebruikt.
0: En wat vond de club ervan? Hoe ging Ajax ermee om?
1: Nou, aanvankelijk was de club niet zozeer bezorgd of zo. Dachten, oh ja, dat is een normale ontwikkeling. Er werd al een paar jaar lang gevraagd om wat meer aandacht. En ja, Ajax heeft dat laten gebeuren en was niet tegen. Heeft ook op een gegeven ogenblik, en dat was in de tijd dat onze voorzitter Ton Harmsen was, gezorgd dat ze een echte supporters home kregen. Dat was aan de onderkant van die tribune, dus onder de staanplaats F, was een ruimte gecreëerd waar ze hun eigen home, hun eigen honk konden hebben. En dat was ook een manier voor de club natuurlijk om enige greep te hebben op die groep, waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe die zich zou gaan ontwikkelen.
0: Ja, nou, die groep die heeft zich best wel ontwikkeld. In de jaren 90 er waren natuurlijk ook gewoon hele mooie sfeeracties. Hè? Want het kan heel mooi zijn, zo'n harde kern die daar eigenlijk als een soort 12e man,
1: zeker,
0: op het veld fungeert. Maar het was tegelijkertijd ook de tijd van grote supportersrellen en vechtpartijen. Wat heeft Ajax nou gedaan om die F-Side in te tomen?
1: Nou, dat is een groot probleem, om dat te kunnen bewerkstelligen. Het is een beetje een utopie om te denken dat je zo'n veelkoppig, maar ook loskoppig monster kan temmen op een gegeven ogenblik. Omdat de leider van vandaag is een verschoppeling van morgen en andersom. Dus er is niet echt sprake van een structuur van een vereniging bijvoorbeeld. Dat is de F-Side niet. Dat zijn losse elementen die samen klonteren en waar je dus niet zoveel greep op kunt hebben. En dat probeer je als club, probeer de Ajax dus wel, om daar een beetje vat op te krijgen. Soms door infiltranten in te zetten. Mensen die van binnenuit konden zien wat er allemaal voor plannen gesmeed werden. Maar ook door ze wat privileges te geven.
0: Maar dat klinkt best ook als misschien gevaarlijk om als infiltrant daar naar binnen te gaan.
1: Nou, in het begin was dat niet zo. Maar ik kan me voorstellen, als dat nu gebeurt en je wordt ontmaskerd... ja, dan is het een hele linkersoep. Maar tegenwoordig gebeuren dingen natuurlijk heel erg via social media. De controle, mede ook door de politie... van wat er voor verkeer er op social media is tussen... supportersgroepen onderling, maar ook tussen zeg maar vijandige groepen. En daardoor kunnen ze enigszins monitoren wat er speelt. Ook niet altijd, want natuurlijk voor elke actie, op elke actie volgt een reactie. En ja, soms zijn de supporters ons voor.
0: Ja. Hey, en ik zat even te googlen en ik kwam op een oude column van jou... dat jij op een gegeven moment zelf ook nog ook nog zelf op die tribune bent gaan staan, hè?
1: Ja, dat was aan het eind van mijn werkzame leven bij Ajax. Toen dacht ik, een soort sentimenteel romantisch gevoel misschien... dat ik dacht, ja, ik geef het terug naar de roots... waar ik ooit als jongetje ben begonnen. Tussen de supporters, met mijn emoties, met mijn supporting voor een club. Ja. En dat heb ik een paar jaar volgehouden, maar... Ja, uiteindelijk zit ik nu wel weer tussen de normale leden op de eretribune... en kijk naar rechts en zie daar hoe de F-site zich manifesteert.
0: Maar zit daar dan ook een bepaalde romantiek aan om daar op die F-site te staan?
1: Jazeker, weet je. Mensen zoeken elkaar.
0: Hoe worden de wedstrijden daar beleefd?
1: Ja, die worden met een grote emotie beleefd. Zeker in de eerste 30, 40 jaar was het een hele belangrijke factor. Het samen voor je club zijn, een bepaalde gemeenschapszin. Je hebt natuurlijk ook, weet je, in zo'n groep gebruikt een stadion, een tribune... ook om dat kleine beetje vrijheid te voelen, te beleven... In een wereld waar heel veel dingen moeten, waar verplichtingen zijn. En daar kan je even een vrij plaats hebben om je emoties te uiten. Maar ook misschien, ja, en die emoties kunnen wel eens omslaan in excessief gedrag.
0: Ja, daar hadden we natuurlijk graag ook met iemand van de F-site zelf willen spreken. Maar ja, die willen niet. Op hun website schrijven ze dat ze momenteel heel veel benaderd worden door media. Maar dat ze daar niet aan meewerken. Ze schrijven, wij bepalen zelf hoe... wanneer en op welke manier dit jubileum wordt uitgedragen. Geen regie van buitenaf, geen framing, geen sensatie. Wat hoor jij daarin in zo'n statement?
1: Nou ja, dat is wel een beetje in stijl van met hun, zeg maar, als je het een beetje zwaar wil aandikken, hun anarchistische gedachten, dat zij bepalen wat er gebeurt. En die autonomiteit die ze voorstaan, vanuit de gemeenschapszin, wij zijn een groep, niemand raakt ons, wij bepalen wat er gebeurt, dan kan ik me dat wel voorstellen, dat ze het op die manier aanpakken. Dat ze geen transparante houding hebben naar de buitenwereld, van dit zijn wij, dit willen wij doen. Want dan verliezen ze juist iets van hun autonomiteit.
0: Ja. En wat verwacht je dan van hoe ze dit gaan vieren? Zullen er acties komen?
1: Ja, nou, ik denk aanvankelijk dat het vooral ludieke acties zullen zijn. Weet je, er is geen aanleiding om, zeker op dit ogenblik niet, om te ageren. Er is geen gemeenschappelijke vijand. Er is geen onrust. Nou ja, bij Ajax is altijd een beetje onrust. Maar er is geen grote onrust om te ageren. En dus denk ik dat het op een ludieke wijze aanvankelijk wordt ingezet. En je weet nooit, hè, en dat is dus ook het gevaar van zo'n loskoppige monster... waar dat uiteindelijk op uitdraait. Ja. En ze hebben natuurlijk een zekere macht. Dat weet je. Hè, die macht is gegroeid. De F-site of elke supportersgroep in Nederland weet dat macht en machtsequivalenten voorhanden liggen. Hè, dat ze iets kunnen bewerkstelligen door hun gedrag... En dat, of dat nou door het afsteken van vuurwerk is tijdens een wedstrijd, waardoor een wedstrijd gestaakt wordt. Of andere dingen, ook door spreekkoren, kunnen ze een bepaalde sfeer creëren, waardoor dingen misgaan.
0: Ja. Goed, dankjewel David Ent, dat je met ons over dat 50-jarig jubileum van die F-site wilde praten. Dankjewel. Japan is op zoek naar een tweede hoofdstad. Het parlement wil dat er een soort backup is, mocht Tokio getroffen worden door een aardbeving. Goedenavond, correspondent Anoma van der Veren in Tokio.
2: Goedenavond.
0: Ja, dat roept wel best veel vragen op. Allereerst, vanuit welk scenario dit wordt beredeneerd? Dat Tokio kennelijk helemaal verwoest kan worden. Is dat een reëel scenario?
2: Nou, dat het helemaal verwoest gaat worden, dat is misschien een beetje overdreven. Het is vooral dat het niet meer functioneert als hoofdstad. Dat is de angst. Niet dat heel Tokio van de kaart wordt geveegd door een aardbeving, want dat is op dit moment het grote scenario. Deze experts, seismologen, die verwachten dat er binnen nu en iets van 30 jaar een enorm zware aardbeving komt. Een mega-aardbeving, hebben ze zelfs een naam voor. Die Tokio kan raken. En er zijn ook echt hele schattingen voor gemaakt. Er zijn bijna 20.000 doden, bijna 400.000 gebouwen die dan kapot gaan of afbranden en dat soort dingen en zo. En Tokio is natuurlijk heel erg groot, heel erg dicht gebouwd. Dus als zo'n aardbeving daar plaatsvindt, dan kan het nog wat schade op hebben. We hebben dat gezien in 1923 bijvoorbeeld. Toen zijn er meer dan 100.000 doden gevallen toen daar een aardbeving plaatsvond onder Tokio. Dus ja, het is een beetje het scenario waar ze mee rekening houden. En Mount Fuji natuurlijk, die ook dichtbij ligt. Als die uitbreekt, dan ligt er ook een laag as over Tokio heen. Dus ja, zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden.
0: Ja.
2: Dat er gebeurt als straks de hoofdstad in één keer niet meer functioneert.
0: Ja, want dus als Tokio uit zou vallen, dan ligt heel Japan stil, omdat er dus zoveel mensen en zoveel economische en politieke activiteit is.
2: Ja, precies. Ik woon op 20 minuten afstand van Nagata-cho. En Nagata-cho is letterlijk de wijk waar de hele overheid zit. Dus je kan op wandelafstand naar elk ministerie dat Tokio bezit. Maar niet alleen Tokio bezit, maar heel Japan bezit. En de centrale bank zit ook op steenworp afstand daarvan. De premier's woning zit op steenworp afstand daarvan. De keizer die woont ook niet heel ver daar vandaan. Alle grote stations, alle belangrijke knooppunten, die zitten hier in Tokio. Als je naar het bredere gebied kijkt, 3 op de 10 Japanners die wonen gewoon hier. Dus dat is een enorme concentratie. En ook alle grote bedrijven. Hè. Bijna elk Japans bedrijf dat je kent, dat heeft hier zijn hoofdkantoor. Hier zijn werknemers en hier dus zijn economische centrum. Dus ja, dat is heel erg aan het, al jarenlang, al decennia lang aan het concentreren in Tokio. Dus ja, als dat dan in één keer hier gebeurt, dan valt dat allemaal weg.
0: Ja, dan is dat meteen heel kwetsbaar. En dan zijn er natuurlijk meer landen die een soort reservehoofdstad hebben of willen hebben. Indonesië is bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Maar wanneer en hoe is dit idee in Japan dan ontstaan?
2: Dit keer is het ontstaan door de Japanse innovatiepartij, de Ishin heette ze. En dat is de grootste partij van Osaka, niet heel toevallig. Maar zij zijn dus ook de gloednieuwe coalitiepartner van de regeringspartij, de Liberaal Democratische Partij. En zijn hier, dat is een beetje hun paradepaardje, zijn ze hiermee komen aanzetten. Moet ik wel een beetje bij nuanceren. In de jaren 60 was daar al het idee om dit te doen. In 1992 hebben ze zelfs een wet ervoor aangenomen, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat 1, het kostte te veel geld. En 2, het was te moeilijk om overheidsdiensten te verhuizen. Dus dit is dan een soort van de nieuwe poging. En dat is dus gekomen vanuit Osaka, want die willen natuurlijk heel graag die tweede hoofdstad worden. Die willen ook wat meer het tweede economische centrum van Japan worden. Wat meer macht terugkrijgen. Wat meer economische invloed terugwinnen. Dus ja, dan komen ze hiermee op de proppen.
0: Ja. En hoe komt het dat, nou, bijvoorbeeld een stad als Osaka, dat dan tot nu toe nog helemaal niet gelukt is om een beetje wat van, ja, van die machtsstructuren naar zich toe te trekken, of die dominantie van Tokio in ieder geval tegen te gaan?
2: Ja, moet ik even heel erg de geschiedenis in gaan duiken natuurlijk. Want Tokio is al zo vanaf de 17e eeuw de hoofdstad van Japan, maar na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk enorm verder gaan concentreren. En wat je zag is dat netto eigenlijk alles vanuit de regio's, alles wat niet Tokio is dus, consistent de hele tijd stapsgewijs naar Tokio ging verhuizen. En dat komt omdat op een bepaald moment is de industrialisatie van Japan opgehouden. Zijn ze op een service-industrie gegaan, overgestapt. Zijn ze, net als in Europa, dus ook steeds meer gaan verstedelijken. En dat was in eerste instantie in de grote steden natuurlijk nog. Dus dat was Osaka, Nagoya, waar de grote fabrieken ook zaten. Maar dat is op een bepaald moment gewoon Tokio geworden, want de universiteiten gingen zich hier concentreren. De overheid zit hier volledig. De hoofdkantoren die gingen hier naartoe. Ook Osaka bijvoorbeeld. Als je kijkt kijkt naar het nettoverlies economisch dat ze leiden, 100 bedrijven in een jaar die vertrekken, 25 daarvan gaan naar Tokio toe. Nou, dat is natuurlijk een enorm getal. Dat is een soort van vliegwieleffect.
0: Ja, Tokio
2: dus meer bedrijven
0: hier naartoe
2: verhuizen, des te meer mensen gaan. Het slokt alles op. Ja, kijk, ik heb het zelf ook. Ik heb in Osaka gestudeerd. Ik heb er 5 jaar gewoond. En bijna al mijn klasgenoten, vrijwel al mijn klasgenoten, wonen op dit moment in Tokio. Ik ben er mezelf inbegrepen natuurlijk, want ik woon nu ook in Tokio en ik heb ook in Osaka gewoond in eerste instantie. Dus het is gewoon, iedereen vliegt als het ware naar Tokio toe op een bepaald moment, omdat hier gewoon al het werk, alle banen, alle economische activiteiten zijn.
0: Ja. En nou is het dan met dit plan niet de bedoeling om een hele nieuwe stad te gaan bouwen, dat er een nieuwe hoofdstad komt, maar ja, wat dan wel? Wat gebeurt er bijvoorbeeld als Osaka straks die een status als reservehoofdstad zou krijgen of een andere stad? Wat gebeurt er dan?
2: Ze krijgen heel veel geld toegespeeld om infrastructuur te verbeteren, om de toegangswegen te verbeteren. Stel je voor dat er inderdaad dus een ramp gebeurt. Ze krijgen extra fondsen om kantoorgebouwen te bouwen, waar de overheid dan misschien strakjes terecht kan. Er gaan al bepaalde overheidsdiensten dan, die worden dan opgesplitst. Die gaan dan naar die stad toe of naar andere regio's toe. Ook belastingvoordelen komen daarbij gepaard. Dus stel je voor dat je een bedrijf hebt en je bent vanuit Osaka naar Tokio toe verhuisd. Dan krijg je in één keer, stel je voor dat je 10% belasting betaalt, krijg je misschien 5% belastingkorting. Als je ervoor kiest om terug naar Osaka toe te verhuizen.
0: Ah, ja, okay. Dus er spelen wel hele grote belangen mee. Gepaard. Ja,
2: enorme economische en politieke belangen natuurlijk.
0: En wanneer wordt deze beslissing gemaakt en door wie?
2: Dat weten we nog niet. De wet is officieel net in werking getreden. We moeten binnen een jaar een basisplan zien. Dat is in ieder geval de termijn die in de wet staat. Maar uiteindelijk wijst de premier de reservehoofdstad aan, of reservehoofdsteden aan. Want het kan ook nog dat er een derde of een vierde bij komt zelfs. Dan moet er nog een commissie worden opgesteld. Dan moeten de kandidaten, die moeten dan uitgekozen worden. Tegenover allemaal voorwaarden die er zijn. We weten nog niet precies wanneer ze gekozen gaan worden. We weten wel dat er binnen een jaar in ieder geval een basisplan moet zijn om die keuze te kunnen gaan maken.
0: Ja. Oké, dankjewel Anoma voor je uitleg.

0: Ja, deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook wat verder de toekomst in. En we vragen jonge denkers wat de vragen van de toekomst zijn, waar we nu alvast over kunnen nadenken. En vandaag is dat techfilosoof Maaike van der Horst van de Universiteit Twente. En zij doet onderzoek naar liefdesrelaties tussen mensen en robots. Goedenavond, Maaike.
1: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg liefdesrelaties, maar is dat wel het goede woord als het om een mens en een computer gaat?
1: Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar de vraag of dat dan zogeheten echte relaties zijn. Of dat mensen bijvoorbeeld voor de gek worden gehouden door een AI-systeem of door een robot. Maar wat we wel weten is dat mensen dus die relaties wel als heel echt ervaren.
0: En ook echt verliefd kunnen worden. Op een
1: Absoluut.
0: Computer of op een robot.
1: Ja, of op een AI-systeem of een chatbot bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar daadwerkelijk verliefd op worden of een intieme band mee aangaan.
0: Ja, intieme band zeg je, want gaat het niet eigenlijk ook gewoon vooral heel vaak over seks?
1: Nou, dat is wat te kort door de bocht, denk ik.
0: Oh.
1: Dat kan er een onderdeel van zijn. En dat ligt er ook heel erg aan over welke technologie je het nou hebt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde AI-chatbots waar mensen toch voornamelijk een romantische relatie mee hebben. Waar erotische gesprekken wel onderdeel van kunnen zijn. Er zijn dus ook de zogeheten seksrobots waar seksualiteit een onderdeel kan zijn van die relatie. Maar waar mensen dus ook daadwerkelijk weer die romantische band ervaren.
0: Mm.
1: Dus daarmee zijn dat soort technologieën wel heel erg anders dan bepaalde sekstoys bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die mensen misschien wat eerder gewoon gebruiken en in de kast leggen. En dat is het dan.
0: Ja, en wat minder diepgravende relatie mee hebben misschien.
1: Ja, precies.
0: Er zijn wel toekomstwetenschappers die zeggen dat mensen in 2050 meer seksuele en intieme relatie met robots hebben dan met elkaar.
1: Dat klopt, ja.
0: Waar komt dat toch vandaan, dat verlangen, denk je? Want dit is iets wat kennelijk heel aantrekkelijk is.
1: Ja, precies, ja. Ik moet ook zeggen dat verlangen dat speelt al heel lang. Zeg maar, het idee van intieme relaties met mensachtige objecten is niet nieuw. Dat zien we ook al heel lang in films en in literatuur en in verhalen.
0: Mm-hmm.
1: Het is alleen zo dat de technologie eigenlijk nu pas echt meekomt. En ja, jij vroeg wat zegt dat dan of wat verlangen wij dan? Wat ik dus ook in mijn onderzoek eigenlijk probeer te doen, of waar mijn onderzoek naartoe gaat, is dat ik ook denk dat daar een heel stuk in zit van eigenlijk het vormen van je eigen ideale partner. Dus dat is iets wat we met al die technologieën zien. Dat het dus heel erg de gebruiker is die iets kan, eigenlijk een soort van ideale partner kan ontwerpen. Dus je kan bepaalde persoonlijkheidstrekken kiezen. In het geval van het robot, van een robot gaat het ook om het uiterlijk bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal naar je eigen hand zetten.
1: Precies.
0: Ja. En dat kan in het echte relaties natuurlijk niet. En in jouw onderzoek staat een seksrobot centraal, Harmony geheten. Omschrijft die eens?
1: Ja, Harmony is dus een mensachtige robot. En daarmee bedoel ik dus dat die gemodelleerd wordt naar het idee van een mens. En maakt ook gebruik van kunstmatige intelligentie. Dus dat betekent dat je daadwerkelijk tegen de robot kan praten, zoals ik nu bijvoorbeeld tegen jou praat, en dat hij dan ook dingen tegen je terug zegt.
0: Mm-hmm.
1: Is wel belangrijk om te benoemen, denk ik, dat op dit moment van de ontwikkeling de robot nog niet uit zichzelf kan bewegen. Dus het lichaam is eigenlijk het lichaam van een pop. Maar het hoofd wat daarop zit, kan dus wel uit zichzelf bewegen, kan met de ogen knipperen, kan de mond bewegen. En daarnaast...
0: En dan kan je dus ook echt een gesprek mee voeren.
1: Precies, ja, je kunt daar dus echt een gesprek mee voeren. En daarnaast heb je dan ook een app op je mobiele telefoon. En op je app kun je dus al die persoonlijkheidstrekken, die kun je zeg maar instellen. Dus met wat voor persoonlijkheid je dan wil praten.
0: En is
1: naast
0: het ook
1: dat
0: zo,
1: je dus ook dat lichaam kunt tweaken, zeg maar.
0: Als je bijvoorbeeld met ChatGPT praat, die leert zeg maar zijn gebruiker kennen. Dus die gaat ook zijn antwoorden daarop aanpassen. De toon en wat voor soort antwoorden die geeft. Is dat bij deze Harmony ook zo?
1: Dus... Ja, precies. Ja, dus er zit een soort van zelflerend element in dat systeem inderdaad. Ja,
0: en je kan bijvoorbeeld ook zeggen... zeg maar, als je een fijne nacht met Harmony gehad hebt, de volgende dag van, nou, morgen mag het wel wat ruiger of juist liever, of ik weet niet. En dat doet ze dan.
1: Ja, je kunt inderdaad dus die persoonlijkheidskenmerken, die kun je aanpassen. Maar je kunt ook in het chatten daarmee zeggen van, hey, nu wil ik dit. En die technologieën worden nu nog heel erg geprogrammeerd ook om met je mee te gaan en met je mee te praten. Dus dan is de kans heel groot dat je dan de feedback krijgt van, oh, wat een geweldig idee. Ja. Natuurlijk gaan we dat zo doen. Ja.
0: En jij bent een jonge denker, dus jij denkt waarschijnlijk ook over na van wat, ja, wat doet dit nou met relaties, ook tussen mensen uiteindelijk, als we dit soort type relaties ernaast hebben. Is het een probleem
1: absoluut,
0: wat jou betreft?
1: Ja, wat mij betreft is het wel een probleem. De robots, moet ik zeggen, zijn nog redelijk een niche-technologie. Dus die zijn nog niet echt wijdverspreid. Maar je ziet een app als Replica bijvoorbeeld, waar ongeveer 60% van de gebruikers ook een romantische relatie aangaan met de avatar. Die heeft echt miljoenen gebruikers per maand op dit moment al. En die aantallen die stijgen eigenlijk nog steeds. Dus we zien wel dat het een heel erg wijdverspreid fenomeen is.
0: Mm-hmm. En wat is er erg aan?
1: Wat is er erg aan? Ja, ik denk dat we moeten oppassen met het stigmatiseren van individuele gebruikers. Daar schieten we niet zoveel mee op. Maar ik denk als maatschappelijk fenomeen, als wij gaan wennen aan communiceren met systemen waar dus zo weinig frictie of tegenspraak of weerstand in zit. Dat menselijk contact daarmee misschien alleen maar ingewikkelder en op een bepaalde manier ook onaantrekkelijker wordt.
0: Ja, dat wordt dan heel teleurstellend als op iemand, als een vrouw opeens wel een mening heeft of iets terugzegt.
1: Ja, precies. Of nee zegt bijvoorbeeld. Dat is dan alleen maar vervelend. En dan kan misschien de verleiding wel groot worden om je wat minder betrokken op te stellen in zeg maar je relaties met anderen of met elkaar. Ja. En dat is denk ik wel een groot gevaar.
0: Kan je met zo'n seksbot als Harmony ook een toxic relatie ontwikkelen?
1: Wat een grappige vraag. Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen...
0: Het klinkt sowieso best wel toxic allemaal.
1: Ik wou net zeggen, ik denk eigenlijk dat zo'n relatie, een partner die constant met je meepraat, dat ook al niet zo'n gezonde relatie is, toch?
0: Nee.
1: Dat het misschien in de kern wel vrij toxic is dan.
0: Maar het is natuurlijk geen mens. Dus ik dacht, misschien maakt het niet uit hoe toxic het is. Want het is uiteindelijk een pop.
1: Ja, je bedoelt dat die pop zelf niet kan lijden of zo. Ja, maar goed, als iemand dus dat soort standaarden wel gaat internaliseren en daarmee misschien vervolgens toch wel met andere mensen of vrouwen relaties aangaat en die robotische standaard als normaal gaat zien, dan gaat dat dus wel daadwerkelijke mensen schaden.
0: Ja, en vind jij dan ook, als je die redenering volgt, dat er in het ontwerp of bij het programmeren van dit soort seksrobots rekening moet worden gehouden met de waarden en normen en ook de wetten die er gelden in de relaties tussen mensen?
1: Ja, dat is ook een ingewikkelde vraag, heel eerlijk gezegd. Ik ben zelf eigenlijk meer van mening dat we die robots minder mensachtig moeten maken. Dus dat we minder die zeg maar gelijkenis tussen de mens en die robot moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk misschien toch meer op een technologie uitkomt die meer in de buurt van een soort van sekstooi komt. Maar goed, daar zijn we op dit moment nog niet. Dus het lijkt me wel heel verstandig op het moment waar we nu staan, dat we natuurlijk dan meegaan met normen en waarden en reguleringen en wetten, et cetera. Mm-hmm. Maar ik denk dat er ook weer een beetje een gevaar zit in denken van, oké, als zo'n robot nou maar aan alle wetten voldoet, dan is alles goed. Of als we nou eenmaal een divers ontwerp hebben van die robots, dus met verschillende lichaamsvormen, verschillende persoonlijkheden, dan zijn we klaar.
0: Ja.
1: Dat lijkt me ook een gevaarlijk idee.
0: Hey, en dan zat ik te denken, het kan natuurlijk ook zo zijn dat zo'n robot die je dus, waar je dan een innige relatie mee hebt opgebouwd, opeens een storing krijgt of kapot gaat. En misschien dat hij dan op een gegeven moment weer terug naar de fabrieksinstellingen gaat. En dan is die speciale relatie opeens voorbij.
1: Dat kan, inderdaad. Ja, ik heb daar wel verhalen over gelezen van mensen in relaties met chatbots. Dan is er inderdaad een soort software-update of een glitch of wat dan ook. En is je data bijvoorbeeld verdwenen. Ja, dan is die relatie er dus niet meer. En dan kunnen mensen daar ook daadwerkelijk dus om rouwen.
0: Ja. Ja, en over data gesproken, in een tijd dat datalekken aan de orde van de dag zijn, dit lijken me nou echt gegevens die als gebruiker niet wil dat op straat komen te liggen.
1: Nou, dus absoluut. Het gaat om enorm intieme data, inderdaad. Ja. En het zijn op dit moment allemaal nog super commerciële bedrijven die technologieën ontwikkelen. Dus ja.
0: Ook een vraag om over na te denken bij die ontwikkeling van dit soort seksrobots en liefdesrobots. Ik dank je heel hartelijk, Maaike van der Horst, dat je met ons over dit onderwerp een beetje wilde filosoferen. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van Dit Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de ongelofelijke radio hier verder. En dan wens ik u en alle AI-robotten die nog wakker zijn een hele goede nacht.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein

0: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
1: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
0: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
2: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Friesland non-stop.

0: alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Pas dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Parijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: De beste muziek.